0: maar er waren geen grote incidenten. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende mensen gedood bij luchtaanvallen. Er zouden zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers zijn vooral burgers, er zijn ook 2 hulpverleners bij. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. En de consumptie van wijn is vorig jaar wereldwijd gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw. De consumptie daalde met 2,7% tot zo'n 208 miljoen hectoliter. Dat is volgens de organisatie het laagste cijfer sinds 1957. Bij de 10 grootste wijnproducerende landen steeg enkel in Portugal het verbruik. Op 8 jaar tijd is de wijnconsumptie wereldwijd met zo'n 14% gedaald. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Esila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. De voorbije avond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing. Ook Esila zelf was verrast.
2: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est quelque chose de c'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours et nous on est trop heureux du coup.
1: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd, omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal zelf bleef liever wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In het oosten van Oekraïne, in de regio Dnipropetrovsk, zijn de voorbije dag zeker 6 mensen gedood bij nieuwe aanvallen van het Russische

0: president Milei en de besparingen die hij wil doorvoeren in het hoger onderwijs. Niet alleen in de hoofdstad Buenos Aires werd actie gevoerd, maar ook in de verschillende andere steden. Studenten, docenten en de vakbonden zijn boos omdat Milei wil besparen op de budgetten van de universiteiten. Het is al de vierde grote nationale actie in Argentinië tegen die besparingsmaatregelen. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

Bye.

0: Alles begint bij luisteren. Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Dat bezoek was eigenlijk gepland voor eind maart, maar het werd uitgesteld door de oorlog in Iran. Het is al van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China nog bezocht. Internationaal is er veel interesse voor de ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi. De relatie tussen beide landen is gespannen door de Amerikaanse handelstarieven, de oorlog in het Midden-Oosten en de situatie in Taiwan. Isila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. Gisteravond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing. Ook Isila zelf was verrast.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est quelque chose de c'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours et nous on est trop heureux du coup.
0: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. En de zogenoemde 12-minuten-regel wordt opnieuw ingevoerd voor Nederlandstalige inwoners in de rand rond Brussel die een ziekenwagen nodig hebben. Zij kunnen vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gebracht te worden als ze niet in levensgevaar zijn en als de ziekenwagen maximaal 12 minuten langer moet rijden. De regel werd...
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue

0: temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Issila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich kon plaatsen tijdens de halve finale gisteravond. Ze is zelf verrast.
2: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc et nous on est trop heureux du coup.
1: Donderdag is er de tweede halve finale en zaterdag de finale. Ook Israël heeft zich daarvoor kunnen plaatsen. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal gezet omdat ze het optreden verstoorden. Het protest tijdens de act bleef al bij al beperkt. Tijdens het optreden was er wel duidelijk boegeroep te horen in de zaal, maar er waren geen grote incidenten. En nog gisteravond zijn bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuur van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt niet nageleefd. De 2 Belgen die op het Nederlands cruiseschip zaten waar het hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, zo meldt Volksgezondheid. De 2 Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog eens 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het hantavirus. In totaal zijn 11 mensen nu officieel besmet. Smet met dat virus, 3 mensen zijn overleden. In Opgrimby in Limburg heeft de politie 3 inzittenden van een auto opgepakt na een achtervolging. Die begon in Nederland nadat de auto niet was gestopt voor een controle. Bij de achtervolging werden onder meer een helikopter en een drone ingezet. De politie kon na een tijdje de auto uiteindelijk klemrijden. En sport. In het voetbal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd titelverdediger Roeselare met 3-1. En daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen van Roeselare. En dat is genoeg voor de eerste titel in 7 jaar en de 17e in de clubgeschiedenis. Daarmee is het weer alleen recordhouder. Mazeik-speler Sil Meijs kon na afloop niet geloven dat zijn ploeg eindelijk nog eens de titel pakt.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Radio 1 live.
1: In de clubgeschiedenis. Daarmee is het weer alleen recordhouder.

0: praten. Meer op vrtnieuws.be.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
2: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten.
2: Met Lieven van den Houten.
3: Hartelijk welkom uit Nieuws van de Dag. Dat is toch dat de Franse president weer een hit te pakken heeft. Emmanuel Macron, inderdaad. Dit is de opvolger. Een opvolger dus voor deze banger. Sometimes it's too slow. For sure. It needs to be reformed. For sure. For sure. Van de Franse president Macron. Eigenlijk een toespraak. Begin dit jaar in Davos op muziek gezet. Wel, Macron is op dit moment op een Afrikaanse top in Kenia. En daar heeft hij een bijeenkomst onderbroken omdat hij het te rumoerig vond in de zaal.
4: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey.
3: Wow.
4: I'm sorry, guys.
3: I'm sorry.
4: But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here.
3: Vlekkeloos toch, dat Engels van Macron. Hij zei dat het een gebrek aan respect is om zo rumoerig te zijn in een zaal. Een aanstekelijke boodschap waar je vanaf nu dus ook op kunt dansen.
4: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey, everybody. Hey, hey, hey, everybody. Hey, hey, hey, everybody. Hey, hey, hey.
3: Wauw. Hij heeft talent, for sure.
2: Het is dinsdag 12 mei. Dit zijn de nieuwe feiten.
3: Juri Kortens die heeft een vurig pleidooi voor ons klaar over bladluizen. Journalist Douglas de Koning die vraagt zich af of topcrimineel Danny Bouhouche wel echt dood is. En Rien Emery die checkt of ratten aan boord van de Hondius het virus over land hadden kunnen verspreiden. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: ze smeekt om genade, want wat haar wordt aangedaan, dat voelt zodanig goed. Ze kan niet zonder Duffy en Mercy. Hij is al meer dan 20 jaar dood, topcrimineel, ex-rijkswachter en vermeend lid van de bende van Nijvel, Danny Bouhouch. Verongelukt in de Pyreneeën in 2005. Maar zou het kunnen dat hij zijn eigen dood in scène heeft gezet? Douglas de Koning, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Je bent humorjournalist en jij zet deze week een heel groot vraagteken achter de dood van Madani Bouhouch. November 2005 is hij gevonden, of ja, een man die officieel voor hem doorgaat, gevonden op zijn afgelegen domein in de Pyreneeën. Hè, met verbrijzelde schedel naast een omgehakte boom en een kettingzaag. Ja, het leek op een fout gelopen kap van een boom.
1: Ja, er is één foto van het hoofd van de man. Van wat er overblijft van het hoofd. En dat is zo goed als niks. Ja, ik ben ermee naar mijn hoofdredacteur gegaan en die moest spontaan overgeven.
0: Oei.
1: Er is dus eigenlijk geen gezicht op dat lijk. En we hebben recent een aantal dossierstukken uit het dossierbende van Nijvel in handen gekregen, over het volledige dossier over wat er toen daar gebeurd is. En dan zie je toch een aantal dingen die gewoon vragen oproepen. Je mag niet vergeten dat Madani Bouhouch en Robert Beyer, twee rijkswachters destijds, twee politiemensen, dat die in de periode 1981, de vroege jaren 80, waren zij tegelijk ordehandhavers, maar ook topcriminelen. Die hadden een eigen misdaadorganisatie met een aantal auto's, garageboxen, een heel arsenaal aan wapens. Ze hebben ook verschillende roofmoorden gepleegd. Onder andere op de Sabena-veiligheidsagent Francis Zwart. Ze hebben bij die man toen goudstaven, cashgeld. Ja, ze hebben een enorm vermogen opgebouwd.
0: Hij was ex-rijkswachter en hij was ook topcrimineel. Hij was er ook voor veroordeeld. Hij was vrij onder voorwaarden, geloof ik, hè, in die jaren.
1: Ja, hij is voorwaardelijk vrijgekomen. Maar hij moest zich nog één keer per maand in Brussel komen melden bij zijn justitieassistent.
0: Ja,
1: en aan de hand van dossierstukken kun je zien dat hij het daar verschrikkelijk moeilijk mee had.
0: Hij leefde al jaren onder een valse identiteit. Danny Bureau. Mooi
1: Danny
0: naam.
1: Bureau. Ja.
0: Hebben Belgische speurders ooit zijn lijk gezien?
1: Nee, het is ongelooflijk snel gegaan. Dus dat lichaam wordt gevonden. Hij is daar in de Pyreneeën, woonde hij samen met zijn Belgische partner. Dat was een relatie die al 16 jaar duurde. Maar kort voor zijn dood is die partner opeens naar België teruggekeerd. Twee weken voor zijn dood, aanhalingstekens. Heeft hij dan een nieuw lief leren kennen. Daar trok hij dan twee weken lang mee op. Het is zij die het lichaam heeft gevonden. Dan komt de brandweer erbij. Die bellen de procureur. En nog de avond, dus hij is om 4:15 de namiddag gevonden. Al de volgende ochtend, nog dezelfde avond, was er al een bevelschrift van die procureur van je mag het lichaam teruggeven aan de familie. Maar wie is dan die familie? Dat is die ex-partner waar hij 16 jaar mee samen was.
0: Die al een paar maanden terug in Brussel zat.
1: Ja, die vliegt meteen over via Carcassonne. Die staat daar de volgende ochtend. En op 3-4 dagen later wordt het lichaam gecremeerd.
0: 4 dagen later wordt het lichaam al gecremeerd. Dat is waanzinnig snel, hè?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik zo niet oordeel of dat waanzinnig snel is, maar je zou toch minstens verwachten als mensen in die situatie zitten, dat je bijvoorbeeld die justitieassistent even belt van hallo, je klant is overleden. Misschien moet je even komen kijken. Er is ook geen DNA genomen. Ik bedoel, in het bendedossier zijn honderden mensen, er zijn lichamen terug ontgraven voor DNA, vergelijkende DNA-tests. Bij Madani Bouhouch is dat niet meer mogelijk.
0: Ja.
1: Ik begrijp nu intussen ook dat die mevrouw, die 16 jaar zijn partner was, die kwam daaraan met een testament waarin Madani Bouhouch zelf zou vroeg om gecremeerd te worden. Er is ook die Er is ook een verklaring in het dossier van die brief circuleert op het internet. Een zekere Peter van Haperen, dat is iemand die een soort geheim agent, Nederlandse geheim agent, die is, heeft ooit heel nauw bevriend geweest met Bouhouche.
0: Zaken gedaan met Bouhouche.
1: Ja, en die legt uit dat Bouhouche hem zelf ooit verteld heeft hoe hij het zou aanpakken. Als hij zou moeten verdwijnen, als hij een nieuw leven zou willen beginnen. En dat scenario, ja, dat komt heel sterk overeen met wat er in de werkelijkheid gebeurd is. De identiteit aannemen van iemand anders, een ongeval in scène zetten, zorgen dat het lichaam heel snel gecremeerd wordt. En ja, je mag het niet vergeten, zijn compaan Robert Beyer, die een beetje hetzelfde parcours heeft afgelegd als hij. Op een gegeven moment weten zij dat ze gaan vervolgd worden, vluchten zij naar het buitenland. En, ja, en Beyer heeft zijn criminele vermogen belegd in Pattaya. Hij heeft daar een enorm vastgoedimperium ontwikkeld.
0: In Thailand, ja.
1: Het is een beetje moeilijk om te begrijpen waarom de ene dat wel kan doen en de andere als een sukkelaar ergens in een Pyreneese dorpje zit weg te kwijnen.
0: En zou een eventueel in scène gezette dood daar verandering in kunnen brengen?
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Dan had hij ook naar Thailand gekund.
1: Of een andere plek, ik weet het niet. Van Bouhouche is geweten dat hij altijd het plan had om zich in Spanje een nieuw leven te beginnen. Dat heeft hij zelf meerdere keren aangegeven.
0: En het rare is toch ook dat niemand van de Franse, de lokale politie of de procureur daar het niet nodig vond om even Belgische justitie te bellen. Want ja, een van jullie topcriminelen is hier verongelukt.
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk te begrijpen. Nu, Bouhouche heeft pas, als we het hebben over Bouhouche tenminste, de voorbehoud maken, pas in de laatste weken voor dat ongeval met die boom, is die zich gaan manifesteren als Madani Bouhouche. Heeft daar een aanvraag in gediend voor om daar een landbouwer te worden. En in het dossier zitten verklaringen van allerlei mensen in dat dorp die zeggen van ja, wij dachten dat die man Claude Bureau heet. Het is pas net voor het ongeval dat het opeens bleek iemand anders te zijn. Ja. En ik denk dat dat de context is waarin de lokale autoriteiten helemaal niet alert zijn geweest voor wat er aan het gebeuren was.
0: Is het nu te laat?
1: Dat vrees ik wel, ja.
0: De echte waarheid kan niet meer achterhaald worden. Het zou kunnen dat hij onder een valse identiteit ergens een lui lekker leventje aan het leiden is.
1: Ik denk dat je dat niet mag uitsluiten. Bouhouche is ook een man van de meest waanzinnige criminele projecten. Bedoel, bij de moord op Francis Zwart, wat doen zij? Zij stelen een auto, schilderen die wit, schilderen er een blauwe streep over, zetten er een zwaailicht op, doen zich voor als politie. Ze hebben ooit het waanzinnige plan gehad om de brandblussers in de fastfoodketens van de Kwik te vervangen door bommen. Kwik af te persen en dan nog ze hadden dan ook een huis gehuurd in Brussel, boven de Zenne. Ze gingen dan een tunnel graven en dan gingen ze met een Zodiac tijdens de overhandeling van het geld ontsnappen via de ondergrondse Zenne. Die mensen zaten vol van dit soort
0: waanzinnige plannen.
1: Knettergekke plannen.
0: Het zou dus kunnen dat Bouhouche voor een laatste keer de Belgische justitie bij de neus heeft genomen. Maar de echte waarheid zullen we misschien nooit achterhalen. Het hele verhaal staat deze week in Humo. Dankjewel, Douglas de Koning. Okay. En nog een fijne dag.
1: Oké, fijne dag jij ook. Ciao.

0: Geboren voetleven, de West-Vlaamse versie van de classic uit de late jaren 70 van Patrick Hernandez. Born to be alive, uiteraard.
1: Nieuwe feiten.
0: De Hondius mocht eerst niet aanmeren in Tenerife omdat ratten aan boord het hantavirus zouden kunnen verspreiden aan land. Maar is dat ook zo?
2: Checker.
0: Rien en Marie, goedemiddag. Het is eigenlijk een dubbele vraag. Was dat de reden waarom het eerst niet mocht?
3: Goh, dat verhaal, en het werd als reden aangehaald, dat komt van Fernando Clavijo, dat is de president van de Canarische eilanden. Die was daar helemaal niet blij mee dat dat schip zou aanmeren, specifiek op Tenerife. Hij zei van, kan dat niet naar Kaapverdi of ergens anders?
0: Want ratten.
3: Want ratten. Hij zei van, ja, het mag zeker niet aan de kade komen liggen. Maar het mag ook niet echt zo voor anker gaan liggen in de haven.
0: Het moest ver uit de zee.
3: Want ratten zouden kunnen zwemmen, van het schip springen en zwemmen naar de wal. En dat dan alle mensen in Tenerife besmetten.
0: Hoe kwam hij daarbij?
3: Wel, hij had een rapport gemaakt en hij had dat opgestuurd naar de Spaanse minister van Gezondheid. Maar dat rapport, dat was iets vreemds. Het zinnetje specifiek dat geciteerd werd was... Ja, ratten zijn uitstekende zwemmers en kunnen lange tijd in het water overleven. Zelfs tot wel 3 dagen na elkaar. En er stonden dan allemaal links bij naar YouTube en zo verder. Dus dat rapport was gewoon gemaakt met ChatGPT of met een of andere AI-tool. En er is dan op gereageerd door de Spaanse minister van Volksgezondheid met een wetenschappelijk rapport van... ratten die kunnen zwemmen, dat klopt. Rattus rattus, de zwarte rat, of Rattus norvegicus, de bruine rat, die kunnen zwemmen. Maar die kunnen niet de variant dragen van het hantavirus waar nu het probleem mee is met de hondius. Dus hantavirussen, elk hantavirus, er zijn er meer dan één, er zijn er heel veel, heeft een ander knaagdier als reservoir. Dus de zwarte rat en de bruine rat die kunnen de Seoul-variant van het hantavirus dragen. En dat zorgt voor een of andere hemorragische koorts en nierfalen of zo. Maar dus deze variant van het hantavirus, de Andes-variant, die zorgt voor een pulmonaal syndroom, zware longontstekingen die dus tot de dood geleid hebben van een aantal mensen. Die variant die leeft niet in gewone ratten, de ratten die we kennen van schepen. Die leeft in een heel specifiek knaagdier, de Patagonische langstaart dwergrijstmuis.
0: De dwerg... Rijst...
3: Of reisrat, wordt die ook genoemd.
0: Maar het is eigenlijk een muis.
3: Het is in het...
0: Patagonische
3: langstaart dwerg reisrat.
0: Rat.
3: Ja, en met die kan niet
0: zwemmen. Toch rat?
3: het wordt allebei door elkaar gebruikt in het Nederlands. Ik denk dat het niet zo heel vaak vertaald is. Om heel duidelijk te maken over waar het gaat. Het is de Oligorhizomys longicaudatus.
0: Juist, met
3: de
0: wetenschappelijke prima, ik noteer. Maar die kan dus niet zwemmen.
3: Die kan niet zwemmen. Er zijn geen echte rapporten dat die kan zwemmen. Er zijn er een aantal zwemmend tegengekomen. Enkel in overstromingen, als ze niet veel anders konden om te overleven. Ja. Maar het is niet zoals ratten, echte gewone zwart en bruine ratten, die zeer goede zwemmers zijn. Dat klopt inderdaad. Die kunnen echt, denk aan de uitdrukking... De ratten verlaten het zinkende schip. Die kunnen echt in noodsituaties van een schip springen. En soms inderdaad dagenlang overleven watertrappelend. Ja. Maar niet de Patagonische langstaart.
0: Maar zijn we zeker dat er geen verdachte ratten in Tenerife van boord zijn gekomen?
3: Well, dat is inderdaad de volgende vraag. Want uiteindelijk is dat schip dan voor anker gegaan in de haven. Niet tegen de kade. En zijn er dan allerlei passagiers geëvacueerd. Maar uiteindelijk, door de sterke wind, is het toch moeten aan de kade gaan liggen voor de evacuatie van de laatste passagiers. Dus dan zou je kunnen denken van, is er dan toch niet zo'n heel specifiek knaagdier dat wel die variant draagt, ontsnapt en zich gevestigd in Tenerife? Nee, dat kan normaal gezien ook niet, want er waren er geen aan boord, werd beweerd. De WHO heeft een onderzoek gedaan, is beginnen gaan kijken, liggen daar ergens uitwerpselen van dat heel specifieke knaagdier op dat cruiseschip. Heeft geen gevonden. En het zou ook zeer ongeloofwaardig zijn dat dat gebeurt. Waarom? Omdat die langstaartse reistrat niet leeft nabij havens. Niet leeft in kustgebieden, maar echt diep in het binnenland. In steppengebieden, in bosgebieden. En eigenlijk is dat ook niet het gevaar hier. Want men denkt, en men is quasi zeker, dat die infectie met dat hantavirus niet ontstaan is door een knaagdier op die boot, maar gewoon door mensen overgedragen wordt aan andere mensen. Mensen die besmet zijn geraakt tijdens een reis in Zuid-Amerika al weken voordien. Het Nederlandse koppel, dat de eerste twee dodelijke slachtoffers waren, ja, die waren al weken aan het rondreizen in Zuid-Amerika. Die waren naar Chili geweest, naar andere delen van Patagonië. Exact waar dat rare ratje leeft. zullen daar waarschijnlijk besmet geraakt zijn. En als er nu nieuwe besmettingen zijn, zijn die gewoon van mens op mens overgedragen. Dus helemaal geen gevaar dat een bepaald exotisch knaagdier van dat schip gezwommen is. Er komen trouwens elke week op de Canarische eilanden echte andere schepen aan die uit gebieden komen, zelfs waar dat beestje wel leeft.
0: En die veel gevaarlijker zou zijn,
3: is nog nooit gebeurd en zo verder.
0: Goed, ja, het doet zo denken aan de coronatijd. Hè. Iedereen viroloog, iedereen begint zelf te googlen en tegenwoordig dus ChatGPT erbij
3: en
0: te halen.
3: Vooral als je heel graag wil argumenten zoeken waarom dat schip niet zou mogen aanmeren, dan grijp je alles aan en ook wat ChatGPT je oplevert over ratten die er helemaal niet toe doen.
0: Ja, en over de coronatijd gesproken, herinner jij je nog deze? We gaan nog even virtueel terug. Naar, ja, wat was het? 6 jaar geleden ongeveer, hè?
3: Juist.
0: Naar deze superhit. Lijkt Marco Borsato, is het niet.
3: Tot volgende week.
2: We zitten thuis, corona gaat door heel het land.
4: Het is officieel. Het coronavirus is een pandemie.
2: Maar ik reken op de expertise van een man.
5: Ja, bij ons in de studio, viroloog Mark van Ranst.
2: Op iedere tv-zender zie ik jouw gezicht.
6: Mark van Ranst natuurlijk, je weet mij aangeschoven zoals bijna elke dag.
2: Maar door jou word ik wel grondig ingelicht.
7: Je kan jezelf beschermen op vele manieren.

0: Het heeft toch ook een paar goede dingen opgeleverd, die vreselijke tijd van toen. De coronatijd 6 jaar geleden. Mark van Ranst en super content.
1: Joeri Buiten. Joeri Kortens.
0: En ik hoop dat hij goed is aangekleed, flink ingeduffeld, want het is een beetje frisjes voor de tijd van het jaar. Joeri Kortens, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, lieve.
0: Joeri, je bent onze lesgever bij Natuurpunt. Onze man die elke dinsdag de natuur intrekt, zodat wij lekker warmpjes binnen kunnen blijven. Waar ben je vandaag?
2: Klopt helemaal. En ik ben in eigen tuin vandaag. Nog eens een tuinsafari.
0: Dat is toegestaan.
2: Ja, dan kan ik straks weer lekker terug binnen bij een warme chocomelk of een koffie. Want het is inderdaad wel frisjes deze dagen.
0: Okay, maar naar welke oerwouddier gaan wij op zoek in jouw tuin?
2: Ja, het is een dier dat de meeste mensen misschien niet zo heel graag zien. En ik weet niet helemaal waarom. Het is de bladluis.
0: Toch niet naar bladluizen?
2: Jawel. Wacht,
0: ik kom af met mijn spuit. Waar zitten ze?
2: Ze zitten overal. Ja, en ze spelen een belangrijke rol in ons ecosysteem. Dus ik dacht, ja, ik ga het misschien daar eens over hebben. En misschien kan ik wel een paar mensen bekeren tot bladluisfanaten.
0: Ja, heb jij een vergrootglas bij?
2: Ja, heb ik bij. Dat is echt wel nodig, okay. Want ze zijn heel klein.
0: Neem ons mee.
2: Ja, ze zijn heel klein. En ik heb hier alvast een mooi scenario voor mij. Het staat hier vol met lichtroze dagkoekoeksbloemen. En op de steeltjes van die dingen zitten kleine kolonies van de koekoeksbloemkortstaartluis.
0: De koekoeksbloemkortstaartluis. Haal even je vergrootglas erbij. Kun je die met een blote oog zien?
2: Ja, je ziet die met het blote oog, dat wel. Ze zijn een beetje bruinachtig, een beetje donkerder op de rug. En het zijn heel kleine peervormige lichaampjes, want dat is typisch voor bladluizen. Ook helemaal niet zo hard, eigenlijk heel zachte, weke lichaampjes. En aan de uiteinden daarvan, daar staan twee kleine horentjes op hun achterste, moet ik zeggen. Men noemt dat sifons. En daar kunnen zij alarmsignalen mee sturen naar collega's. En tegelijkertijd gaan ze ook een soort van was uitscheiden die dat hen wat kleverig maakt en minder eetbaar voor mogelijke vijanden.
0: Maar het zijn eigenlijk ingenieuze dieren.
2: Ja, eigenlijk wel. Ze zijn ook helemaal aangepast aan wat ze eten en hun voedsel. Dat zijn plantensappen. En dan wel de geassimileerde plantensappen. Dus wanneer dat die uit de blaadjes met suikers en al terug naar beneden gaan en de rest van de plant moeten gaan bedienen, dan boren ze daar met een soort van klein mini steeksnuitje, een stilet. Gaan ze heel fijn aanboren, zo'n zeefvat, zo'n floëmvat heet dat dan. Dan gaan ze die voedingsstoffen tot op zich nemen.
0: Ja, je klinkt alsof je dat tof vindt, Joeri.
2: Ja, dat gaat ook vanzelf. Zij prikken daaraan. En dat is een beetje zoals de juiste ader aanprikken als een verpleger of zo. Dat je zo van die buisjes kan laten vollopen. Maar dan moet je eigenlijk alles als diefstal gaan beschouwen. Als wij dan bijvoorbeeld, ik zeg maar, de appels van een appelboom wegeten of wegnemen. Dat is ook een stukje.
0: Ja, natuurlijk.
2: Het zijn dus allemaal planteneters. Dat kan ik al wel zeggen.
0: En zij kunnen een plant echt koloniseren. Hè? Dat is echt explosief hoe die vooruitgang gaat van die bladluizen.
2: Dat kan inderdaad heel snel gaan. Dus in het begin, nu zeker met die koude periode, is het eigenlijk nog niet zo massaal dat ze er zijn. Maar vanaf volgende week wordt het weer terug wat warmer en dan kan dat heel snel gaan. Dus zo één vrouwtje die kan 5 tot 10 nakomelingen krijgen per dag. En dat zijn geen eitjes die dat ze legt. Nee, zij gaat die levend ter wereld brengen. En meer nog, die levende bladluisjes, die zijn zelf eigenlijk al zwanger.
0: Jeetje.
2: Ja, dus die kunnen, die, voordat als die geboren worden die als het ware zwanger geboren. En na 5 tot 10 dagen gaan zij dus hun eerste nakomelingen zelf ter wereld brengen. En als je dat dan puur wiskundig allemaal uitrekent, 1 seizoen, dan zou je puur hypothetisch aan 600 miljard bladluizen kunnen komen van 1 stichtend lid, namelijk de fundatrice of de fundatrix.
0: Ja, het klinkt als een nachtmerrie, Joeri. Maar hebben die dan nooit seks?
2: Jawel. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus de meeste bladluizen die wij zien, die worden asexueel geboren. Dus dat zijn eigenlijk kloontjes van die moeders.
0: Juist.
2: En de meeste zijn dan ook allemaal vrouwtjes. Allemaal kloontjes. En dat dient natuurlijk om in dat vroege voorjaar, wanneer alles zo lekker sappig groen is, dat is het beste moment om te gaan eten van die planten. Als die helemaal verdroogd zijn in de zomer, is dat niet lekker meer. Dus die gaan dan supersnel gaan. En pas in het najaar of in de late zomer, of periodes wanneer het wat minder interessant wordt, dan gaan ze zich wel geslachtelijk voortplanten. En dan gaat die moeder naast kloontjes van zichzelf maken, gaat zij ook dochters maken, maar gaat ze ook mannetjes produceren. En die kruipen of vliegen daar rond, want dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Sommige van die bladluizen kunnen dan ook nog eens vleugeltjes krijgen. Dat zijn dezelfde soort als degene die geen vleugeltjes hebben. Maar die kunnen dan nieuwe gebieden of nieuwe planten gaan koloniseren en ook eventueel partners gaan zoeken. Dus dat maakt het dan interessant in het najaar.
0: Ja, en in de winter, wat doen ze dan eigenlijk?
2: Ja, in de winter, dan eigenlijk in het najaar, worden dan eitjes gelegd. En dat is bijzonder. Dus die koppeltjes die gepaard hebben, of die vrouwtjes, leggen dan eitjes. En dat kan op de waardplant zijn. De plant die zij het liefste lusten. Hier in dit geval op mijn koekoeksbloemen bijvoorbeeld. Maar heel veel soorten hebben een soort van waardplantwisseling. Dus die gaan hun eitjes in de winter of in het najaar leggen op een bepaalde plant. Vaak is dat iets houtig. Iets dat wat meer body heeft. Dat ook niet zomaar verdwijnt. Aan de wortels of de basis van een takje of zo. En dan, als die dan in het voorjaar na een tijd, dan komen die uit. Die gaan zich voortplanten. En dan als die plant wat te oud wordt of te taai wordt, dan verhuizen zij naar hun andere waardplant waar dat ze nog liever van eten. Dus
0: juist,
2: zij wisselen dan ook nog heel vaak van locatie.
0: Dus
2: en ik heb er hier zo ook eens.
0: Ze hebben een adres waar ze overwinteren en een adres waar ze eten.
2: Ja. Okay. En ik heb er hier ook zo eentje. Dat is op mijn rode bessenstruiken. Ik zal zeggen, het stikt er niet van, maar er zijn een aantal van die blaadjes waar dat zo van die, het lijken wel bloedblaren op staan. En diegene die daar verantwoordelijk is, dat is de bloedblaarluis. Mm-hmm. En die leeft nu aan de onderkant van die bessenstruiken. Maar de tweede waardplant, dat is een andere plant, een van de lipbloemige, een andoren, die hier ook ergens in de kanten staat. Dus die wisselen gewoon van plant heel regelmatig.
0: Juist. En is dat niet vies? Die laten zo van die witte vlekken en plakkerige dingen op je planten. Vind je dat niet vies?
2: Ja, vies. Je ziet dat soms. Dat zijn van die hele kleine glimmende dingetjes. Eigenlijk is dat puur suiker. Dat heet honingdauw. En je moet dan weten, als zij dan die plantensappen gaan opslurpen, dat zit vol met suikers, maar niet heel veel aminozuren. En die hebben ze nodig om nieuwe lichamen, om nieuwe eiwitten aan te maken. Dus ze moeten heel veel drinken. En eigenlijk is de suiker een beetje een afvalstof. En ze scheiden die terug uit. En dat zijn die kleine glimmende vlekjes.
0: Dat zijn gewoon een bladluizenkak. Maar dat is suiker.
2: Dat is
0: kakken suiker.
2: Dat is suiker. Ja. En ik heb vorig jaar, lieven, op een excursie mij eens laten verleiden om daarvan te proeven. Iemand had het voor gedaan. En ik was de excursieleider.
0: Dus,
2: ja, en dat smaakt dus effectief zoet. En voor mensen nu zeggen van, hoe vettig is dat? Heel veel honing die daarbij eten, die wordt niet van nectar gehaald. Ja, maar die gaat eigenlijk ook van die bladluizenkakjes gerecycleerd worden.
0: Ja, kak is een relatief begrip natuurlijk. Maar,
2: ja, tuurlijk.
0: Dus jij maakt je nergens zorgen over. Jouw tuin is oké. We moeten ze niet bestrijden, bladluizen.
2: Nee. Eigenlijk in de meeste gevallen helemaal niet. Ik kan dat begrijpen als je monoculturen hebt. In landbouwsystemen bijvoorbeeld. Dan kan dat soms wel echt massaal komen. En kan dat ook wat schadelijk worden. Maar in de meeste tuinen is dat helemaal niet zo. En op dit moment zijn er ook al heel wat dieren. Ik zie ze hier gewoon net voor mijn neus bezig zelfs. Met het verorberen van bladluizen. Dat zijn lieve heersbeestjes. En gaasvliegen en zweefvliegen. Dus die bladluizen,
0: die hebben ook nut. Als voedsel voor andere dieren. En de waardplanten, die overleven dat. Die hebben daar geen.
2: Die overleven dat. En ik vind het allermooiste eigenlijk nu op dit moment bij de koekoeksbloemen. Zitten er ook heel wat mieren die op die bladluizen aan het passen zijn. Dus die hebben een kleine soort van kudde van bladluizen. En zij gaan in ruil voor bescherming gaan ze die dingen kunnen oogsten, die honingdauw kunnen oogsten. En die bladluis zet dat dan niet af op een blaadje. Nee, die gaat dat uit haar anus laten komen. Die mier die kan dat daar ophalen. En als die mier honger heeft, kan zij ook de bladluis stimuleren door met haar antennes daarop te tokkelen. Een soort van taal van, hey, kom, geef maar. En als de bladluis zo een belletje heeft geblazen van die dingen en de mier is niet in de buurt, dan kan ze die ook nog eens terug gaan intrekken. Dus dat is een ongelooflijk mooie samenwerking. En de mieren...
0: Dus dat is een deal tussen bladluizen en mieren. En hoe hoeden die mieren de bladluis dan?
2: Ja, als er dan bijvoorbeeld lieve heersbeestjes in de buurt komen, dan gaan de mieren die te lijf. Dat is al zo één van die dingetjes. En er zijn ook soorten waarbij mieren gewoon bladluizen meenemen naar nieuwe planten. Zij lopen fel rond, ze hebben een redelijke actieradius. Ze weten van, ah, daar is een goede plant, een goede weide. En ze gaan dan een deel van die bladluizen mee naar daar transporteren. En daarmee zijn eigenlijk mieren de eerste veetelers die er ooit op aarde... De herders onder de insecten.
0: En zo kijken we op een hele andere manier naar onze eigen tuin. Dank je wel. Daarvoor Juri Kortens. Nog een fijne dag daar in je eigen tuin. En tot volgende keer.
2: Tot volgende keer, lieven.
3: You may not have noticed, or maybe you did. Small insects like me, they're known as aphids. There are 5,000 species of aphids like me. And we like to suck sap out of nice, juicy trees. Oh, yeah. We're known as sap suckers. Great suckers of sap. And we partner with ants now. How about that? Ants like to feed.

0: With our eggs in NS, the baby's right.
1: Zijn stem zou je misschien kunnen herkennen, want deze William Shatner, die was ooit Captain Kirk in Star Trek, inderdaad. En kruipt hier in de huid van bladluizen en van mieren, aphids en ants.
2: Nieuwe feiten.
1: Een van de grootste steden ter wereld, die zakt zo snel weg dat het vanuit de ruimte zichtbaar is. Jan-Albert Hootsen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Jij woont in Mexico City. Dat is de stad waar het over gaat. Mexico-stad, al geruime tijd, al bijna 20 jaar. Heb jij het in die 20 jaar zien gebeuren, dat wegzakken?
3: Absoluut. Je ziet het op meerdere verschillende manieren. En ik denk dat voor de gemiddelde inwoner de belangrijkste sporen van dat wegzakken zijn te vinden in het regenseizoen. Er valt in Mexico-stad tussen ongeveer mei en september overvloedige regenval. En naarmate de stad verder wegzakt, wordt het steeds lastiger om dat water te verwerken, waardoor je dus hele delen van de stad krijgt die na een paar flinke regenbuien gewoon onder water lopen.
1: En scheuren in gebouwen, wegzakkende huizen. Zie je dat allemaal?
3: Absoluut. Niet alleen in gebouwen. Mexico stad heeft een heel groot metrosysteem. En die metrotunnels, die zakken ook weg. En dat zorgt voor scheuren in het beton. En ook voor problemen in het wegennet. Soms ontstaan er zelfs enorme zinkgaten op sommige plekken. En dan kunnen auto's helemaal opgeslokt worden door de verdwijnende bodem.
1: 25 centimeter per jaar, blijkt uit de recentste metingen van de NASA. 25 centimeter, dat is 2 centimeter per maand. Dat is waanzinnig, toch?
3: Ja, dat is echt enorm. En dat maakt Mexico stad tot waarschijnlijk de snelst wegzakkende grote stad ter wereld. Moet ik er wel bij zeggen dat die 2 centimeter per maand exclusief is voor een kleiner deel van de stad. Met name rondom de luchthaven en wat verder naar het zuiden rondom het Chalco-meer. En dat zijn niet ontoevallig de plekken waar nog de meeste sporen zijn te vinden van het meer waar Mexico stad tijdens de verovering door de Spanjaarden op was gebouwd. Want de stad is gebouwd op een laag van heel zacht klei. En het was eigenlijk de bodem van het meer. Dat heette destijds het Texcoco-meer. En de stad is, naarmate die in de afgelopen 500 jaar verder is gaan groeien, eigenlijk gaan wild groeien over dat gedeelte. En daardoor krijg je dus die ongelijkheid tussen bepaalde delen van de stad die wel heel erg snel wegzakken. En bepaalde steden die dat minder snel doen. Maar ook dat verschil tussen die 2 verschillende delen van de stad zorgt natuurlijk weer voor eigen problemen.
1: Ja. En zijn er gebouwen die werkelijk scheef staan?
3: Ja, er zijn absoluut gebouwen die scheef staan. Hoe ouder het gebouw, hoe groter de kans dat het scheef staat. Als je bijvoorbeeld naar het koloniale centrum gaat, daar staan gebouwen van rond de 500 jaar oud. En sommige van die gebouwen, daar kan de gevel van gewoon recht staan op het straatniveau. Terwijl als je wat meer naar de achterkant kijkt van het gebouw, dan staat dat ineens half scheef. En dat zorgt ook weer voor problemen, waardoor je een aantal kleine kerkgebouwtjes had in het zuiden van de stad, die met stalen pijpen moesten worden vastgezet om te voorkomen dat er hele muren om zouden vallen.
1: Maar is Mexico nu op de verkeerde grond gebouwd? Is dat het probleem?
3: Ja, eigenlijk wel. Er wordt hier onder Mexicanen wel eens de grap gemaakt dat de Azteken de stad niet hadden moeten, of de voorganger van Mexico, stad Tenochtitlan, niet hadden moeten bouwen op basis van een profetie. Want dat is een beetje de stichtingsmythe van de stad. En hem eigenlijk aan de oever van het Texcoco-meer hadden moeten bouwen. Niet een eiland of een kunstmatig eiland moeten creëren om het daar op te bouwen. Maar aan het einde van de rit is het grootste probleem vooral dat er gewoon te veel mensen wonen hier. En daardoor wordt er te veel grondwater weggetrokken. Is er te weinig ruimte om echt adequate maatregelen te kunnen nemen. En is het eigenlijk zo dat de stad voortdurend achter de feiten aanloopt.
1: Dus er wordt heel veel water uit die grond gepompt, waardoor de stad nog sneller wegzakt.
3: Ja, dat klopt. Want je moet bedenken, Mexico stad zelf heeft 9 miljoen inwoners. Als je alle omliggende gemeentes erbij pakt, dan heb je het over ongeveer 25 miljoen mensen. Nou, ongeveer 40% van het grondwater dat die 25 miljoen mensen nodig hebben, wordt onttrokken uit Mexico stad zelf. Van al het water dat in het waterleidingsstelsel wordt gestuurd naar de verschillende wijken, daarvan gaat ongeveer 40 à 50% verloren door lekkages. Dus niet alleen is het zo dat er water voortdurend wordt weggepompt. Maar er komt ook weer water terug terecht in de bodem, terwijl die al min of meer is uitgehold. En dat zorgt ervoor dat het wegzakken van de stad alleen maar wordt versneld.
2: Ja, dus het wordt nog eens erger gemaakt door een ondeskundig oppompen van water. Maar ja, ik denk, is dit op te lossen?
3: Een echte oplossing voor het probleem zal er niet te vinden zijn. Ik denk dat Mexico-stad min of meer gedoemd is om te moeten improviseren gedurende het bestaan. Maar er zijn natuurlijk wel dingen die ze kunnen doen om de schade te beperken. En een van de belangrijkste maatregelen, en dat is min of meer begonnen toen ik hier 20 jaar geleden voor het eerst kwam wonen, is het aanleggen van een enorm afwateringssysteem. Dat heet de Tunnel Emisor Oriente. Dat is een tunnel van een paar meter breed, waarbij tijdens het regenseizoen de overdaad aan regenwater wordt weggepompt naar buiten de stad. En dat zorgt ervoor dat je dus geen grote gaten krijgt die worden geslagen in de bodem, waardoor zinkgaten worden voorkomen. Tegelijkertijd probeert de stad ook om minder grondwater uit het centrum en meer uit de periferie van de stad weg te pompen. Dat beperkt de schade voor de delen die nu het snelst aan het wegzakken zijn. En natuurlijk moet de stad verder voortdurend reparaties doen aan het wegennet, aan het metrostelsel, aan de oudere gebouwen. En worden gebouwen natuurlijk ook moderner, worden er nieuwe fundamenten aangelegd, betere palen, dus van die enorme betonnen palen onder de hogere gebouwen. En daarmee kunnen ze ook de schade enigszins beperken.
2: Ja, schadebeperking is het enige wat kan, maar dus een hoogbouw, dat kan nog. Kennelijk.
3: Dat kan nog wel, maar dan moet je wel heel diep palen in de grond slaan om ervoor te kunnen zorgen dat die want dat is ook een punt, de woontorens in Mexico-stad worden steeds hoger, de gebouwen worden steeds ambitieuzer, en dan moet je zowel de hoogte in als de diepte in.
2: Juist. En dan staat dat gebouw daar, en als de stad eromheen naar beneden zakt, dan heb je misschien nog extra liftje nodig om op de begane grond terecht te komen.
3: Ja, precies. En dan is er nog een bijkomend probleem natuurlijk. En dat zijn de aardbevingen. Want Mexico-stad ligt op een geologisch zeer actief gebied. Dus we hebben elk jaar een aantal zware aardbevingen. Met een hele zachte bodem die voortdurend aan verandering onderhevig is door de waterhuishouding, zorgt dat er natuurlijk voor dat de ingenieurs en de architecten in Mexico steeds creatiever moeten worden met het bedenken van nieuwe oplossingen om te voorkomen dat die dodelijke combinatie ervoor zorgt dat gebouw bij de eerste de beste aardbeving in elkaar storten.
2: Voel jij je er nog veilig, Jan Albert?
3: Ik voel mij hier op zich wel veilig. Ik woon nu 5 of 6 jaar in het gebouw waar ik op dit moment een appartement betrek. En we hebben een groot aantal zware aardbevingen gehad en het gebouw is nog steeds volledig onbeschadigd. Dus op zich gaat dat allemaal wel. Maar het wordt een stuk lastiger op het moment dat je met name in het regenseizoen moet gaan forensen, moet gaan reizen naar andere plekken in de stad. En ja, dan zie je vaak dat er steeds meer overstromingen komen. En daar maak ik me wel zorgen over.
2: Goed, hou het daar een beetje droog in Mexico-stad. Dankjewel, Jan Albert Houtsen.
3: We doen ons best, dankjewel.
4: Sabad

0: Olé, zou ik zeggen. Ze laten het zich niet aan hun hart komen in Mexico. Tierra Caliente en Sabado Distrito Federal. Dit is het Middagjournaal. Dit is Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars. Toen ik als 17-jarige mijn verjaardag nog bij mijn ouders vierde, dan ging het in de voorbereiding altijd over ome Kees. Als die weer allemaal half racistische, tegen het fascisme aanleunende verhalen ging zitten vertellen over de stand van zaken in Nederland, gingen wij de rest van de familie dan ongemakkelijk zitten grijnzen of gingen we hem nu eens eindelijk keihard de waarheid zeggen? En ik overlegde 's middags met mijn moeder, als ome Kees vanavond ging zitten vertellen dat er op campings een speciaal veld voor gehandicapten moest komen, zodat wij, de mensen met gezonde armen en benen, daar geen last van hadden, gingen we dan met ome Kees in discussie, of lieten we hem zoals altijd eindeloos ouwe hoeren over van alles en nog wat. Luisteraars, u raadt het al. Diezelfde avond zat ik met de hele familie een kwartier lang te luisteren naar ome Kees, die kort samengevat wilde dat er geen buitenlandse vogels meer over Nederland vlogen, dat geen enkel kind in Nederland nog Giovanni of Angel zou mogen heten, dat ze dingen door onze melk deden waardoor je van buitenlandse muziek ging houden, enzovoort, enzovoort. Wij keken elkaar aan en we zwegen. Wij wisten, ome Kees zou ooit eenzaam sterven, en misschien zou er dan later nog eens een voorbijlopende hond over zijn grafsteen heen pissen. Nu ja, u begrijpt het. We zitten met z'n allen nog een paar jaar opgescheept met de reïncarnatie van ome Kees, die nu vanuit de Verenigde Staten in ons oor staat te brullen dat hij iedere dag 3 oorlogen heeft weten te voorkomen, die een balzaal aan het bouwen is waarover een tijdje doodsbange mensen heel stram doorheen walsen en alle andere waanzin die er dagelijks over ons wordt uitgestrooid. Ja, ik heb het over Donald Trump. En ik herken alles. Opgescheept zitten met een raaskallende narcist en hem dan, om de sfeer erin te houden, af en toe dan maar in godsnaam gewoon een klein klopje op zijn schouder geven. Luisteraars, ik word daar niet eens meer verdrietig van. Ik lach mij iedere dag gek om die megalomane, met zweren overwoekerde, luiersdragende chageraar uit de Verenigde Staten. Je zou kunnen zeggen, ik heb niks geleerd van ome Kees. Want natuurlijk hadden we die met de hele familie in moeten smeren met zalmsalade en ons huis uit moeten donderen. Maar luisteraars, wij lachten. We zaten dom te lachen. Net zoals nu.

0: Ja, misschien komt er een dag dat we aan dit middagjournaal terugdenken. Nico Dijkshoorn over ome Kees / ome Trump. Waarvoor dank. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
2: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. België mag zaterdag meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Essilam met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich in de halve finale konden plaatsen. Ze is zelf verrast, want bij de gokkantoren scoorde ze vooraf niet goed.
2: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc, et nous, on est trop heureux du coup.
1: Morgen is er de tweede halve finale en zaterdag dus de finale. Daar zal ook Israël bij zitten. In de aanloop naar het Songfestival was er veel protest tegen de deelname van Israël, omdat het oorlogsmisdaden pleegt in Gaza. Tijdens het optreden van de Israëlische kandidaat was er al bij al weinig protest. 4 mensen zijn uit de zaal gezet. Onder meer iemand die Free Palestine had geroepen. Grote incidenten waren er niet. Gisteravond zijn bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt niet nageleefd. Homofoob geweld blijft een probleem in ons land, dat zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar heeft Unia meer dan 300 meldingen binnengekregen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten zijn over het algemeen wel zwaarder geworden, zegt directeur Els Keitsman van Unia.
3: Ernstige feiten van discriminatie op het werk, bijvoorbeeld pesterijen, homofobe pesterijen. Maar we zien ook een stijging in het aantal gewelddossiers op straat. Dus dat baart ons wel zorgen. En dat leidt ons tot de conclusie dat de strijd tegen homofobie, tegen bifobie nog helemaal niet gedaan is, nog lang niet is gestreden.
1: De 2 Belgen die op het cruiseschip Hondius zaten hebben negatief getest op het Hantavirus. Ze waren sinds zondagavond weer in het land en verbleven sindsdien in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het Hantavirus. Alles samen zijn 11 mensen officieel besmet met het Hantavirus en 3 mensen zijn overleden. Sport. In het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd Roeselare met 3-1. Daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen tegen Roeselare. De voorbije 5 seizoenen werd Roeselare kampioen. Nu pakt Mazeik een nieuwe titel, de 17e in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Mazeik-speler Sil Meijs kon het maar moeilijk geloven.
4: Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds, maar ja, fantastisch, echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd, ik hoop dat we Mazeik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik al gedaan.
1: Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien en die verminderen pas in het weekend. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. De ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijga.
1: Wij zitten, we halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien en die verminderen pas in het weekend. Meer in

0: Helemaal wakker gestuiterd met Yazoo en Don't Go. Ik hoop dat jij dat niet van plan was, Jeroen.
1: Nee, ik blijf nog hier.
0: Dankjewel, want ik wil graag weten wat er op de voorpagina's van de kranten staat uiteraard. Wat brengen die vandaag?
1: Wel, we komen nog eens terug op het onderwerp van deze week. In de tijd in Wallonië komen er veel sneller langdurig zieken bij dan in Vlaanderen. Hoewel je niet alleen in Wallonië, want Limburgers zijn vaker langdurig ziek. Dat schrijft het Belang van Limburg. Het laatste nieuws, 65-plussers die werken dan weer wel, want die klussen het meeste bij. Het nieuwsblad Wondermiddel tegen dodelijkste kankeropkomst. De standaard vliegtuiglawaai boven Brussel luidt juridische clash in. Gazet van Antwerpen kopt, pancreaskanker is niet langer onbehandelbaar. Ja, en de morgen die kijken terug op het evenement van gisteravond, hoe Israël het Songfestival inzet als propagandawapen.
0: En over dat Songfestival gaan wij het dadelijk ook nog hebben. Ook al omdat we zelf meedoen mogen met de finale.

0: Slow van Kylie Minogue. Ons land gaat dus naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen.
1: Absoluut. Silla slaagde erin gisteravond om zich dus te plaatsen. Dat was de eerste halve finale waar zij mocht aan deelnemen met haar nummer Dancing on the Ice. En het is dus voor het eerst in 3 jaar leen dat België weer naar de finale mag van het Songfestival. En dat is toch wel wat verrassend, want de boekmakers leken vooraf niet te geloven in een kwalificatie. En ja, zelfs Silla zelf was verrast.
2: Ça y est, quelle émotion de fou. On s'y attendait tellement pas. Enfin, c'est pas qu'on s'y attendait pas, mais ça reste une grosse machine. Et on a un si petit pays d'amour. Je peux pas imaginer ce qui se passe dans mon village. C'est incroyable.
0: Ongelooflijk, maar wel gelukt dus. Alle ogen waren gisteravond wel vooral op Israël gericht. Hè?
1: Ja, en ook zij hebben zich kunnen plaatsen voor de finale. Want, dat is bijzonder. Hun deelname was ook dit jaar weer controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal gezet omdat ze de show verstoorden. Zo werd er onder meer Free Palestine gescandeerd. Het protest tijdens de act zelf bleef al bij al wel beperkt. Tijdens het optreden was er dan weer wel duidelijk boegeroep te horen in de zaal. Maar echte grote incidenten waren er dan weer niet. Nu, ondanks het protest vinden de Israëli's het toch heel belangrijk om deel te kunnen nemen aan het Songfestival. Inge Franke kon dat horen, zij is in Tel Aviv.
3: Omdat het Eurovisie Songfestival voor hen dat ene moment in het jaar is waarop ze zich aan de wereld kunnen tonen in een andere context dan oorlog en geweld en conflict. En dat er net over dat geweld dit jaar zoveel controverse was, zorgt dan hier ook voor heel erg veel ergernis.
1: Op heel wat plaatsen in Europa is trouwens opgeroepen om het festival dit jaar te boycotten en dus niet te kijken. En hier in Brussel werd gisteravond een alternatief songfestival georganiseerd. Nu, de VRT zendt het Songfestival dus wel uit dit jaar. Dat konden we gisteren op VRT1 zien. Ze doen dat omdat ze blijven geloven in de verbindende kracht van de liedjeswedstrijd, schrijven ze in een reactie. En ja, volgend jaar is het hier aan de VRT aan ons om een kandidaat te sturen. Maar daar wil de omroep voorlopig nog niets over zeggen. Daar is het nog te vroeg voor om daar al definitieve conclusies aan te verbinden. Maar de VRT verwacht wel een andere aanpak van de IBU, dat is de organisatie. Met dus ja, een duidelijk signaal tegen oorlog en tegen geweld en voor het respect voor mensenrechten.
0: Wij gaan straks nog naar Wenen, maar we laten hem nog even slapen, want Gianni Palink heeft dat uiteraard allemaal gevolgd gisteren.

0: Crosby, Stills, Nash en Young en Teach Your Children om 17:15. We gaan het zo meteen nog eens over Groenland hebben. Enige tijd geleden dat de Verenigde Staten ermee dreigden om dat in te nemen. Wel, er wordt nu gewoon onderhandeld. Vertragen vanmorgen op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: De ochtend.
0: We hebben stappen in de goede richting gezet. Het zijn de woorden van de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen. En ze gaan over de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Want de VS die hopen met die onderhandelingen meer militaire aanwezigheid te verkrijgen in Groenland. Wij naar correspondent Jeroen Visser in Scandinavië. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Want dat zijn wat vage woorden natuurlijk, hè? De goede kant op gaan, weten we wat daar concreet achter zit?
2: Dat is inderdaad vaag, maar het is tegelijkertijd wel de eerste keer dat we eigenlijk iets horen van die onderhandelingen, want het is heel lang stil geweest. En dat is in dit geval misschien wel heel goed, want na al het toch wel wapengekletter van afgelopen januari, februari, toen de spanning rondom Groenland zo hoog opliep, zie je nu eigenlijk stilte. En dat is dus blijkbaar goed geweest, want er wordt onderhandeld. Zo weten we inmiddels sinds januari 5 ontmoetingen geweest al tussen de onderhandelingsteams.
0: Ja, maar wel allemaal onder de waterlijn. Tot dan nu die boodschap, dus dat wil ook wel wat zeggen natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja. De BBC had gisteren ook een lang onderzoeksartikel waarin ook iemand van het Witte Huis in Amerika zei optimistisch te zijn. Dus eigenlijk hebben we nu gisteren twee geluiden gehad dat het de goede kant op gaat. Dus dat is eigenlijk het eerste wat we echt horen sinds februari. Hè, toen Trump eigenlijk zei van oké, ik ga niet militair ingrijpen in Groenland. Was ik ook nooit van plan. Maar laten we maar gaan onderhandelen. En toen er eigenlijk een zucht van opluchting ging. Vooral door Kopenhagen, Denemarken, waar Groenland formeel een deel van is.
0: Ja. Ja, en dan misschien ook opluchting omdat het allemaal sereen blijft. Want Trump wisselt al eens van piste en van idee. We zijn misschien ook gewoon niet meer gewend dat er echt constructief gepraat wordt.
2: Precies. Je ziet in al die conflicten dat het vooral heel veel wapengekletter en heel veel woorden zijn van Trump. Maar in dit geval is het dus een van de eerste buitenlandse avonturen waar echt onderhandeld wordt. En dan zie je dat moet gebeuren in stilte. En waar het om lijkt te draaien is drie basis in het zuiden van Groenland. De Amerikanen hebben er nu één helemaal in het noorden. Dat is vooral een basis die in het geval van een aanval met kernwapens dit in een vroeg stadium kan ontdekken. Uh-huh. En er iets tegen kan doen. Daar zitten ongeveer 100 militairen van Amerikaanse huizen. Maar zij willen nu drie nieuwe bases in het zuiden. Ze hebben er in het verleden heel veel gehad al. Dus op zich is dat helemaal geen probleem. De discussiepunt gaat er eigenlijk om. Worden de Amerikanen eigenaar van die grond of niet? Dat zou echt een uitbreiding zijn van het bestaande samenwerkingsverdrag.
0: Ja, en wat ze daar dan mee willen doen is nog wat onduidelijk. Maar het feit dat ze eigenaar willen worden ligt misschien toch ook gevoelig in Groenland. Zeker na al die hersa.
2: Precies, ja. En dat gaat ook eigenlijk in tegen de rode lijn van Denemarken. Want die hebben gezegd, Groenland hoort natuurlijk bij het Koninkrijk. Maar het is ook een autonoom gebied. En de Groenlanders mogen zelf beslissen over hun grondgebied. Maar dat betekent niet dat we niet de Amerikanen alle ruimte kunnen geven. En wat ze eigenlijk met deze basis willen is de activiteiten op zee en onder de waterlijn. Hè, dus de onderzeeërs van Rusland en van China bijvoorbeeld. Die willen ze beter in de gaten houden. En dat kan je dus doen als je goede apparatuur hebt op zo'n basis. Dus je hoeft ook niet meteen het grondgebied te hebben. Mm-hmm. Maar dat zou een mooie overwinning zijn voor Trump. Dus daar zal het nog wel even een tijdje over gaan. Maar die drie basis die zullen er wel komen, denk ik.
0: Oké, omdat dat argument van de veiligheid van Groenland dan misschien ook meespeelt. Of in elk geval in het
2: Precies.
0: voordeel van de Amerikanen.
2: Ja, vooral ook, dat veiligheid, ze zijn ook wel echt, ze lijken ook wel echt, veiligheid lijkt wel het belangrijkste argument te zijn. Veel meer dan bijvoorbeeld de mijnen op Groenland of het gebied hebben. Uh-huh. De veiligheid lijkt toch wel echt het belangrijkste argument. Er is ook veel meer strijd om het hoge noorden. En dat gebeurt inderdaad ook met onderzeeërs en met marineschepen. En als je daar meer capaciteit hebt om in een vroeg stadium die schepen te zien en te zien waar ze naartoe gaan en ze te volgen, ja, dan heb je op defensiegebied een hele stap gezet. Dus dat is ook weer niet zo verwonderlijk dat ze dat willen. En dat gaat er waarschijnlijk ook komen.
0: Ja, wanneer is dan misschien de vraag? Hè? Want die gesprekken zijn er al een tijd, zeg je. Verlopen ook goed. Hebben we daar zicht op? Of die snel kunnen afgerond worden?
2: Nee, maar ze hebben wel gezegd dat ze, de eerdere geluiden waren wel dat ze dit jaar, dat ze niet heel lang willen onderhandelen en dat het dit jaar afgerond moet zijn. En het is natuurlijk ook niet, behalve dan het ene punt over dat eigenaarschap, mm-hmm. is er verder niet ingewikkeld, want het bestaande verdrag geeft de Amerikanen eigenlijk al alle ruimte om Groenland allerlei bases te hebben. Ze hadden er 17. Tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Nou, nu hebben ze er 1. Dat kan gewoon weer naar 4 gaan. Het lijkt, en zeker nu je deze geluiden hoort, dat het dus de goede kant op gaat, dan zou het dit jaar wel klaar moeten zijn.
0: Oké, maar bij ons zeggen ze dan, er is pas een akkoord over het geheel als er over alle onderdelen eentje is. Dus dat gaan we nog even moeten afwachten. Dankjewel, we zijn mee, correspondent Jeroen Visser.

0: Christy McCall en Walking Down Madison. 6:30 intussen.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Met nieuws over die twee Belgen die getest moesten worden op het Hantavirus. Jeroen, ze zijn negatief.
3: En ze waren sinds zondagavond weer in het land, verbleven dus in het UZ in Antwerpen, maar negatief getest, dus mogen ze nu naar huis. Maar ze moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven. Na de uitbraak op een cruiseschip zijn er nu officieel 11 mensen besmet geraakt met het Hantavirus. In Nederland is brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Dat gebeurde in Loosdrecht, dat is tussen Amsterdam en Utrecht. Tegenstanders van het opvangcentrum hadden met vuurwerk gegooid waarop brand uitbrak. En ze probeerden ook te verhinderen dat de politie en brandweer hulp konden gaan verlenen. Uiteindelijk lukte dat toch en niemand raakte gewond. En Sila heeft zich kunnen plaatsen met haar nummer Dancing on the Ice voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ook Israël gaat zoals voorspeld door. Het protest tegen de meest omstreden deelnemer van deze editie, Israël, dus bleef beperkt. 4 mensen zijn uiteindelijk de zaal uitgezet.
0: En wat voor weer krijgen we?
3: Het is wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook wat onweer bij zitten. Zo'n 14 graden kan het worden. En dan de volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. Die worden maar minder in het weekend en dan wordt het ook ietsje warmer.
0: Ietsje.
3: Ietsje.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Van Morrison en zijn Moondance. Jeroen, kranten nemen er opnieuw bij. Helemaal uitgeplozen van voor naar achter. Mm-hmm. En terug, denk ik dan. Die langdurig zieke, ook vandaag weer in de krant.
1: Ja, het is echt het thema van de week geworden. In de tijd lezen we vandaag dat er in Wallonië veel sneller langdurig zieken bijkomen dan in Vlaanderen. De invaliditeitsgraad, zoals ze dat noemen, ligt er nu rond de 10%. In Vlaanderen is dat een dikke 7. En opvallend, de verschillen tussen beiden worden nog groter. Vooral de regio rond Bergen, daar zijn extra veel langdurig zieke gemeentes als Colfontein of Doer. Een echte verklaring is er niet, maar volgens Petro Facon van het RISIF, die we deze week ook al aan het werk hoorden, houden adviserende geneesheren in sommige regio's rekening met de sociaal-economische realiteit. In Vlaanderen dan bijvoorbeeld, schrijft het Belang van Limburg, zijn er duidelijk meer langdurig zieken in Limburg dan in de rest van Vlaanderen. En vooral in de regio rond Genk en de rest van vroegere Mijnstreek zijn er meer langdurig zieken. De Standaard vult dan ook aan vandaag dat het voor die langdurig zieken ook wel niet altijd makkelijk is om opnieuw aan het werk te gaan, omdat werkgevers niet altijd aangepast werk aanbieden. En nochtans, zeggen experten in de krant, kan dat dan weer bijdragen tot het genezingsproces op zich. Zinvol werk kan altijd nuttig zijn. Intussen klussen wel al maar meer 65-plussers bij, en dat via flexijobs, dat schrijft dan weer het laatste nieuws. Dat zijn er een derde meer op 1 jaar tijd, dus dat is toch wel een sterke toename. En gemiddeld verdienen ze op die manier €720 per maand extra, want ja, de meeste flexijobs zijn onbelast tot een bepaald bedrag. In de krant vertelt Peter bijvoorbeeld, hij is gepensioneerd, was buschauffeur, dat hij nog altijd als buschauffeur flexijobt voor schoolvervoer na zijn pensioen. Hij zegt, ja kijk, dat is een welgekomen aanvulling op mijn inkomen. En ja, het contact met de kinderen houdt me ook jong. Dus een win-win.
0: Ja, zo is dat. Morgen, Rerum Novarum, een feestdag voor velen. Het is het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging, dus geen kranten. Betekent dan interviews vandaag met de kopstukken?
1: Zo is dat. CM-voorzitter Luc van Gorp bijvoorbeeld staat in het Belang van Limburg, maar straks is hij ook hier bij ons te gast. Ja. In de Morgen staat dan weer CD&V-voorzitter Sammy Mehdi. Zijn boodschap samengevat: de centenindex die volgende week gestemd wordt, moet toch weer van tafel. Mm-hmm. De beloofde lastenverlaging moet er absoluut komen. En het legerbudget moet omlaag. Als het van de voorzitter van de CD&V afhangt, is er dus heel wat regeringsbeslissingswerk dat toch nog wel eens opnieuw bekeken moet worden. En hij is gefrustreerd dat bijvoorbeeld N-VA en Vooruit, zijn regeringspartners, dat niet zien zitten en dat die bijvoorbeeld absoluut die centenindex willen behouden. Dus dat in de Morgen vandaag. In de Tijd dan zien we een inzoom op die Christelijke Arbeidersbeweging, over wie het dus morgen tijdens Rerum Novarum gaat. En die beweging staat zwakker dan ooit, besluit de krant. Want ooit was die heel machtig, had die heel veel invloed in de politiek. Maar dat lijkt dus meer en meer te gaan tanen. Onder meer door de aanvallen op bijvoorbeeld de CM, die we deze week ook zagen. Maar ook de vakbond, het ACV, weegt nog heel weinig op de politiek, besluit de krant. Enkel de Boerenbond staat er nog en kan nog wat bereiken via politici. Dat is de conclusie.
0: Interessant, in de Tijd. Het is woensdag, ook een nieuwe knak dus.
1: Ja, en daarin het artikel: wie 50 jaar in Ninove woont of gewoond heeft, krijgt voortaan voorrang bij de toewijzing van een sociale woning daar in de gemeente. Ja, Ninove nog even zeggen, dat is de stad die bestuurd wordt door een absolute meerderheid van Vlaams Belang. Burgemeester Guy Dazeleer is dat daar. En hij heeft die regel dus uitgevaardigd met zijn gemeentebestuur. Nu minister van Wonen Hans Bonte van Vooruit, die stelt zich wel vragen bij die regels daar in Ninove. Maar blijkt nu in de knak, Ninove staat niet alleen. Er zijn al maar meer gemeenten die hun sociale woningen eerst willen toewijzen aan mensen die een sterke lokale binding hebben met de gemeente in kwestie. En Julius Persone, Leen, die is chocolatier. Mm-hmm. En die heeft de Gomio Innovator of the Year gewonnen.
0: Ah.
1: Voor een hapje dat er wat groenig uitziet, smaakt naar chocolade, pinda en chili, ja, het is tenslotte chocolatier. Ja. En vooral ruikt naar baby.
0: Oei.
1: Naar Zwitsal shampoo.
0: Dat is wel heel specifiek.
1: Ja,
0: en past niet zo bij chocolade, lijkt mij dan.
1: Wel, jawel, er is een goede reden om dat wel te doen, want op die manier krijg je een shotje geluk binnen, is het idee. En dat is niet zomaar een gok van Julius Persone in kwestie. Hij heeft daarvoor namelijk samengewerkt met een neurochirurg, dus die zou het wel kunnen weten. En die neurochirurg zegt, ja, een geur kan gevoelens van blijdschap opwekken. Mm. En dus de geur van een baby moet geluk en liefde oproepen tijdens dat hapje. Hoewel er veel babygeuren zijn die ik dan weer liever niet bij mijn eten binnenkrijg. Maar goed.

0: Gianni van Fatoumata Diawara. Deze zomer en ook in het najaar in ons land. Gent Jazz en de AB, daar kunt u haar aan het werk zien.
1: De ochtend.
0: De centenindex, laten we het daar nog eens over hebben, want die komt er wel degelijk. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke van Vooruit heeft dat gisteren nog eens gezegd in de Kamer.
2: Ja, nog even samenvatten. Die centenindex, dat betekent dat de federale regering de automatische loonindexering wil aftoppen voor wie boven de 4000 euro bruto verdient. Of wie een uitkering en pensioenen krijgt, daar is het al boven de 2000 euro. Maar oppositie en de sociale partners zijn daar kritisch voor. Ze noemen het huidige voorstel te complex. En de werkgevers en de vakbonden kwamen dan zelf ook met een alternatief voorstel. En kijk ook vandaag in de morgen, CD&V-voorzitter Sammy Mehdi, ik zei het daarnet al, hij wil de centenindex eigenlijk ook het liefste weg. En wil dat alternatieve voorstel van de werkgevers en de vakbonden ernstig bestuderen. Maar zijn regeringspartners lijken dus toch door te zetten met het oorspronkelijke plan. Het debat is gisteravond afgerond en de stemming staat dus volgende week op de agenda.
0: En wie zich verzet heeft tegen die centenindex, dat is Vincent van Quickenborne van oppositiepartij Anders. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Uw verzet lijkt voor niks geweest te zijn.
3: Dat denk ik niet hoor. Inderdaad, u verwijst net naar het feit dat Sammy Mehdi nu vanmorgen, aan de vooravond eigenlijk van Reer om de Varen, zegt dat die centenindex eigenlijk een gedrocht is. Dat de werkgevers en de vakbonden inderdaad, dus vrij uniek, een alternatief op de tafel hebben gelegd dat de index hervormt. De eerste keer in vele jaren dat zou gebeuren. En hij zegt ook, Sammy Mehdi, dat de koppigheid van Frank van den Broeke dat nu eens moet stoppen. Trouwens, ik denk niet dat Sammy Mehdi alleen staat. Hoor. Ik denk dat dat ook het advies is of van des engagés. Ik denk ook, ik heb met Georges-Louis Boucher gesproken, van de MR. Die vindt ook dat die centenindex een stinkende kameel is die zodanig complex is dat het niet werkbaar is. Wat is eigenlijk het grootste probleem van die centenindex? Dat is gewoon een ordinaire belastingsverhoging op kap van de werknemers en de werkgevers. De werknemers, het is gezegd in de inleiding, dus iedereen die een meer dan 4000 euro bruto per maand verdient, dat is ongeveer 2700 euro, 3000 euro netto per maand, die mensen zullen boven die grens geen index meer krijgen. En dat gaat toch over 40% van de werknemers. Maar het is ook een platte belastingsverhoging op kap van de werkgevers, omdat, en dat heeft de minister gisteren moeten toegeven, de loonkost zal stijgen door een nieuwe sociale bijdrage. Het VBO heeft berekend dat het gaat om een loonkoststijging van 1,1 miljard euro. Dus voor alle werkgevers in ons land.
0: Ja, u blijft erbij. Hè? Het is de grootste lelijke kameel. Er passeren heel veel kamelen in de wetstaat. Maar als we kijken naar de kritiek op het alternatief van het planbureau, ook van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die is ook niet min. Hè? Het levert minder op voor de begroting. Juridisch standhouden wordt ook moeilijk. En de laagste uitkeringen en pensioenen, daar is het ook al geen goed nieuws voor.
3: Well, men zegt, de belangrijkste kritiek is, men zegt, ja, die centenindex zal meer opbrengen voor de schatkist dan het voorstel van de sociale partners.
0: Nu, ja, er moet veel geld gevonden worden natuurlijk. Hè?
3: Ja, dat is juist. Maar dat cijfer, 352 miljoen, dat is helemaal niet zeker. Want gisteren kwam de minister met een andere tabel. Daar was dan weer een ander cijfer. En blijkbaar, dat is de informatie die mij gisteravond heeft bereikt, is er nu opnieuw een nieuwe tabel gestuurd door het Federaal Planbureau aan het kabinet van de premier, met nog eens andere cijfers. Nu, wat er ook van zij, die 352 miljoen of dat andere cijfer, dat komt enkel door die belastingsverhoging op kap van de werknemers en de werkgevers. Gisteren was er de zoveelste staking. We zijn intussen Europees kampioen geweest van de stakingen. Weet u dat zo'n staking kost onze bedrijven en onze werknemers 300 tot 500 miljoen euro per staking? Ik heb een voorstel. Onze partij doet een voorstel. Maak een deal met de sociale partners. Zeg tegen hen, oké, wij gaan dat jullie voorstel van nieuwe index aanvaarden. En in ruil vragen we aan jullie dat we voor de rest van de legislatuur dat er geen stakingen meer zijn. Op die manier kun je sociale vrede bekomen. Dat is goed voor onze economie. Ja. En op die manier maak je ook iets dat ervoor zorgt dat er weer stabiliteit is.
0: Maar u zit in de oppositie natuurlijk. U zegt, ik ben het idee van CD&V genegen om dat voorstel toch nog eens opnieuw tegen het licht te houden. Maar vooruit een N-VA, ziet u die nog op die stappen terugkeren?
3: Maar kijk, het is toch zeer vreemd. We zitten nu in de eindfase. En wat blijkt nu? Dat een coalitiepartner, een belangrijke coalitiepartner, CD&V, begint nu te twijfelen. Openlijk te twijfelen. Nee, heb je de woorden gelezen van meneer Mehdi in de morgen? Het is tijd dat ze uit de ivoren toren komen. Meneer Mehdi zegt terecht en heeft goed geluisterd naar onze kritiek gisteren in het parlement. Dat de centenindex verzwakt onze competitiviteit. Ja, en de helft van de werknemers, maar ook de gepensioneerden, worden getroffen. Weet u dat met de centen index, elke gepensioneerde die meer dan 1700 euro netto pensioen heeft, en dat gaat over veel gepensioneerden, dat die nu plotseling geen index meer zullen krijgen boven dat bedrag. Ja, dat zijn toch ingrepen die, denk ik, ik begrijp niet dat de socialisten dat kunnen steunen.
0: Nee, maar voorlopig zien we daar geen tekenen van, toch?
3: Wel, ja, er is toch al wat twijfel. Het feit bijvoorbeeld dat de kern van morgen daarover opnieuw zal vergaderen, is niet oninteressant. Dat wil zeggen, als ik meneer Mehdi lees, ik vermoed dat er straks een stevig woordje zal worden gediscussieerd in de kern. Bovendien, de stemming over die centenindex ging normaal vanavond plaatsvinden, is nu verschoven naar volgende week. Mm-hmm. Ja, en in dit dossier zien we toch dat er een en ander aan het schuiven is. Hè. Ik denk dat, als je intussen luistert, wie is er nu eigenlijk nog voor die centenindex? Behalve meneer Van den Broeke en de N-VA die hen moet volgen. De NBR is er niet voor, de Zongaziers is er niet voor. Ik vind geen enkele expert, nog arbeidseconoom, die dat steunt. Meneer Peersman bijvoorbeeld, heeft u gelezen, is daar vernietigend over. De vakbonden zijn tegen, de werkgevers zijn tegen, de bedrijven zijn tegen. Heeft u eigenlijk nog iemand gevonden, mevrouw, die centenindex steunt?
0: Nou, binnen de meerderheid lijkt daar op dit moment toch nog altijd consensus over te zijn. Maar ik wil het ook hebben over dat uitstel voor de pensioenhervorming. Want die centenindex, inderdaad, die stemming is uitgesteld. Die pensioenhervorming is nu door een aantal oppositiepartijen naar de Raad van State gestuurd, maar niet door anders. U heeft niet voor dat extra advies gestemd, waarom niet eigenlijk?
3: Maar goed, we hebben het debat gehad in de commissie. Er zijn ook amendementen geweest. Deze hervorming is een hervorming die voortbouwt op de hervormingen die in het verleden zijn ingezet geweest. In de regering Di Rupo, daarna in de regering Michel. Dit is een derde belangrijke hervorming. Wij hebben gezegd dat wij niet meedoen aan vertragingsmanoeuvres. Dat doen we niet in dit dossier. We doen dat ook niet in andere dossiers. Wij werken op de inhoud. Voor ons is die hervorming, pensioenhervorming, een interessante stap. Maar het is veel te weinig. Waarom? Omdat een echte pensioenhervorming zorgt ervoor dat ons pensioensysteem robuust wordt gemaakt naar de toekomst. Dat betekent afhankelijk wordt gemaakt van de levensverwachting. En twee, dat men merk maakt van een kapitalisatiesysteem. Dat betekent dat als mensen opbouw doen van een pensioen, dat ze er ook zelf meer kunnen voor zorgen. In plaats vandaag van een pensioensysteem waarbij dat eigenlijk de werkenden vandaag, de gepensioneerden, aan het betalen zijn. Dus dat is de reden waarom dat wij niet willen meedoen aan vertragingsmanoeuvres die zijn ingezet door de linkse oppositiepartijen. Het debat moet gevoerd worden in het parlement en niet door telkens opnieuw de zaken naar de Raad van State te sturen.
0: In deze zaak. Dank u wel voor uw reactie vanmorgen. Sam van Kuykenborne, Kamerlid voor oppositiepartij Anders bent u.
3: Dank u.
0: 10 minuten erbij op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. En ook file rijden op de E313, 20 minuten extra vanaf Ranst. En vertragen ook op de E34 van Oelichem tot Ranst.
4: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be

0: zou.
1: Ronnie Mossuze en Allemaal Anders.
2: De Ochtend.
1: Hermien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Vorige vrijdag kon Mazeik het nog niet afmaken. De titel is nu wel een feit in het volleybal.
3: Inderdaad, titel voor de Limburgers. Die beslissende derde overwinning hebben ze voor eigen publiek gepakt. In set 2 leek het nog even mis te lopen, tegen Roeselaren natuurlijk. Hè. Maar de andere sets die gingen naar Mazeik. En zo deze set standen 25-17, 20-25, maar dan 25-14 en 25-18. Sil Meijs, de Nederlander, was opnieuw de bepalende speler bij Mazeik, maar hij wijst op het collectief.
4: Ja, ik denk dat wij iedereen nodig hebben gehad. En op het veld hebben wij iedereen die kan scoren, op welk moment dan ook. En ik denk dat de echte kracht is geweest dit jaar, dat wij als één speler er iets minder in zit, dat de ander op staat. En ja, ik zeg altijd maar, wie het laatste lacht, lacht het best. En dat zijn wij, daar zijn we heel dankbaar voor.
3: Ja, de start van Mazeik was moeizaam, maar op het einde zijn zij dus wel kampioen. Roeselaar leek wat over zijn piek in de titelfinale. Speler Pieter Koolman.
5: Ze waren een tegenstander die ons niet goed lag dit jaar. We weten wel waarom, omdat ja, het was een vechtersploeg die altijd voor elk punt ging. Weinig fouten maakte en wij waren vaak tegen hun te slordig.
3: En komt daarbij dat Koolman in de derde set met een blessure naar de kant moest. Zo'n afscheid in mineur voor hem, want Koolman stopt ermee. Na hoe dan ook een mooie carrière. Maar de titel dus voor Mazeik voor het eerst in 7 jaar. En dat duurde lang, ook voor de manager Dieter Leenders.
6: Lang op gewacht, maar vooral een collectief. Ploeg was er, arena zat vol, Steenwoord Arena zat vol. Dit heeft heel lang geduurd. We wachten hier op van 2019. We hebben heel veel moeilijke jaren gehad. En ik denk dat iedereen heeft gevoeld wat dit met zich meebrengt. Zalig.
1: Ontlading en feest, denk ik dan, hè, Limburg. Ja. Geen feest voor wielrenner Arnaud Delis, want die is er niet meer bij straks, hè, in de vijfde rit van de Giro.
3: Klopt, hij moest gisteren dan toch opgeven, ziek, zoals nog wat renners, door een bacterie in de koers Famin Ardenne Classique opgelopen. Een koers die Delis won, eindelijk zijn eerste van het seizoen, maar nu weer deze opgave. Niet ideaal, met het oog op de Tour onder meer, maar ploegleider Pieter van Spijbroek panikeert niet.
7: Ik denk dat het nog altijd heel vroeg is naar de Tour, dus het is, allez, we gaan niet panikeren. Ik denk dat gewoon nu moet hij gewoon de rust weer vinden, zijn lichaam weer herstellen en zo kan hij weer terug beginnen eigenlijk. Ja.
3: Vandaag was sowieso wel niet voor de Lee geweest, want een rit waarin best wat geklommen moet worden.
1: En dan nog een foto van Cristiano Ronaldo op veel sites bovenaan, maar hij lacht niet.
3: Nee, of het zou zuur lachen moeten zijn, want Ronaldo die stond met Al Nasser op een zucht van de titel in Saoedi-Arabië. Eindelijk, het zou zijn eerste titel daar zijn, maar door een blunder van zijn doelman, bovendien in minuut 98, is die titel nog niet binnen voor Ronaldo. En in de WNBA tot slot zijn 2 matchen met in totaal 3 Belgian Cats net afgelopen. Een eerste nederlaag voor New York Liberty en een niet zo opvallende Julie van Loo dit keer. Antonia de Lare met Minnesota Lynx. Zij klopte Kiara Linskens met Phoenix Mercury. Allebei waren ze goed voor 8 punten.
1: Een indrukwekkende Belgian Cats daar in de VS. We hebben het dan ook nog niet eens over AJ Mitchell gehad en hoe goed die het doet bij Oklahoma. Maar dat is voor een andere keer. Dankjewel voor nu, Hermien.

0: First Light van Lana Del Rey was dit nog tot het nieuws van 7 uur.
1: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
2: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
7: In Wallonië eens proberen.
8: Of naar een pretpark gaan misschien.
7: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Krevel.
10: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel, leef beter.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Duizenden darmkankertesten moeten worden overgedaan door de staking bij Bpost. België en ook Israël mogen naar de finale van het Eurovisie Songfestival. En Mazeik speelt na 7 jaar opnieuw kampioen in het volleybal. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op, zegt Patrick Martens van het Centrum voor Kankeropsporing.
13: Eigenlijk is het een test die opspoort of er een heel klein beetje bloed aanwezig is in de stoelgang. En natuurlijk, als dat bloed een tijdje moet wachten eerst dat het onderzocht wordt, dan kan het afbreken en dan vinden we het niet meer. Dus dan is de test niet meer betrouwbaar en kunnen we die stalen dus niet gebruiken. Het is jammer dat die stalen verloren gaan, want iedereen heeft toch zijn best gedaan om mee te doen en nu kan er dan geen gevolg gegeven worden.
0: Het centrum gaat nu een nieuwe testkit verzenden en vraagt aan de deelnemers dus om een nieuw staal op te sturen. De twee Belgen die op het cruiseschip Hondius zaten hebben negatief getest op het hantavirus. Ze waren sinds zondagavond weer in het land en verbleven sindsdien in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het hantavirus. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet, 3 mensen zijn overleden. Homofoob geweld blijft een probleem in ons land, dat zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar heeft Unia meer dan 300 meldingen binnengekregen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten zijn wel zwaarder geworden, zegt directeur Els Keitsman van Unia.
14: Ernstige feiten van discriminatie op het werk, bijvoorbeeld pesterijen, homofobe pesterijen. Maar we zien ook een stijging in het aantal gewelddossiers op straat. Dus dat baart ons wel zorgen. En dat leidt ons tot de conclusie dat de strijd tegen homofobie, tegen bifobie nog helemaal niet gedaan is, nog lang niet is gestreden.
0: Een assise jury heeft een man van 42 uit Kinrooi in Limburg schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin. Hij stak haar 2 jaar geleden dood nadat ze hun relatie had beëindigd. De man was die dag 6 keer aan haar woning gepasseerd en had op voorhand opgezocht welke straffen er staan op moord met voorbedachte raden. Volgens de jury had hij dan ook de bedoeling om haar te doden. Straks kent hij zijn straf, hij riskeert levenslang. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is begonnen met een onderzoek naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
15: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
0: In Nederland is brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Dat gebeurde in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Tegenstanders van het opvangcentrum hadden met vuurwerk gegooid waarop brand uitbrak. Ze probeerden ook te verhinderen dat politie en brandweer hulp konden verlenen, vertelt journaliste Nicole Lefever die erbij was.
16: Het waren behoorlijke vlammen die wel redelijk vanzelf zijn gedoofd. Het regende ook en het ging om de begroeiing daarbuiten, maar het was behoorlijk vuurwerk en behoorlijke vlammen. Maar de brandweer die...
0: Ze probeerden ook te verhinderen dat politie en brandweer hulp konden verlenen, vertelt journaliste Nicole Lefever die erbij was.
16: Het waren behoorlijke vlammen die wel redelijk vanzelf zijn gedoofd. Het regende ook en het ging om...

0: Zelf was verrast, want bij de gokkantoren scoorde ze vooraf niet goed.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc, et nous, on est trop heureux du coup.
0: De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is voor het eerst in bijna 10 jaar dat een Amerikaanse president China bezoekt. Veerle de Vos, wat staat er op de agenda?
2: Wel, het zal gaan over handel. De Verenigde Staten willen dat China meer Amerikaanse producten koopt, van sojabonen over rundvlees tot vliegtuigen. En China wil dan weer dat er een definitieve regeling komt voor de hoge Amerikaanse handelstarieven. Maar ook de oorlog in het Midden-Oosten staat hoog op de agenda. Amerika wil dat China meer druk uitoefent op zijn bondgenoot Iran om een vredesakkoord te bereiken. China zal daar ongetwijfeld iets voor in de plaats willen. Toegevingen over Taiwan bijvoorbeeld, een eiland dat het absoluut terug wil inlijven.
0: Dankjewel, Veerle. Sport nog. In het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd Roeselaren met 3-1. Daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen tegen Roeselaren. En dat was genoeg voor de eerste titel in 7 jaar. De voorbije seizoenen werd Roeselaren telkens kampioen. De rollen zijn eindelijk weer omgekeerd, zegt Dieter Leenders, de manager van Mazeik.
3: Heel mooi. Lang op gewacht. Maar vooral een collectief. De ploeg was er, arena zat vol. Dit heeft heel lang geduurd. We wachten hier op voor 2019. We hebben heel veel moeilijke jaren gehad. En ik denk dat iedereen heeft gevoeld wat dit met zich meebrengt. Zalig. Vanaf de eerste punt tot de laatste punt. Zalig.
0: Het is voor Mazeik de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Wisselvallig en fris met veel buien vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien die verminderen pas in het weekend. Dit nieuws begon met een gevolg van de staking bij Bpost. Duizenden darmkankertesten moeten opnieuw gedaan worden omdat de stoelgangstalen te lang onderweg geweest zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
5: En welke boodschap brengt de voorzitter van de CM op Rerum Novarum nu de ziekenfondsen zo onder vuur liggen? U hoort het zo meteen. Goedemorgen.

0: David Bowie en China Girl.
1: De ochtend.
0: Aan de vooravond van Hemelvaart, maar dus ook Rerum Novarum morgen, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. De ziekenfondsen, dat weet u, die liggen onder vuur. Dus voor de CM, de Christelijke Mutualiteiten, is de feeststemming mogelijk iets minder dan andere jaren. Hoe zwaar wegen die politieke aanvallen door in de boodschap van de voorzitter? We kunnen het hem vragen vanmorgen. Luc van Gorp, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want uw boodschap is altijd heel specifiek, hè, op Rerum Novarum. Ik herinner mij dat pleidooi voor betaalbare zorg van vorig jaar. Is daar ruimte voor dit jaar?
2: Ik denk dat natuurlijk de politieke actualiteit ons bij de kern van de zaak brengt. En u weet, Rerum Novarum, 135 jaar geleden, ging over eigenlijk waardig werk, hè, waarbij de fabrieksarbeiders in zeer moeilijke omstandigheden probeerden hun boterham te verdienen. Ik denk dat we vandaag bijna met een gelijkaardige situatie zitten en is Rerum Novarum nooit eerder en nog brandender actueel, namelijk de problematiek van mensen die omwille van het werk ziek uitvallen. Mm-hmm. Beseffen nu plots als samenleving dat dat een heel groot probleem is. Waarom? Omdat die groep blijkbaar zo groot is en dat we dan nu met z'n allen verschieten hoe dat ons is kunnen overkomen. Terwijl dat wij natuurlijk zelf, ook als CM, al heel lang zien dat daar een probleem is of was. En nu dat het er natuurlijk ook daar heel veel geld naartoe gaat om juist die kwetsbaarheid te beschermen, want gaat het eigenlijk over kwetsbaarheid van mensen die door werk uitgevallen zijn, dat we dat nu zien als een enorm probleem dat we moeten oplossen. En dan is het heel gemakkelijk, en dat hebben we toch de laatste dagen gezien, om dan te schieten op één groep, namelijk dan zij die dan die uitbetalingen doen.
0: Ja. Daar heeft u al van gezegd dat u daar niet van gediend bent, hè? Van het feit dat jullie zo fors en heel direct onder vuur genomen worden. In het parlement schoof u die verantwoordelijkheid ook door naar de andere partners. Maar moet u ook niet de hand in eigen boezem steken? Is er een gevaar om daar ook niet een goed moment voor?
2: Absoluut. En ik ben heel duidelijk geweest in datgene wat ik heb gezegd. Wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Dus ook de ziekenfondsen doen wij het werk perfect. Wij vullen natuurlijk bij de arbeidsongeschiktheid de wettelijke opdracht uit. Wij zijn zelf al jaren aan het zeggen, dit zou veel meer moeten zijn. Eigenlijk zou je veel meer moeten vertrekken vanuit het perspectief van hij die ziek geworden is. Namelijk, wat heb je nodig? En dan heb je natuurlijk niet alleen de controle nodig. Iets waar ik absoluut voorstander van ben. Maar heb je ook de begeleiding nodig. Ja. En die gaat voor elke persoon of elke zieke ook een stuk anders zijn. Dat gaat anders zijn voor iemand die een kanker heeft dan als iemand die bijvoorbeeld vroeg dementie krijgt of iemand die getroffen wordt door een depressie of een burn-out. Dat is heel anders. En daar moeten natuurlijk ook mankracht of middelen voor zijn. Natuurlijk, als je dan zit in een logica van ziekenfondsen moeten besparen, dan denk ik soms wel, wil de politiek eigenlijk wel dat ziekenfondsen die opdracht opnemen. En dat is inderdaad, dan krijg je wel een wij-verhaal. Want als je natuurlijk elke zieke, het ziekenfonds daarvoor verantwoordelijk maakt, en niet de werkgever, en niet de voorschrijvende arts, en niet de arts van het bedrijf, en niet de politiek, en niet de samenleving, dan is dat toch wel een heel raar fenomeen. En dan stel ik mij daarover toch wel andere vragen van, gaat het hier nu over een machtsdiscussie, of gaat het hier nu over kwetsbaarheid?
0: De discussie is nog niet afgerond. Ik wil even blijven hangen toch bij werkbaar werk, want daar hebben we het heel vaak over, maar dat is iets heel abstract. En blijkt in ons land zoveel meer aanwezig dan in andere landen. Wat maakt dat dan dat werk zo onwerkbaar is bij ons?
2: Het begint al bij de verantwoordelijkheid. Als iemand ziek valt, dan is de werkgever maar één maand verantwoordelijk voor de ziekteuitkering. Er zijn nu een aantal maanden bijgekomen waar dat er een bepaald percentage van het loon gaat naar een soort fonds. Als je dat vergelijkt met Nederland, de werkgevers zijn daar 2 jaar verantwoordelijk voor mensen die uitvallen door ziekte. Natuurlijk ga je dan als werkgever je anders gedragen en er alles aan doen om te voorkomen dat mensen ziek worden. Ik heb niet gezegd dat er vandaag daarover initiatieven al lopende zijn op het bedrijf, omdat we natuurlijk zien dat in de krapte van de arbeidsmarkt, als iemand ziek valt, het wordt niet zomaar vervangen door iemand anders. Dus dat is toch echt wel verschillend. Anderzijds, ik denk dat wij echt niet beseffen wat het vandaag betekent om alles te combineren. En dan wordt er soms ook wel daar mee waardig rond gelachen van, privé en werk. Ik denk dat vandaag bij veel mensen, zeker bij vrouwen, het privé ook nog eens werken is. Dus je werkt eigenlijk 2 keer, 's morgens en 's avonds en 's nachts thuis en dan in de loop van de dag voor je werk. Ik denk dat er vandaag heel veel bordjes moeten overeind gehouden worden en dat het vandaag daardoor juist is dat mensen die met depressie en burn-out, en dat gaat bijna over 40% van de langdurig zieken, dat is een immens grote groep, dan moeten we toch alles proberen te doen. En u spreekt van waardig werk, of ik spreek van waardig werk. Dat moet ook zin en betekenis geven. En ik denk dat dat ook het werk een veilige omgeving moet zijn, ja, waar dat je niet geconfronteerd wordt bijvoorbeeld met een toxische leider of een baas. En dat moet ook bijdragen tot connectie van mensen. En dat geeft, die drie zaken die ik nu zeg, veiligheid, connectie en zingeving, dat gaat over kwaliteit van leven, dus ook kwaliteit van werk. En als dat zo is, dan zien we in heel veel gevallen dat werk echt wel juist bijdraagt tot die werkbaarheid of die waardigheid.
0: Dat is heel belangrijk dat u dat aanhaalt. Ik wil uiteraard vooral over de rol van de ziekenfondsen praten met u, hè, want de discussie die we nu zien over langdurig zieken heeft ook veel te maken met de controlerol van de fondsen. Begrijpt u dat, dat mensen zich dat afvragen, waarom een ziekenfonds die controle moet doen?
2: Nu, het is natuurlijk een gedelegeerde bevoegdheid vanuit de overheid die ons de opdracht gegeven heeft om die controle te doen. Dat is dus inderdaad, en dat heb ik in het begin van het gesprek ook gezegd, ik vind dat ongelooflijk belangrijk dat controle is. Waarom? Omdat wij absoluut ook als ziekenfonds niet verdragen dat mensen van het systeem zouden profiteren. Om dan te zeggen, profiteren alle mensen van het systeem, daar trek ik een rode lijn, omdat dat absoluut niet zo is.
0: Maar wie dat dan moet doen, die controle, zegt u dan, ik ben wel bereid om dat los te laten, dat artsen verbonden zijn aan een ziekenfonds?
2: Maar ik denk, eigenlijk gaat de discussie, en dan trek ik het op een hoger niveau, als die controle moet gebeuren door een markt, door een private markt, door een markt die uit is om daarop te verdienen, dan zeggen wij, dat is een rode lijn. Als we zeggen, de controle moet gebeuren door de staat, dat dat toch eerder kil en zakelijk is. We hebben dat ook gezien bij de ambtenaren, hoe dat dan gaat. Dan word je op ziekteverlof geplaatst, zonder enige begeleiding, waar trouwens ziekenfondsen niks mee te maken hadden. Dan kies ik daar ook niet voor. Moeten wij in overleg gaan? Moeten wij openstaan voor veranderingen? Ik ben zelf al heel lang vragende partij om juist, waar meneer Van den Broek ook naar verwijst, die veranderingen te laten gebeuren. Wij moeten op een moderne manier kijken. Wat hebben vandaag arbeiders of mensen die vandaag in bedrijven werken nodig als ze ziek zijn? En ik denk dat we daarin te lang de klassieke regelgeving, die al heel oud is, toepassen, die eigenlijk niet toepasbaar is. Iemand van mijn artsen zei, wij moeten eigenlijk het onmeetbare meten bij mensen die arbeidsongeschikt zijn. Maar er gaat wel iemand, op uw vraag te antwoorden, de job moeten doen. En ik kan u verzekeren, ik heb er zelf naast gezeten, dat is een zeer complexe job. Ik vind dat we daarin veel te weinig respect tonen. En of dat die mensen nu werken voor het ziekenfonds, of voor een overheid, of voor een private instelling, die gaan die job moeten doen op dezelfde manier. Ja. Dus anders gaat dat
0: niet per se bij de ziekenfondsen, maar vooral de manier waarop het gebeurt. Maar het is op dit moment per ziekenfonds dat gebeurt. Hè? Dat zou je misschien wel kunnen bundelen, die expertise.
2: Maar wij zijn zelfs, en voor mij, ik vind dat eigenlijk altijd een discussie van, is er 1 of 2 of 3 of 4 ziekenfondsen? Er zijn vooral mensen die kwetsbaar zijn. Wij doen vergelijkende studies tussen de ziekenfondsen, hoe dat wij omgaan met arbeidsongeschiktheid. Dan wordt er ons verweten, maar er zijn dan toch verschillen tussen ziekenfondsen? Ja, natuurlijk zijn er verschillen tussen ziekenfondsen, omdat er ook verschillen zijn tussen artsen en dat er ook profielen zijn bij bepaalde ziekenfondsen die nog grotere kwetsbaarheid tonen. En dan krijg je inderdaad daar ook een stuk een ander uitkomst op. Maar het is wel, en daar zijn wij ook al heel lang vragende partij, en daar wordt nu schoorvoetend aan toegegeven dat artsen van het RISIF en artsen van bij ons samen gaan zitten om te kijken hoe dat ze van elkaar kunnen leren. Ik vraag me dan zelf af, en ik ben daar kritisch over, hoe komt het dat dat soort discussies zo moeilijk loopt? Is het omdat we naar elkaar niet willen kijken? En het is niet dat het bij de ziekenfondsen zit die daar moeilijk over doen. Dus het is echt wel een oproep. Doet is die klassieke muurtjes verdwijnen. Ja. Probeer te leren van elkaar, zodanig dat we tot een correcte beslissing kunnen komen, als het gaat hier over controle natuurlijk.
0: Ja, want dat is misschien de overkoepelende vraag. Die verzuiling, die is niet meer van deze tijd dan, zegt u.
2: Maar ik vind het altijd zo raar dat wij over verzuiling spreken. Wij kunnen dan zeggen, wij zijn een christelijke mutualiteit. Ja. En nu, ik kan alleen maar zeggen, de waarden waar wij voor staan, je kunt moeilijk zeggen dat die waarden niet kunnen gedragen worden door iedereen. Maar wij moeten dan die waarden ook wel waarmaken.
0: Maar de connectie met de politiek is er niet meer zoals vroeger, bevestigt u dan? We zien dat in de tijd vandaag, hè? Dat die invloed niet groter is.
2: Ik herhaal altijd, wij hebben 4,7 miljoen leden. Moesten die allemaal lid zijn van één partij, dan zou die partij waarschijnlijk heel gelukkig zijn. En er is geen enkel partij in België die 47... of 4,7 miljoen leden heeft.
0: Maar mensen willen natuurlijk goede dienstverlening. Dan is de vraag, heeft dat nog voordelen dat je dat met zoveel verschillende organisaties doet?
2: Ik vind dat wel. Ik vind, als je natuurlijk alles naar één apparaat zou sturen, je moet je eens voorstellen dat je graag in een ziekenfonds zou werken en het loopt door welke reden dan ook fout als werknemer, dan moet je wel een job buiten de ziekenfondsen gaan zoeken. Nu kan je inderdaad toch ook nog wel eens kijken op een andere. En het is toch ook niet verkeerd om vanuit een bepaald waardekader te kijken van hoe willen wij een samenleving opbouwen. Ik geef het voorbeeld van CM. In onze missie is het heel duidelijk, wij willen bijdragen tot een gezonde samenleving. Het is heel goed mogelijk dat mensen daar op een andere manier naar kijken om dat in te vullen dan hoe dat wij dat doen. En voor ons gaat dat dan, al wat bijdraagt tot gezondheid, daar willen wij het verschil maken in terugbetalingen naar mensen. En vandaag zien we, en dat is een andere discussie, en daarom is het belangrijk dat ziekenfondsen volgens mij in dat medebeheer beheer zitten. Dat wij eigenlijk, hoe willen wij de gezondheidszorg van morgen organiseren? Ik kan alleen maar vaststellen dat in onze huidige manier van werken, met 42 miljard middelen voor de gezondheidszorg, met 600.000 langdurig zieken, dat er dat toch een fout is in het systeem. Want die 600.000 zieken kunnen dan blijkbaar niet genieten van dat systeem, want we blijven die mensen ziek houden. Dus moeten we daar toch grondig over nadenken. Ja, het is niet dat ik dat nu vandaag voor de eerste keer zeg.
0: Nee, maar het komt allemaal wel samen nu natuurlijk. Hè, omdat ook aan de eerder linkerkant van het politieke spectrum dat inzicht er is. Dit is onbetaalbaar. Dit is ook onhoudbaar op termijn. Er moet echt iets veranderen.
2: Dit is niet onhoudbaar. Dit is gewoon, je moet de zorg vanuit een andere manier organiseren. En ik heb het er juist al gezegd. Vanuit het creëren van veiligheid, vanuit het creëren van connectie en vanuit het creëren van zingeving. En als je dat doet, dan krijg je een ander soort gezondheidszorgsysteem. Nu, ik spreek eerder filosofisch, maar dat vertaalt zich vandaag in, gaan we dan zaken die niet doelmatig zijn in de zorg nog blijven terugbetalen? Wij zeggen resoluut nee, maar we doen dat onvoldoende, omdat dan natuurlijk het klassieke functioneren van zorgverleners, en dat is bij artsen, bij verpleegkundigen, bij tandartsen, doorbroken moet worden. En het is juist daar dat we initiatief nemen, en daar neemt minister Van den Broeke absoluut mee het voortouw. Hij heeft daarin bij ons absoluut een medestander in het hervormen. Ja. Ik ben daar al lang vragende partij in, maar dan moeten we het ook wel allemaal samen doen, met de steun van de samenleving. En ik denk echt dat we moeten ophouden om zwarte pieten aan elkaar te doen. Ik vind het probleem rond dit, rond arbeidsongeschiktheid en de rol van de zieken, fondsen. Eigenlijk een stuk maskeert dat, willen wij eigenlijk wel dat probleem van die langdurig zieken oplossen? Dat wil dus zeggen, willen wij die mensen effectief aan het werk helpen, aan waardig werk? En dat is een uitdaging die wij niet alleen kunnen, maar wel allemaal samen.
0: De discussie is nog niet afgerond. Dankjewel voor uw kijk op de zaak. Luc van Gorp, u bent voorzitter van de Christelijke Mutualiteit.
2: Tot genoegen.
0: Vertragen intussen op de binnenring rond Brussel. Een kwartier tussen Strombeek en Machelen. En naar Brussel 10 minuten erbij op de E19 vanaf Peuty. Ook op de E40 tussen Heverlee en Bertum.
1: Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. En op de E17 schuif je aan vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Toch heel even Nubian Twist en Body Flows, want we moeten naar Loosdrecht. Dat is een gemeente in Nederland tussen Amsterdam en Utrecht, waar het gisteravond helemaal fout ging. Duidelijk oproep, Jeroen. Wat is daar precies gebeurd?
1: Ja, veel protest. En dat komt omdat in het oude gemeentehuis van Loosdrecht een asielcentrum gevestigd wordt. Gisteren kwamen daar de eerste 15 asielzoekers aan. Maar tegen hun komst wordt dus al wekenlang betoogd. En zoals je al kon horen, ook gisteravond was dat opnieuw het geval en liep het uit de hand. We luisteren even naar NOS-verslaggeefster Nicole Lefever.
2: Je voelde eigenlijk de hele avond al dat het verkeerd zou gaan. En inderdaad, rond 9 uur ging het eerste vuurwerk af. Werd naar het gemeentehuis gegooid. De begroeiing daaromheen die vloog in de brand. Brandweer die eraan kwam, die werd tegengehouden door de demonstranten. Dus het was heftig.
1: Ja, de brand zelf stelde uiteindelijk niet zoveel voor. Werd snel geblust, ook niemand raakte gewond. Maar dat de mensen binnen in het opvangcentrum wel gevaar liepen, ja, dat leek weinig indruk te maken op de meeste betogers.
3: Wat vindt u ervan?
4: Ja, dit vind ik niet leuk, als u dat bedoelt. Het gedoe.
3: Hoe zouden die mensen binnen dat vinden?
4: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
1: Nee, de tegenstanders van het asielcentrum zijn vooral boos, omdat er alleen mannen worden opgevangen. En andere buurtbewoners vinden dat weer dat asielzoekers zomaar onderdak krijgen, terwijl het voor hen zelf erg moeilijk is om daar in de streek een huis te vinden.
0: Ja, dat brengt wel wat teweeg, denk ik. Wat zijn de reacties?
1: Wel, in de eerste plaats hebben we een reactie van de waarnemend burgemeester van Loosdrecht, Mark Verheijen, is dat. Volgens hem is er een grens overschreden. Mensen zijn geschrokken en voelen zich onveilig in hun eigen omgeving. En dat raakt mij niet alleen als burgemeester, zegt hij, maar ook als mens. En dan premier Jetten, die heeft gereageerd. Hij noemt de brandstichting ronduit schandalig. Je zorgen uitspreken mag altijd, maar geweld gebruiken, dat mag nooit, schrijft hij op X. En ook veel kritiek op het beleid. Veel lokale bestuurders vinden dat ze al jaren genegeerd worden als ze hun bezorgdheden uitspreken over die toenemende asieldruk. Velen hebben ook het gevoel dat er al jaren geen echt asielbeleid wordt gevoerd dat de echte problemen rond asiel aanpakt. Ja, dan moeten we voor een reactie nog bij minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink zijn. En hij heeft begrip voor die kritiek en belooft beterschap.
5: De politici die alleen maar kiezen voor asielinstroom of alleen voor opvang, het is allebei. En de voorgaande kabinetten hebben daar allebei onvoldoende op geleverd. En dat is de reden dat ik op dit moment denk ik in dit soort debatten sta zoals ik nu sta. Laat ik zeggen, de achteruitkijkspiegel geeft ons niet een al te beste inkijkje in wat er allemaal is gebeurd. Maar laten we nu maar de schouders eronder zetten en de instroom beperken en de asielopvang op orde brengen.
0: Gaan we in de gaten houden in Loosdrecht. Hoe is het daar vanmorgen?
1: Rond 11 uur gisteravond werd het dan weer rustig. En tot vanmorgen 9 uur, dus nog anderhalf uur, geldt er een samenscholingsverbod in het centrum van de gemeente.
0: Toch ons oog ophouden.
6: De ochtend.
7: Radio 1.
0: Hermien van Bever, je bent er opnieuw komen bijstaan. Ja. Want nieuws over de voetbalrechten. Ja. Natelinet heeft nu ook Proximus toch een akkoord gevonden met DAZN.
8: Ja, zoals eigenlijk verwacht was, nadat 10 dagen geleden was het dat DAZN al een akkoord vond met Telenet inderdaad. En belangrijk, de voorwaarden van dat akkoord die moesten dan dezelfde zijn voor een eventueel akkoord met Proximus. En dat is nu het geval. Dat betekent dat het Belgische voetbal dus ook te zien zal zijn voor wie een Proximus-abonnement heeft. Geldt trouwens ook voor de Spaanse, Italiaanse en Franse competities en nog wat meer sportcompetities algemeen. De overeenkomst gaat in vanaf volgend seizoen, dus in tegenstelling tot Telenet dit seizoen nog niet. Op Telenet kon je na dat akkoord nog 8 play-off-wedstrijden zien en ook de bekerfinale van morgen trouwens. Hè. Nu, DAZN heeft de rechten van het Belgische voetbal tot 2030, maar wil die periode eigenlijk niet uitdoen. Daarover volgt nog een uitspraak van Sepani, dat is het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Maar DAZN heeft zich wel geëngageerd om zeker volgend seizoen gewoon dat contract te vervullen.
0: Oké, dat heeft even geduurd, maar dan toch voor eventjes rust. Dankjewel, Hermien.
7: Nu
9: bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi, altijd vers, altijd slim.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
12: Manutan, Manutan.
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Manutan, Manutan.
11: Bestel op manutan.be.
13: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
6: VRT Radio 1.
7: De ochtend.
0: Half acht intussen, een hele goede morgen. Jeroen, er duikt onverwacht een kwalijk gevolg op van de staking bij Bpost.
1: Want zeker 5500 stoelgangstalen voor de screening op darmkanker zijn niet meer bruikbaar. Want door de staking waren duizenden stalen te lang onderweg om nog een betrouwbaar resultaat op te leveren. De mensen van wie het staal niet meer onderzocht kan worden krijgen een nieuwe test in de bus met het verzoek om nog een tweede staal op te sturen. In Nederland, we hoorden het net, is brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum waar gisteren net de eerste asielzoekers aangekomen waren. Het centrum ligt in Loosdrecht, dat is tussen Amsterdam en Utrecht. Tegenstanders hebben met vuurwerk gegooid waarop brand uitbrak en ze probeerden ook te verhinderen dat de politie en brandweer hulp konden verlenen. Uiteindelijk is dat wel gelukt en raakte er niemand gewond. En België heeft zich wat tegen de verwachtingen in kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. En Sila zit met haar nummer Dancing on the Ice bij de 10 finalisten uit de eerste halve finale. Israël zal er zaterdag ook bij zijn. Het protest tegen de meest omstreden deelnemer van deze editie bleef al bij al beperkt. 4 mensen zijn de zaal uitgezet. We gaan het er zo dadelijk ook over hebben.
0: Met Gianni Palink, die is daar voor ons en niet de zaal uitgezet. En voor het weer is Sabine er vanmorgen. Goedemorgen Sabine.
14: Goedemorgen Leen.
0: Voor veel mensen een verlengd weekend in aantocht, maar ja, niet echt plannen om veel buiten te zijn, denk ik.
14: Ja, af en toe. Hè. Er zijn af en toe droge momenten. En vanochtend tijdelijk zijn er ook nog wel op verschillende plaatsen opklaringen. Maar de eerste bui is al opgedoken in het uiterste westen van het land. Dus al gauw gaan de wolken talrijk zijn en de buien ook stilaan. In de loop van de voormiddag kunnen die buien zelfs hevig worden, met kans op onweer en stofhagel. Blijft ook koel, want die temperaturen geraken niet verder dan 13 of 14 graden. En dat bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind of westenwind. En tijdens die buien kunnen er ook rukwinden zijn, tot 70 km per uur. Vanavond en vannacht worden de buien stilaan minder talrijk, ook minder intens, tussendoor een opklaring. In de Ardennen kan het kwik zakken tot 2 graden, dus die bui, als die nog valt, kan die eventueel een winters karakter hebben. Voor het centrum van het land minima rond 5 graden, voor de kuststreek 7 graden. Ook morgen zitten we in dat wisselvallige en zijn er alweer buien vanaf de kust met af en toe een donderslag misschien, dus dat kunnen alweer lokaal felle buien worden. Na de middag wordt het wel aan zee droger met daar meer zon. Het kwik geraakt niet verder dan 12 of 13 graden, dus nog altijd erg koel weer. Ook vrijdag nog fris met hooguit 12 of 13 graden. Eerst nog droog met zon, maar al gauw opnieuw die buien van over zee en mogelijk een donderslag. Het weekend daarentegen wordt droger. Dus nog altijd het wisselvallige, maar toch al minder buien. Maandag daarentegen gaat het alweer regenen. Dus we gaan geregeld de paraplu moeten boven halen.
0: Oké, dan. Dankjewel, Sabine.
15: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
6: Radio 1.
7: De Ochtend.
6: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Lily Allen en The Fear. Er was wel wat vrees dat België niet zou doorgaan naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Maar jawel, Escila die wist toch te overtuigen in die halve finale gisteravond. Dus wij naar Wenen vanmorgen, naar Gianni Paling. Goedemorgen, Gianni.
1: Goedemorgen.
0: Het is toch gelukt. Ik denk niet dat daar velen op gehoopt hadden, hè?
1: Nee, je bent natuurlijk nooit helemaal zeker. Nee, het is een competitie, er moet gestemd worden. Maar laat ons zeggen dat er heel wat andere inzendingen waren die meer een certitude leken of die toch meer kans leken te maken. Die zijn trouwens ook allemaal door naar de finale. In elk geval zagen de boekmakers Escila helemaal niet doorstoten. Maar er zit elk jaar wel zo'n inzending bij die helemaal verkeerd wordt ingeschat bij de boekmakers. Maar ook wij hadden onze twijfels. Als je het in het geheel van de show zag, vroegen wij ons ook wel af of het zou standhouden. En zij zelf wist ook wel dat het niet gemakkelijk zou worden. Maar kijk, ze is erbij. En dat is misschien wel het mooiste aan het Songfestival. Zo die verhalen van veerkracht, van tegen de verwachtingen inpresteren. We hebben dat met Gustav een paar jaar geleden ook gehad. Hè.
0: Ja, en underdog, daar zijn wij af en toe goed in natuurlijk. Heeft het ook te maken met de manier waarop ze het gedaan heeft? Hoe deed ze het eigenlijk?
1: Ja, uiteraard heeft het alles te maken met de manier waarop ze het gedaan heeft. Met de manier waarop het ook in beeld is gebracht. Van de RTBF heeft dit jaar echt wel duidelijk nagedacht over een act. Ik kan me niet herinneren wanneer ze dat nog eens gedaan hebben. Ik moet wel zeggen dat ze in het begin wel een vocaal een beetje twijfelachtig klonk, Escila. Maar blijkbaar had ze wat problemen met geluid in haar oortjes. Hoorde ze zichzelf niet zo goed, vertelde ze hem achteraf. Dus dat kan een verklaring zijn. Maar ja, hoe ze het precies gedaan heeft, is te zeggen de uitslag, het resultaat van gisteravond, dat kennen we nog niet. Het wordt pas bekendgemaakt na de finale van zaterdag. Ze kan misschien zo net tiende geworden zijn. Maar ja, dat is natuurlijk net genoeg om door te stoten naar de finale.
0: Ja, het was ook de beurt aan Israël gisteren. Hè? Daar werd dan protest verwacht. Was er uiteindelijk veel protest?
1: Wel, voor het eerst was er protest in de zaal zelf, in de arena. Want tijdens de generale repetities met publiek in de zaal was er helemaal geen protest. Nu bij de live show wel. Het was zelfs te horen op de uitzending zelf. Mensen thuis hebben het misschien ook gehoord. Er werd iets gescandeerd over Palestina. In de zaal zelf was dat protest natuurlijk duidelijker te horen en te zien ook. We kregen door van mensen die in de arena waren dat er wat rumoer was. Blijkbaar ook discussies tussen fans van Israël, want die zijn hier met velen toch. Uh-huh. En andere fans. Ik heb ook beeld gezien van iemand die uit de zaal uiteindelijk is weggehaald, die rumoer maakte, die het opschrift Free Palestine op zijn huid had geschilderd. Dus ja, protest al bij al beperkt, maar dus toch protest wat aantoont dat er toch controverse is over die deelname van Israël aan dit Songfestival.
0: Ja. Dat nieuwe SEM-systeem moeten we het ook over hebben, want daar was ook wel wat om te doen. Er was een artikel in de New York Times deze week. Met amper een paar honderden gecoördineerde stemmers zou je die hele televoting van dat Songfestival kunnen winnen. Hoe zit dat in elkaar?
1: De krant, de New York Times, heeft inderdaad de televoting van vorig jaar onder de loep genomen, want Israël won toen die televoting. Ze hebben in het bijzonder gekeken naar de televoting van Spanje. De Spaanse jury had toen 0 punten gegeven aan Israël. Kun je ook wel vragen bijstellen. Maar het publiek 12, het maximum van de punten. Trouwens ook het Belgische publiek gaf vorig jaar 12 points aan Israël. En de krant berekende dat er in Spanje, toch een groot land, eigenlijk amper een kleine 2400 mensen in theorie nodig zouden geweest zijn om Israël die toppositie te geven. Ja. Want je weet, je kon tot vorig jaar, dit jaar is dat wat aangepast, maar je kon vorig jaar per persoon tot 20 keer per betaalmethode stemmen. En als je dan weet dat er grootschalige campagnes zijn gevoerd vanuit Israël om te stemmen op hun kandidaat, dan kan je wel begrijpen dat verschillende omroepen, ook de VRT trouwens vorig jaar, dat resultaat van de televoting, zich afvroegen of dat nog wel een verre weergave was van wat het publiek wil. Dit jaar zijn die regels inderdaad wat aangepast en is die televoting wat getemperd.
0: Ja, omdat Israël er vorig jaar zo bijna in slaagde om te winnen, is dat iets waar de IBU mee bezig is nu? Wat als Israël wint?
1: Ja, daar zouden ze toch mee moeten bezig zijn. Ik heb het gevraagd aan de Songfestival-directeur bij de openingsceremonie zondag. En zijn antwoord was geen commentaar. Maar ja, dat is natuurlijk wel de vraag die hangt, hè, ook dit jaar weer. Wat als Israël wint? Want je kunt je dan wel afvragen, ja, welke landen, welke artiesten, hoeveel fans zullen er dan nog afzakken naar het Songfestival uit principiële overwegingen als het in Israël wordt georganiseerd? Ja. Dan kom je denk ik echt wel in existentiële wateren wat betreft het Songfestival, bovenop de crisis die er nu al is met die boycott van 5 landen. Mm-hmm. Wat niet vergeten, Daar zitten we wel nog altijd mee. Hier is het allemaal feest en 70 jaar Eurovisie Songfestival. Maar je kunt niet ontkennen dat Eurovisie, dat de IBU echt wel ook in crisis is met die 5 landen die het boycotten.
0: Ja, maar merk je dat dan aan de sfeer? Want je zegt het, hè, 5 toch redelijk grote landen die er niet bij zijn. Je kan vergelijken met vorig jaar. Is het anders? Mm-hmm.
1: Ja, hier ter plaatse, het is eigenlijk rustiger hier, veel rustiger. Weinig tot geen protesten in de straten. Het Songfestival van Malmö twee jaar geleden, dat was ongelooflijk tumultueus. Vorig jaar was het ook al een stuk rustiger. Dus het is gewoon rustiger. Maar natuurlijk, je kunt niet ontkennen dat die 5 landen er niet bij zijn. Je hebt ook wel die veiligheidsmaatregelen hier. Uh-huh. Zeker rond die Israëlische delegatie. Die zanger Noam Betan is continu omringd door bodyguards. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder gegeven. Ja. Maar laat ons zeggen, in het Belgische kamp wordt er nu vooral genoten van die kwalificatie, denk ik. Voor het eerst sinds 2023 zijn we er nog eens bij. Dat hadden we vorig jaar natuurlijk niet. Hè.
0: Dat is inderdaad ook een verschil met vorig jaar. Gianni Paling vanuit Wenen. We horen jou nog. Dankjewel voor vanmorgen. En Jeroen, veel mensen vragen zich dat af, hè? Ook in onze app. Waarom zendt de VRT het festival uit?
2: Wel, we wilden het vanmorgen zelf graag aan de CEO van de VRT vragen, maar hij kon niet. Nu, de directie heeft intussen wel gereageerd in een persbericht. Ze schrijven daarin: we blijven geloven in de verbindende kracht van het festival, daarom zenden we het ook uit. Maar we hebben al meermaals aangekaart bij de IBU, nog even zeggen, dat is de Vereniging van Openbare Omroepen, dat we het niet eens zijn met de aanpak. En dan een andere vraag die veel mensen zich stellen, Leen: wat met volgend jaar, want dan moet de VRT een kandidaat sturen. Wel, het is te vroeg om ons daarover uit te spreken, klinkt het. We verwachten in ieder geval een andere aanpak van de IBU, met een duidelijk signaal tegen oorlog en tegen geweld en voor het respect van de mensenrechten.
0: Een duidelijke boodschap is dat. En laten we dan toch even gaan luisteren naar Escila, die dus overtuigd heeft gisteravond en naar de finale mag van dat Eurosongfestival.

0: zaterdag dus in de finale van het Eurovisie Songfestival. Deze Essila en Dancing on the Ice.
1: De ochtend.
0: Ik kreeg nog een aantal dingen in de bus die eigenlijk al een maand of langer geleden had moeten toekomen. Maar misschien kent u dat ook wel, een nieuwe broek. Dat heerlijke nieuwe boek dat u zo graag wilde lezen, dat met weken vertraging pas aankomt, omdat er die staking was bij Bpost.
2: Ja, en als dat gaat om een rouwbrief of om een verjaardagskaartje bijvoorbeeld, dan is dat vervelend, maar niet echt onoverkomelijk. Als het gaat om stoelgangstalen voor kankeronderzoek, ja, dan is dat natuurlijk een hele andere kwestie. Dan is het onherroepelijk te laat en moet dus alles opnieuw gebeuren, hè. We vertelden het daarnet al in het nieuws. Nu, wat wij ons nog afvragen, Leen, zijn er nog meer van dat soort problemen opgedoken door de staking bij Bpost? Heeft u bijvoorbeeld zelf wekenlang zitten wachten op een dringende bestelling die uiteindelijk niet meer bruikbaar was? Wel, laat het ons weten in de app van Radio 1 en wij gaan er nog mee aan de slag vanmorgen.
0: Dat doen we. Maar nu naar Donald Trump, want die zit op dit moment op een vliegtuig naar Peking. Voor het eerst in bijna 10 jaar gaat een Amerikaanse president nog eens op staatsbezoek naar China. 2 dagen lang. En met de handelstarieven en ook met de oorlog in het Midden-Oosten zal er aan gesprekstof liever geen gebrek zijn. Zo is dat. Wij halen er internationaal expert Jonathan Holslag bij. Goedemorgen, meneer Holslag.
3: Goedemorgen.
0: Want dat zijn dan de twee machtigste mannen ter wereld, denk ik. Hoe zit die relatie tussen beiden vandaag?
3: Die relatie is zoals altijd complex en soms ook dubbelzinnig. De twee landen zijn eigenlijk een stukje uit op stabiliteit. Vooral de Amerikaanse president, omdat hij natuurlijk toch nog altijd de midterms hoopt te winnen. En daarvoor is enige stabiliteit in de verstandhouding met China wel ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Dus de twee willen naar stabilisatie, maar het wantrouwen tussen de grootmachten blijft toch nog wel altijd sterk domineren.
0: Want China laat niet snel in de kaarten kijken, maar heeft het de beste kaarten?
3: Dat is een hele goede vraag. Ik denk op dit moment inderdaad dat de Chinezen de gesprekken aanvatten vanuit een positie van sterkte. En dat heeft te maken met een aantal factoren. Om te beginnen is het zo dat Trump zijn handelsbeleid ten opzichte van China eigenlijk maar heel beperkt werkt. Hij heeft geprobeerd om met invoerheffingen de handel met China wat meer in evenwicht te brengen. Maar de rechterlijke macht in de Verenigde Staten heeft die invoerheffingen in twijfel getrokken. Mm-hmm. De inflatie in Amerika maakt ook dat de consumenten daar toch echt wel weinig graten zien op dit moment, of eigenlijk weinig zin zien op dit moment in het voortzetten van een handelsoorlog. Dus in dat opzicht met betrekking tot economische dossiers is zijn startpositie niet zo heel erg gunstig. En dan ook op geopolitiek vlak heeft Trump de wind zeker niet in de zeilen. Zijn interventie in Iran heeft zijn positie toch wel verzwakt. Hij heeft de Chinezen nu echt wel nodig om tot een zekere détente en ontspanning te komen met Iran. Ook een oplossing voor de straat van Hormuz, bijvoorbeeld militair. Heeft die campagne bijna $30 miljard gekost. Zijn er heel veel militaire capaciteiten ook vanuit Oost-Azië afgebouwd. En dat zijn natuurlijk zaken die de Chinezen allemaal wel goed voor ogen hebben.
0: Mm-hmm. En het werpt zich ook op als bemiddelaar toch in dat conflict. Wat is hun belang daarbij?
3: Ja, voor wat betreft het conflict in Iran werpen ze zich eigenlijk helemaal niet op. De Chinezen proberen zich vooral wat op de achtergrond te houden. Dat doen ze meestal in zo'n conflict. Ze benadrukken natuurlijk wel dat ze stabiliteit in het Midden-Oosten willen. Dat ook de campagne van de Verenigde Staten en Israël eigenlijk moet ophouden. Maar finaal zijn ze echt niet van plan om de kastanjes uit het vuur te halen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat eigenlijk nog wel wat energiereserves hebben. Hè. Dus die oorlog weegt natuurlijk ook wel op de energieprijzen in China, maar ze hebben reserves, dus de dreiging is niet acuut. En ze weten ook dat hoe het conflict ook evolueert, het Midden-Oosten, China echt wel nodig heeft als een partner en vooral een afzetmarkt van energie. Dus vroeg of laat zal China voor Iran, maar ook voor andere landen al daar, zoals Saudi-Arabië, toch wel opnieuw zich om poppen als een onontkomelijke economische partner en ook steeds meer een strategische partner. Dus ze zijn eigenlijk niet echt gehaast om hier Trump uit de nood te helpen.
0: Nee, ze willen misschien vooral zelf iets kunnen losweken bij de Verenigde Staten. Wat speelt daar nog?
3: Ja, voor wat betreft de Verenigde Staten hebben de Chinezen een aantal doelstellingen. Een belangrijke doelstelling is Dat ze eigenlijk proberen van Trump een wat zachtere positie ten opzichte van Taiwan te ontfutselen. Zij weten dat de Amerikaanse president eigenlijk geen moer geeft om dat afvallige eiland, zoals Peking dat bekijkt. En zij hopen dat de Amerikanen wat verder gaan in het zich losmaken van Taiwan. Dat kan met een verklaring over de wenselijkheid van de Taiwanese onafhankelijkheid. Maar dat kan bijvoorbeeld ook al in de feiten door de wapenleveringen die nu toch geraamd worden op 11 miljard dollar, om die wat af te bouwen. Dus Taiwan is wel zo'n typisch dossier waar de Chinezen druk zullen zetten.
0: Ja, maar u zegt het, dat is altijd zonder echte forcing te voeren dat gebeurt, omdat in de oorlog in Iran China eigenlijk op het eerste zicht en in eerste instantie niet te lijden heeft. Maar het speelt natuurlijk overal zijn rol, hè. Wat kunnen wij vanuit Europa daaruit leren?
3: Goh, wat wij vanuit Europa kunnen leren is dat we echt wel meer en meer tussen twee stoelen aan het vallen zijn. Hè. Je merkt in de hele, hele grote belangrijke strategische kwesties zoals Iran, zoals Oekraïne, zoals ook de nucleaire wapenbeheersing, zoals het indijken van de negatieve gevolgen van artificiële intelligentie, dat toch vooral die twee giganten met elkaar gaan praten. Mm-hmm. En eigenlijk amper nog belangstelling hebben in enig gesprek met de Europese Unie. Dus wij vallen echt wel meer en meer tussen die twee grootmachten in. Mij zelf lijkt het ontzettend belangrijk dat we onze eigen economische belangen ten opzichte van zowel China als Amerika krachtiger gaan verdedigen. En onze premier heeft dat ook onlangs benadrukt. En dat is voor mij echt wel van levensbelang nu. En dat we onze strategische wendbaarheid tussen China en de Verenigde Staten behouden. En heel vaak hoor je nu politici en zakenlui vragen, ja, moeten we niet toch een beetje meer opschuiven naar China en nu Trump het ons zo moeilijk maakt. Ik denk dat dit echt het moment is voor Europa om te proberen werken aan die strategische autonomie, zoals dat heet. Hè. Het vermogen om een autonome, onafhankelijke positie tussen die twee spelers in te nemen. Al zal ook dat natuurlijk ontzettend, ontzettend moeilijk blijven.
0: Ja, want het zijn twee giganten, hè? Dat heeft u al aangegeven. En als we dan zien dat Trump, Elon Musk, Tim Cook, ook andere tech-CEO's meeneemt naar China, moeten we dan extra op onze hoede zijn?
3: Goh, het feit dat hij die bedrijfsleiders meeneemt, hè, heeft natuurlijk te maken met het feit dat veel van die Amerikaanse bedrijven toch nog altijd uit zijn op deals in China. En vooral voor een bedrijf als Tesla is China een hele, hele belangrijke industriemarkt, zullen we maar zeggen. Wat dat voor Europa betekent is iets minder duidelijk, maar ja, het bevestigt ook wel dat veel van die Amerikaanse bedrijven de Champions League spelen. En dat wij in het domein van spitstechnologie, zeker alles wat met IT en zo te maken heeft, dat wij ook daar eigenlijk niet meer tot op dat niveau kunnen reiken.
0: Dat wordt heel zichtbaar op dat staatsbezoek, het eerste in bijna 10 jaar van de Amerikaanse president aan China. Jonathan Hoslag, internationaal expert. Dank u wel voor uw kijk op de zaken.
3: Met plezier.
0: Een kwartier vertragen op de binnenring rond Brussel vanmorgen tussen Strombeek en Machelen. Ook naar Brussel 10 minuten extra op de E19 vanaf Peutie. Vertragen ook op D40 tussen Heverlee en Bertum.
2: Naar Antwerpen 10 minuten extra op D313 vanaf Massenhoven en aanschuiven op D17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne en richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel.
1: Federale verzekering. Altijd mee, pro en privé. Ochtend.

0: iets aan de hand van wolken. Wel iets aan de hand bij de Rode Duivels. Ze hebben een nieuwe joker, Matthias Fernandez Pardo. We gaan het zo meteen over hem hebben met zijn ontdekker, met Hein van Hazenbroek.
1: Uitgesproken in nieuwe feiten.
2: Een vrouwtje die kan 5 tot 10 nakomelingen krijgen per dag. En dat zijn geen eitjes die dat ze legt. Nee, zij gaat die levend ter wereld brengen. En meer nog, die levende bladluisjes, die zijn zelf eigenlijk al zwanger.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max. Als de kat terug in huis is.
3: Met al meteen grote euforie hier, omdat Nathan de Kat begonnen is aan de tweede periode.
1: Durft Anderlecht dan weer te dansen?
4: Dit is al een kans, heel alleen voor langs gaat hij.
1: Union Anderlecht is meer dan de finale van de Beker van België.
4: Hoeveel kaarten gaan er uitgedeeld worden en welke kleur hebben ze?
1: Het is de slag om Brussel.
4: Dat is de vraag.
1: Met de onbetaalbare commentaar van Peter van den Bemt en Tom Boudeweel.
5: We horen het wel op de radio met die twee goede commentatoren.
1: Morgenmiddag vanaf 3 uur in Sporza op Radio 1.
6: Vanavond op VRT 1.
7: Auto's die in brand vliegen.
8: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
6: Op VRT 1 onderzoekt Pano wat er aan de hand is bij BMW. Op VRT Canvas in Campus Cup stelt Otto-Jan de vragen aan studenten film en fysica. En op VRT Max kan je genieten van de dromerige liefdesfilm All of Us Strangers. Veel kijkplezier straks.
9: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen pro of privé combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
12: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
13: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Uitjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
14: Nu de lente volop leeft en de zomer longt, wil je het buitenleven in je tuin ten volle beleven. Veranda's van der Bouwheden laat je tuin en thuis naadloos in elkaar vloeien. En dat doorheen alle seizoenen. Innovatieve oplossingen en verfijnd maatwerk, gedragen door bijna 100 jaar ervaring. Veranda's van der Bouwheden, dat is ervaring die je voelt en kwaliteit die je ziet. Vanderbouwheden.be. Ook open op zondag.
15: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
16: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
15: Ah ja?
16: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
1: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Duizenden darmkankertesten moeten worden overgedaan door de staking bij Bpost. In Nederland is brand gesticht bij een opvangcentrum voor asielzoekers. België en ook Israël mogen naar de finale van het Eurovisie Songfestival. En Mazeik speelt na 7 jaar opnieuw kampioen in het volleybal. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op, zegt Patrick Martens van het Centrum voor Kankeropsporing.
19: Eigenlijk is het een test die opspoort of er een heel klein beetje bloed aanwezig is in de stoelgang. En natuurlijk, als dat bloed een tijdje moet wachten eerst dat het onderzocht wordt, dan kan het afbreken en dan vinden we het niet meer. Dus dan is de test niet meer betrouwbaar en kunnen we die stalen dus niet gebruiken. Het is jammer dat die stalen verloren gaan, want iedereen heeft toch zijn best gedaan om mee te doen en nu kan er dan geen gevolg gegeven worden.
18: De mensen van wie het staal niet meer onderzocht kan worden, krijgen een nieuwe test in de bus. Dat zal het Centrum voor kankeropsporing 50.000 euro kosten. Bpost zit erg verveeld met de zaak en bekijkt wat er moet gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy.
20: We gaan eerst en vooral bekijken hoe groot de impact precies is. Hè, want die brieven waarvan sprake, die komen momenteel nog volop aan. En dan gaan we in gesprek gaan met het Centrum voor Kankeronderzoek om te bekijken welke gesten we naar hen toe kunnen doen. Hè, want het spreekt voor zich dat dit wel ons na aan het hart ligt. Hè. Het is kanker, het is een heel belangrijk onderwerp. En dus gaan we zeker met hen in gesprek.
18: De twee Belgen die op het cruiseschip Hondius zaten, hebben negatief getest op het Hantavirus. Ze waren sinds zondagavond weer in het land en verbleven sindsdien in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het Hantavirus. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet met het virus en 3 van hen zijn overleden. Homofoob geweld blijft een probleem in ons land, zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar zijn er meer dan 300 meldingen binnengekomen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de ernst van de feiten is wel toegenomen. Er is bijvoorbeeld ook meer homofoob geweld op straat, zegt directeur Els Keitsman van Unia.
21: We merken dat achter die cijfers er een realiteit zit van meer geweld, dat achter die cijfers mensen zitten die zich onveilig voelen, die gekwetst werden, die uitgesloten worden of erger. Hè. En we zien daarin een invloed van een aantal zeer polariserende, zeer conservatieve stemmen, bovendien aangejaagd door de algoritmes van de sociale media.
18: De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is met een onderzoek gestart omdat op luchtbeelden verschillende brandhaarden opgemerkt zijn. De brand was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. In Nederland is brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum waar gisteren net de eerste asielzoekers aangekomen waren. Het centrum ligt in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Tegenstanders hebben met vuurwerk gegooid waarop brand uitbrak. Ze probeerden ook te verhinderen dat politie en brandweer hulp konden verlenen. Het protest tegen het opvangcentrum was al enkele weken aan het broeien, vertelt journaliste Nicole Fever.
22: Het feit dat het alleen maar mannen zijn, ze zijn bang voor de veiligheid, vinden het ook dat hun eigen kinderen op huizen moeten wachten, terwijl deze mensen zomaar onderdak krijgen. Dat zijn de zorgen die geuit worden. Maar ook veel zwaarwegende uitlatingen, extremere uitlatingen, die zich richten tegen elke vorm van migratie en af en toe zelfs xenofobisch.
18: Niemand raakt uiteindelijk gewond. De Nederlandse premier Jetten noemt de brandstichting schandalig. België mag naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Escila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich konden kwalificeren in de eerste halve finale. Ook Israël is erbij. De deelname van Israël is controversieel door de oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Gianni Palink in Wenen, hoe is de

0: Sila zelf ook wel, dus het was niet zeker. Maar ze is er toch in geslaagd. Dus ja, na 2 jaar zonder België in de finale zijn we er zaterdag opnieuw bij.
1: En dat was tegen de voorspellingen van de boekmakers in, maar het Songfestival heeft altijd verrassingen in petto, zegt Sila.
2: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc et nous on est trop heureux du coup.
1: De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een bezoek van 3 dagen. Het eerste van een Amerikaanse president in bijna 10 jaar. Er staan verschillende gesprekken met president Xi op het programma. Veerle de Vos, waar zal het dan vooral over gaan?
3: Wel, het zal gaan over handel. De Verenigde Staten willen dat China meer Amerikaanse producten koopt, van sojabonen over rundvlees tot vliegtuigen. En China wil dan weer dat er een definitieve regeling komt voor de hoge Amerikaanse handelstarieven. Maar ook de oorlog in het Midden-Oosten staat hoog op de agenda. Amerika wil dat China meer druk uitoefent op zijn bondgenoot Iran om een vredesakkoord te bereiken. China zal daar ongetwijfeld iets voor in de plaats willen. Toegevingen over Taiwan bijvoorbeeld, een eiland dat het absoluut terug wil inlijven.
1: Waar zitten volgens jou de belangrijkste knelpunten?
3: Wel, overal eigenlijk. De relatie tussen de twee grootmachten is al een hele tijd niet goed. De Verenigde Staten willen absoluut vermijden dat China nog meer voorsprong neemt als het gaat over geavanceerde technologie of AI. China zal de Amerikaanse president ongetwijfeld met veel ceremonieel vertoon ontvangen, maar de verwachtingen van deze topontmoeting zijn niet bijster groot.
1: Oké, dankjewel Veerle. Ook telecomprovider Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Daarover heeft Proximus een akkoord bereikt met rechtenhouder DAZN. Begin deze maand had DAZN al een akkoord bereikt met Telenet. Op Telenet en nu ook Proximus zullen nog enkele wedstrijden van dit seizoen te zien zijn. En vanaf volgend seizoen dan weer alle wedstrijden van de Belgische competitie. In het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het pakte zijn 3e overwinning in de titelwedstrijden tegen Roeselare, 3-1 gisteravond. De voorbije seizoenen werd Roeselare telkens kampioen. En nu is het weer prijs voor Mazeik, zegt manager Dieter Leenders.
4: Heel mooi, lang op gewacht. Maar vooral een collectief ploeg was er. Arena zat vol. Dit heeft heel lang geduurd. We wachten hier op voor 2019. We hebben heel veel moeilijke jaren gehad. En ik denk dat iedereen heeft gevoeld wat dit met zich meebrengt. Zalig. Vanaf de eerste punt tot de laatste punt. Zalig.
1: Voor Mazeik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. Dat wordt pas beter in het weekend. Dit nieuws begon met een gevolg van de staking bij Bpost. Duizenden darmkankertesten moeten opnieuw gedaan worden, omdat de stoelgangstalen te lang onderweg waren. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
6: Het juridische steekspel over vliegtuiglawaai herbegint. De gemeente Lennik stapt naar de rechter. En wij blijven hangen bij het dankwoord van Libris-winnaar Bert Natter aan zijn vrouw voor haar salaris. Hoe ver kom je als schrijver zonder vast inkomen? Welkom.

0: 8:12 met Marianne Faithfull en Broken English.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Een vliegtuiglawaai boven Brussel en boven gemeenten in de Rand, die nu ook tot een juridische strijd leidt, schrijft de Standaard vanmorgen. En de Brusselse regering die overweegt juridische stappen tegen die toegenomen geluidsoverlast door vliegtuigen. Ook de Vlaams-Brabantse gemeente Lennek in de westrand van Brussel beslist om naar de rechter te trekken. We hebben de burgemeester aan de lijn, ook federaal parlementslid voor Anders, Irina de Knop. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het feit dat u naar de rechter trekt, wijst erop dat die overlast groot is. Hè? Is die zo groot in Lennek?
3: Ja, misschien even nuanceren wat betreft de juridische actie. Het is zo dat wij dit overwegen en dat wij ons momenteel informeren over welke nu de next steps zijn en welk kantoor ons hierbij best kan ondersteunen en wat daarin de eerste stappen zijn. Dus dit is ook nog wel heel pril. Hè? Mm-hmm. Maar inderdaad, wij hebben wel, Jan, tot onze grote schande moeten vaststellen dat die route L07 toch wel veel meer gebruikt wordt dan wat we vroeger gewoon waren. Uh-huh. Het is echt een veelvoud eigenlijk van het aantal vluchten. En ja, ik heb de gelegenheid en de kans gehad om minister Krukke hier een aantal keer over te bevragen. En het zag er initieel naar uit dat dit echt over een tijdelijke situatie ging, naar aanleiding van de werken aan een aantal landingsbanen vorige zomer.
0: Want in principe is dat een laatste redmiddel, hè, die baan?
3: Voilà, daar wil ik toe komen. Dus deze baan is eigenlijk een baan die normaal gesproken alleen zou kunnen gebruikt worden bij oostenwind en dan nog wel wanneer er sterke oostenwind is. Ik dacht dat het vanaf 7 knopen is dat het gebruikt kan worden. En we zien nu gewoon een veel breder gebruik van deze landingsbaan, ook wanneer er is of veel minder oostenwind is. En wat bijkomend ook zorgt voor extra hinder is dat men door die GPS-gestuurde route veel preciezer gaat vliegen op één rechte lijn, wat de hinder ook exponentieel doet toenemen.
0: Ja, dus, maar dat zijn technische voor onze criteria gemeente natuurlijk, hè, om die banen uit te tekenen. Ik vermoed dat dat ook is wat u dan van de minister te horen krijgt. Wat heeft hij gezegd tegen u?
3: Ja, de minister heeft inderdaad uitgelegd dat dit komt door het feit dat men nu GPS-gestuurd gaat werken. Maar nu, hoe we het ook draaien of keren, de oude voorroute, zoals men dat heette, die lag eigenlijk gelijk met de E40 richting Brussel. En die lag helemaal niet in de 45 graden, waar die nu ligt ten aanzien van die E40. Dus allez, men kan veel zeggen, maar eigenlijk is de facto die route verplaatst. Ja. En je kan natuurlijk niet zomaar een route verplaatsen. Daar zou je toch wel mogen. Ik heb hier eventjes een oproep, sorry.
0: Geen probleem. Wij bellen nu ook maar doorheen de ochtendactiviteiten. Maar hij zegt dat dit niet, ja, dat dit voor Lennek niet de goede baan is. Uiteindelijk zegt elk grondgebied of elke burgemeester, ja, liever niet over mijn gebied, hè. Er wordt nu geïnsinueerd dat er andere argumenten zijn dan technische om die routes te verschuiven. Vermoedt u dat echt, dat hier een politiek spel aan de gang is?
3: Wie ben ik om daar uitspraak over te doen? Ik kan enkel terugvallen op de antwoorden die de minister geeft, op de antwoorden die de ombudsdienst geeft. En daar zijn de antwoorden telkens opnieuw dat het gaat over die RNP-route. Daar horen we zaken als technische redenen. De minister zegt ook dat hij een studie besteld heeft om daar verder kunnen op door te gaan. Dus ik kan alleen maar op die antwoorden terugvallen. Maar objectief stellen wij wel vast dat die route lichtjes verschoven is en dat het gebruik van deze baan, die normaal een uitzonderingsbaan is, wel veelvuldiger gebruikt wordt. Maar natuurlijk, ik heb als liberaal alle begrip voor het feit dat de luchthaven moet kunnen werken, maar dan moeten we gewoon wel zorgen dat we de juiste wettelijke procedures komen om tot wijzigingen van routes te komen. En dan moet er ook een eerlijke, deftige spreiding zijn van het aantal routes, zodanig dat de hinder verdeeld is over de verschillende gemeenten die rond die luchthaven zitten. Maar zo eenzijdig eigenlijk, of impliciet een route opschuiven en verplaatsen, dat kunnen we natuurlijk niet maken.
0: Nee, maar u bekijkt die juridische procedure nog, want u zegt ook, ik heb begrip voor het feit dat het veilige procedures moeten zijn. Dat moet toch de prioriteit zijn, want daarom zijn die net ingevoerd. Waarom daar dan aan sleutelen?
3: Ja, Maar zoals ik het begrijp, maar nogmaals, ik ben geen expert, kan men die veiligheid ook garanderen op die oude route. En kan ook daar perfect GPS-gestuurd gewerkt worden. Dus er is toch wel meer tekst en uitleg nodig om te zeggen waarom het dan alleen maar veilig zou kunnen zijn bij het gebruik van deze route. Nogmaals, ik denk dat we ervoor moeten zorgen, samen met de minister, dat er duidelijkheid wordt verschaft over wat nu de echte, exacte redenen zijn. En wij voelen wel aan dat er meer aan de hand is dan alleen redenen van veiligheid en andere
0: daar
3: vormen.
0: Daar duidelijkheid over. Ja. Van de minister dan alvorens die juridische procedure in gang te zetten? Of wat zal dat bepalen?
3: We gaan niet langer wachten op de antwoorden van de minister. Ik heb de minister hierover al herhaaldelijk bevraagd in de Kamer. We zijn ook al bij hem langs geweest. Ik samen met de burgemeester van de gemeente Dilbeek. En we blijven deze standaard antwoorden krijgen. Uh-huh. Waaruit duidelijk blijkt dat er meer aan de hand is. En wij willen nu dat er tekst en uitleg komt over de exacte redenen. Maar ook dat men niet zomaar een baan kan verplaatsen. Dus we zullen toch wel echt verder juridische acties inleiden.
0: Met Dilbeek ook? Zijn er nog andere gemeenten ook die meedoen?
3: Voorlopig heb ik nog geen weet van andere gemeenten. Ik heb gisteren wel contact gehad met de burgemeester van Pajottengem en met de burgemeester van Roosdaal. En zij zullen dit ook verder in hun schepencolleges bespreken, maar het was daar ook nog te vroeg om daar al uitspraak over te doen. Ja. Het is wel besproken in ons schepencollege en wij zullen wel al advies inwinnen bij een gespecialiseerd kantoor.
0: Want u wil meer duidelijkheid, zegt u, maar die kunt u misschien ook krijgen zonder juridische stappen. Hè? Wat hoopt u daarmee te bereiken? Dat die baan minder gebruikt wordt?
3: Wat wij willen bereiken is dat die baan opnieuw gebruikt wordt in de in het uitzonderingsgebruik zoals we dat voorheen kenden. Dus wij hebben er absoluut geen probleem mee dat bij een sterke oostenwind die landingsbaan gebruikt wordt. En als men wil een meer systematisch gebruik maken van deze baan, dan moeten daarvoor de juiste wettelijke wegen gevolgd worden. En dan kan je dat niet in de duik doen. Dat is eigenlijk in essentie wat wij willen.
0: Dank u wel. Irina de Knop, u bent burgemeester van Lennek.
3: Graag gedaan, bedankt.
0: Vertragen op de binnenring rond Brussel, 20 minuten tussen Strombeek en Machelen. En op de buitenring 10 minuten file golven, dat is tussen Waterloo en Zaventem.
1: Naar Brussel dan 20 minuten op de E19 vanaf Peuty en 20 minuten uit Leuven op de E40 vanaf Everberg. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Frans, 10 minuten extra. En op de E17 vanaf Kruijbeke. En op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne.
4: Energiewijs ondernemen start bij Enwise.

0: Stella Soeg en de Gallants en Moving.
1: De ochtend.
0: Het WK voetbal komt dichterbij. En dan hebben de Rode Duivels plots zicht op een extra spits. Matias Fernandez Pardo heet die. En wordt een extra wapen voor de Rode Duivels genoemd, lezen we vanmorgen. Speelt nu bij Lille in Frankrijk en deed dat vroeger bij AA Gent. En eigenlijk had hij al gekozen voor Spanje, maar nu wil hij toch uitkomen voor België. Hein van Hazenbroek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent nog zijn trainer geweest bij AA Gent in 23-24. Maar mag ik u ook zijn ontdekker noemen?
2: Dat is een groot woord, ontdekker. Hè. Het is niet omdat je spelers voor het eerst de kans geeft om te spelen in het eerste elftal, dat je daarvoor een ontdekker bent. Uiteindelijk is Matthias gekomen bij Gent in de periode dat ik er nog niet was, mijn tweede periode. Hij is eigenlijk aangebracht door Modji Bayat. Die hem kende en die hem bij Gent heeft aangeboden. Dus de jongen is eerst gekomen op 15-jarige leeftijd bij de jeugdelftallen. Hij heeft zich zo moeten opwerken. Dus ik heb hem langer dan 1 jaar gehad. Ik heb hem van eind 20 tot 24 heb ik hem gekend en hem zien groeien bij de jeugdelftallen en dan bij de belofte.
0: Ja, en hem misschien toch een zetje gegeven dan?
2: Ja, uiteindelijk dat setje, dat geven ze vooral aan zichzelf. Hè, door de dingen op te pikken en door de stappen te zetten die hij moest zetten. In het begin speelde hij misschien ook op een positie die hij dacht de beste te zijn. En die velen dachten de beste te zijn. Dat was op de flank. Als linksbuiten, rechtsbuiten. Dat deed men eigenlijk bij Lille ook opnieuw. Bij mij heeft hij dan in het begin heeft hij ook vaak op die positie gespeeld en daar was wel wat twijfel over, maar dan uiteindelijk hebben we hem als centrumspits gebruikt in het laatste jaar en daar is hij ongelooflijk snel doorgebroken en ongelooflijk snel zijn waarde bewezen. En bij Lille schrijft hij eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, maar vorig jaar werd hij ook vooral op de flank gebruikt met basisplaatsen, invalplaatsen, ook wel met een blessure vorig jaar. En dit jaar is hij eigenlijk terug begonnen op de flank, om dan nu eigenlijk de laatste maanden echt de diepe spits te worden, de centrumspits te worden. En daar doet hij het voortreffelijk.
0: En is hij echt wel vertrokken? Heeft u hem al gehoord eigenlijk?
2: Nee, ik heb hem nog niet gehoord, nee. Ja,
0: want hij zegt nu, ik kies voor België, dat wordt enthousiast onthaald. De vraag is misschien ook, gaat hij opgeroepen worden sowieso vrijdag?
2: Ja, ik denk als de voetbalbond nu aankondigt dat Matthias Fernandez Pardo voor België gekozen heeft, dan lijkt het mij absoluut logisch dat hij bij de selectie zal zijn. Mm-hmm. Ik denk dat ze dat ook gaan gebruikt hebben. Ik denk dat ook wel een middel was om hem te overtuigen. Ik denk, gezien de problemen die wij kennen op die positie, want we hebben heel lang kunnen teren op Lukaku. Die heeft maar liefst 124 matchen voor de nationale ploeg gespeeld. Maar daarnaast hebben wij echt niet veel opties niet meer op die positie. En er staan er ook niet te veel aan te komen. Dus ik denk, sommigen spreken van, ja, het is een opportunist, want hij wou eens voor Spanje. En als ze dan voelt van, ja, het gaat misschien moeilijk zijn, maar het is vooral een opportuniteit, denk ik, voor allebei. Voor de Belgische ploeg is het een opportuniteit. Want er is sprake van mogelijk een transfer naar nog een grotere competitie. Ja, als jij daar dan doorbreekt als de diepe spits in een grote competitie, namen als Atletico Madrid vallen en noem maar op, dan gaan we allemaal heel tevreden zijn dat een spits van België is uiteindelijk.
0: Nou ja, maar binnen de spelersgroep wordt dat initieel misschien niet zo goed onthaald.
2: Oh, ik denk niet dat ze daar echt wakker van liggen binnen de spelersgroep. Want ik zeg het, veel concurrenten zijn daar niet. Of het zijn ook nog allemaal jongens die zich moeten bewijzen. Hè. Een Vermand, een Stassin. Momenteel, als Lukaku niet fit is, spelen we met Charles de Ketelaar. Maar dat is eigenlijk geen diepe spits. Dat is iemand die daar meer onder speelt. En die dat nu moet doen bij gebrek aan diepe spitsen. Dus ik denk dat het heel wel gekomen is voor iedereen. Moest inderdaad Matthias heeft bevestigd blijkbaar dat hij voor België zou kiezen. Dus ik vind het een absolute goede zaak.
0: Ja, de druk is er nu eigenlijk al, hè. De verwachtingen ook groot. Het is afwachten natuurlijk inderdaad hoe fit Lukaku zal zijn. Maar u heeft hem na een wedstrijd ooit jullie Vinicius Junior genoemd.
2: Ja,
0: is dat het type speler dat hij is?
2: Nee, ja, hij kan dat eigenlijk wel. Ik vind, heeft mogelijkheden om uit te wijken. Dat was gewoon de beweging die toen Vinicius vaak maakte bij Real. Dat was eigenlijk het ideale moment, omdat wij ook op die manier daar gebruik wilde van maken. Hij is een centrumspits, maar hij kan ook heel makkelijk naar die zijlijn gaan. Mm. En van daaruit zijn acties maken, iets wat Vinicius ook wel graag deed. Dus ik heb hem geen Vinicius genoemd. Ik heb gewoon gezegd dat ik toen wat beelden heb laten zien van Vinicius. Dan maakt men daar al rap een vergelijking van, maar dat was helemaal het geval niet.
0: Ja, hopelijk is hij even zelfzeker wel.
2: Hij is wel vrij zelfzeker. Het is uiteindelijk een vrij introverte jongen die wel tijd nodig heeft om zich aan te passen. En hij komt dan misschien nogal onzeker over, maar eigenlijk is hij wel vrij zelfzeker over zijn eigen en overtuigd ook over zijn eigen. Dus wat dat betreft, de enige zaak voor mij is, hij zal moeten ontvangen worden binnen die groep vrij snel. Thomas Meunier is erbij, dat is zijn ploegmaat van Bijlil. Dus
0: ja,
2: die
0: zou ook op hem ingepraat hebben, blijkbaar.
2: Ja, dat zal wel. Dat zal wel. En dan misschien een Ngoy, ik weet niet of die ook bij de selectie zal zitten. Dus misschien zit er wel een paar jongens bij die je kent. Malik Fofana gaat wellicht de selectie niet halen door zijn blessure. Maar daar heeft hij ook heel veel jaren bij Gent samen mee gespeeld. Dus ja, als hij goed ontvangen wordt. En we moeten ook opletten dat we natuurlijk niet alle druk onmiddellijk op hem gaan leggen. Want iedereen gaat nu met grote ogen naar hem kijken en verwachten van dat gaat de man zijn die het verschil gaat maken. Mm-hmm. Ik hoop dat dat zo is. Maar we moeten hem ook wat tijd geven. Hè. Hij is ook nog maar 21 jaar. Dus uiteindelijk... Maar als hij kiest voor België, dan zal het ook wel met overtuiging zijn. En zal hij er ook wel vol voor gaan. Daar ben ik van overtuigd.
0: Velen leren hem kennen, maar u kende hem al lang. Matthias Fernandez Pardo, de joker zeg maar, van de Rode Duivels. Hein van Hazenbroek, dank u wel.
2: Graag gedaan.
1: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
3: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
6: Oh, dat klinkt goed.
5: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
6: Ah, maar dat klinkt nog beter.
7: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
9: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
10: Open op Hemelvaart.
11: Dovi-keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.
12: Jij hebt de power met de Eneco-app.
13: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
14: Hoe weet jij dat, papa?
13: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
14: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
13: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
14: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
13: Nee, Marieke wel.
12: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
15: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4.000 directe korting.
12: Het is Toyota.
15: Info en voorwaarden op toyota.be.
16: VRT Radio 1.
1: De Ochtend.
0: 8:30, een hele goede morgen. De staking bij Bipost, Jeroen, die heeft gevolgen voor de screening op darmkanker.
17: Ja, en dat

0: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
1: Radio 1, live.
2: Er moeten dus 5500 testen opnieuw gedaan worden. Wij deden daarnet een oproep en intussen bereiken ons ook nog meer gevolgen van die staking. We komen er straks over een kwartiertje nog eens op terug. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een bezoek van 3 dagen. Het eerste van een Amerikaanse president in bijna 10 jaar tijd. Er staan verschillende gesprekken met president Xi op het programma. En Trump begint zijn bezoek vanuit een bijzonder zwakke positie. Dat zei internationaal expert Jonathan Holslag daarnet bij ons.
3: Om te beginnen is het zo dat Trump zijn handelsbeleid ten opzichte van China eigenlijk maar heel beperkt werkte. Hij heeft geprobeerd om met invoerheffingen de handel met China wat meer in evenwicht te brengen, maar de rechterlijke macht in de Verenigde Staten heeft die invoerheffingen in twijfel getrokken. Uh-huh. De inflatie in Amerika maakt ook dat de consumenten daar toch echt wel weinig graten zien op dit moment, of eigenlijk weinig zin zien op dit moment in het voortzetten van een handelsoorlog. Dus in dat opzicht, met betrekking tot economische dossiers, is zijn startpositie niet zo heel erg gunstig.
2: Ja, we zetten het hele gesprek online in de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. En ook Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Het heeft een akkoord bereikt met rechtenhouder DAZN. Sinds begin deze maand had DAZN ook al een akkoord met Telenet. Dat betekent dat er dit seizoen op Telenet en Proximus nog enkele wedstrijden te zien zullen zijn. En vanaf volgend seizoen dan weer alle wedstrijden van de Belgische competitie.
4: En voor het weer is Sabine er. Goedemorgen, Sabine.
5: Goedemorgen, Leen.
4: Morgen ook bekerwedstrijd in het voetbal met paraplu en regenjas, denk ik.
5: Ik denk het ook. Het lijkt wel herfst, ook vandaag. Zeer wisselvallig weer. Ondertussen trekken er al enkele buien vanaf het westen over het land, vooral over de noordelijke helft. Tijdelijk zijn er misschien ook nog een paar opklaringen deze ochtend, maar al gauw zijn die wolken in de meerderheid. Zijn er buien en vooral na de middag kunnen die ook hevig worden met kans op gedonder en stofhagel. De temperaturen blijven ondermaats, tot 13 of 14 graden, verder gaan we niet geraken. En dat bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. En tijdens die buien kunnen er rukwinden zijn tot 60 of 70 kilometer per uur. Vanavond en vannacht nog altijd buien, maar ze worden wel minder talrijk en ook minder intens. Tussendoor al is een opklaring. In de Ardennen zakt het kwik naar 2 graden, dus een bui kan al eens een winters tintje hebben. In het centrum van het land worden dat minimaal rond 5 graden en 7 graden voor de kuststreek. Ja, dan morgen wisselvallig nog altijd en opnieuw die buien vanaf de kust. Soms hevig, kans op onweer ook. Na de middag wordt het wel aan zee droger met daar meer zon. Temperaturen nog een beetje lager, 12 of 13 graden voor Vlaanderen. En vrijdag is het eerst nog wel droog met ook wat zon, maar al gauw krijgen we opnieuw buien vanaf het westen, opnieuw kans op onweer en nog altijd koel met hooguit 12 of 13 graden. Het weekend ziet er dan toch droger uit, dus minder buien, maar ze zullen er ook nog wel zijn en blijft ook koel. Maandag gaat het dan regenen vanaf het westen, maar dan wordt het wel zachter met temperaturen tot 16 graden.
4: Oeh, elke graad telt. Dankjewel, Sabine.
6: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 1.
7: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: niet echt het weer voor. Badpak, waar is Ken?
1: De ochtend.
0: Even terug naar maandagavond, naar de uitreiking van de Libris Literatuurprijs. Voor een opvallend stukje speech. Want de winnaar, de Nederlandse schrijver Bert Natter, die bedankte zijn vrouw op deze manier.
2: Dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
0: Leven de literatuur, riep hij ook nog. Maar hoe ver kom je als schrijver zonder zo'n vast inkomen? Al dan niet van je vrouw. Goedemorgen, Gaia Schoeters.
3: Goedemorgen.
0: Schrijfster, onlangs nog het geschenk van u dat de Bon Publieksprijs won. Er is hier wel wat discussie ontstaan op de redactie, omdat veel mensen zich dat wel afvragen. Ik wil dat graag van u weten. Wat dacht u toen u die uitspraak hoorde? Dat klinkt herkenbaar, of niet?
3: Wel, eerst en vooral dacht ik vanuit feministisch oogpunt, ik vind het heel mooi dat een man zijn vrouw bedankt omdat hij van haar inkomen heeft geleefd. Maar sowieso klinkt de situatie heel herkenbaar, omdat literatuur op zich, zelfs voor goed verkopende auteurs, nog steeds een zeer moeilijk inkomensmodel is. En ik begrijp dan ook heel goed, zeker met een boek zoals dat van Bert Natter, waar je meer dan een paar jaren aan werkt, dat het helemaal niet evident is om dat financieel rond te krijgen.
0: Ja, elke situatie is anders natuurlijk, ook hoe lang je als schrijfster zal meespelen. Maar neem ons eens mee terug naar hoe dat voor u was als beginnend schrijfster.
3: Wel, als beginnend schrijfster is het helemaal niet evident. En ik ben... Toen ik begon schreef ik nog voor televisie. Nu schrijven voor televisie is een rendabele bezigheid. Uh-huh. Dus dat viel goed te combineren. En op een gegeven moment heb ik beslist voltijds te gaan schrijven. En heb ik ook beslist, bewust beslist, de komende 2, 3, 4 jaar ga ik al mijn spaargeld dat ik heb verzameld investeren in het uitbouwen van een professioneel schrijverschap. Maar dat is natuurlijk een luxe beslissing die ik alleen kan nemen omdat ik geen 2 kinderen heb die moeten studeren en geen gezin dat afhankelijk is van een stabiele financiële situatie, maar die beslissing eigenlijk vrij kan nemen, dat risico vrij kan aangaan en bijvoorbeeld ook nog het geluk heb dat ik in een huis woon waar ik geen huur moet betalen. En ik ben er mij heel erg van bewust dat het voor veel andere mensen nog veel complexer is.
0: Ja, om jezelf die luxe te geven om te investeren in jezelf. Er zijn natuurlijk subsidies waar schrijvers aanspraak op kunnen maken. Welke heeft u ooit aangevraagd?
3: Ik heb een werkbeurs van Literatuur Vlaanderen en dat is, ja, je kan dat een subsidie noemen. Ik noem dat altijd liever een investering in de kunsten, een investering in een kunstenaarschap. Want het is eigenlijk, denk ik, een soort van ondersteuning zonder de welke literatuur, zeker in de kwetsbare genres, zeer moeilijk kan blijven bestaan. Literatuur heeft eigenlijk geen verdienmodel. Mm-hmm. Het is niet zo zoals met schilderijen. Als één iemand je schilderij fantastisch vindt en daar veel geld voor wil betalen, dat je daarvan een tijd kan leven. Je moet echt rekenen dat je per boek 1,5 euro tot 2 euro krijgt. Ja, als je weet dat dan een zeer goed verkopend boek of een goed verkopend boek in Vlaanderen en Nederland zo'n oplage van 10.000 haalt en dat je aan een boek toch wel 2, 3, in mijn geval soms 7 jaar werkt, dan kan je uitrekenen, daarmee ga je het niet trekken. Dus daar zijn die subsidies, denk ik, een heel nodige aanvulling op de markt.
0: Ja, en toch worden ze af en toe ter discussie gesteld, hè? Het is gevoelig deze dagen ook, als het gaat over cultuursubsidies, mogelijke oversubsidiëring.
3: Wel, ik zou het eerder eerlijk gezegd ondersubsidiëring noemen. En ik vind het heel vreemd dat, dat die discussie net nu ontstaat en dat we in dat soort besparingslogica terecht zijn gekomen. Want dat wil eigenlijk zeggen dat je vraagt van een aantal mensen om te gaan deprofessionaliseren. En ik vind het ook heel vreemd dat het altijd net gaat over kunsten. En dat we het bij ons dan als een soort onnodige subsidiëring ziet. Maar denk bijvoorbeeld aan iemand die, ik zeg maar wat, 20 jaar van zijn leven in een biografie steekt. Zo iemand kan dat niet zomaar zelf financieren. Die heeft daar een zekere vorm van ondersteuning voor nodig. Als die dat doet binnen het kader van een doctoraatsonderzoek, ja, dan is die ondersteuning eigenlijk veel groter. Want doctoraatsbeurs is veel groter dan de maximaal mogelijke beurs voor literatuur. Mm-hmm. En het resultaat dat daaruit voortkomt is hopelijk ook een zeer interessant boek, maar wel een boek met een veel smaller bereik en een boek waar niet alle nevenprojecten die wij als auteur dan ook wel weer gaan doen, bijvoorbeeld voor leesbevordering, bijvoorbeeld voor het bij een groter publiek brengen van dat werk, bijvoorbeeld voor het maken van een theaterversie daarvan, ja, die daar eigenlijk niet mee in zitten. Dus waarom altijd die aanval op de kunsten? Ik denk dat de vraag veel fundamenteler is. Waarom vinden we kunst, waarom beschouwen we kunst en literatuur als een luxe product en niet als een noodzakelijk onderdeel deel van een maatschappelijk sociaal weefsel?
0: Een heel belangrijke vraag, hè? Die ons misschien dan ook brengt bij de vraag of het de taak is van de overheid om schrijvers te ondersteunen. U vindt van wel, denk ik.
3: Wel, ik denk dat dat de grootst mogelijke onafhankelijkheid voor de literatuur en de grootst mogelijke diversiteit voor wie die literatuur kan en mag maken garandeert. Want als je gaat terugkijken in de geschiedenis, dan zie je kunsten zijn in alle grote beschavingen eigenlijk altijd gesubsidieerd en ondersteund geweest. Ofwel via mecenaten, ofwel via de kerk, ofwel rechtstreeks omdat er voor het hof gewerkt werd, ofwel heel vaak via het inkomen van een partner. Mm-hmm. Heel veel auteurs in de 20e eeuw waren getrouwd met een diplomaat of met een bankier. Ik vind dat ook een mooi model, maar dat is nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd. En dan vind ik het net een garantie op een soort artistieke onafhankelijkheid dat je zegt, we ondersteunen dat van staatswegen, zoals we ook heel veel bedrijven ondersteunen met investeringen. Ja. Het is helemaal niet zo'n uitzonderlijk model.
0: Nee, maar een zelfstandige die risico's neemt en failliet gaat, ja, als zijn product niet aanslaat, dan is dat natuurlijk gewoon zo.
3: In de eerste plaats, ik ben een zelfstandige, dus ik loop net zo goed dat risico. Want als je nu heel even om de dingen heel helder te stellen, de maximale beurs die dit jaar is uitgereikt door Literatuur Vlaanderen, dat is €16.800 op jaarbasis. Dus zo gigantisch zijn die bedragen niet. Daarvan alleen zal het zeker niet lukken. En in de tweede plaats moet je je afvragen, ja, verwacht je dan dat alleen kunst, alleen literatuur die zeg maar een breed genoeg publiek bereikt om economisch rendabel te zijn op zichzelf, dat die dan gemaakt mag worden? En wat zou je dan, ook als je historisch kijkt naar wat er gemaakt is, wat zouden we allemaal mis hebben gelopen? En in hoeverre tast dat je artistieke onafhankelijkheid niet aan? Als je product moet gaan aanpassen aan een vermarkting om ervoor te zorgen dat het zoveel verkoopt dat je ervan kan leven. En zelfs dan, neem nu nog, ik heb op dit moment met Trofee een boek dat in 21 talen vertaald is en dat in Duitsland bijvoorbeeld een bestseller is. Neem nu nog dat je het hebt over 100.000 exemplaren. Dan heb je het over iets meer dan €100.000 bruto binnen een zelfstandige statuut. Voor een project waar je 7 jaar aan gewerkt hebt, dat is eigenlijk nog steeds geen rendabel model.
0: Nee, en dan bekijken we het economisch, wat u net veel breder wil trekken. Hè. Maar ik wil toch nog even bij dat geld en die subsidies blijven hangen, want moet je iets teruggeven daarvan als je bijvoorbeeld een belangrijke geldprijs wint?
3: Geldprijzen zijn in de meeste plaatsen, of in de meeste gevallen belastingsvrij, dus dat is nu niet het ideale voorbeeld. Maar het is wel zo dat er een inkomensplafond op die beurs zit. Dus op het moment dat je als schrijver eigenlijk een goed jaar draait en dat je artistieke praktijk rendeert, dan kan je die beurs niet opnemen. En het is een beetje bedrieglijk. Je kan online heel mooi checken wie welke beurs heeft gekregen, als je dat heel graag wil weten. Maar mensen, zoals bijvoorbeeld ikzelf, vragen die beurs ook aan, omdat je eigenlijk het kwaliteitslabel van die toekenning van Literatuur Vlaanderen wel in je boek wil. Maar als je in dat jaar te veel verdiend hebt, dan neem je die beurs gewoon niet op. Dus dat geeft wellicht een licht vertekend beeld, maar het is wel degelijk zo dat er een begrenzing van inkomen is op die beurs.
0: Ja. U stelt het heel helder en u haalde ook al aan dat we misschien heel wat dingen zouden misgelopen zijn, moest het allemaal economisch rendabel moeten gemaakt worden. Hoe verklaart u dan dat dat toch vaak hevige reacties uitlokt, subsidies voor schrijvers?
3: Wel, ik denk dat we algemeen in een maatschappelijk discours zitten waar we van heel veel dingen de maatschappelijke waarde niet meer zien, omdat we enkel nog de waarde zien van delen van de maatschappij die we in cijfers kunnen uitdrukken. Bovendien zitten we in een bewapeningslogica wat altijd een besparingslogica is. We zitten zeg maar aan de rechterzijde van het politieke spectrum met de koers die we varen, wat heel vaak ook tot een besparingslogica, zeker in zoiets als de artistieke sector, leidt. En we vergeten bijvoorbeeld wat iets als literatuur bijdraagt aan leesbevordering, aan onderwijs, aan de ontwikkeling van jonge mensen die daardoor, want als je beter begrijpend kan lezen, ga je later meer verdienen, misschien ook weer meer gaan bijdragen aan de maatschappelijke modellen waarin we leven. Dus kunst en alles wat artistiek is, heeft eigenlijk een veel bredere impact dan het zuivere economisch rendabele. Maar we zitten heel erg in een nutsdenken waar iets onmiddellijk rendement moet hebben dat onmiddellijk meetbaar is. En dat is natuurlijk bij de kunsten heel vaak niet het geval. Het is ook een soort maatschappelijke reflectieruimte. Het zorgt voor empathie, het zorgt voor maatschappelijke cohesie. Het zijn allemaal dingen die zich veel moeilijker laten meten dan een paar procenten meer of minder inkomen of belastingen.
0: Schrijfster Gaia Schoeters, dank u wel. mij nog even naar de weg, want nog altijd 20 minuten vertragen op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. Op de buitenring 10 minuten tussen Waterloo en Tervuren en ook traag naar Brussel. 10 minuten erbij op de E19 vanaf Peutie en op D40 vanaf Everberg.
1: Naar Antwerpen enkel op D313 vanaf Massenhoven 20 minuten extra. En op de ring in Antwerpen naar Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
5: De ochtend.
0: Meer dan 5000 stoelgangstalen zijn dus verloren gegaan door die wekenlange staking bij BPost. De screening naar darmkanker die moet opnieuw gebeuren. Bracht ons bij de vraag, wat is er zo nogal verloren gegaan?
1: Heel veel blijkbaar, want we kregen heel veel reactie in onze app-leen. Nog iets over bevolkingsonderzoeken bijvoorbeeld. Luisteraar Tom, die zegt dat de stalen van de luchtmetingen voor de pollen door air allergie.be er niet geraakt zijn. Ja, en daardoor ontbreken hooikoortspatiënten de nodige info. Het is iets waar je niet zou bij stilstaan. En dan in de categorie flora en fauna, bijenkoninginnen, Leen.
0: Met de post verstuurd?
1: Die worden met de post verstuurd, dat mag ook. Maar ja, toen was het staking. Luisteraar Dylan legt uit.
6: Wel, die eerste partij honingbijen, die zijn op zich wel verzonden geraakt. En ze zijn dan naar het distributiecentrum in Luik gevoerd. En aangezien dat men in Wallonië veel harder staakte, zijn die bijen daar helaas overleden.
0: Oef, bijenkoninginnen overleden. Ook veel mensen die problemen hadden van een heel andere orde met bankkaarten, kredietkaarten.
1: Ja, Griet bijvoorbeeld. Hè. Zij verloor haar bankkaart, moest die dus blokkeren. Maar ja, op die nieuwe kaart was het weken wachten. En ondertussen was haar bank-app ook al geblokkeerd. En kon ze dus niet meer betalen. Ze kon wel nog bellen, maar Chris die kon dat dan niet. Die had telefonieproblemen. Want bij de overstap naar een andere provider zijn de simkaarten nog steeds niet geleverd. En sinds gisteren kan Chris dus ook niet meer bellen, nog gebeld worden. Dan hebben we zelf met naar Proximus gebeld. En daar bevestigen ze dat simkaarten inderdaad vaak via gewone brievenpost worden verstuurd. Dat die dus mogelijk ergens vastzitten. Nu, als je dat voor hebt, dan zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke, dan moet je niet blijven wachten. Ga je gewoon naar de winkel.
7: Simkaarten worden vaak verstuurd via de klassieke brievenpost en kunnen dus wel eens in die vertragingen betrokken geraken. Dus om die reden kunnen we eigenlijk aanraden aan onze klanten die de voorbije weken een simkaart hebben besteld en daar nog steeds op zitten te wachten, om naar een van de Proximus winkels in hun buurt te gaan. En daar is er altijd voldoende voorraad en kunnen de mensen hen zeker verder helpen bij het installeren of bij het leveren van die simkaart.
0: Dat is een oplossing. Wie een nieuwe auto heeft, die kon ook in de problemen komen.
1: Ja, want daarvoor heb je een nummerplaat nodig en dat kan dus ook tegenvallen. Laura Kluis van Testaankoop.
8: Mensen die aan het wachten waren op nummerplaten, want die worden exclusief via de post verdeeld. En ook daar is het dan natuurlijk wat langer wachten vooraleer je mag rijden met de auto. Want we willen uiteraard absoluut afraden van al te beginnen rijden met een wagen vooraleer dat daar een nummerplaat op hangt. Dat is heel vervelend, maar dus doe geen domme dingen.
1: Ja, Frederik meldt dan weer in de app dat zijn bouwvergunning 10 dagen te laat kwam. Hij moest dus uiteindelijk een kopie aanvragen bij de stad om te vermijden dat de werken al moesten worden uitgesteld nog voor ze begonnen waren. En een iets klassieker antwoord zagen we hier ook wel heel vaak passeren. Hè. Rekeningen die te laat kwamen, waardoor mensen soms zelfs een extra toeslag of boete moesten betalen. Rouwbrieven bijvoorbeeld kwam ook vaak voorbij die ondanks priorzegels niet aankwamen. Ja, en dat is allemaal bijzonder vervelend natuurlijk.
0: Toch ook heel wat verloren gegaan of te laat aangekomen door die staking bij BPost.
5: De ochtend.
0: Die er bijna op zit op deze woensdag. Net na 8 uur hadden we het over de geluidsoverlast door overvliegende vliegtuigen. Met de burgemeester van Lennik, Irina de Knop, die heel veel klachten binnenkrijgt over vliegtuiglawaai en zich nu ook beraadt over juridische stappen.
9: We gaan niet langer wachten op de antwoorden van de minister. Ik heb de minister hierover al herhaaldelijk bevraagd in de Kamer. We zijn ook al bij hem langs geweest, ik samen met de burgemeester van de gemeente Dilbeek. En we blijven deze standaard antwoorden krijgen, waaruit duidelijk blijkt dat er meer aan de hand is. En wij willen nu dat er tekst en uitleg komt over de exacte redenen, maar ook dat men niet zomaar een baan kan verplaatsen.
0: Ook in onze app laten luisteraars weten dat ze grote overlast ondervinden. In Koekelberg bijvoorbeeld, mensen in hoge woonblokken, die zouden daar maar enkele uren per nacht kunnen slapen door het vliegtuiglawaai. Wij praten met luchtvaart-econoom Wouter de Wulf. Goedemorgen, meneer de Wulf.
10: Goedemorgen.
0: U bent verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Die komen steeds vaker binnen, hè? Die klachten over hele grote overlast. Hoe komt dat dat die nu zo groot is?
10: Ja, ik begrijp natuurlijk wel het punt van die mensen die zeggen, ja, ik heb een heel stuk meer geluidsoverlast. Nu, er zijn daar een aantal redenen voor. Nu, Brussels Airport heeft 3 banen. En 2 van die banen, dat is de baan 25-7, links en rechts, die zijn, zoals de meeste luchthavenbanen in West-Europa, West-Oost georiënteerd. En waarom is dat? Vliegtuig moet tegen de wind in opstijgen. Dat betekent dat de meeste banen West-Oost zijn. En de wind komt meestal uit het westen en aan onze kant van het land. Dus heel klassiek stijgt een vliegtuig op de baan 25 rechts en stijgt dan op richting Machelen en draait dan af richting Vilvoorde links ofwel rechts. Ze waaien dan uiteindelijk uit. Nu, we zien een fenomeen de laatste 6 maanden dat de wind veel meer uit het noorden en het oosten komt. Dat betekent dat die baan niet gebruikt wordt zoals hij altijd voorzien is om tegen de wind in richting het westen op te stijgen, maar omgekeerd. En dat betekent dat de vliegtuigen voor het ogenblik heel sterk over Brussel vliegen, zowel voor het opstijgen als voor het landen.
0: Ja.
10: En dat betekent dat er meer mensen geïmpacteerd zijn. Dus ik begrijp hun punt.
0: Ja, de burgemeester van Lennik zei ook, die vliegtuigen volgen nu altijd dezelfde lijn door een nieuw navigatiesysteem. Vroeger zat daar meer speling op en was de hinder daardoor misschien ook nog iets meer verdeeld.
10: Nee, dat klopt inderdaad. Europa heeft beslist, terecht trouwens, dat de vroegere radiobakens die werden gebruikt bij de landing, waar men probeert op koers te blijven voor de landingsbaan. En dat waren vroeger bakens. En ook 500 meter links, 500 meter rechts. Die piloot vloog dat, was volledig veilig. Maar er is nu een nieuw systeem met satellietnavigatie. En zoals u weet, satellietnavigatie is een heel stuk nauwkeuriger. Dus dat betekent dat de vliegtuigen nu altijd op 10 meter na altijd exact dezelfde baan volgen. Dat betekent dat vroeger hadden wat minder mensen last of was het meer gespreid. En nu zijn het altijd dezelfde mensen die last hebben. Dus die combinatie van die wind die veranderd is, die satellietnavigatie, er waren ook wat werken ook een aantal maanden geleden aan een aantal landingsbanen. Ja. Ja, dat betekent dat er toch een beetje verandering is van landings- en opstijgpatroon. Nu, een aantal andere mensen hebben natuurlijk veel minder last dan vroeger. Dus op dat vlak blijft het toch wel een beetje een zero-sum game, zoals ze zeggen, met dat verschil dat voor het ogenblik meer mensen geïmpacteerd zijn dan vroeger, ja, omwille van die wind.
0: En dan wordt er geïnsinueerd dat dat een politieke beslissing kan zijn, maar u geeft alleen technische elementen aan. Kan het politiek bepaald worden?
10: Ik ben 100% zeker dat het cognitieve associatie is. In die zin dat men probeert verbanden te leggen tussen fenomenen die er niet zijn. Het is trouwens niet de politiek die beslist welke landingsbaan gebruikt wordt. Er zijn vliegplannen die eerst politiek zijn afgetoetst. Dat is nog de tijd van Bert Anciot, heeft dat spreidingsplan gemaakt. En daarna heeft SKYES, dat is onze luchtvaartnavigatiedienst, die federaal is, die een overheidsdienst is, beslist hoe dat die gaan ingevuld worden. Maar het zijn dus de luchtverkeersleiders die beslissen in functie van een aantal parameters, waaronder de wind, als een hele belangrijke voor de veiligheid, die beslissen welke landings- en startbaan er wordt gebruikt. Dus Brussels Airport heeft daar niks mee te maken en de Vlaamse of de federale regering nog veel minder. Dus het is echt SKYES, een onafhankelijke federale dienst die dat beslist.
0: Maar er zijn nu meer mensen, zegt u ook, die getroffen worden en dan volgen er ook die juridische stappen. Maar kan je daarmee iets veranderen? Kan dit dan aangepakt worden?
10: Ja, dat is een moeilijk proces, maar het kan. Hè. Er zijn een aantal mogelijkheden, maar dan moet natuurlijk iedereen mee willen. Je hebt bijvoorbeeld noise concentration points die je kunt doen, maar ja, dan, je woont maar net op zo'n noise concentration point. Je kunt een aantal vliegroutes veranderen, zodat minder mensen last hebben. Dat vergt heel wat aanpassingen, heel wat discussie. De kaarten moeten ook aangepast worden, enzovoort. Maar alles wat je doet, ga je altijd meer of minder mensen impacteren. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een heel lastig en moeilijk proces.
0: Dus
10: we kunnen er wat aan doen.
0: Ja.
10: Absoluut, absoluut. En we moeten alleen maar hopen dat de wind opnieuw heel snel weer uit het westen komt, zoals hij honderden jaren gedaan heeft. Dan denk ik zijn we ongeveer terug waar we waren.
0: Oké, hopen op een goede wind. Zijn er trouwens andere landen waarin we hetzelfde zien?
10: Ja, absoluut. Ik las toevallig in de krant een paar dagen geleden dat in Nederland, voor het ogenblik in Amsterdam, dezelfde discussie woedt. Want die hebben natuurlijk hetzelfde probleem, dat men nu veel meer vanuit het oosten moet aanvliegen. Mm-hmm. En inderdaad, ja, die mensen hebben ook veel meer last. Dus het speelt eigenlijk overal een beetje in West-Europa.
0: Ja, en vooral nu rond de luchthaven van Zaventem. Dankjewel voor
10: absoluut.
0: Uw kijk, Wouter de Wulf. U bent luchtvaarteconoom aan de Universiteit Antwerpen. En daarmee zit deze ochtend erop. Heeft u iets gemist? U kunt alles herbeluisteren in de app van Radio 1.
11: Amrun 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrun zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
12: Had nooit hard gegessen?
11: Ontdek Amrun 1945 als eerste.
12: Dat was toch ook geen angst voor de zee?
13: Toch.
11: In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
14: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
15: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
14: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
16: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
14: Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn. Knaldi.
18: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
19: Check, check, check. Check de promo.
18: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
20: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
21: En hier uw linkeroor.
20: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
21: Wat blief?
20: Zie je het wel?
21: Oh, amai, dat is ampetant.
20: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
21: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
20: Wat?
21: Aan halve prijs.
20: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
21: Wat blief?
20: Bij Hans.
21: Ja, ja, het kan anders.
22: We praten vandaag met John Watt, de man achter de band Fisher Z. En het is ook woensdag. Op woensdag geven we concerttickets weg. Voor wie, dat zul je straks moeten raden. In Classic Stories na het nieuws.
11: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Er moeten 5500 darmkankertesten overgedaan worden door de lange staking bij Bpost in april. Mannen en vrouwen vanaf 50 krijgen van de overheid om de 2 jaar een test voor stoelgang opgestuurd per post. En ze kunnen dan een staal terugsturen om gratis te laten onderzoeken op darmkanker. Maar door de staking zijn die testen te lang onderweg geweest en geven ze geen betrouwbaar resultaat meer. Bpost zit ermee verveeld en wil meewerken aan een oplossing, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy.
24: We gaan eerst en vooral bekijken hoe groot de impact precies is. Hè, want die brieven waarvan sprake, die komen momenteel nog volop aan. En dan gaan we in gesprek gaan met het Centrum voor Kankeronderzoek om te bekijken welke gesten we naar hen toe kunnen doen. Hè, want het spreekt voor zich dat dit wel ons na aan het hart ligt. Hè. Het is kanker, het is een heel belangrijk onderwerp. En dus gaan we zeker met hen in gesprek.
0: De mensen van wie het staal niet meer onderzocht kan worden, krijgen een nieuwe test in de bus. Dat zal het Centrum voor Kankeropsporing al zeker €50.000 kosten. In de Vlaamse rand rond Brussel wordt de 12-minuten-regel opnieuw ingevoerd. Inwoners van de Vlaamse rand kunnen vragen om hen naar een Nederlandstalig ziekenhuis te brengen in plaats van naar een Franstalig. Maar dan alleen als ze niet in levensgevaar zijn en de ambulance maximaal 12 minuten langer moet rijden. De regel werd in 2023 van kracht, maar daarna weer geschrapt na een klacht van een Brussels ziekenhuis. Nu heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke een nieuwe wettelijke regeling uitgewerkt. Bij protest tegen een opvangcentrum voor asielzoekers in Nederland is brand gesticht. Dat gebeurde in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Gisteren waren daar de eerste asielzoekers aangekomen. Tegenstanders hebben met vuurwerk gegooid naar het centrum. De brandweer kon het vuur blussen, maar ze werd wel gehinderd door de demonstranten. Niemand is gewond geraakt. Zangeres Essila heeft zich voor België kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ook Israël zal erbij zijn. Het land waar al zoveel om te doen was in de aanloop naar het festival. Tijdens het optreden van de Israëlische kandidaat bleef het protest beperkt. Bij ons in Brussel was er gisteravond een alternatief festival, United for Palestine, met artiesten die vinden dat Israël er door de oorlogsmisdaden in Gaza niet bij hoort. Actrice Katrien de Ruijs voorzitter van SOS Gaza vertelt waarom ze dat deden.
2: Wij zijn ons heel erg bewust dat het Songfestival een heel groot publiek aanspreekt. Maar ik denk dat er tussen dat publiek ook heel veel mensen zitten met een heel dubbel gevoel. En wij willen eigenlijk aan hen ook een alternatief tonen. De IBO heeft het zelf politiek gemaakt door Rusland en Wit-Rusland wel uit te sluiten. En een land dat een genocide pleegt niet. Dus daar zijn al in het verleden andere keuzes in gemaakt. En het is totaal onbegrijpbaar dat dat voor een land als Israël dan niet gebeurt.
0: Oekraïne heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd tegen een Russisch oliedepot. De haven van Volna werd getroffen aan de Zwarte Zee. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Volna en de zuidelijke regio van Krasnodar zijn de voorbije weken al vaker het doelwit geweest van Oekraïnse aanvallen. Oekraïne valt de Russische olie-infrastructuur aan omdat die belangrijke inkomsten oplevert waarmee Rusland de oorlog tegen Oekraïne financiert. Ook telecomprovider Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Het heeft een akkoord bereikt met rechtenhouder DAZN. Sinds begin deze maand had DAZN ook al een akkoord met Telenet. Dat betekent dat er dit seizoen op Telenet en Proximus nog enkele wedstrijden te zien zullen zijn. En vanaf volgend seizoen dan weer alle wedstrijden van de Belgische competitie. Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. Pas tijdens het weekend wat beterschap. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
4: Radio 1.
6: Classic Stories.
4: Met Floris Dalemans.
22: Goedemorgen, na meer dan 50 jaar is de band Fishers Head nog altijd heel relevant. Dat blijkt uit uitverkochte concerten in ons land onlangs. In het najaar komen er trouwens nog twee die ook al uitverkocht zijn. Er komt een nieuw album aan en ook de drie eerste platen komen opnieuw uit. Kortom, een goed gesprek met Fishers Head frontman John Watt dringt zich op. Dat gaan we zo meteen doen. Maar

0: lied waar Rock Classic voor uitgevonden is. Het woord Rock Classic. Nutbush City Limits van Ike en Tina Turner.
1: Classic Stories.
0: Er is nieuws over gestolen muziek van Beyoncé. Vorig jaar werd het ruitje ingegooid van haar Jeep. Een Jeep waar een bandje in lag met onuitgebrachte muziek van Beyoncé. Ze was in Atlanta, daar gebeurde het. Ze was daar voor haar Cowboy Carter Tour. En ene Calvin Evans, die sloeg die ruit in. En die ging aan de haal met die muziek. Die lag in die Jeep, die was van de choreograaf van Beyoncé. Hij nam twee koffers mee met daar wat harde schijven in. Ik zeg bandjes, maar tegenwoordig zijn dat harde schijven natuurlijk. Daar stonden volgens speurders onuitgebrachte Beyoncé-nummers op. Ook concertbeelden, setlist. Ook gevoelige persoonlijke informatie van de zangeres die Evans heeft intussen schuld bekend en krijgt 2 jaar cel. De gestolen spullen zijn nog altijd spoorloos. De onuitgebrachte Beyoncé-muziek is nog altijd niet teruggevonden. Ik ben benieuwd of die op de een of andere manier nog gaat komen bovendrijven. Ik hoop dat ze ook nog een backup heeft, want een plaat van Beyoncé, dat is ook wel wat geld waard natuurlijk. Eens kijken of ze daar een oplossing voor kunnen vinden. Voor nu gaan we het moeten doen met de muziek die ze al wel vrijwillig heeft uitgebracht. Gelukkig zitten daar ook al heel veel mooie dingen tussen. Ze heeft bijvoorbeeld dit ooit gemaakt met haar man Jay-Z. Het is Beyoncé.

0: Crazy in Love van Beyoncé en Jay-Z. Die Kelvin Evans gaat dus 2 jaar de cel in. De muziek is nog niet teruggevonden tot nader order. Deze classic hadden we gelukkig wel nog.
1: Radio 1. Classic Stories.
0: Ik ga vandaag praten met John Watts. Dat is de man achter de fantastische band Fisher Z. Die je kent van onder meer deze classics.

0: Marley is van Fisher Z. De band is 50 jaar jong intussen en ze spelen nog altijd uitverkochte concerten hier in ons land. Zometeen hoor je een nummer dat vandaag zijn 60ste verjaardag viert. Nog 77 kilometer file op de Antwerpse ring naar Nederland. Verlies je 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne. File naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst, 10 minuten extra. En op de A12 vanaf Aartselaar, dat is ook 10 minuten. Je vertraagt een kwartier op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. En het vertraagt naar Brussel op de E40 vanaf Evenberg, dat is 10 minuten.
1: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be

0: Zelfs na 60 jaar kun je nog dingen ontdekken. Ik hoor hier net een soort van marstromgeroffel in dit nummer. Had ik nog nooit gehoord eigenlijk. The Rolling Stones en Painted Black, vandaag precies 60 jaar geleden verscheen het voor het allereerst. Terug naar vandaag, naar woensdag, want dan spelen wij hier het spel De Hoe. Als je kunt ontdekken welke artiesten we verborgen hebben, of welke artiest in onze opgave, maak je kans om naar het concert te gaan. Artiest, enkelvoud, voor alle duidelijkheid. Ik heb 2 tickets voor 1 concert. Dat kun je zo meteen winnen. Er zitten wel meerdere artiesten in onze opgave verstopt. In die opgave zit dus 1 antwoord verborgen. Als je dat antwoord kent, dan mag je het StandTPD doorsturen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Of via de Radio 1-app zit er ook zeker je telefoonnummer en je e-mailadres bij. Want dat hebben we nodig. Stel dat je zou winnen. Maar eerst nog meedoen natuurlijk. Dit is de opgave van deze week.
1: 1, 2, and go. 1, 2, 3.

Wat zou dat kunnen zijn? We zoeken een artiest of een groep of een zanger of een zangeres. Dat kan ik nog niet meegeven natuurlijk. Maar het zou toch moeten blijken uit de opgave wie we zoeken. Als je het weet, stuur je antwoord zo snel mogelijk in via de app of via het Radio 1 kanaal op VRT Max. Dan kun je misschien naar het concert gaan van die artiest. In afwachting van een winnaar, Anti-Hero van Taylor Swift.

0: toch eens een echte heldin tegenwoordig. Anti-hero van Taylor Swift. We zijn op zoek naar een winnaar voor onze twee tickets van vandaag. Dit is de opgave waarmee we spelen.
1: 1, 2, and go. 1, 2, 3.

0: La-di-da. We geven tickets weg voor een concert en elke week zijn er mensen die overleden artiesten insturen. Ik kijk er intussen al naar uit, naar die antwoorden. De overleden artiesten van deze week zijn Nirvana, James Brown en Jim Morrison. Die gaan het dus zeker niet zijn. Die Jim Morrison snap ik nog een beetje, want je hoort natuurlijk Van Morrison in de opgave. Dat was ook hier en daar een antwoord. James Blake is ook genoemd, Tom Jones is ook genoemd. Allemaal foute antwoorden, maar... Alexandra Bekkevoort, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alexandra, jij hebt een goed antwoord ingestuurd. Wie zochten we vandaag?
1: Ik dacht Counting Crows.
0: Jij dacht Counting Crows en dat dacht jij helemaal goed. Ik hoop dat je veel van de fragmenten herkend hebt in onze opgave. Wat heb je allemaal gehoord?
1: Ik dacht Mr. en Mr. Jones van Amy Winehouse.
0: Mm-hmm.
1: En dan het aftellen in het begin van Counting.
0: Dat is al zeer goed, inderdaad. James Brown die dat graag doet, zo aftellen. 1, 2, 3, 4, dat was de Counting van Counting Crows. De Crows zat ook in de Black Crows, dat was een geluidsfragmentje. Inderdaad, Me and Mr. Jones van Amy Winehouse. En die Van Morrison, dat was gewoon voor de shalalala's. Hè. De shalalala's die ook in Mr. Jones zitten van Counting Crows. Ben jij vrij op 11 juli, Alexandra?
1: Ja, ik ben vrij.
0: Ah, dat is zeer goed, want we gaan jou 2 tickets opsturen om te gaan kijken naar Counting Crows. Ze spelen in het OLT, dat is het Rivierenhof in Deurne.
1: Oké, super. Ik ben
0: super blij
1: eigenlijk.
0: Dat is heel fijn.
1: Ik had niet
0: verwacht. Is het waar? Je was nogthans de eerste met een goed antwoord. Je was er heel snel bij. En dus verdien je die tickets door, met recht en reden, wou ik zeggen. Ik wou zeggen door dik en dun, maar dat klopt natuurlijk niet. Bedankt, Alexandra. Tot later, hè. Jo, en dit zijn die waar we Van Morrison ook voor meegenomen hadden. Counting Crows en Mr. Jones.

11 juli staan ze in het Rivierenhof in Deurne, Counting Crows, op OLT. En Alexandra kan met onze groeten en dankzij haar eigen goede inzet gaan kijken naar Counting Crows. Die hoorden ze met Mr. Jones. En dan naar het voetbal. Nee, niet over de bekerfinale, niet over het WK of over de licenties om te kunnen kijken naar het voetbal, maar wel over een van de grootste fans van de sport. Die zit vandaag in de jukebox.

0: De jukebox van
1: Bob Marley. Deze week zit hij in de jukebox en hij had drie grote passies naar eigen zeggen. Muziek, vrouwen en voetbal. Over het eerste hebben we het uitvoerig gehad. Bij het tweede, ja, dat kun je je wel inbeelden, denk ik. En het laatste, dat gaan we vandaag uitspitten. Bijvoorbeeld waarom deze hit elke week luidkeels wordt meegezongen door de supporters van Ajax.

0: Bob Marley en de Wailers, Three Little Birds. Even een stapje terug misschien, want Bob Marley was een echte live-artiest. Zijn optredens waren steengoed en dat kwam door gewoon heel veel op te treden. Dan kun je dat goed op den duur. Maar een belangrijke factor dat bepaalde of hij ergens zou optreden was de nabijheid van een voetbalveld. Geen veldje in de buurt, geen optreden. Hij noemde voetbal ooit vrijheid en ook een cruciaal deel van zijn leven. Het was dus niet zomaar tijdverdrijf voor hem, eerder een soort spirituele ervaring. Hij had het echt nodig, zei Bob, en hij vroeg zich meer dan eens luid op af waarom hij in zijn leven niet gewoon kon voetballen en wat muziek spelen.
1: Nou, we play voetbal en we play music. Freedom. Voetbal is freedom. I love it, because you have to be skillful to play it.
0: Die heerlijke Rasta-speak van Bob Marley is niet heel duidelijk, maar hij zegt voetbal is vrijheid. En dat is wel duidelijk. Je moet ook een zekere behendigheid hebben om te kunnen voetballen. Daarom vond hij het ook zo leuk. Hij testte ook journalisten uit via het voetbal. Geen enkele journalist kon zomaar een interview met hem krijgen. Iedereen moest eerst een rondje hoog houden met hem en zijn band. Pas als Bob zich had geamuseerd, mochten er vragen gesteld worden. Mensen die hem goed kenden geven ook toe dat Bob Marley eigenlijk gewoon liever voetballer zou geweest zijn. Veel van zijn vrije tijd ging daarheen. Zo kon een sound check soms uren duren, omdat hij altijd maar wegglipte met een voetbal. Tijdens al het voetballen liep hij in 1977 ook een blessure op aan zijn teen, waarmee hij toch eens bij de dokter moest passeren. Na wat onderzoeken bleek dat hij kanker had die zich vanuit die teen zou verspreiden, mochten ze die niet amputeren. Maar zijn geloofsovertuiging om die teen te houden, of verplichtte hem om die teen te houden, en 4 jaar later in 81 stierf hij. Hij werd begraven met zijn rode Gibson-gitaar, een bijbel, wat wiet en, jawel, een voetbal. Maar zijn liefde voor het voetbal blijft voortleven bij verschillende clubs. Bijvoorbeeld bij de Amsterdammers dus van Ajax. Dat hoor je als de supporters dat zingen. Heerlijk toch dat geluid. In 2008 werden de supporters van Ajax na een oefenduel in en tegen Cardiff iets langer in het stadion gehouden, omdat de sfeer nogal grimmig was tussen de twee supportersgroepen. Nu was het wel het probleem dat de Cardiff-fans van buiten het stadion de Amsterdammers aan het uitdagen waren met hun gezang. De supporters van Ajax die springen recht in hun zitjes en zingen luidkeels mee. En zoals zo vaak herinnerde Marley's muziek een groep mensen van het belang van vrede. Sindsdien is het een traditie voor de Amsterdammers maar zonder elke match het nummer mee te brullen. Hou je dus zeker niet in om dat nu ook luidkeels te doen. Het mag, het moet misschien zelfs. Bob Marley, wat een heerlijke vent was dat toch. En zijn muziek zal nog heel lang doorleven, denk ik. Bob Marley en de Wailers. Three Little Birds.

Ik heb ze een paar jaar geleden nog zien spelen in de Roma. Ze heten nu gewoon Dexys, maar het is altijd een heel amusante band om naar te gaan kijken. Hier nog als Dexys, Midnight Runners en Gino. En Bob Marley daarvoor, Three Little Birds, de laatste jukebox al voor deze week. Want morgen is het een feestdag en is er geen jukebox, nog een Classic Stories. Maar volgende week doen we weer een jukebox. Dan gaan we eens dieper in op de plaat. Maar er gebeurt iets heel vreemds met de computer intussen. Maar bon, we gaan proberen van het te laten spelen. We gaan volgende week iets uitzenden over de plaat Pet Sounds van de Beach Boys. En nu zou ik graag deze willen horen, maar ze komen er maar heel stilletjes door. Ah, daar zijn ze. The Real Sugar is dit.

0: Eat Sleep Wake van Bombay Bicycle Club en deus daarvoor The Real Sugar. Zometeen is er nieuws en daarna de wereld van Sophie.
1: Uitgesproken in nieuwe feiten.
2: Een vrouwtje die kan 5 tot 10 nakomelingen krijgen per dag. En dat zijn geen eitjes die dat ze legt. Nee, zij gaat die levend ter wereld brengen. En meer nog, die levende bladluisjes, die zijn zelf eigenlijk al zwanger.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
5: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
8: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
9: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
10: De Russische president Vladimir Poetin zou bijzonder paranoïde geworden zijn. En dus is dat voor ons een goede reden om het te hebben over paranoia. In de wereld van Sophie, na nieuws.
1: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Investeringen blijven nodig zodat mensen niet maatschappelijk uitgesloten raken als ze moeilijk mee kunnen in de digitale wereld. Verschillende organisaties en meer dan 100 experts vragen daar aandacht voor in een open brief. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht waar mensen met digitale vragen terecht konden, maar de tijdelijke financiering daarvan stopt deze zomer. 40% van de Vlamingen is digitaal kwetsbaar en als die hulp wegvalt, heeft dat concrete gevolgen, zegt Alenka Leconte van Mediawijs.
13: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter. Soms klinkt het heel vaag, dat die digitale uitsluiting, maar het gaat over heel concrete gevolgen.
12: Het leger heeft vorig jaar bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen gerecruiteerd. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers in de morgen. De meeste nieuwe beroepsmilitairen zijn mannen, maar het aantal vrouwen stijgt ook tot meer dan 400. De meeste nieuwe militairen komen uit Wallonië. Bij opgravingen in Ieper in West-Vlaanderen is een massagraf uit de Eerste Wereldoorlog gevonden met nog veel persoonlijke spullen van soldaten erin. En ook een klaroen. Een bijzondere vondst, want dat is juist het instrument waarmee in Ieper elke avond de Last Post geblazen wordt, vertelt archeoloog Bert Heijvaart.
14: Dat gaat om een vrij goed bewaarde Britse bugel die we onderaan in een loopgraaf hebben teruggevonden. Dus eigenlijk een instrument dat werd meegenomen in de loopgraaf om signalen te geven. En ik denk niet dat het veel specialer kan worden dan om zoiets terug te vinden.
12: Wereldwijd wordt er minder wijn gedronken. Vorig jaar een kleine 3% minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit schattingen van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw. We zouden daarmee zelfs op het laagste peil zitten sinds 1957. Toch komt dat nog altijd neer op meer dan 20 miljard liter wijn per jaar. Bij de 10 grootste wijnproducerende landen is alleen Portugal erop vooruit gegaan. Wisselvallig en fris met veel buien vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. Pas tijdens het weekend wat beterschap. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 1.
16: De wereld van Sophie.
1: Met Sophie Lemaire.
10: Een zeer goedemorgen en welkom bij Radio 1. Welkom in de wereld van Sophie. Uiteraard beginnen we met...

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags.

0: I Think I'm Paranoid van Garbage.
1: De wereld van Sophie.
0: Het stond een paar dagen geleden in heel wat kranten hoe Poetins paranoia een probleem aan het worden is. Hij zou zich hoe langer hoe meer verschuilen, in bunkers wordt gezegd, legt sociale media, mobiel internet aan banden, omdat hij drone-aanvallen vreest en vreest dat Russen zich langs die weg wel eens tegen hem zouden kunnen keren. En dus ben ik zeer benieuwd wat er aan de hand is. Ik leg het graag voor aan Jan Baljouw. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ruslandkenner, lange tijd uiteraard journalist geweest voor VRT Nieuws. Waarom gaat het de voorbije dagen zo vaak over dat paranoïde gedrag van Vladimir Poetin?
2: Ik denk omdat het slecht gaat in Rusland op dit moment. De tekenen zijn niet gunstig. Men noemt dat strategisch momentum. Dat had Rusland in het begin van dit jaar is intussen verschoven naar Oekraïne. En ja, je hebt ook een aantal zaken die buiten Rusland zijn gebeurd, die paranoia nog hebben aangewakkerd. De kidnapping bijvoorbeeld van Maduro
0: in Venezuela.
2: Ja, dat is er toch wel hard ingekomen in het Kremlin. Ja, toen bijvoorbeeld Russische militaire bloggers die zeiden van ja, dit hebben wij ook geprobeerd met Zelensky, maar dat is niet gelukt. De Amerikanen zijn er wel in gelukt en dat heeft die angst in het Kremlin dat men ja, Poetin zou kunnen treffen wel degelijk verhoogd. Ook we zien wat er gebeurd is in Iran, een precisieaanval waarbij de opperste leider Khamenei is uitgeschakeld. Dus dat heeft er allemaal toe bijgedragen dat Poetin zich minder en minder zekerder voelt. Je zag het ook in zijn optreden vorige zaterdag tijdens de overwinningsparade. Die dat vertrouwen in de eindoverwinning, hij zegt het nog wel, dat Rusland het zal winnen en dat Oekraïne het onderspit zal delven. Maar het komt minder zelfverzekerder over dan vroeger.
0: De twijfel is er ingeslopen. Men zegt dat die paranoia zich toont door het feit dat het mobiele internet zo vaak wordt afgesloten. Hoe uit het zich nog?
2: Ja, je hebt onder meer dat internet, dat zou afgesloten zijn om aanslagen bijvoorbeeld te bemoeilijken. Drones vliegen bijvoorbeeld op mobiel internet vaak. En als men dan het mobiel internet uitschakelt, dan kunnen de Oekraïnse drones hun weg niet meer vinden, denkt men. Maar het uit zich ook op andere vlakken. Al heel lang heeft Poetin bijvoorbeeld 3 identieke kantoren in Sochi, in een buurt van Moskou, in Novo-Agarjova, dat is zijn buitenverblijf, en in Valdai, dat is ongeveer halverwege tussen Moskou en Sint-Petersburg. Totaal identieke kantoren, met toch kleine minimale verschillen, zoals bijvoorbeeld ja, een plant die in de achtergrond stond, ja, die was toch een beetje verschillend. En zo heeft men ontdekt, hebben onderzoeksjournalisten, Russische onderzoeksjournalisten ontdekt dat er die 3 kantoren zijn. En Poetin ja, verplaatst zich bijna niet meer buiten die 3 kantoren of gebouwen waar hij zich veilig voelt. Dus hij brengt ook bijna nauwelijks bezoeken aan ja, minder gecontroleerde omgevingen, terwijl hij dat vorig jaar nog wel gedaan heeft. Dus dat duidt er toch wel op dat hij zich minder en minder zekerder voelt.
0: Mm-hmm. Dat van die bunkers, klopt dat? Dat hij zich verschuilt?
2: Dat zijn dus die 3 locaties, Sochi, Novo-Agarjova en Valdai. Ja.
0: Ja. Is dit nieuw voor Poetin? Of is die al wel veel langer paranoïde voor wat er hem zou kunnen overkomen?
2: Ik denk, ja, gezonde dosis paranoia heb je natuurlijk altijd wel nodig als politicus. Ik denk dat je anders niet overleeft. Maar ja, Poetin komt dus uit KGB, hè, de spionage. Dat is natuurlijk, dat drijft op paranoia. Hè. Je gaat ervan uit dat de ander ja, kwaadaardige bedoelingen heeft, complotten smeet. En je probeert dat te ontmantelen. Dus hij is daarin opgegroeid. Het was ook zijn grote droom om spion te worden. Dus in die wereld van paranoia actief te zijn. Hij heeft daarvoor heel veel opzij gezet om dat te kunnen worden. Hij is zelf gaan solliciteren bij de KGB. Dus dat is er altijd aanwezig geweest. Nu, het is denk ik erger, veel erger geworden. Dus paranoia is niet erg als je als politieke leider geregeld tegengas krijgt. Als je mensen in je omgeving tegen jou zeggen van ja, dit gaat gewoon veel te ver, dit klopt niet. Dat is nog gebeurd, ook onder meer ook na de annexatie van de Krim. Weet ik uit vrij goede bron dat men Poetin heeft kunnen overtuigen van bijvoorbeeld geen annexatie.

0: te doen van Oost-Oekraïne, omdat dat veel te duur ging zijn. Maar je hebt dan in 2020 heb je dan corona gehad. En Poetin is als de dood, dat hij besmet zou worden door het coronavirus, heeft zich volledig geïsoleerd, afgezonderd, is in een ivoren toren terechtgekomen en is daar eigenlijk nooit meer uitgeraakt. Dus dat soort van gesprekken waarbij mensen uit de omgeving van Poetin zeggen van dit is geen goed idee, dat soort gesprekken zijn er, denk ik, nauwelijks nog. Bijvoorbeeld voor de inval in Oekraïne is er één persoon uit de elite rond Poetin die gezegd heeft dat dit is geen goed idee, Dmitri Kozak. Maar voor de rest waren er geen andere tegenstemmen. Dmitri Kozak is trouwens ook uitgerangeerd en is gevlucht naar Israël. Dus je weet ook, als je dat doet, als je ingaat tegen wat Poetin denkt, ja, dan zijn de gevolgen niet gering.
1: Mm-hmm. En dus zit hij geïsoleerd met die achterdocht die er bij hem ingedrild ook is geweest in tijden van de KGB. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat iemand het op hem gemunt zou hebben. Ergens is het ook een gelegitimeerde achterdocht, niet?
0: Ja, dus dat zei ik al. Die gezonde dosis paranoia, op zich is dat niet zo gevaarlijk. Maar ik denk het probleem nu is, Poetin laat zich omringen door een kleine kring van adviseurs. En omdat het slecht gaat in Rusland, economisch, ook in Oekraïne, op het terrein verovert Rusland geen terrein meer. De olieinkomsten vallen al bij al ook tegen. Je hebt nu een soort van, je hebt barsten gekregen in die elite. Voor de eerste keer eigenlijk sinds de herfst van 2022, toen het ook slecht ging in de oorlog in Oekraïne. Nu heb je die barsten terug. En je hebt denk ik twee kampen. Je hebt de civiele kant van de presidentiële administratie, die vooral denk ik op dit moment bezig is hoe kunnen we zo snel mogelijk een einde maken aan die oorlog? En hoe kunnen we dat verkopen aan de bevolking? Er zijn al presentaties uitgelekt waarin dergelijke zaken werden voorgesteld. En aan de andere kant heb je de meer, men noemt dat de Siloviki, dat zijn de mensen uit de veiligheidsdiensten, waar ook Poetin uitkomt. En die zeggen van nee, we moeten geen einde maken aan die oorlog, we moeten die verder zetten en we moeten de teugels nog aanschroeven, we moeten de controle op de samenleving nog strakker maken. Dus nog meer internetbeperkingen opleggen. Natuurlijk, Poetin komt uit die veiligheidsdiensten. Hij merkt ook dat er die tweespalt is in de kringen rond hem. En dat zal zijn paranoia alleen nog maar aanwakkeren. Het zou kunnen dat hij kiest voor die civiele, voor de rationele benadering. Dat hij zegt van ja, het is inderdaad genoeg geweest, die oorlog in Oekraïne heeft geen uitweg. Maar de kans is veel groter dat hij kiest voor de mensen uit zijn eigen achterban. Namelijk nog sterker die Russische samenleving onder druk zetten. Mm-hmm. Dat is denk ik een straatje zonder einde. Maar als die paranoia die hem daartoe zou drijven, die ook aanwezig is bij die veiligheidsdiensten, dan denk ik maakt hij een foute keuze. Maar er is niemand op dit moment die dat denk ik duidelijk kan maken aan Poetin.
1: Is dat het gevaar van deze paranoia die nu opgemerkt wordt? Of schuilt daar meer gevaar in?
0: Ja, ik denk, het gevaar is natuurlijk dat Poetin op een bepaald moment zichzelf in de hoek gedreven voelt. En dan weet je nooit hoe hij zal reageren. Dat zie je ook bij dieren. Hij heeft dat zelf in zijn jeugd meegemaakt. Hij had ooit een rat in een hoek gedreven in een kelder. En uiteindelijk, als ultieme reddingspoging, sprong die rat op hem. Wat hem heel erg, hij had dat niet verwacht. En dat soort onverwachte zaken zou Poetin ook wel eens kunnen doen. Als hij zich echt in het hoek gedreven voelt. Als hij echt geen uitweg meer ziet. En als die paranoia te groot wordt. Er is aan de andere kant wel iets wat hij misschien naar de andere kant zal drijven. Hij heeft altijd een heel grote, ook paranoïde angst gehad dat hij zou ten val komen door burgerprotest. Mm-hmm. Zoals andere autoritaire leiders, Milosevic in Servië, Janukovic in Oekraïne bijvoorbeeld. Een soort kleurenrevolutie in Rusland. En hij heeft daarom altijd wel rekening gehouden met dat gevoel binnen de bevolking. Dus daarom heeft hij ook de deal gesloten met de Russische bevolking van die invasie in Oekraïne. Daarvan gaan jullie niets merken. die deal is nu, staat op springen, omdat mensen merken het wel. Er zijn die beperkingen op internet, wat in Rusland enorme gevolgen heeft, want de Russische samenleving is nog veel meer geconnecteerd dan onze samenleving. Dus de oorlog komt nu bij de Russen thuis. En als er toch protest zou komen, ja, misschien dat Poetin dan bij zinnen komt en uiteindelijk toch kiest voor die civiele kant van de administratie. Maar dat zullen we de komende weken, maanden nauwgezet moeten volgen om te zien in welke richting hij gaat.
1: Dan zal hij inderdaad, zoals je zei, meer tegenstemmen moeten hebben in zijn eigen entourage om hem ook te overtuigen.
0: En tegenstemmen ook vanuit de samenleving. Die zijn er momenteel al en dat is ook een teken aan de wand van die barsten in die elite. Je hebt bijvoorbeeld een heel bekende influencer, Victoria Bonia. Ze woont in Monaco, maar heeft miljoenen volgers. Die op een bepaald moment via Instagram een kritiek had geleverd op het Kremlin dat ze niet bezig zijn met de problemen van de gewone mensen. Milieuvervuiling, hoge prijzen voor voedselproducten en dergelijke. Meestal reageert het Kremlin daar heel gepikeerd op. En deze keer was de reactie heel gematigd. Men zei van ja, we gaan daar eens goed naar kijken van wat Victoria Bonia heeft gezegd. Dus dat gaf al een teken dat men, dat niet iedereen op dezelfde lijn zit. Dus dat niet iedereen de lijn volgt van de veiligheidsdiensten. Die willen dat dit soort van uitingen natuurlijk meteen aan banden worden gelegd.
1: Zeer benieuwd hoe dit verder evolueert. Het is alleszins de moeite om het op de voet te volgen.
0: Absoluut.
1: Heel erg bedankt om het alvast voor ons te duiden. Ruslandkenner Jan Baljouw.
0: Graag gedaan.

0: Good Fortune van PJ Harvey. We gaan het hebben over paranoia. Mocht je graag willen reageren, weet dat je reacties altijd welkom zijn. In de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Op de E40 richting Veurne vertraag je tussen Gistel en Middelkerken. En richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Mechelen-Zuid. Dat komt door een defect voertuig.
1: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
2: De wereld van Sophie.
0: De Russische president Vladimir Poetin begint aardig paranoïde trekjes te vertonen. Hij leeft argwanend, angstig, in bunkers, voortdurend vrezend dat zijn positie in gevaar komt. Hij is daarmee zeker niet de eerste autoritaire leider die paranoïde trekjes vertoont. Een zeer goedemorgen, Vincent Bilot.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Het blijkt bij wel meer leiders een issue te zijn.
3: Ja, dat is waar. Het is een terugkerend kenmerk eigenlijk zelfs bij heel wat dictators, tirannen en despoten. Verlichte despoten, dan wel wat schaarser verlichte despoten. Alleen al in de Russische geschiedenis eigenlijk, als je daar eens even induikt, dan kom je al wel wat paranoïde types tegen. Denken we bijvoorbeeld al maar aan de allereerste Russische tsaar. Tsaar Ivan de Vierde, koosnaam Ivan de Verschrikkelijke.
0: Ja.
3: Die regeerde in de 16e eeuw. Ja, en dat was sowieso al een meedogenloze heerser. Hè. Voor zijn volk, maar evengoed voor zijn naasten. Om maar iets te zeggen, Ivan de Verschrikkelijke, die knuppelde tijdens een woedeaanval zijn eigen hoogzwangere dochter neer, waardoor ze een miskraam kreeg. En toen zijn zoon hem daarop aansprak, de euvele moed had om hem daarop aan te spreken, om hem duidelijk te maken dat hij zijn zus toch niet zomaar kon mishandelen, sloeg hij zijn eigen zoon gewoon dood. Tot zover dus zo'n beetje het opvliegende karakter van Ivan de Verschrikkelijke.
0: Dat vat het zo wat samen.
3: Maar hij was ook legendarisch paranoïde. En nu ja, daar had hij ook wel reden toe, want zijn eigen moeder werd vergiftigd toen hij amper 8 was. En ja, hij zag ook eigenlijk als kind al aan het Russische Hof, ja, hoe dat hof een echte krabbenmand was. Hè. Een plek waar voortdurend wordt samengezworen en gecomploteerd. En dan later, toen hij zelf tsaar werd en zijn eigen vrouw stierf, raakte hij er bijvoorbeeld ook van overtuigd dat zij ook vergiftigd was, net zoals zijn moeder. Hij geloofde dat dat een complot was, ging achter iedereen aan die hij ook maar van ver medeplichtig achtte aan dat complot. Adviseurs die hem jarenlang hadden bijgestaan, adelieden, werden stuk voor stuk gefolterd en vermoord. En die Ivan de Verschrikkelijke, die richtte ook een soort militie van ridders op, de Oprichniki. Een militie van in het zwart gehulde ridders die absolute trouw moesten zweren aan de tsaar en die ook onder zijn directe bevel vielen en die hij, Ivan de Verschrikkelijke, aanstuurde en zich ook maar uitstuurde als zijn persoonlijke knokploeg. Om dus iedereen te liquideren die hij ervan verdacht hem ook maar een strobreed in de weg te willen leggen.
0: En intimideren waarschijnlijk
3: en
0: ook.
3: En absoluut, ja, ook om te intimideren. En die Oprichniki, die zwarte ridders, die worden vandaag eigenlijk nog altijd een beetje gezien als een beetje de verre voorloper van wat uiteindelijk de KGB zou worden. De geheime dienst waar later ook Poetin zou worden opgeleid tot een arglistig geheim agent, zoals we Jan Baljouw net hoorden vertellen. Allemaal dus eigenlijk een beetje aangestookt door die Ivan de Verschrikkelijke. Een paar eeuwen na die Ivan de Verschrikkelijke trouwens kwam er in Rusland nog zo'n serieuze paranoïde tiran aan de macht, Jozef Stalin. Kennen we ook. Het lachenbekje dat in de jaren 1920 van Rusland een strenge dictatuur maakte. Ook hij zag overal complotten en samenzweringen binnen zijn eigen partij, aan het hof in zijn directe entourage, maar ook bij de brede bevolking. Hij liet lijfwachten en medewerkers geregeld vervangen omdat hij dacht dat ze hem wilden vermoorden. Stalin staat ook bekend om zijn zogenaamde zuiveringen. Hij liet honderdduizenden mensen arresteren en executeren op beschuldiging van verraad of gecomploteerd tegen hem. Stalin die sliep ook vaak op wisselende locaties, gaf soms op het laatste moment aan zijn entourage nog een andere slaapplaats door om zo toch ongrijpbaar te blijven, niet te traceren. Hij liet zijn eten ook voorproeven om te testen of er geen vergif in zat. En hij vertrouwde tegen het einde van zijn leven zo weinig mensen, eigenlijk bijna niemand meer, dat het ja, misschien wel eens zou kunnen dat zijn paranoia hem zelfs het leven heeft gekost.
0: Uh-huh.
3: Want toen Stalin in 1953 een beroerte kreeg in bed en hij dus niet zoals gewoonlijk 's ochtends zijn slaapkamer uitkwam, durfde haast niemand van zijn entourage zijn kamer binnen te gaan. Uit angst om hem te storen
0: en de toren over zich te krijgen.
3: De volgende in lijn te zijn die misschien zou worden geliquideerd. Zo groot dus was de terreur die hij zelf had gecreëerd. Het zou dus wel eens kunnen dat zijn eigen paranoia Stalin ironisch genoeg fataal is geworden. Dan in de buurt van Rusland hebben we Noord-Korea. Ook een beruchte dictatuur, Kim Jong-un en zijn vader Kim Jong-il, ook legendarisch paranoïde figuren. Kim Jong-un reist, net als zijn vader, zelden tot nooit met het vliegtuig, zelfs voor zijn staatsbezoek aan een bevriende leider als Poetin in Moskou, neemt hij een gepantserde trein. Zo angstig is hij voor aanslagen. Bij buitenlandse bezoeken wordt gezegd, reist hij ook vaak met een eigen toilet, omdat hij bang is dat buitenlandse inlichtingendiensten anders biologisch materiaal van hem zouden kunnen verzamelen.
0: Ah ja, niet omdat hij smetvrees heeft.
3: Wellicht ook, maar toch ook omdat hij bang is dat er misschien eens een drol van hem zou kunnen in buitenlandse handen belanden. En wat kunnen ze daar dan allemaal mee?
0: Ja.
3: Enfin, dat soort paranoia. Nog een notoir lid van de club van paranoïde potentaten vinden we daar nog in de buurt in Cambodja. Daar liep in de jaren 70 ook een bepaald wantrouwig type rond. Ik heb het over Pol Pot, de leider van de gevreesde Rode Khmer, die in de jaren 70 met harde, zeg maar gerust, ijzeren hand over Cambodja heerste. Pol Pot die joeg tijdens zijn regime zo'n 1,5 tot 2 miljoen Cambodjanen de dood in, goed voor 21% van de totale bevolking. Stel je dat voor.
0: Ja.
3: En hij viseerde vooral intellectuelen, want zoals je weet, Sophie, kennis is macht en mensen met veel kennis vormden dus een grote bedreiging. Pol Pot gaf naar het schijnt zelfs de instructie om expliciet mensen te viseren die een bril droegen. Want een bril dragen, dat wees er volgens hem op dat mensen belezen waren of alleszins het belangrijk vonden om te kunnen lezen. Dus brildragers waren tijdens de dictatuur van Pol Pot een wandelend doelwit.
0: Ach, waanzin.
3: Zo paranoïde was die gast. En ik zeg nu wel de hele tijd Pol Pot, Sophie, maar zo kenden de Cambodjanen hem niet. Pol Pot was zo wantrouwig tegenover zijn eigen onderdanen. Hij was zo paranoïde dat hij bijna zijn hele bewind lang zijn ware identiteit geheim hield. Al die tijd liet hij zich Angkar noemen, wat de organisatie betekent. Of Brother Number One.
0: Maar dat wist ik niet.
3: Ja, zo wilde hij dus onzichtbaar en dus ook ongrijpbaar blijven voor tegenstanders die het op hem hadden gemunt. Maar dat volstond allemaal nog niet om zijn angst voor moordcomplotten te bezweren, want die vrees voor een coup of een moordaanslag, die was er permanent om. Op til zijnde aanslagen of moordcomplotten te verijdelen, liet hij wekelijks gewoon duizenden Cambodjanen oppakken en verhoren. En daarvoor liet hij zelfs een school ombouwen tot foltergevangenis. Daar werden die verdachten dan gemarteld om ze tot bekentenissen te dwingen. Alleen, ja, die folteringen die waren zo erg dat veel Cambodjanen gewoon eender wat opbiechten om ervan verlost te zijn. Legendarisch zijn bekentenissen van Cambodjanen die toegaven dat ze en een agent waren van de KGB en een special agent van de CIA en een Vietnamese spion, gewoon om er vanaf te zijn. Volstrekte absurde bekentenissen, maar het sterkte Pol Pot wel alleen maar in de overtuiging dat inderdaad hele wereld tegen hem is.
0: Aha, dacht hij. Zie je wel.
3: Ja, een vicieuze cirkel natuurlijk. Hè. Dat is wel duidelijk.
0: Mm-hmm.
3: Nog iemand die meemarcheert in onze parade van paranoïde potentaten is de Iraakse president Saddam Hussein.
0: Mm.
3: Saddam die stond erom bekend dat hij echt niemand vertrouwde, zelfs zijn naaste medewerkers en zijn eigen familie niet. Ook hij was permanent bevreesd voor aanslagen op zijn leven. Saddam die sliep zelden twee nachten na elkaar op dezelfde plek. Daarom had hij gelukkig ook wel verschillende paleizen. Elk trouwens met hun eigen geheime ontsnappingsroutes en ontsnappingstunnels. En net als de Stalins en de Pol Pot van deze wereld voerde hij ook een bewust schrikbewind. Hij zorgde ervoor dat zijn eigen bevolking schrik werd aangejaagd om ook maar iets van kritiek te uit te laten staan, in opstand te komen. Dat deed hij dan door geregeld willekeurige mensen van straat te laten plukken om ze publiek te folteren of zelfs te executeren. En de boodschap was duidelijk, het kan elk moment met je gedaan zijn, dus haal je maar niet in je hoofd om ook maar iets tegen het regime, laat staan tegen mij persoonlijk, te ondernemen. En nog een techniek die hij gemeen heeft met andere illustere despoten is het gebruik van dubbelgangers. Stalin die maakte daar al gebruik van. De Panamese dictator Noriega had er in de jaren 80 naar verluid 4. Fidel Castro had er naar het schijnt ook etelijke rondlopen, dubbelgangers. Maar niemand die zoveel lookalikes van zichzelf inschakelde als Saddam Hussein. Hij had er wellicht 12 of zelfs meer.
0: Amai, waar vind je die?
3: Ja, gewoon op straat. Hè. Gewoon mensen die maar genoeg op hem leken en ook zo'n belachelijke snor droegen. Ja. Je steekt dan in zo'n legeruniform. En dus voor een deel gebruikte hij die dubbelgangers als een soort marketing. Hè. Want hij liet die lookalikes van zichzelf dan bijvoorbeeld door Bagdad rijden in een open wagen, in een cabriolet, om andere publieke optredens te doen ook. Gewoon om zoveel mogelijk gezien te worden, hè. Aanwezig te zijn, om zijn bevolking te laten voelen dat hij permanent aanwezig was. Maar hij zette die dubbelgangers vooral in Saddam om mogelijke aanslagplegers te misleiden. Ah ja, door zoveel lookalikes van hem uit te sturen, probeerde hij verwarring te zaaien. Hoopte hij eigenlijk dat mogelijke coupplegers nooit zeker zouden weten waar de echte Saddam was. En nam ook dubbelgangers in dienst voor zijn eigen zonen, voor Uday en Qusay. De Irakees bijvoorbeeld, die werd ingeschakeld als dubbel voor zijn meest vrede zoon, Uday Hussein. Die heeft daar nadien trouwens ook een boek over geschreven, dat verfilmd is, The Devil's Double. En Latif Yahya, zo heet die man, jarenlang dus lookalike geweest voor Uday Hussein. En hij vertelt in dat boek dat hij op een dag gewoon van straat werd geplukt vanwege zijn uitgesproken fysieke gelijkenis met Uday Hussein. En hij werd voor de keuze gesteld, ofwel word je de dubbelganger van Uday Hussein, ofwel doen we je zussen niets aan.
4: How they come and say, now, do you say yes or I bring your sisters here? This is mean, I go to rape my sisters. I say, no, give me any piece of paper and I say, I signed it for you. Just leave my family alone.
3: Ja, die Uday Hussein, zoon van Saddam, die bedreigde zijn lookalike dus met het verkrachten van zijn zussen als hij niet inging op het voorstel om zijn bodydouble te worden.
0: Braf, hè?
3: Zelf noemt die dubbelganger zichzelf trouwens de bullet catcher voor Uday Hussein, want jawel, ook hij was legendarisch paranoïde en met recht, want etelijke moordaanslagen zijn er ook op hem gepleegd. Die dubbelganger heeft dus etelijke bullets mogen catchen, maar hij heeft het wel overleefd.
0: Heeft het gehaald,
3: ja,
0: oké.
3: Ja, ja, ja. Maar toch misschien wel de meest wantrouwende en argwanende paranoïde pipo is de man die in de jaren 1960 president was van Haiti. François Duvalier, beter bekend als Papa Doc.
0: Ah ja?
3: Papa Doc was maar echt belachelijk paranoïde. Nu, ook hij had daar wel reden toe, want hij overleefde niet minder dan 6 moordaanslagen. Maar behalve extreem paranoïde was Papa Doc ook extreem bijgelovig. Hij liet zich bijvoorbeeld door een voodoo-dokter wijsmaken dat 22 zijn geluksgetal was. En dus die Papa Doc die durfde alleen nog op de 22e dag van elke maand zijn paleis te verlaten.
0: Echt?
3: Alle andere dagen bleef hij binnen. Want dan ging hij sowieso wel vermoord worden. Alleen de 22e was hij veilig.
0: Maar
3: die Papa Doc die geloofde ook dat zijn grootste politieke tegenstander, dat hij zichzelf kon veranderen in een zwarte hond. Papa Doc
0: zoals
3: was daar
0: in Suske en Wiske.
3: Ja, wel zoiets. Maar dus die Papa Doc die was daar zozeer van overtuigd dat zijn politieke rivaal zich dus kon transformeren in een zwarte hond, dat hij het leger de opdracht gaf om alle zwarte honden in heel Haiti te liquideren.
0: Maar enfin,
3: dan ben je wel redelijk koekoe getikt paranoïde.
0: Dat is behoorlijk paranoïde en dat is een behoorlijk indrukwekkende lijst eigenlijk van paranoïde leiders. Wat is het aan dat soort leidersfiguren dat hen die met die paranoia opzadelt en is iedereen er vatbaar voor? Daar gaan we het dadelijk over hebben. Dankjewel, Vincent Milo.
2: Radio 1.

0: zeer mooie Carry On van Jungle hoorde je.
1: De wereld van Sophie.
0: De Russische president Vladimir Poetin lijkt bevangen te worden door hardnekkige paranoia. Hij zou overal gevaar zien en vrezen en probeert, koste wat het kost, elke mogelijke dreiging af te wenden. En dus leeft hij al tijden in bunkers, omringd door alleen zijn allertrouwste metgezellen. En ja, knikkers, zou je ook over hen kunnen zeggen. Zoals Vincent net vertelde, het is iets wat wel meer autoritaire leiders blijkt te overkomen. Een achterdocht die uitgroeit tot zeer ongezonde paranoia. Hoe komt dat, dat machthebbers daar zo vatbaar voor zijn? En is het iets wat ook ons zou kunnen overkomen? Dat bespreek ik zeer graag met Damian de Nijs. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Filosoof, psychiater, hoogleraar aan de Universiteit Amsterdam. Misschien moeten we beginnen met dat begrip paranoia wat scherp te stellen. Waarover hebben we het als we over paranoia praten?
2: Ja, dat is een goede vraag, want het wordt dikwijls gebruikt. Ook onder andere door heavy metal bands. Het is heel populair. In principe zijn, denk ik, wetenschappelijk zijn er drie verschillende betekenissen die je een beetje uit elkaar kan houden. Paranoia als een houding, dat is iets wat we allemaal kennen. En dat is een soort van verhoogde achterdocht dat er iets rondom mij gebeurt. Een behoedzaamheid van, is men aan het kletsen over mij? En dan zie je of hoor je overal betekenis. Dat kan opkomen bij periodes van stress of burn-out bijvoorbeeld. Dan heb je paranoia als ziektebeeld, de paranoïde psychose of de paranoïde schizofrenie. Dat is echt een psychose. Mensen zijn echt gestoord in hun realiteitservaring. En dat is dan gekleurd met paranoïde ideeën, enorme complottheorieën, enorme systeemideeën die soms ettelijke honderden pagina's beslaan als mensen dat opschrijven. Uh-huh. En dan heb je ten derde paranoia als een persoonlijkheidsstijl. Dat is de stijl wat iemand heeft, waar hij als het ware mee geboren is. En dan kijkt zo iemand heel structureel, wantrouwend en krenkbaar, alert op allerlei vernedering, naar de anderen. En is ervan overtuigd dat hij ook snel dat aanvoelt bij zichzelf. En dat zie je voornamelijk in het relationele functioneren.
0: Oké, het kan zich op verschillende manieren tonen. Als we het hebben over machthebbers die als paranoïde bestempeld worden, dan gaat het over het eerste of het derde geval, neem ik aan. Ofwel een houding of een persoonlijkheidskenmerk.
2: Ja, het is in dit geval wat lastig, want je zou kunnen denken dat machthebbers die zo ver komen voorafgaand al misschien zo'n persoonlijkheidsstijl hebben. Anders hadden ze het niet gered. Of andersom, ik denk in de voorbeelden die je daarnet aanhaalt, merken dat als mensen aan het einde van hun Latijn komen, van het einde van hun gezag, wanneer die macht neigt te imploderen en mensen onder druk komen te staan, dat paranoia het gevolg is van het zich terugtrekken van de eenzaamheid. Want het typisch natuurlijk voor deze machthebbers is dat zij leven in een universum waar geen enkele correctie meer mogelijk is. Ja. En dat is dus natuurlijk een van de redenen waarom mensen terechtkomen in zo'n paranoïde systeem. Als je iedereen elimineert die tegenspreekt, ja, dan blijf je alleen over met je eigen gedachten. En dan kan je nooit meer toetsen of wat je denkt waarheid is of werkelijkheid is. En dan ben je per definitie in een toestand terechtgekomen van paranoia.
0: Zo'n isolatie kan het paranoïde vuur gaan aanwakkeren.
2: Inderdaad, isolatie kan het aanwakkeren, omdat je dus door je eenzaamheid nooit meer eigenlijk het contact met de ander hebt om jezelf te corrigeren. Niemand durft de leider tegen te spreken. En de omgeving zal alleen maar je eigen angst bevestigen uit opportunisme. Men zal meedoen en zeggen, ja inderdaad, we moeten die maatregelen nemen. En dat versterkt natuurlijk dat paranoïde systeem waar die dictator onder leidt.
0: Als machthebber heb je natuurlijk ook echte vijanden. Wat niet zal helpen bij het gevoel dat je bedreigd wordt. Of misschien is dat wat het in eerste instantie veroorzaakt.
2: Kijk, dat is dan weer een hele interessante vraag die je stelt. Kijk, in principe is paranoia natuurlijk een soort van mentale toestand waar men onterecht denkt dat men bedreigd wordt. Maar het kan natuurlijk zijn dat je als machthebber denkt dat je onterecht deels dat je bedreigd wordt, maar dat kan ook wel redelijk, dat kan ook reden toe zijn. En dan heb je een beetje van beide smaken, namelijk dat er een reden is om bang te zijn en achterdochtig te zijn, dat mensen echt wel willen dat je doodgaat. En anderzijds, de paranoïde toestand waar je overdreven, veel meer dan eigenlijk noodzakelijk, bang bent dat er iets met jou gaat gebeuren.
0: Mm-hmm.
2: En er is één heel mooi voorbeeld in de literatuur, maar ik weet niet of je denkt, dat is een vrouw die betrokken was bij het schandaal in Amerika, waar toen de krant bij Nixon allerlei files naar boven haalde. En die mevrouw die noemde Martha Mitchell, dat was een echtgenote van een senator. En die was heel achterdochtig omdat die zag wat er gebeurde in Amerika met al die geheimzinnige files. En die is dus beticht en opgesloten in een psychiatrische instelling, omdat ze dus paranoïde werd. En achteraf is gebleken dat ze gelijk had.
0: Ja, ja.
2: En dat fenomeen van paranoïde zijn, maar toch gelijk hebben, dat noemt men sindsdien het Martha Mitchell-effect.
0: Ja, ja. Dat is inderdaad wel interessant. We hebben daar straks nog een voorbeeld van in het volgende uur. Een paranoïde situatie die inderdaad werd zo bestempeld, maar bleek waar te zijn. U zei daarnet, periodes van stress kan het ook veroorzaken. Maar dat klinkt dan op zijn beurt... Ja, hoort u mij nog?
2: Ja, nu hoor ik u wel. Okay, ja, terug. Okay. Ja.
0: Ik was even weg. Allee, ik was er nog hoor, maar u hoorde me niet.
2: Ik word er achterdochtig van, moet ik zeggen.
0: Iemand luistert ons af.
2: Ja, ja. Ja, dat zou best kunnen.
0: U zei daarnet, het kan ontstaan in periodes van stress, maar het klinkt op zijn beurt dan ook weer stresserend om die gedachten voortdurend te hebben. Die onrust die het creëert, zal het dan misschien weer nog meer gaan aanwakkeren?
2: Ja, dat is een goed punt wat je aanhaalt. Men komt ergens in een soort van vicieuze cirkel terecht. Dus één keer dat je begint te twijfelen. Interessant is dat bij de paranoïde problematiek men eigenlijk zich altijd opstelt als iemand die zeker is. Men is altijd overtuigd van zijn eigen gelijk. En zodra dat zich in je hoofd nestelt, dan ga je eigenlijk alles interpreteren in functie van de paranoïde gedachten. Ook datgene wat dat tegenspreekt. Dus elk telefoontje, elke deurbel, elk bericht in de krant, elke opmerking van een minister, elke hint op internet, dat wordt allemaal gelezen in functie van men moet mij hebben. Ik ga eraan. Mm. En ook al de elementen die dat zullen weerspreken, worden ook in die zin geïnterpreteerd. In dat opzicht wordt het alleen maar slechter en slechter en slechter. En kan je daar eigenlijk moeilijk zelf uit geraken.
0: Ja, zijn er nog zo typische kenmerken van paranoia bij bijvoorbeeld autoritaire leiders?
2: Jazeker. Dus wat ze eigenlijk bijna allemaal hebben, is ten eerste dat zij overgaan interpreteren. Dat is een soort van hyperwaakzaamheid. Dus alles wat inderdaad in de wereld gebeurt, gaan ze interpreteren als een aanslag op zichzelf. Ze gaan zichzelf heel groot maken in dat opzicht. Zij weten wat het betekent. Het is onbetwijfelbaar. En gaan dus alles interpreteren in functie van het complot dat tegen hun is ingezet. Het tweede, en dat is een beetje een lastige, dat is een soort van psychologisch principe. Vaak zie je bij enorme machthebbers, bij dictators, dat zij redelijk agressief zijn. Maar die agressie eigenlijk ombuigen naar de ander. Dus wat ze eigenlijk doen is hun eigen agressie projecteren in de ander en dan zich verdedigen tegen de agressie die van de ander naar hun komt. Maar het is eigenlijk een omkering van wat je eigenlijk normaal zou verwachten. Het is een beetje een lastige, maar dat zie je ook dikwijls bij dictators.
0: Mm-hmm.
2: En het derde is dus die geslotenheid. Er is geen enkel correctie meer mogelijk, want dictators die iedereen onthoofden wie hun tegenspreekt, ja, die zullen zich natuurlijk omringen door ja-knikkers. Dus alles wat ze denken wordt per definitie bevestigd.
0: Mm-hmm. Is het iets waar iedereen in principe vatbaar voor is, of overkomt het toch een specifieke groep mensen?
2: Ik denk dat wij dat allemaal in lichte mate herkennen. Er zijn twee voorbeelden. Ik moet eerlijk bekennen bij mezelf ook, op het moment dat ik wel angstiger word en als iets niet goed gaat en ik denk van wat is er aan de hand, dan voel je soms achterdocht opkomen en dan heb je ook de neiging om bepaalde dingen te lezen, te interpreteren in functie van de manier hoe je naar de wereld kijkt.
0: Mm-hmm.
2: Waardoor dat je een beetje verliest hoe het in werkelijkheid is. En een mooi voorbeeld daarvan, een heel prettig voorbeeld, maar het heeft dezelfde structuur, is verliefd zijn. Ah, ja. En verliefdheid en paranoia hebben eigenlijk een hele gelijkaardige soort van beleving. En wat er in de verliefdheid gebeurt, is dat je geobsedeerd bent met een persoon waarop je verliefd bent. En dan ga je ook elk berichtje, elke blik, elke oogopslag, elke verandering in kledij, een stilte en aanraking interpreteren als een bewijs van liefde. En omgekeerd. Elke keer dat het telefoontje gaat en het is niet voor jou. Elke keer dat de geliefde zich met een andere persoon bezighoudt, ga je dan interpreteren als oei, ze heeft een ander. Dus in de verliefdheid is de obsessie zo groot met het liefdesobject dat we in een toestand terugkomen van een soort van ja, paranoïde beleving, omdat we de neiging hebben alles te overinterpreteren in functie van mijn verliefdheid en mezelf.
0: Ja, ja, ja. Dan zit je ja, met je hoofd in de wolken, zegt men dan, waardoor je niet meer de realiteit waarneemt voor wat ze is.
2: Ja, en dat is soms heel prettig, maar soms zie je dat ook kwalijke gevolgen hebben, dat mensen dan overreageren, afgunstig zijn of jaloers en iets interpreteren wat er eigenlijk helemaal niet is, wat dan te maken heeft met hun paranoïde ingesteldheid.
0: Mm-hmm. Waar of ontstaat zoiets als we het dan hebben over de negatieve uiting ervan? Ik moest plots denken aan bijvoorbeeld iemand die ooit gepest is geweest, die een leven lang dan nog verder durft denken van oh nee, die gaan misschien, die denken dit over mij of die zijn kwaad over mij aan het spreken. Ontstaat dat uit een negatieve gebeurtenis vaak, dat zo'n paranoïde gedrag zich later kan ontwikkelen?
2: Ja, zeker, dat kan. Hè. Dat is, je ziet bij mensen die daar vatbaar voor zijn, dat ze soms 10, 20, 30 jaar in stilte, in zwijgzaamheid, zonder dat aan anderen te vertellen, bezig zijn nog met een bepaalde krenking die ze meegemaakt hebben toen ze 16 of 17 waren. En dat dat zich onopgelost eigenlijk in hun hoofd alleen maar groter maakt. En dat ze in stilte eigenlijk een soort van complot bedenken dat steeds groter en groter en groter wordt op basis van die ene kleine krenking. Er is ook zo'n mooi verhaal in de geschiedenis van de psychiatrie. In Duitsland, een heel bekend geval van een man die in een dorpje, toen hij 16 of 17 was, volgens mij ooit eens seks heeft gehad met een geit. Niet ongebruikelijk, we spreken over het begin van de 20e eeuw. En toen dacht hij dat iemand van de dorpsgenoten hem gezien had. En hij is daar zo achterdochtig van geworden dat hij alles wat hij hoorde in het dorp, alle stemmen, alle vrouwen die aan het kletsen waren, dat hij dacht dat het allemaal over hem ging. Heeft dat in stilte 10, 20 jaar verdragen. En toen heeft hij in een plotse uitbraak het hele dorp in brand gestoken, omdat hij ervan overtuigd was dat iedereen eigenlijk hem achtervolgde en hem nawees.
0: Amai, wauw. Amai. Dat is een behoorlijk stevige reactie. Na al
2: dat
0: die,
2: is een stevige reactie. Ja. Ja, absoluut. Wat, dus het kan wat je zegt.
0: Ja, wat is de remedie? Hoe behandel je mensen die in dat soort ja, waanideeën dan vast lijken te komen zitten?
2: Ja, dat is begrijpelijkerwijs heel ingewikkeld. Stel dat je naar een machthebber gaat en zegt van goh, ik heb de indruk dat je paranoïde bent. Ik stel voor om medicijnen te geven of psychotherapie te starten. Ja, wat denk je dat die persoon gaat zeggen?
0: Ja,
2: die gaat zeggen, u ziet ook in het complot, u verklaart mij nu gek. Mm-hmm. En dus het is heel ingewikkeld om mensen te behandelen, omdat zij zelden inzicht hebben in hun ziektebeeld of hoe ze daarmee omgaan. Dus de eerste grote stap is het vertrouwen winnen van zo iemand. En dat kan jaren duren. En als je dat dan tot stand hebt gebracht, dan zou de volgende stap kunnen zijn inderdaad langdurige psychotherapie of soms antipsychotica. Maar dus het hangt allemaal af of die persoon bereid is om voor zichzelf ook te accepteren dat er iets mis is. En dat het dus een ziektebeeld is. En dat is soms het grootste probleem.
0: Als je het wil voorkomen, dan is het ook essentieel om je leven lang te blijven omringen met mensen die je durven tegenspreken. En er ook naar te blijven luisteren.
2: Dat is een hele belangrijke. Je moet de mensen het meest koesteren die in liefde weliswaar jou eigenlijk het hardst de waarheid durven te vertellen.
0: Mm-hmm. Nog één vraag. Ik hoorde u daarnet het woord complot gebruiken. We leven vandaag in een tijd waarin heel wat complottheorieën de ronde doen. Zeker sinds corona blijken die ook vaak behoorlijk hardnekkig de ronde te doen. Is dat eigenlijk ook een vorm van paranoïde gedrag?
2: Ja, eigenlijk wel. Je ziet dat mensen met zo'n paranoïde waan vaak in complotten denken. En dat heeft te maken met het feit dat ze zoveel behoefte hebben om alles betekenis te geven. Dat doen we overigens ook allemaal. Het is als mens heel moeilijk om in een wereld te leven die betekenisloos is. En wij proberen alles wat er rondom ons gebeurt te begrijpen. En wij hebben nog liever dat we daar een verkeerde betekenis aan geven dan dat er helemaal geen betekenis is. Dus je zou ook kunnen zeggen, zo'n paranoïde systeem wat men opbouwt, zo'n enorm complot, is eigenlijk een ultieme poging om te gaan met je angst, met je onzekerheid, een betekenis onder te brengen in een wereld, waardoor je eigenlijk iets veiliger voelt dan dat er helemaal geen betekenis is. Het is een poging om iets te controleren in de wereld en iets te controleren in jezelf.
0: Mm. Uitermate interessant vind ik het wat u vertelt. Ik hoop dat we afgeluisterd werden door heel veel mensen. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. Filosoof,
2: ja,
0: psychiater, hoogleraar Damian de Nijs. Dank je wel.
2: Veel plezier. Jo, dag.
1: Radio 1.

0: Ben Harper en de Blind Boys of Alabama. Met Wicked Man. Het is iets voor 11 uur. Zometeen is er het nieuws van 11 uur. Anders zou het raar zijn. Daarna praten we verder over paranoia. The world is a
1: vampire. Billy Corgan brengt op 6 september A Night of Melancholy and Infinite Sadness naar de Koningin Elisabethzaal. De frontman van Smashing Pumpkins speelt het legendarische album integraal live met een 100-koppig symfonisch orkest en koor. Billy Corgan, op 6 september in Antwerpen. Tickets via gracialive.be, samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1.
2: Als de kat terug in huis is.
3: Met al meteen grote euforie hier, omdat Nathan de Kat begonnen is aan de tweede periode.
2: Durft Anderlecht dan weer te dansen?
4: Dit is al een kans, heel allee voor langs gaat die.
2: Union Anderlecht is meer dan de finale van de Beker van België.
4: Hoeveel kaarten gaan er uitgedeeld worden en welke kleur hebben ze?
2: Het is de slag om Brussel.
4: Dat is de vraag.
2: Met de onbetaalbare commentaar van Peter van den Bemt en Tom Boudeweel.
5: We horen het wel op de radio met die twee goede commentatoren.
2: Morgenmiddag vanaf 3 uur in Sporza op Radio 1.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Goesting in mijn wereldreis.
9: Elke maand.
8: Lekker chillen in paradijs.
9: Elke maand.
10: Win for life.
9: Win for life.
10: Win tot €5000 elke maand.
9: Elke maand.
10: Je leven lang.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
12: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis.
13: Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja.
14: Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
19: Maak je afspraak op carglass.be.
20: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
21: Ja!
22: Maar ja...
20: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
23: Oh ja!
24: Maar ja...
20: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
22: Oh ja! Maar ja...
20: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een bus met Belgische scholieren is gisteravond in Zuid-Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren zijn lichtgewond geraakt, vooral door glasscherven. 7 anderen waren in shock. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus en reed dan door. De chauffeur wordt nog gezocht. De bus was op de terugweg van een schoolreis. Er zaten 37 Belgische tieners, 3 begeleiders en 2 chauffeurs op. Ze kregen opvang en zijn intussen al met een vervangbus kunnen doorrijden. Van waar de leerlingen afkomstig zijn, is niet bekend. Mobiele werven in het verkeer zullen voortaan kort op voorhand aangekondigd worden in de meeste navigatie-apps. De botsabsorbeerders die in de buurt van die werven staan zullen een signaal doorsturen. Vorig jaar zijn er nog bijna 450 ongevallen met gewonden en 5 met dodelijke afloop gebeurd bij werven. We willen mensen alert maken voor de gevaren, zegt Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
26: Je krijgt een melding zoals je die over andere gevaarlijke zaken krijgt in je app via een alert. Hoe die melding eruit ziet, dat hangt af van app tot app. Het is zo dat die botsabsorbeerders, dat we hun locatie al kennen, het verkeerscentrum bijvoorbeeld, volgt die op. Maar nieuw nu is dat we samen met de fabrikanten van die botsabsorbeerders ervoor hebben gezorgd dat dat signaal dus ook naar de navigatie-apps gaat van mensen in de wagen.
1: De twee verdachten voor het zware vandalisme in een kleuterschool in Tollenbeek in Vlaams-Brabant zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Afgelopen weekend werden in de school ruiten ingeslagen, wc's stuk geslagen en digitale schoolborden en printers vernield. Twee verdachten van 19 en 23 jaar oud werden opgepakt. Hun motieven zijn nog onduidelijk. De onderzoeksrechter heeft hen in verdenking gesteld en hen strenge voorwaarden opgelegd. Onze overheid moet blijven investeren om mensen te helpen die niet mee zijn in de digitale wereld. Daar pleiten verschillende organisaties en meer dan 100 experts voor in een open brief. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht waar mensen met vragen terecht kunnen. Maar in de zomer stopt de financiering. 40% van de Vlamingen is digitaal kwetsbaar. En als die hulp wegvalt, heeft dat concrete gevolgen, zegt Alenka Leconte van Kenniscentrum Mediawijs.
3: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter. Soms klinkt het heel vaag, dat die digitale uitsluiting, maar het gaat over heel, heel, heel concrete gevolgen.
1: Iran heeft opnieuw een gevangene geëxecuteerd die beschuldigd werd van spionage. De man van 32 werd ervan verdacht dat hij voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad zou werken, waar hij gevoelige informatie aan zou leveren. 2 jaar geleden werd hij opgepakt en ter dood veroordeeld. Een Iraanse mensenrechtenorganisatie noemde beschuldigingen tegen de man verzonnen. Het aantal executies van politieke tegenstanders en deelnemers aan straatprotesten is de voorbije maanden in Iran alleen maar toegenomen. Wisselvallig en fris met buien, vooral na de middag, dan kan er ook onweer bij zitten. We halen niet meer dan 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien, soms hevig en het blijft koud. Het weekend wordt wat droger. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
9: Radio 1.
21: De wereld van Sophie.
22: Met Sophie Lemaire.
23: Een zeer goedemorgen en welkom bij de radio. Welkom in de wereld van Sophie. We hebben het over paranoia. Nu men zegt dat de Russische president Vladimir Poetin behoorlijk paranoïde gedrag aan het vertonen is. Dus daar gaan we dadelijk verder over praten na deze Queens of the Stone Age. Welkom. Ja.

0: Make it with you, Queens of the Stone Age.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over paranoia vandaag. Naar aanleiding van dus verschillende berichten in de krant over de vermeende paranoia van de Russische president Vladimir Poetin. Hij verschuilt zich in bunkers, laat internet afsluiten uit vrees voor een aanslag. Hij heeft 3 identieke kantoren laten bouwen, zodat niemand kan weten waar hij wanneer precies is, en omringt zich uitsluitend met de mensen die hij 300% vertrouwt. En dus leidt hij volgens velen aan extreme achterdocht, paranoia. Hoe moet dat voelen? Dat vroegen we ons af. Als je voortdurend denkt dat iemand het op jou gemunt heeft, of dat meerdere mensen het op jou gemunt hebben. En dus gingen we op zoek naar iemand die dat gevoel kent. Dimitri is een prille 50er. Hij verblijft al 3 maanden in het psychiatrisch ziekenhuis Dr. Ghislain in Gent. Voor het eerst is dat na een gedwongen opname. Hij heeft chronische paranoïde psychoses en is ook bipolair. Dimitri beschreef aan reporter Anne Roodveld hoe de wereld er voor hem in crisisperiodes uitziet.
2: Eigenlijk ben ik altijd zo wat psychotisch geweest. Ze zei altijd dat ik een speciale was. Altijd wat anders geweest. Altijd veel plezier gehad. Heel uitgelaten geweest. Heel uitbundig. Maar dan ook afgewisseld met perioden van depressie. Dat je dus daarachter in een put valt. Dus dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Ik denk dat ik zo geboren ben met die psychose. Je hebt soms het gevoel dat mensen lachen met je of dat ze over je bezig zijn. Maar dat is dikwijls een geroezemoes dat je hoort. Maar je vult dat dan zelf in. Je geeft zelf een betekenis aan de geroezemoes, aan de woorden die je hoort. En denken dat het oorlog wordt, bijvoorbeeld. Nieuwsberichten die je anders interpreteert. Ik had daar zelfs een vluchtplan dat ik op een kwartier een rugzak moest maken voor eventueel te kunnen gaan lopen. Voor klaar te zijn moest er iemand aan de deur staan en moest dat nodig zijn. Op een bepaald moment bewapend u zelfs, kijkt of dat je geen mes in huis hebt of dat je een bijl in huis hebt. Voor moest er iemand zijn die u zou aanvallen. Ook al weten dat je niks kunt doen tegen geweren of zo, maar echt een soort survival modus waar dat in terecht komt. De deur barricaderen met houtblokken, zodat er niemand binnen kon. Of aan de achterdeur een hindernissenparcours leggen, waardoor dat men de achterdeur niet kon bereiken. Ik kwam ook dan om een duur alleen 's nachts buiten, zodat ik geen mensen kon tegenkomen. Of niet durven naar de winkel gaan. En dan moet je zelf overtuigen voor toch maar naar de winkel te gaan. Dat kost dan soms 2 dagen duren. Ja, dat ik dan de overtuiging had, en nu moet ik. Of alles was op in huis, dat je niet meer anders kunt dan naar de winkel te moeten gaan. En je bent zodanig alleen, zodanig op jezelf, dat je eigenlijk die fantasieën die je hebt, dat de waarheid wordt. En dat kan van alles zijn. Dat kan iets op tv zijn, dat kan iets zijn dat je hoort op de radio. Dat geeft je dan een angstgevoel en je gaat daar volledig in op. En je verliest eigenlijk de contact met de realiteit. Je sluit je dan op, je zondert je af. En door die afzondering kom je nog meer in die fantasiewereld terecht. Waardoor dat je eigenlijk overtuigd bent van je gelijk. Ook al is dat niet zo. Maar dat kun je van alles vinden, dat kun je in muziek vinden. Je denkt dat je rare boodschappen hoort in muziek. Televisieprogramma's, je denkt dat dat over u gaat, over uw situatie. Terwijl dat niet zo is. Nieuwsberichten die je leest in de krant. En je denkt, men heeft hier een bericht geschreven over mij. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Vroeger als ik dan werkte, na het weekend toetste ik altijd voor te zien of dat de dingen die ik dacht of dan die wel waar waren. En dan stelde ik altijd vragen aan mensen om te zien of dat de dingen die ik dacht of dat ze wel juist waren. Ik babbel veel met mezelf of met de televisie. Ik geef dan antwoord op.

0: de dingen die gezegd worden. Eigenlijk zo'n soort reactie. Ja. Je zit volledig in jezelf gekeerd eigenlijk. In een soort fantasiewereld waar dat je alles begint in te geloven. Hè. Zwijgen was mijn truc. Ik zei niks meer. Converseren of praten was heel moeilijk. Eigenlijk bang om ook weer, denk ik, geconfronteerd te worden met het feit dat je dan toch niet met de realiteit bezig bent. Dat je merkt dat je weer mis bent voor de zoveelste keer. En je hoort de mensen ook niet meer wat aan ze zeggen. Ze spreken wel tegen u, maar je hebt daar een volledig ander idee van. Dat ik met mijn ouders, dat duurde soms 10 minuten nadat ik iets begreep als ze iets zeiden tegen mij, omdat ik dat zodanig verkeerd op had. En ze konden mij dat niet duidelijk maken dat ik mis was. En dan moesten ze sommige dingen wel 10 keer herhalen. Financieel ook moeilijk rondkomen. En dan eigenlijk niet anders kunnen dan moeten wachten. Op eten kopen of zo. En ik wilde ook bewijzen dat ik het alleen kon, financieel. Dat ik alles, dat ik mijn plan kon strekken, maar dat was niet het geval. Want ik heb er dan genoeg steun van familie en andere mensen. Maar ik wilde aantonen dat ik dat toch alleen kan. Maar mijn vertrouwen was ook weg in die mensen. Want die zeiden altijd, het gaat niet goed, het gaat niet goed. En je wilt dat niet geloven. Dus je zondert je daarvan af van die mensen. Omdat ze eigenlijk de waarheid zeggen en je wilt dat niet horen. Ik ben gecollockeerd geweest. Ja. Dus van de dokter uit, van de psychiater uit. En daar ben ik lang kwaad voor geweest, maar ja, dat is niet aan te doen. Je hebt dus ook het gevoel dat je verloren hebt, dat je opgegeven hebt. Dat je niet geslaagd bent, dat mislukt is wat je wilde bereiken. Dus het is heel moeilijk geweest de eerste weken in opname. Verschrikkelijk. Ja, dat was gevoel van angst, paniek. Ik kost maar 3 uur slapen op de nacht. Hyperventileren van de angst. Veel agressie op de afdeling waar je zit tussen de mensen. En volledig opgaan en een paniek en een angst die ik nog niet gekend had. Ik ben niet gewoon van sociaal te zijn of sociaal tussen mensen te leven. Dus dat was allemaal nieuw voor mij. En je was nooit alleen of toch weinig. Volledig hyperactief over mijn toeren. Eigenlijk in een euforie gezeten. Maanden aan een stuk nog. En het is pas de laatste weken sinds ik een nieuwe afdeling heb. Dat ik eindelijk rust heb. En dat u deugt. Dat is welkom. Ja, want het is iets dat ik misschien al eerder had kunnen vinden. Die rust. Ja. Dus ergens hebben we daar wel. Ja. Je denkt dat soms van misschien had ik al eerder hulp moeten vragen. Ja. Maar ja, daar was ik te koppig voor, dat wilde ik niet. Nu ben ik heel blij dat ik gecollockeerd ben geweest. Ik dacht altijd psychiatrie is met dwangbuizen en mijn spuitingen. Maar dat is eigenlijk totaal het geval niet. De therapieën die ze aanbieden zijn echt wel heel goed. Ze zorgen voor een goed gevoel en voor een rustgevoel. Dat iets wat ik lang niet gevonden heb of zelfs niet kende eigenlijk, rusten. Ik heb nu goede medicamenten die zorgen voor rust, goede begeleiding. Ik ben nog altijd bang, maar kijk realistisch naar de wereld. En denk dat dat al veel is. Ik zie nog veel negatieve dingen, maar ik lig er niet zo van wakker. En door realistisch te zijn, zijn de problemen ook zo erg. Ik blijf niet hangen. Vroeger bleef ik dan weken of maanden in dezelfde negativiteit hangen. En nu kan ik al achter een paar dagen zeggen van kom, ik denk iets anders. Of ik laat dat gevoel achter mij. Dus dat is wel iets dat heel, heel goed is aan die realiteit te zien of te beseffen. Achter een vlucht, eigenlijk het wegvluchten van jezelf. Een strijd die je altijd verliest. En ergens weet ik nu dat ik niet moet vechten met mezelf, dat ik niet moet strijden met mezelf. Dus dat geeft wel een goed gevoel.
1: Dimitri heeft eindelijk wat rust gevonden. We zaten even in het hoofd van iemand met paranoïde gedachten. De reportage die je hoorde was er een van Anne Roodveld. We hebben het vandaag over paranoia. Als je graag zou willen reageren, weet dat dat altijd kan en mag. Via de app van Radio 1. Of je kan ons ook bereiken op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is Camille Jembe.

0: Rihanna Fete van Camille Yembe. Naar Antwerpen, kwartier erbij op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland, 25 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Op andere plaatsen alleen maar beperkte vertragingen. Nog door werken, 10 minuten extra rijden op de E40 van Jabeke naar Veurne tussen Gistel en Middelkerken.
1: De wereld van Sophie.
0: Over paranoia hebben we het. De achterdocht die zich van je meester maakt. Dat iemand op een of andere manier het op jou gemunt heeft. Dat iemand je gaat komen halen, je wil aanvallen, of dat een gans netwerk van mensen erop uit is zich met jouw leven te gaan moeien of om met jouw leven te komen mozen. Want Ela, hoe keek die buurman nu net toen je uit je huis stapte? Hoe vriendelijk zei die wel niet dag tegen je? En Ela knipoogde die foto in de krant nu naar je. En wat is er met die fietser die zo perfect komt aangereden? Alsof iemand het zo gepland heeft, gescript, als in een filmscenario. Een film waarin jij de hoofdrol misschien wel speelt. Dat zou een paranoïde denkbeeld kunnen zijn, maar het is vooral de premisse van de film The Truman Show uit 1998 met Jim Carrey. Goedemorgen, Els Aerts.
2: Goedemorgen.
0: Een film die niet zonder gevolgen is gebleven, blijkbaar.
2: Nee. Maar ik ga eerst even het verhaal opfrissen.
0: Ja, graag.
2: Jim Carrey, die speelt Truman Burbank. Dat is een doodgewone dertiger die op Sea Haven Island woont. Dat is een idyllisch Amerikaans kuststadje waar dat de zon altijd schijnt en iedereen net iets te vriendelijk elkaar begroet.
3: Good morning.
4: Morning.
5: Good morning.
3: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
2: Truman die heeft een vrouw, Meryl, een beste vriend, Marlon, een job als verzekeringsagent en een vaste route door een vast leven. Wat hij echter niet weet, is dat zijn stadje eigenlijk een gigantische tv-studio is. Die is gebouwd onder een koepel die zo groot is dat ze vanuit de ruimte zichtbaar is. Mm-hmm. En iedereen om hem heen is een acteur. Hij leeft in een wereld met duizenden verborgen camera's. Ze zitten in spiegels, in knopen, in het dashboard van zijn auto, in alles gewoon. En ze volgen hem 24 uur op 24. Hij weet het zelf niet, maar sinds zijn geboorte al is zijn leven een wereldwijd uitgezonden reality-programma. Mm-hmm. Het verhaal gaat, in de film dan, dat hij het eerste kind ooit is dat juridisch werd geadopteerd door een bedrijf. Dus ja, de zon is een lamp, de maan is de regiekamer en de zee rond het eiland die eindigt tegen een geschilderde horizon.
0: Een waanzinnig idee, hè?
2: Het is ongelooflijk. En die visionair en bedenker van de show, in de film dus weer, die heet Christophe. En die komt vanuit de regiekamer als een soort van god alles beslissen wat dat er gebeurt in dat stadje en met Truman. Die ziet zichzelf als een soort van onzichtbare, liefhebbende vader die zorgt voor Truman. Hij heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat Truman heel bang is van water door hem als kind een trauma te bezorgen. Hij heeft namelijk zijn zogezegde vader dus zien verdrinken in een geënsceneerd zeilongeluk. Mm-hmm. Ja, dat was heel handig, want zo is de kans heel klein dat Truman ooit gaat proberen om dat eiland, dat dus omgeven is door water, om dat te verlaten.
0: Genius.
2: Maar op een dag loopt het natuurlijk mis. Een studiolamp die valt op straat, schijnbaar los uit de lucht. Op zijn autoradio ontvangt Truman per ongeluk de communicatie van de regiekamer. Truman wordt achterdochtig. Hij lijkt paranoïde te zijn en hij begint zoveel mogelijk onverwachte dingen te doen, waardoor hij nog dingen opmerkt, zoals een lift waar dat figuranten doorheen kunnen stappen om te gaan lunchen. Truman haast zich naar zijn beste vriend Marlon om hem te vertellen wat hij heeft ontdekt.
6: Ik zal je later vertellen. Ik ben definitely being followed.
7: Who?
8: It's hard to tell. They look just like regular people.
7: How about those two?
8: I don't know.
7: Could be.
8: It's when I'm unpredictable. They can't. You know. Anything happen?
7: No.
8: We gotta get out of here.
0: we moeten hier weg.
2: Ja, ja, dus die doet allemaal onverwachte dingen om te kijken hoe de acteurs zullen reageren. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk oneindig tragisch dat hij naar die beste vriend Marlon gaat, want die Marlon die is natuurlijk ook al, sinds dat hij een kind is, een acteur in die show, die dus de rol speelt van beste vriend. Mm-hmm. En die vertelt Truman dat hij inderdaad paranoïde is en dingen ziet die er niet zijn. Maar... Ja. De geest is uit de fles. Uiteindelijk probeert Truman toch te ontsnappen. En de film eindigt op het moment dat Truman tegen de horizon aanvaart met een boot. En een deur naar buiten vindt. En op die manier ontsnapt aan die waanzin waarin hij leefde.
0: Ik moet die film nog eens zien, bedenk ik. Nu ik het je nog eens hoor vertellen.
2: Ja, dat is een fantastische film. En Jim Carrey die speelt dat ook geniaal. Maar je voelt ook, als film werkt dat heel goed. Maar als je te kampen hebt met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis... Dat is een scenario wat wel speciaal voor zo'n mensen lijkt geschreven te zijn. Mm-hmm. Dus vrij snel na het verschijnen van de film vertaalde de fictie zich in bepaalde hoofden tot bitter ernstige realiteit. 4 jaar na het uitkomen van de film behandelt de New Yorkse psychiater Joel Gold een patiënt die er hardnekkig van overtuigd was dat zijn leven 24 uur op 24 werd gefilmd en wereldwijd werd uitgezonden.
0: Amai.
2: Ja, iedereen om hem heen, collega's, familie, voorbijgangers, dat zijn allemaal acteurs in een gigantisch script. Die patiënt die verwees ook zelf expliciet naar die film. Joel Gold vertelde erover in een podcast.
4: I treated a number of guys at Bellevue Hospital where I was working who all believed that their lives were essentially a reality television show. They thought that the people in their lives, their family members, their coworkers, everyone on the street were reading from scripts. So I began calling this psychotic delusion the Truman Show delusion.
2: Ja, zoals hij het hier vertelt, het bleef niet bij één geval. In de jaar erna zag Joel Gold tientallen mensen met exact dezelfde overtuiging binnenkomen. Het waren er zoveel dat hij de specifieke aandoening een naam gaf. De Truman Show Delusion.
0: Amai jong. Ja. Dat verwacht je niet als je dat scenario bij je aan het schrijven bent.
2: Nee. Hij had een patiënt die speciaal afreisde naar New York om met eigen ogen vast te stellen of de aanslagen van 9-11 wel echt waren gebeurd of dat het gewoon een plot twist was in zijn show. Ja, een andere die beklom het vrijheidsbeeld in de hoop dat de regisseur van zijn show de uitzending eindelijk zou uitschakelen en dat hij dan zijn middelbare schoolliefje eindelijk zou kunnen terugzien.
0: Amai jong.
2: Ja, dat is ontsnappen aan iets ja, wat er niet is, hè.
0: Ja, ja.
2: Strikt genomen is het natuurlijk geen volledig nieuwe ziekte. Het is een combinatie van paranoia, grootheidswaan, betrekkingsideeën. Dat is waarbij dat je denkt dat alledaagse gebeurtenissen allemaal betrekking hebben op jou. En dat zijn allemaal verschijnselen die psychiaters al lang kennen. Maar de manier waarop het zich manifesteerde was natuurlijk wel nieuw. En dat was een beetje de ontdekking. Paranoia, dat is van alle tijden, maar de invulling van de waanideeën, dat is wel heel erg gebonden aan de cultuur en aan de tijdsgeest.
0: Ja.
2: Tijdens de Koude Oorlog bijvoorbeeld waren er veel meer patiënten die ervan overtuigd waren dat de KGB hen bestuurde via radiogolven die werden opgevangen door hun tandvullingen. Ja, en in het tijdperk van reality tv ben je dan de ster van je eigen programma.
0: Doet me denken aan 3 mannen die in het zeer streng gelovige Amerika van de jaren 50 alle 3 ervan heilig overtuigd waren dat zij Jezus Christus waren. Dat is ook zeer tijdgebonden.
2: Ja, dat klopt. Nu, wat voor een leuke naam dat je zo'n aandoening ook geeft. Wie erin vastloopt, kan natuurlijk verschrikkelijk daaronder lijden.
0: Ja, natuurlijk.
2: Een erg bekend voorbeeld van iemand met zo'n Truman Show delusion is Frank Shu. Mm-hmm. Frank Shu die loopt al meer dan 25 jaar elke dag door de winkelstraten van San Francisco. Elke dag komt hij 's ochtends toe met een nieuw protestbord en loopt hij heel de dag rustig door de straten van San Francisco om te protesteren tegen zijn arbeidsvoorwaarden. Frank Chu is er namelijk van overtuigd dat hij al sinds zijn kindertijd de hoofdrolspeler is in een intergalactische tv-serie die door buitenaardse wezens wordt gefilmd met onzichtbare telepathische camera's.
0: Hè?
2: Ja, degene die zijn show regisseert zijn afgevaardigd door 12 sterrenstelsels, de 12 galaxies. En zijn show die is daar een ongelooflijke hit.
0: In het universum.
2: Ja, nu... Voor hem dat nog allemaal goed en wel, maar Frank Shu is in zijn hoofd dus een intergalactische superster en die is het er dus absoluut niet mee eens dat hij zelf geen cent ziet van al het geld dat verdiend wordt met zijn hitshow.
0: Oh.
2: Ja. Volgens hem zijn de Amerikaanse presidenten allemaal schuldig aan het verduisteren van meer dan 20 miljard dollar aan royalties waar hij recht op heeft.
0: Oh.
2: Ja, en hij deinst er niet voor terug om dat te vertellen aan iedereen die met hem een praatje doet.
5: We probably have friends at 12 galaxies of populations who are also involved with some war crimes in the Middle East and not paying myself as a movie star.
7: Maybe Donald Trump. You might have had friends at 12 galaxies of populations with discrimination, corruption against Native Indian people, stealing their land, and not paying you as a movie star.
5: I met Mayor Ed Lee, told him I was a movie star, and CBS News had a chance to film me before about the populations of other galaxies.
2: Ja, je hoort het, dat komt telkens terug. Dat hij een movie star is, dat hij niet betaald wordt. Die 12 galaxies.
0: Dat is misschien ook een andere munteenheid natuurlijk. Dat
2: zou kunnen, ja. Frank Shu, dat is wel een hele rustige man die niemand kwaad doet. En hij maakt ook elke dag een nieuw bord, altijd in dezelfde hele mooie kenmerkende stijl. Dus die is daar ter plaatse een beetje uitgegroeid tot een cultfiguur. Dat is zowat een geliefd straatfiguur geworden in San Francisco. Een plaatselijke bezienswaardigheid in feite. Hij heeft ook een 4,6 review score.
0: Echt?
2: Op Yelp. Ja.
0: Maar allee.
2: Ja, er zijn ook bedrijven die hem betalen om hun reclame aan te brengen op de achterkant van zijn protestborden.
0: Oh.
2: Die borden die zijn zelf ook al eens verzameld en daar is een tentoonstelling van gemaakt die zelfs bij ons in Antwerpen bij Objective Exhibitions een tijdje te zien was. Er was zelfs op een bepaald moment een café in San Francisco, in de buurt waar hij altijd rondloopt, en dat heette de 12 Galaxies Bar.
0: Maar allee.
2: Ja. Dus een heel...
0: Zo wordt er toch nog op zijn rug verdiend. Hè,
2: ja, wel ja. Dus een heel geliefde, maar ook tragische figuur in feite. Ja, die mens die zoekt natuurlijk ook maar zijn eigen plekje in deze wereld. En zoals je aangeeft, ironisch genoeg, doordat mensen hem zo leuk vinden en de hele tijd foto's en filmpjes maken met hem, die ze dan online plaatsen, zijn op een bepaalde manier wel degelijk zijn waanideeën in zekere zin realiteit geworden. Hij is nu echt een soort van wereldwijde bekendheid die dus niet betaald wordt voor zijn optredens.
0: Amai, wat een... Oh, het is inderdaad, het is een tragisch verhaal. Maar hij lijdt er zelf niet al te sterk onder. Hij is gewoon boos.
2: Ja, en iedereen ziet hem graag en probeert hem te helpen.
0: Wauw, Frank Shu. Heel interessant. Dankjewel, Els Aerts. Dit is Rosalia en Focurani.

0: Hartebrekers met paranoia, want dat is waar we het over hebben vandaag.
1: De wereld van Sophie.
0: Volgens velen is de Russische president Vladimir Poetin ernstig paranoïde geworden. Extreem paranoïde. En daarom hebben we het er deze voormiddag over. Over die verregaande achterdocht die sommige mensen in de tang houdt. Soms jaren, decennia lang. Autoritaire leiders blijken er vatbaar voor. Zeer geïsoleerde mensen. Maar het kan ook gewoon het gevolg zijn van een ernstige psychose. Dat hebben we al gehoord. Iemand die het label ook heel lang opgeplakt kreeg. Dat was blijkbaar schrijver Ernest Hemingway. Een zeer goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Vertel eens over Ernest Hemingway. Ik wist dat eigenlijk niet over hem.
2: Ja, het is een diep tragisch verhaal eigenlijk, dat we misschien moeten laten beginnen bij het einde van het verhaal. Op 2 juli 1961 worden namelijk de programma's op de Amerikaanse televisiezenders onderbroken voor dit nieuwsbericht.
3: Good evening. The novelist Ernest Hemingway is dead. The reports from his home in Ketchum, Idaho are sparse and not very clear. But we know that he killed himself, the sheriff says accidentally, with a 12-gauge shotgun. Hemingway only last week was discharged from the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, where he had been treated for high blood pressure.
2: Ernest Hemingway, de man is dat dus van The Old Man and the Sea and For Whom the Bell Tolls, A Farewell to Arms en nog een hele hoop meesterwerken, winnaar van de Nobelprijs Literatuur in 1954, is dus dood op zijn 62ste. Dat wordt hier aan het Amerikaanse publiek gemeld. Maar ja, de rest van wat de nieuwslezer daarbij vertelt, ja, dat klopt eigenlijk niet, vertelt zijn weduwe een aantal jaren later. Het was helemaal geen ongeval terwijl hij zijn jachtgeweer aan het oppoetsen was. En hij was ook niet in behandeling geweest voor te hoge bloeddruk. Nee, hij was in behandeling geweest voor een zware depressie en paranoia. En het dodelijke schot was dus niet accidenteel geweest. Het ging om zelfdoding. Ja. En dat zat in de familie, heel macaber detail. Zijn vader en zijn grootvader en zijn broer en zijn zus en veel later zijn kleindochter, die hebben zich allemaal van het leven benomen. Dat is ongelooflijk droevig, ja, detail. Maar goed, zijn naaste omgeving die wist al langer, al toch zeker een jaar, dat het heel slecht ging met Ernest Hemingway. Je moet weten, Hemingway die heeft een heel woelig en roekeloos leven geleid, met veel alcohol en drugsmisbruik. Hij had al jaren veel fysieke klachten door een hele reeks ongevallen die hij had gehad tijdens stierengevechten, boksmatchen, diepzeeduikpartijtjes, jacht op groot wild. Hij had ook 2 vliegtuigcrashes overleefd, maar hij was ook al zijn hele leven gevoelig voor angsten en voor depressies. Maar in het laatste jaar van zijn leven, in het laatste jaar van het leven van Hemingway, ja, was daar nog iets heel specifieks bijgekomen. Hij had rond die tijd, 1960, 1961, zijn geliefde Cuba, waar hij meer dan 20 jaar had gewoond, moeten verlaten door de verslechterende relaties tussen de VS en Cuba. De machtsgreep van Castro, de invasie in de Varkensbaai, weet je wel. En dat zette allemaal mentaal van alles in gang, blijkbaar, bij Hemingway. Je moet maar eens luisteren naar dit stukje uit de documentaire The Blank Page uit 2021.
4: One evening in January 1960, the Hemingways dined with friends in Ketchum. From their dining table, Hemingway saw that the lights in the bank downtown were on. He became agitated. "They're checking our accounts," he said. They tried to reassure him it was just the cleaning ladies. "No," he said, "they're trying to catch us. They want to get something on us." "Who's they?" Mary asked. "The FBI," he replied.
2: Hemingway en zijn vrouw Mary die gaan op een avond iets eten en ze passeren 's avonds laat na dat etentje langs een bankkantoor in Ketchum, Idaho, waar ze wonen. En Hemingway ziet daar licht branden in die bank. En hij is er meteen van overtuigd, het is de FBI. Ze zijn mijn rekeningen aan het controleren. En zijn vrouw zegt nog, nee, het is waarschijnlijk de kuisploeg die nog bezig is. Maar nee, Hemingway is er van overtuigd, het is de FBI en ze zijn op zoek naar gegevens over mij. Mm. En je hoort gelijkaardige verhalen van A.E. Hotchner. Dat is een goede vriend van hem, scenarist die een paar van zijn boeken verfilmd heeft. Hij beschrijft in interviews hoe hij in november 1960, 8 maanden voor Hemingway's dood dus, met Hemingway en nog een vriend, Duke McMullen, had afgesproken om samen te gaan jagen. Hemingway en McMullen waren Hotchner komen afhalen, komen ophalen aan het station. En normaal gingen ze dan altijd samen eerst nog iets drinken in een cafeetje tegenover het station. Maar dat wou Hemingway die avond absoluut niet, want het wemelde daar volgens hem van de FBI-agenten. Ze waren de hele weg naar het station al achtervolgd door de FBI, beweerde Hemingway. En ze hadden afluisterapparatuur in zijn auto bevestigd. En dat was trouwens de reden dat ze met McMullen's auto naar het station waren gekomen. En zo gaat dat een hele tijd door. En de vrienden en de familie en Mary, Hemingway's vrouw, ja, die maken zich natuurlijk grote zorgen over hem. Hè. De paranoia in hun ogen over de FBI wordt alles overheersend. En de depressie slaat ook weer toe bij Hemingway. Hij vermagert, ziet er niet zo goed uit, is heel onscherp, zit vaak lusteloos voor zich uit te staren, spreekt af en toe ook over een einde maken aan zijn leven. En de familie en de vrienden, die beslissen op een bepaald moment om hem in het grootste geheim op te laten nemen in de Mayo Clinic. Dat is een bekend psychiatrisch hospitaal in Rochester, Minnesota, waar Hemingway, en dat was gangbaar in de psychiatrische zorg in die tijd, elektroshocktherapie krijgt. 11 sessies, maar die schijnen amper te helpen. Want in de instelling krijgt Hemingway regelmatig bezoek van zijn jachtmaat A.E. Hotchner. En daar vertelt hij hem af en toe op fluistertoon: ja, sst, ze luisteren mij hier af. De telefoon op de gang wordt afgetapt. En ik ben er zeker van dat een van die jonge stagiairs hier, een van die dokters in opleiding, dat dat een FBI-agent is. De paranoia gaat dus gewoon door. En niet alleen de paranoia, ook de depressie en zijn zelfmoordgedachten die houden aan. Hij probeert in de maanden die volgen nog verschillende keren een einde aan zijn leven te maken. En opnieuw sturen de familie en zijn vrienden en zijn vrouw hem naar die Mayo Clinic, waar hij opnieuw elektroshocktherapie krijgt. En daar krijgt hij dus ook weer bezoek van zijn goede vriend A.E. Hotchner, die hem probeert op te beuren.
5: We drove to a little place. It was a sort of a little park-like place. It got out, so there was no question that there was anything bugged. And I was trying to be positive. And I said, listen, as soon as you finish up here, why don't we go fish down there? And he turned on me. He said, you don't seem to understand.
2: Ja, van zodra we hier, jij hier buiten bent, zegt Hotchner, kunnen we weer samen gaan vissen en dat wordt plezant. Maar je begrijpt het niet, zegt Hemingway daarop. Er is geen hierna. Want opnieuw hadden ze hem dus die elektroshocks toegediend en die shocks die hadden een vernietigende impact op zijn korte termijn geheugen en dus ook op zijn schrijven. En Hemingway die krijgt, merkt hij bij zichzelf, geen 2 zinnen na elkaar nog op papier.
6: When he finally gave up writing that day, it was afternoon. He had started a sentence as soon as he had gone into his working room and had completed it, but he could write nothing after it. He crossed it out and started another sentence and again came to the complete blankness. It was impossible for him to put down the next sentence on paper. At the end of 2 hours, it was the same. He could not write more than a single sentence.
2: Elke zin die hij opschreef, ja, daarvan wist hij niet hoe het verder moet. Welke tweede zin daarop moest volgen. En Hemingway beseft nu heel scherp, ja, dat hij nooit nog een letter op papier zal krijgen. En wat kan een schrijver van 62 nog doen als hij beseft dat hij de boeken en de verhalen niet meer kan schrijven die hij zichzelf had beloofd, zegt hij op een bepaald moment tegen zijn vriend A.E. Hotchner. Nu, op 26 juni 1961 mag Hemingway nog eens terug naar huis. En op 1 juli, een paar dagen later, gaat hij nog eens eten met vrienden.
4: On Saturday evening, July 1st, the Hemingways and a friend drove into town for dinner. Ernest was sure two strangers sitting at the bar were federal agents. Mary couldn't convince him otherwise.
2: Dus zelfs tijdens dat etentje ziet hij weer mensen waarvan hij zegt dat zijn FBI-agenten. En die nacht, na dat etentje, maakt hij dus een einde aan zijn leven met een van zijn jachtgeweren die hij thuis bewaart. Ervan overtuigd dat de FBI achter hem aan zit, dat hij literair levenslang tot niets meer in staat zal zijn. En zelfs dat zijn vrienden mee in het complot zaten met de FBI. En ik zei daarnet dat ik zou beginnen bij het einde van het verhaal. Maar zijn dood was helemaal niet het einde van dit verhaal. Want in 1983 werkt er een literatuurprofessor, Jeffrey Myers, aan een zoveelste Hemingway-biografie. En hij is het die officieel een aanvraag doet bij de FBI onder de Freedom of Information Act om alle documenten die ze over Hemingway zouden hebben, om die vrij te geven. En je gelooft het niet, maar Jeffrey Myers die krijgt dan een samenvatting van 124 bladzijden die bevestigt waar Hemingway zo bang van was. Al van begin de jaren 40, toen Hemingway al in Cuba woonde, had de FBI hem inderdaad in de gaten gehouden. President Hoover die had blijkbaar een persoonlijke afkeer voor Hemingway en daar op Cuba had Hemingway contact met Jan en alle man, ook met zogenaamde staatsgevaarlijke sujetten. En dus hielden ze hem de hele tijd nauwgezet in de gaten, volgden ze hem, luisterden ze hem af, precies wat Hemingway altijd aan zijn vrienden en aan zijn familie had proberen duidelijk te maken. Tot en zelfs tijdens, en dat is wel heel pijnlijk om te lezen, die laatste opname in Mayo Clinic, waar Hemingway, herinner je, ervan overtuigd was dat de feds zelfs daar zaten. Wel, terecht dus. En dat is natuurlijk de hele tragiek van dit hele verhaal.
0: Ja, ja.
2: Onder invloed van zijn angststoornissen, die hij wel degelijk had, ja, overdreef Hemingway de dingen waarschijnlijk nogal. Maar het is wel omwille van zijn zogenaamde paranoia over de FBI dat zijn naasten hebben besloten om hem te laten opnemen met alle gevolgen van dien.
0: Amai, maar wat een totaal tragisch verhaal, inderdaad.
2: Verschrikkelijk, hè?
0: Zoals je zegt. En het lijkt inderdaad ook wel wat op dat Martha Mitchell-effect waar psychiater Damian de Nijs al naar verwees in het vorige uur.
2: Ja.
0: Zeg maar.
2: Ja, daar heeft het inderdaad veel van weg. Met die nuance natuurlijk dat de angststoornissen en de waanvoorstellingen er eerder al wel waren bij Hemingway.
0: Ja, dat is inderdaad een belangrijk verschil. Ik geef heel graag mee dat wie nood heeft aan een gesprek, wie het moeilijk heeft, dat hij altijd terecht kan bij de zelfmoordlijn. Dat is 1813 of zelfmoord1813.be. Wart Bogaert, heel erg bedankt.
2: Alsjeblieft.
0: Dit zijn de Goo Goo Dolls met een walsje. Iris.

0: Blue Dolls met Iris. We hadden het vandaag over paranoia naar aanleiding van berichten over het paranoïde gedrag van de Russische president Vladimir Poetin. Mocht je wat gemist hebben, weet dat je alle fragmenten terugvindt op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Ik heb u nog even de verkeersinformatie onthouden. Door werken is het een kwartier file rijden op de E40 van Jabeke naar Veurne tussen Gistel en Middelkerken. Ook naar Antwerpen kwartier erbij op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent evenveel aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland meer dan een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel is het nog 10 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Verder wens ik u een heel prettige middag met lieve en nieuwe feiten.
1: Jazz Middelheim, een iconisch festival. Van 23 tot 25 mei in Park de Brand in Antwerpen. Jazz en soul van wereldklasse. Met onder andere Flea and the Amara Band.
2: Make something beautiful.
1: De Buena Vista Orchestra, Simone Day en meer. Tickets en info op jazzmiddelheim.eu. Samen met Radio 1.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
5: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
8: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
9: Als een zwangere vrouw geeuwt, dan geeuwt het kindje in haar buik mee, blijkt uit nieuw onderzoek. Meer uitleg in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Eerst het nieuws.
1: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
0: Ja, dat nieuws komt er wel echt aan. Maar ik was een beetje te vroeg met de reclame te starten. Dat is echt helemaal mijn fout. Waardoor de nieuwslezer nu denkt dat die in fout is en te laat zal beginnen, maar het is niet waar. Het is nog steeds 10 seconden voor 12 uur. En dan komt het middagnieuws eraan. En dan, for real, zal Lieven van den Houten hier zijn met nieuwe feiten. Mijn excuses voor de hindernis.
11: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Dood. Er rijden al jarenlang BMW-dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In Zuid-Frankrijk is een bus met Belgische scholieren aangereden. Er zijn enkele lichtgewonden. En er duiken nog meer kwalijke gevolgen op van de staking bij Bpost. Al bijna 10 jaar rijden er op onze wegen BMW-dieselauto's rond die zomaar in brand kunnen vliegen. In 2018 begon BMW-auto's wereldwijd terug te roepen, maar dat is tot op vandaag nog niet volledig afgerond. Dat stelde de redactie van Pano vast. Intussen zijn er in België alleen al tientallen van die auto's uitgebrand. Meer uitleg door Vincent Verhelst.
12: Met de domp onder de motorkap uit en op 3 minuten tijd een 7 uur... Bye bye BMW.
13: In november 24 vliegt Cindy's BMW rijdend in brand met op de achterbank haar 2 dochters.
12: Daar gaat de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
13: Europa heeft een databank waarin terugroepacties van gevaarlijke producten moeten worden gemeld. Maar Pano ontdekte dat de miljoenen betrokken BMW-diesels daar niet in staan. Volgens federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders stelt die databank dan ook weinig voor.
14: Het Europees meldsysteem dat eigenlijk de consument en de landen moet beschermen en informeren, werkt gewoon niet. Ik heb daar geen enkele melding in gezien. Dus daar is blijkbaar geen registratie gebeurd of geen melding gebeurt door BMW.
11: Pano komt in de vooravond al op VRT Max en wordt vanavond ook uitgezonden op VRT 1. Een bus met Belgische scholieren is gisteravond in Zuid-Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 4 jongeren zijn lichtgewond geraakt, vooral door glasscherven. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus en reed door. De chauffeur wordt nog gezocht. Op de bus zaten leerlingen van het Atheneum Martinus in Bilze in Limburg en ze waren op de terugweg van een schoolreis naar Barcelona. Ze kregen opvang, maar konden intussen doorreizen, zegt de directeur van de school Ruben van Russelt.
15: Daar bleek dat er 4 leerlingen met schrammen en met de schrikker vanaf gekomen zijn. Dan heeft de reisorganisatie zeer snel gehandeld in die zin dat een aantal leerlingen met de tweede bus gewoon terug huiswaarts konden keren. En de overblijvende die hebben een aantal uren in een sporthal nabij warm en veilig kunnen wachten op een vervangbus. En leerlingen komen nu toch quasi gelijk aan rond deze middag in Bilze. Dus eind goed al goed.
11: Mobiele werken in het verkeer zullen voortaan kort op voorhand aangekondigd worden in de meeste navigatie-apps. De botsabsorbeerders die in de buurt staan zullen een signaal doorsturen. Vorig jaar zijn er nog bijna 450 ongevallen met gewonden en 5 met dodelijke afloop gebeurd bij mobiele werken. We willen mensen alert maken voor de gevaren, zegt Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
16: Zo'n mobiele werven die rijden traag over de snelweg, gebeuren vaak 's nachts, zijn tijdelijk. En nu geven we het signaal door in apps en weten mensen ook digitaal van let op, hier komt een mobiele werf. Het is zo dat die botsabsorbeerders, dat we hun locatie al kennen, het verkeerscentrum bijvoorbeeld, volgt die op. Maar nieuw nu is dat we samen met de fabrikanten van die botsabsorbeerders ervoor hebben gezorgd dat dat signaal dus ook naar de navigatie-apps gaat van mensen in de wagen.
11: In Olen, in de Antwerpse Kempen, doorzoekt de brandweer het kanaal naar mogelijk gedumpte blauwe vaten. Die vaten zijn gestolen bij metaalbedrijf Umicore dat vlakbij ligt. Afgelopen vrijdag zijn er al verschillende vaten uit het water gehaald, maar mogelijk liggen er nog meer op de bodem van het kanaal. In de vaten zat het metaal kobalt, zegt Geert de Fiel van Umicore.
17: Dat is een grondstof die wij gebruiken om op basis daarvan batterijmaterialen en ook materialen voor gereedschapstoepassingen te maken. Op dit moment is er geen relevant risico naar mens en milieu indien er eventueel kobalt in die vorm in het water zou terechtgekomen zijn. Maar dat blijft speculatie. Op dit moment weten we dat zelfs niet of dat de vaten al of niet nog kobalt bevatten.
11: De burgemeester van Olen heeft voor alle veiligheid tijdelijk verboden om te vissen in het kanaal. Het is nog onduidelijk waarom dieven het op vaten kobalt gemunt hadden. Er duiken meer en meer gevolgen op van de wekenlange staking bij Bpost. Vanmorgen bleek al dat zeker 5500 darmkankertesten onbruikbaar geworden zijn, omdat ze te lang onderweg waren met de post. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten. Testaankoop kreeg ook klachten over nummerplaten die niet geleverd werden, zegt Laura Klaes.
18: Mensen die aan het wachten waren op nummerplaten, want die worden exclusief via de post verdeeld. En ook daar is het dan natuurlijk wat langer wachten vooraleer je mag rijden met de auto. Want we willen uiteraard absoluut afraden van als beginner met een wagen vooraleer dat daar een nummerplaat op hangt. Dat is heel vervelend, maar dus doe geen domme dingen.
11: Bpost bekijkt de gevolgen van de staking geval per geval en zegt dat het een oplossing wil zoeken. De Europese Commissie wil het makkelijker maken om met 1 treinticket door Europa te reizen. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende ticketsystemen verschillende treinritten reserveren. Maar Heidi van Rompuy, daar wil de Commissie dus verandering in brengen.
19: Ja, de Europese Commissie wil de grote spoorwegmaatschappijen en platformen verplichten om hun website ook open te stellen voor andere treinoperatoren. Nu moet je vaak verschillende websites afschuimen op zoek naar de meest goedkope of de interessantste optie, omdat het aanbod van kleinere of nieuwere treinoperatoren vaak enkel via hun eigen website te boeken is. Maar als het van de Commissie afhangt, zullen dus ook hun ritten binnenkort op de grote websites van bijvoorbeeld NMBS of SNCF te zien zijn. Zo kan je als reiziger meteen 1 ticket kopen waarin ook al je overstappen inbegrepen zitten. En dat zal er ook voor zorgen dat je beter beschermd bent als passagier als je onderweg een aansluiting mist of als een trein afgeschaft is. Dit is wel nog maar een voorstel van de Commissie. Het parlement en de lidstaten moeten zich er nu nog over buigen.
11: Bedankt, Heidi. In Nederland groeit het protest tegen de komst van opvangcentra voor asielzoekers. Gisteravond hebben tegenstanders zelfs brand gesticht bij een nieuw centrum. 3 mensen zijn opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Jeroen Rijgaard.
20: Het ging er hevig aan toe gisteravond in Loosdrecht. Zo'n 300 à 400 mensen protesteren als de eerste asielzoekers in het nieuwe centrum aankomen. Daarbij wordt vuurwerk afgestoken en ontstaat een brand. En dezelfde taferelen in Apeldoorn. Protest en vuurwerk tegen de komst van een asielcentrum. En ook in Den Haag, veel volk om dezelfde reden op straat. PVV-politicus Geert Wilders had ervoor in het parlement opgeroepen om te betogen en tot verzet tegen asielcentra.
2: Ik hoop dat meer mensen gaan demonstreren, altijd geweldloos, dat gemeenten zich verzetten tot aan de rechter toe tegen die vreselijke wet van u. En ik vraag u tenslotte, trek die vreselijke spreidingswet in en luister een keer naar Nederland.
20: Door de spreidingswet moeten alle gemeenten in Nederland een bepaald aantal asielzoekers opnemen. En de protesten daartegen hebben soms effect, zo blijkt. Vorig jaar werd een geplande opvang in Coevorden in het noorden van Nederland geschrapt, omdat de politie de veiligheid van de minderjarigen...
2: Trek die vreselijke spreidingswet in en luister een keer naar Nederland.
20: Door de spreidingswet moeten alle gemeenten in Nederland een bepaald aantal asielzoekers opnemen. En de protesten daartegen hebben soms effect, zo blijkt. Vorig jaar werd een geplande opvang in Coevorden...

0: weekend wel wat droger. Dit nieuws begon met onderzoek van Pano. Sinds 2018 rijden er op onze wegen BMW-dieselauto's rond die zomaar in brand kunnen vliegen. BMW roept die auto's wel terug, maar dat is na jaren nog niet afgerond. Intussen zijn in België alleen al tientallen auto's uitgebrand. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
2: Radio 1.
1: Nieuwe feiten.
2: Met Lieven van den Houten.
3: Dankjewel Sofie. Sofie van der Donkt voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag... Ja, dat is toch dat een Duitse kleuter een topcrimineel heeft verschalkt. De kleine was met zijn schepje een put aan het graven op de speelplaats... toen hij plots op een tas stootte. In die tas vond hij zilveren munten, gouden juwelen, horloges... 6.000 euro cash en een staaf goud. Niet slecht voor een kleuter die meteen de juf erbij haalde, netjes, die op haar beurt de politie belde. Zo hoort het. Wat bleek, een dief die had zijn buit op de speelplaats begraven om hem later op te halen. Slecht idee. Kleuters hebben schepjes.
2: Het is woensdag 13 mei. Dit zijn de nieuwe feiten.
3: Ons leger heeft voor 20 miljoen nieuwe helikopters gekocht. En Jens Fransen heeft ze al gezien. In de baarmoeder geven foetussen met hun moeder mee. We vinden een ontbreekwoord met name voor de opluchting die je voelt na een nare droom. En waarom tellen muzikanten anders dan dansers? Vraag het aan Gilles. Nieuwe feiten. Goedemiddag.

0: We zijn wel gekomen. Althans, volgens deze Sap with Camel. Hello, hello.
1: Nieuwe feiten.
0: Het leger heeft nieuwe helikopters gekocht. Jens Fransen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Jens, je bent onze defensiespecialist. Waren de oude versleten?
2: De oude waren versleten. Aan de ene kant waren de oude versleten, hè, want die nieuwe helikopter gaat twee types helikopters vervangen. De oude, dat zijn die Augusta-helikopters uit de jaren 80 al. Herinner je dat? Hè? Corruptieschandaal zelfs bij de aankoop daarvan.
0: Juist.
2: Maar ze zullen ook die nieuwe NH90-helikopters vervangen. Die hebben nog niet zo lang, maar eigenlijk hebben die nooit gedaan wat ze moeten
0: doen.
2: Dat was
0: een miskoop.
2: Peperdure, miskoop, peperdure helikopters. Maar de industrie ondersteunde dat niet. We hadden er daar ook maar vier van en daar kon je eigenlijk niks mee doen. Dus om die twee te vervangen,

0: kopen nu 20 nieuwe helikopters, 15 voor Defensie, 5 voor de politie.
1: 20 nieuwe helikopters. En waar ben jij nu, Jens?
0: Ik ben nu in Duitsland, want die helikopters worden gebouwd in het zuiden van Duitsland, in een klein onooglijk stadje Donau, Voert aan de Donau ook. Er zit een grote fabriek van Airbus, hè, maar mensen denken bij Airbus vaak aan passagierstoestellen. Maar Airbus is misschien ook dat enige grote Europese defensiebedrijf, want die werken natuurlijk ook voor de defensie. Nu, vooral duidelijkheid, deze helikopter, de H-145M, M staat voor military, is eigenlijk een helikopter die al sinds jaar en dag gebruikt wordt in Europa door bijvoorbeeld reddingsdiensten in Oostenrijk. Van die H-145 is nu een militaire variant gemaakt en het is die ons land gaat aankopen.
1: Ja, en dat is dus een Europees toestel, dat is niet specifiek een Duits toestel.
0: Nee, het is een Europees toestel. Sterker nog, het is de derde meest gebruikte helikopter door het Amerikaanse leger. Dus het is eigenlijk een militaire variant. En dan moet je je niet voorstellen, lieve, als ze hebben eigenlijk gewoon die burgervariant genomen, hè, die je in de bergen ziet vliegen, of die Nederland gebruikt voor medische evacuatie. Want het toestel van binnenin is echt wel helemaal wat men dan noemt mil-spec. Dat wil zeggen, het toestel kan bij min 30 opstijgen, bij plus 50, maar ook de bedrading is helemaal anders. Bijvoorbeeld de tanks die erin zitten, in tegenstelling tot de gewone variant, als die getroffen zou worden door een kogel, zit daar een soort membraan in, zodanig dat dat niet begint te lekken. Het ziet er een beetje hetzelfde uit, het is een grijze kleur, maar binnenin is het een helemaal andere helikopter. En aan de ene kant is het beste meegenomen van die civiele variant, maar daarbovenop zitten daar dan allemaal militaire sensoren. Je kan daar een machinegeweer aan hangen, je kan daar buis aan hangen om drones mee te gaan neerschieten. Dus het is eigenlijk een soort platform waar je dan heel veel kan gaan opsteken en aanwijzen.
1: Ja, je kan er drones mee neerschieten. Want ja, ik wou net vragen, oorlogsvoering die verandert razendsnel. Het gaat vandaag meer en meer over drones en droneafweer. Wat heb je dan aan 20 helikopters?
0: Klopt, maar de bedoeling waarom we deze gaan kopen, en ik mag dat woord niet gebruiken van Defensie, want ze houden daar niet zo heel veel van, maar eigenlijk is het een soort Zwitsers zakmes. We gaan er dus heel veel dingen mee doen. Je kan ermee, als er bosbranden zijn, kan je er een Bambi bucket, ik vind dat zo'n mooi woord, lieve, een Bambi bucket, dat is eigenlijk een gigantische zak waar je water, dus geen bambies, maar water mee kan gaan opslaan. En je kan ermee bosbranden gaan bestrijden, maar je kan daar ook medische evacuatie doen. Je kan daar ook elite-eenheden, 4 zwaar bewapende elite-eenheden, en je kan die ergens gaan uitgooien. Je kan daarmee, als het niet te zwaar stormt, kan je daar ook mensen mee gaan winchen, bijvoorbeeld bij overstromingen van op een dak. Je kan er ook eenvoudige transporten mee doen van een aantal militairen. Dus ons leger gaat die gebruiken voor heel wat zaken. Ja. Tegen 2030, niet in de eerste instantie, gaan we ook systemen aanhangen waarbij het zelf drones kan lanceren. En je kan hem met machinegeweren ook mee drones gaan uitschakelen.
1: Ja. Want dan moet je wel heel snel opstijgen natuurlijk. Hè? Je moet al weten dat die drone eraan komt.
0: Ja, maar het ding kan opstijgen in 2 minuten. En dat is natuurlijk omdat het zijn geschiedenis heeft in die medische evacuatie en ander. En dat zijn helikopters die gewoon heel snel, die op het dak van een ziekenhuis staan. En die moeten heel snel kunnen opstijgen. Dus ze proberen een beetje de combinatie van het beste te doen.
1: Ja. Oké, je hebt mij overtuigd. 20 miljoen is natuurlijk geen klein bedrag. We betalen daar met z'n allen 20 miljoen voor. Wij kopen die met z'n allen, die helikopters. Heb je er in eentje mogen zitten, Jens?
0: Ja, ik heb in eentje mogen zitten. Ja. Nu, die 20 miljoen, dat is inderdaad eigenlijk wel heel veel geld. Hè. Ik heb dat ook gevraagd. Zeg, man, wat kost dat nu? Maar men zei mij dan wel, eigenlijk, hè, je hebt natuurlijk andere producenten. Hè, en de man van Defensie maakte de vergelijking. Mocht je nu een Porsche willen kopen, dan koop je de gelijkaardige helikopter van Leonardo. Dat is dan Italiaans-Brits. Wil je de Volkswagen Golf, dan koop je die Airbus H-145M. En er was dan nog een derde producent, Bell, dat is dan Amerikaans. Dat is dan een beetje de Ford-versie. Ja. Dus wat ons land koopt, is eigenlijk een beetje de Volkswagen-versie. Het is overigens ook de versie wat heel wat andere. Hè. Dus de Fransen vliegen ermee, de Duitsers zelf vliegen ermee, de Hongaren vliegen ermee, de Britten vliegen ermee. In Nederland wordt die heel vaak gebruikt. In de burgerluchtvaart dingen. Het is natuurlijk ook wel een toestel wat wel 20, 30 jaar zal moeten meegaan.
1: Oké. Het is een succesverhaal, een Europees helikoptersuccesverhaal. Wanneer komen ze aan? Wanneer gaan we er echt mee vliegen?
0: De eerste zou deze zomer moeten aankomen. Ik vroeg, ja, mogen we zeggen, jullie, zeg toch maar deze zomer, het zou misschien ook wel eens augustus kunnen zijn. Laat ik het zo zeggen, voor 1 september zal Defensie die hebben. Op termijn zal je ook zien, de politie gaat ook met 5 toestellen vliegen. Hè. Die zullen er hetzelfde uitzien, zullen wel iets wat andere sensoren hebben, omdat die politie vooral moeten kunnen werken met dat civiele Astrid-netwerk met al die ambulances en met de politie. Defensie wil natuurlijk ook dat het kan spreken dan bijvoorbeeld met al die nieuwe toekomstige systemen waarmee de militairen dan gaan werken.
1: Oké. Goed nieuws dus eigenlijk. Dankjewel, onze defensiespecialist in Duitsland.
0: Graag
1: Jens Fransen, blijf van de knoppen, hè. Blijf van de knoppen.
0: Gaan we doen.
1: Tot de
0: volgende.
1: Ciao, ciao.

0: van Samantha ergens opgehaald te worden door een helikopter. US Navy 66, een helikopter waar misschien Jens Fransen in zit, wie weet. Je mag blijven dromen natuurlijk.
1: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Dag Wouter.
2: Dag lieve, alles goed?
0: Met mij uitstekend. Wouter de Pree, de grote aanjager van het ontbreekwoord. En goedemiddag ook Ruud Hendricks.
3: Dag heren.
0: Ruud zit voor alle duidelijkheid niet bij mij in de studio, want Ruud is met vakantie.
3: Zo is dat, Ruud is met vakantie.
2: Waar ben je, Ruud?
3: Ik ben op dit moment in Cliveden. Dat is in de Connemara in Ierland.
0: Ierland, prachtig.
2: Wow.
0: Heel mooi. De verleiding is zeer goed om daarop door te gaan. Maar wij moeten een woord geboren laten worden. Een woord zoals Deemstertijd bijvoorbeeld. Oh. Ik zit altijd te bladeren in het ontbreekwoordenboek. Prachtige woorden hebben we hier al gemaakt. Deemstertijd, Wouter, wat betekent dat?
2: Iemand is gestorven en de periode tussen het overlijden en de uitvaart. Dat is voor de familie en de vrienden de Deemstertijd.
0: Prachtig. Hè? Sommige woorden zijn toch echt een schot in de roos. Een houwe ding, nog niet zo lang geleden. Ruud, weet jij nog wat een houwe ding is?
3: Een houwe ding is een ding dat je graag nog wilt bewaren, dacht ik. Hè? Dat je nog niet wilt weggooien.
0: Een houwe ding is iets waarvan je niet dacht dat het erg handig, zelfs onmisbaar zou zijn. Dus een hebbe ding.
3: Een hebbeding
0: is vaak iets wat je snel weggooit. Dat is iets leuks.
3: Oh ja,
0: het nieuwe is eraf en je bent het beu. Een houwe ding is iets nieuws waarvan je meteen denkt van, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit zonder had. Zonder zo.
3: Ik vergis me. Ik zat met nog eventjes in mijn hoofd.
0: Juist, nog eventjes. Ja. Inderdaad. Wauw. Goed, Ruud en Wouter. Wij hadden een opgave vorige week voor de luisteraar. Die moest met ons mee op zoek naar een ontbreekwoord. Hoe ging die opgave?
2: De opluchting die je voelt als je wakker wordt en je krijgt door dat je slechte droom, dat het maar een droom was.
0: Oh, feest is dat, hè?
2: Ja.
0: Oh. Ik had vannacht ook weer zo'n bizarre droom.
2: Echt, hè? Ja.
0: Echt?
2: Wil je hem graag vertellen?
0: Wel, een van de terugkerende rare dromen die ik heb. Het is heel vreemd, maar het is een soort liefdesdroom, maar met de verkeerde mens.
2: Mm-hmm.
0: Dus je hebt. En het is niet seksueel. Ik droom niet van stomende seks, maar ik heb een soort romantische verhouding met iemand waarmee ik het in werkelijkheid zeker nooit zou zien zitten. Ja. En dan als je dan wakker wordt van oef.
3: Van een nachtmerrie gesproken.
0: Ja. En dan is het heel raar als je de dag zelf die mens tegenkomt.
2: Wat
0: dus vandaag is overkomen.
2: Ja, bespreek je dat dan?
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee. My lips are sealed. Maar goed, we wijken af.
2: Het
0: is een gevoel dat iedereen herkent. Natuurlijk, de opluchting, het was maar een droom. Veel reactie.
2: Er was vooral een specifieke tendens in de reacties. Kennen jullie het Duitse woord Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz?
0: Selbstverständlich.
2: Het Duitse heeft toch die neiging om eindeloze samenstellingen te maken.
0: Ja. Zeg het nog
2: eens. De naam van een wet. Rindfleisch, Etikettierungs, Überwachungs, Aufgaben, Übertragungsgesetz.
0: Het is een wet, het heeft te maken met rundvlees.
2: Ja, het is zelfs genomineerd geweest voor Duits woord van het jaar in 1999. En het viel mij ook op dat deze keer de luisteraars heel veel lange samenstellingen hebben ingestuurd.
0: Ja.
2: Ochtendopluchting, ontwaakverademing, droomopluchting, een oefontwaken. Het was een opluchtmerrie, een droomontsnapping, ontwaakverlossing, een nachtmerriebevrijding. Heel Duits allemaal, vond ik.
0: Dat wijst op de moeilijkheidsgraad natuurlijk.
2: Ja, het is moeilijk. Mm-hmm. Ja. Wat een hele mooie bijvangst, daar wil ik ook even op focussen. Dus dat je woorden hebt die niet helemaal kloppen, maar die wel voor iets anders zouden kunnen dienen, voor iets verwants. Nora van den Driessen die stuurde in, je hebt droombesef. En dat vind ik een mooi woord.
0: Droombesef.
2: Ja, dat je misschien al tijdens je droom door hebt van dit is maar een droom.
0: Droombesef.
2: Het voelt echt en je bent je er toch van bewust dat het niet je echte romantische partner is, waarmee je vannacht.
0: Ja, ik heb nooit droombesef. Dat is heel vervelend.
2: Je hebt mensen
0: die dat ene droom beseffen dat je droomt.
2: Ah ja, dat wijst op een grote verbeelding die je hebt, hè, waarschijnlijk.
0: Ja, te veel. Veel te veel.
2: Jo Rijmen zegt, ik ben oeftie blij. En dat vind ik ook
0: oeftie
2: een heel...
0: Blij.
2: Ja, oeftie blij. Ik vind het een heel mooi woord voor de opluchting in het algemeen, als het beter meevalt dan je had verwacht.
0: Ja.
2: Je dacht dat je zo'n 0 op 20 zou hebben voor zijn toets Frans en heeft 11 op 20.
0: Oeftie
2: en dan
0: blij.
2: Ben je toch oeftie blij.
0: Prachtig.
2: Mooi, hè?
0: Ja.
2: Ja, hè? Ja. En dan de kandidaten. Ja. Een aantal door te wekken word je automatisch opgewekt. Ja, die bestaat al natuurlijk, maar die klopt wel. Het was maar een fantoomdroom.
0: Mm-hmm.
2: Dan, Ruud, ik ga je vakantie nu verpesten door een vlechtwoord mee te geven.
0: Oh,
2: de harteklop van in je droom is niet meer nodig, dus je hebt harteklopluchting.
0: Oei, dat doet pijn. Dat doet pijn,
2: hè. Ja.
0: Oh jee.
2: Dan heb je nadroomrust.
0: Nadroomrust.
2: Ja. Sommige luisteraars gingen verder in op de hypische kwaliteiten van de nachtmerrie. Het was maar een nachtveulentje. En na de nachtmerrie kwam de daghengst.
0: Ja, de daghengst.
2: Die zagen we van ver aankomen galopperen. Natuurlijk.
0: Dat lijkt me meer een ochtenderectie, een daghengst.
2: Een daghengst, ja. Het is een oefochtend of een oefmorgen.
0: Ja.
2: En je ervaart ontwaakverlossing.
0: Ontwaakverlossing? Ja. Een beetje zwaar, hè?
2: Maar ik denk dat we naar de top 5
0: klinkt religieus, hè? Of je hebt in je bed gedaan of zo.
2: Oh. Maar je romantische partner van die nacht vindt het gelukkig niet erg.
0: Ja.
2: De top 5, denk ik.
0: Het is een top 5.
2: Ja, top 5.
0: Oké,
2: okay,
0: je bent streng geweest.
2: Ja, ik ben streng geweest. William Le Clef, onder andere, en Margot Verhoeven. Ontwaaksoelaas. Dit vond ik een heel mooitje.
0: Ontwaaksoelaas. Niet slecht.
3: Nee, het is zeker niet slecht. Het is wel een beetje zo'n wat verouderd woord, hè, dat soelaas bieden. Maar
0: ach, dan zijn we toch een beetje retro mag, hè?
3: Nee, omdat het ook goed klinkt. Dus het ontwaken biedt soelaas.
0: Ontwaaksoelaas.
3: Ja.
2: Oplossing en troost, hè, is soelaas.
3: Ja, inderdaad. Ja, oké, ik neem hem zeker mee.
0: Ja, nummer 2.
2: Vincent van de Vivre en Frederik Goedhals. Een zacht merrie.
0: Een zacht merrie.
3: Ja, dat is weer zo'n een vlechtwoord. Hè. Ik dacht dat je me ze ging besparen.
2: Walter, ik hou er zelf zo van.
3: Ja,
0: het is meer een woord voor mijn specifieke nachtmerries. Want die zijn heel zacht namelijk.
2: Ah, ja.
3: Dus het blijft een nachtmerrie. Hè. Dus,
0: ik had vannacht een zachtmerrie. Dat is duidelijk.
3: Ja, het is, nee, inderdaad ook weer mooie bijvangst voor zo'n nachtmerrie die toch niet zo erg was.
0: Ja. Mm-hmm. Nee, het was niet zo erg, het was alleen een beetje raar.
3: Het was
0: wel opgelost,
3: het was niet waar.
0: Goed, nummer 3.
2: Hans van de Pontzele die zegt, het was maar een oplosdroom.
3: Een oplosdroom?
0: Die snap ik niet.
3: Nee, Wouter? Ik kan me er ook niet meteen
2: Hij lost op in de nevelen. Hij vernevelt.
0: De droom lost op.
2: En het
0: door
2: probleem
0: worden,
2: van je droom is ook opgelost.
0: Juist.
3: Maar ik heb er een ander beeld bij. Ik heb er het beeld bij van wat ze soms zeggen, slaap er eens over en dan vind je de oplossing wel.
2: Ah ja. Oh, mooie bijvangst.
3: Dat
2: bijvangst.
3: Soort dromen.
2: Ja,
3: dat
2: mooie
3: soort
2: bijvangst.
3: Dromen.
0: Houdt iemand dat allemaal bij? We hebben zeker al 4 of 5 ontbreekwoorden gemaakt onderweg.
2: Ja.
0: Voor iets anders.
2: Ja. Erik van Kleempunt, je krijgt ochtendgenade.
3: Ja, als je iets stout hebt gedaan, dan
0: krijg je genade.
3: Dan lijkt mij dat goed. Voor een bepaalde soort van nachtmerrie.
2: Ja, je hebt iemand vermoord.
3: Zoiets wat ik al wel eens... Ja, wat ik wel eens droom, zo van dat ik iemand vermoord heb. Zonder het goed te beseffen dat je denkt, heb ik nu mogelijk iemand vermoord. En dan zo van, s'morgens krijg je dan toch wel
0: ochtendgenade.
3: Ja. Oké. Okay.
2: Is het daarom dat je naar Ierland bent gevlucht, Ruud?
3: Maar al die rare mythes die ze hier vertellen, dan krijg je van die dingen.
0: Okay. We hadden nog eentje,
2: en Philippe Boon, Sébastien de Waalen en Hans Kleisters. Je had een oefmerrie.
3: Kijk, dat vind ik nu toch wel geslaagd.
0: Een oefmerrie.
2: Een oefmerrie. Ah, oké. Dat vind ik verrassend.
0: Een geslaagd vlechtwoord.
3: Ja, een geslaagd vlechtwoord. Omdat het... Iedereen herkent er waarschijnlijk nog wel de nachtmerrie in. Mm-hmm. Want ja, behalve mensen die paarden houden, denk ik, gebruiken we het woord merrie ook niet zo heel veel. Mm-hmm. En dan zo toch wel die oef.
0: Een oefmerrie.
3: Dus, ja, dus... Okay. Ja. Ja.
0: Okay, maar we hadden ook nog die ontwaaksoelaas. Dat hadden we ook nog.
3: Dus... En wat zouden jullie kiezen?
0: Ah, misschien toch die oefmerrie.
2: Ah, ja, ik ontwaak soelaas.
0: Ontwaak soelaas. Moeilijk.
3: Ja, ik hak de knoop door. Ik kies toch voor de oefmerrie.
0: De oefmerrie is het geworden. Voor het eerst in de geschiedenis van het ontbreekwoord kiest... misschien wel niet eens voor het eerst, maar ik heb het gevoel... dat het voor het eerst is, kiest Ruud Hendricks, de hoofdredacteur van Dalen, voor een vlechtwoord.
2: Je vakantie doet je goed, Ruud.
0: Ja,
3: ja, hè.
0: Je moest dus meer naar hier... Ierland trekken.
3: Ik ben hier helemaal uitgewaaid.
0: Het is dus een oefmerrie, dat is het ontbreekwoord. Een oefmerrie voor het de opluchting die je voelt na een nare droom. Dat betekent dat wij, Wouter, een nieuwe opgave nodig hebben.
2: Ja, ken je dat gevoel? Je weet dat je iets vergeten bent, maar je weet niet wat.
0: Oh ja.
2: Oh, en dat gevoel sluimert en het hangt onheilspellend over je gemoed. Ja.
0: Ik sta op het punt om iets te vergeten.
2: Ja.
0: En dan denk ik, nee, ik ben helemaal niks vergeten. Mm-hmm. Je gaat de straat op en je denkt, verdoem het toch.
2: Ja, de badkamerkraan staat nog open. Je hebt een belangrijke overschrijving niet gedaan.
0: Ja, de gas. Ai, de gas. Zo'n dingen, inderdaad.
2: Dus dat gevoel. Je bent iets vergeten, maar je weet niet wat.
0: Hoe Zouden heet dat
2: onze
0: gevoel?
2: Lieve luisteraars ons daarbij kunnen helpen?
0: Het gevoel, het klopt niet. Ik ben waarschijnlijk iets vergeten eigenlijk wat je vergeten bent.
2: Ja, ja.
0: Prachtig. Ja. Daar zoeken we dus een woord voor. Mocht u een idee hebben, er is een ontbreekwoordknop speciaal in de app van Radio 1. Of je kan ook het Radio 1-kanaal natuurlijk gebruiken op VRT Max. Heren, tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Het gevoel dat je iets vergeten bent en niet weten wat. Dat knagende gevoel, hoe heet dat? Laat het ons weten via de ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of het Radio 1-kanaal op VRT Max. Gilles Wijkmans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb jij een terugkerende nachtmerrie?
1: Soms droom ik wel dat ik van iets en van wat, dat weet ik dan niet meer. Want zo werken dromen, dat je ze soms vergeet. Probeer weg te lopen en je dan totaal niet vooruit geraakt. Dat je voelt van, ik ben met alle macht aan het lopen. En toch geraak je amper vooruit.
0: Oei, en wat zegt je dokter daarvan?
1: Die heb ik daar niet over aangesproken.
0: Je therapeut. Goed, dankjewel voor dit moment van sharing.
1: Ja, wel. Maar voel me touché.
0: Ik heb post gekregen. Ik heb post gekregen voor jou. If you have a problem,
2: no one else can help. Als niemand het antwoord weet...
3: Wordt dan echt niemand, hè?
2: Vraag het aan Gilles.
0: Een vraag van Matthias uit Schorisse. Beste Gilles, schrijft Matthias. Jij kunt me helpen om een mysterie waar ik al 20 jaar mijn hoofd over breek op te lossen. Wow, the stakes are high. Ik speel namelijk piano in een orkest en de dirigent telt altijd van 1, 2, 3, 4 en up. Ja. Mijn vrouw, schrijft Matthias, die danst. En als ik een repetitie zie in een danszaal, valt het mij op dat dansers anders aftellen. Die tellen namelijk van 5, 6, 7, 8. Maar waarom? Waarom tellen dansers niet, zoals normale mensen, van 1 tot 4? Na 20 jaar ben ik zeer benieuwd naar het antwoord. Er is een leven voor en een leven na mijn vraag aan Gilles. En de stakes, we zaten al zo hoog.
1: Ja, absoluut. En bij mij persoonlijk ook, want ik heb ook muziek gespeeld. Ik heb drum gespeeld, in een vorig leven. En dat is ook zo'n vraag die mij al jarenlang achtervolgt. Dus dit zijn de leukste vragen, degene waarvan je ook echt zelf het antwoord heel graag van wilt weten. Maar waarom dat zo is, moeten we eigenlijk eerst naar de opbouw van popmuziek kijken. Dus popmuziek wordt heel vaak gecomponeerd in de maat soort 4-4. Iedere maat bestaat uit 4 tellen.
0: Bam, bam, bam, ba,
1: ja. Bam, bam, bam, bam, voilà. Bam, bam, bam, ja. En daarom telt de muzikant dus in 1, 2, 3, 4. Iedere keer wanneer de 1 terugkomt, begint een nieuwe maat. Okay. Een refrein dan weer van een poplied bestaat over het algemeen uit 8 maten. Dus telt een muzikant voor het refrein 8 keer tot 4. En misschien kunnen we dat eens samen doen. Ik heb een liedje gezocht waarmee we dat kunnen demonstreren. En er is natuurlijk een heel toepasselijk liedje voor deze vraag.

0: 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, dus 8 keer tot 4 tellen, dat is natuurlijk heel wat telwerk, zeker als je aan het dansen bent. En daarom dus dat dansers tot 8 tellen. Want terwijl een muzikant dus 8 keer tot 4 telt, telt een danser tijdens zo'n refrein 4 keer tot 8. Een danser neemt 2 maten samen en telt dus dan tot 8. En dat doen ze dan 4 keer.
1: Ja,
0: muziek dus is niet
1: eigenlijk
0: gevoel,
1: is het
0: maar ook
1: omdat een danser die 2 maten samenneemt. Ja. Dat is eigenlijk de reden.
0: Dat is zo. Een danser zou in theorie perfect tot 4 kunnen tellen natuurlijk, maar dan moet hij tijdens zo'n refrein en tijdens zo'n strofe veel meer tellen dan natuurlijk 4 keer tot 8 tellen. En wanneer je aan het dansen bent, ja, je bent je hele lichaam aan het bewegen. Dat vraagt natuurlijk meer tijd en denkwerk dan gewoon, sorry dat ik het zeg, met je vingers op een piano tikkelen. En daarom dat dansers zich het zelf makkelijker maken, zichzelf meer tijd inrekenen, geven door dus 4 keer tot 8 te tellen. En dus daarom ook die 5, 6, 7, 8.
1: Juist.
0: Want zij nemen gewoon de laatste 4 cijfers van hun telreeks.
1: Juist, maar dat geldt natuurlijk niet voor alle dansers en alle dansen.
0: Nee, want een wals is natuurlijk famously.
1: Ja,
0: bestaat uit een maatsoort 3-4. Dus dat zijn inderdaad 3 vierde noten. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat is hoe een muzikant ook weer een wals zou tellen.
1: Juist.
0: Maar een danser doet dat natuurlijk niet. Die neemt ook weer 2 maten samen. Dus een danser telt 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: 4,
0: en dus
1: 5,
0: wanneer dat een danser voor een wals aftelt, dan telt hij af met 4, 5, 6.
1: Oké.
0: Ja.
1: Omdat hij anders te veel zou moeten tellen.
0: Anders moet je heel die reeks 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan beginnen. Dat is veel te lang aftellen. Je kan gewoon beginnen met de 3 of 4 laatste cijfers van je reeks. En dan begin je eraan.
1: Ik wens Matthias uit Schorisse veel succes bij
0: deze echte
1: deel 2 van zijn leven.
0: Inderdaad.
1: Dankjewel, Gilles Wijkmans. Vraag het aan Gilles. Oh jee.
0: Je bent helemaal terug in de jaren 90, hè?
1: Heb jij dit gekozen?
0: Ik heb het gesuggereerd. Ik heb de knoop niet finaal doorgehakt, maar de suggestie komt wel af.
1: Wie vindt dit niet leuk?

0: Dit lijkt mij qua jaren 90 ruim voldoende. 5, 6, 7, 8 van Steps. Naar Brussel, 10 minuten trager op de E40 vanaf Sterrebeek. Voorbij Tienen is het uitkijken voor een houten balk op de linkerrijstrook. 25 minuten filegolven ook op de binnenring. Rond Brussel tussen Anderlecht en Tervuren. Op de buitenring een kwartier tussen Sint-Steefs-Woluwe en Jette. En doorwerken 10 minuten erbij op de E40 van Jabbeke naar Veurne tussen Gistel en Middelkerke. Op de E40 richting binnenland vertraagt het verkeer in Brugge door een ongeval op de oprit. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruijbeke en op de A12 vanaf Antwerpen haven. 25 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en ook op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland drie kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
1: Nieuwe feiten.
0: Als een zwangere vrouw geeuwt, dan geeuwt het kindje in haar buik mee, blijkt uit nieuw onderzoek in Italië. Tom Beckers, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Tom, jij bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven. En ik weet het natuurlijk, zien geeuwen doet geeuwen. Als er eentje begint in een gezelschap, zit in een mum van tijd iedereen te gapen. Dat kennen we allemaal. Trouwens, ook dieren doen dat, hè? Zien geeuwen,
2: ja.
0: Doet geeuwen.
2: Zien geeuwen doet geeuwen ook in het dierenrijk. Bij chimpansees, bij honden. Iedereen met een kat zal weten, katten die kunnen heel overtuigend geeuwen. Maar dus ook katten geeuwen aanstekelijk voor andere katten. En zelfs zoogdieren, parkieten bijvoorbeeld. Als een parkiet een soortgenoot ziet geeuwen, dan zal die zelf ook vaak beginnen geeuwen.
0: Ik heb nog nooit een parkiet zien geeuwen, maar ik heb geen parkiet, hè? Dat zal dus aan mij liggen. Maar met die bek gaat dat toch moeilijk?
2: Ja, zou je denken, hè, maar dat, het gebeurt toch.
0: Ik probeer het te visualiseren. Dus, dat is iets sociaals. Geeuwen, de ene geeuwt, de andere begint. En het is aanstekelijk. Hoe werkt dat systeem?
2: Ja, dat geven, we doen dat niet alleen maar als we iemand anders zien geven, natuurlijk, voor alle duidelijkheid. We geven ook gewoon als we moe zijn, als we ons vervelen, als we net wakker worden.
0: We hebben daar de ander niet voor nodig.
2: Want niemand anders voor nodig.
0: Stuurt dat een laag extra zuurstof naar de hersenen of zo?
2: Ja, dat is wellicht een van de functies, inderdaad. Het reguleert een beetje onze ademhaling, de uitwisseling van CO2 en zuurstof, waardoor we het relatieve zuurstofgehalte in ons bloed verhogen. En dat is dan vooral belangrijk als je net daarvoor minder of minder diep aan het ademhalen geweest bent, als je een beetje suf bent, verveeld. En dan zorgt die geven voor een reset, voor meer
0: inhaalademhaling, als het ware.
2: Voor meer zuurstof naar onze hersenen en daardoor worden we terug alerter, gaat onze aandacht omhoog, ons reactievermogen.
0: Juist. Maar we hadden het over de aanstekelijkheid daarvan. Hoe werkt dat?
2: Ja, hoe werkt dat? Het idee is dat eigenlijk een soort van empathisch fenomeen is. Dat het feit dat we, als we andere mensen zien geven, dat we dan zelf ook gaan geven, dat eigenlijk ervoor zorgt dat we een beetje gesynchroniseerd raken op elkaar. Evolutionair gezien was dat wellicht een soort van signaalfunctie. Als we andere mensen zagen geven, dan betekende dat ze op het punt stonden om terug wat alerter te worden. Dat we met z'n allen gingen gaan slapen, bijvoorbeeld misschien, dat we met z'n allen terug onze alertheid wilde verhogen om een aanval te pareren, om een prooidier te lijf te gaan, et cetera.
0: Het is dus een signaal, we zijn samen, in welke situatie dan ook. Of we gaan slapen, of we worden weer wat alerter. Ja. Het is een soort het is synchroniseren. Het is een soort bevestigen van de sociale band die er is tussen de aanwezigen. Goed, dat begrijp ik nu, maar er is toch geen visueel contact tussen een foetus en een moeder. Dat kindje ziet die moeder niet, zit nog in de baarmoeder. Hoe werkt dat daar dan?
2: Goeie vraag. Dus we wisten al een tijdje dat ook foetussen, ongeboren baby's, dat die kunnen geven. Dat bleek al uit eerder onderzoek.
0: Ah ja. En die geven dan in het vruchtwater?
2: Die geven in het vruchtwater, ja.
0: Er zit geen lucht in de baarmoeder, hè? En die longen die zitten dan vol met vruchtwater dan eigenlijk?
2: Wel, ja, die longen die functioneren nog niet, hè. Dus dat gaat gelukkig niet naar de longen allemaal. Maar dus dat heeft bij die ongeboren baby's natuurlijk niet dezelfde functie. Als zo'n baby geeuwt, dan gaat dat niet zorgen voor meer zuurstof in het bloed, gelukkig maar. Dat doet helemaal niks met het bloed van die baby. En wellicht het feit dat het geeuwen van de moeder ook die ongeboren baby doet geeuwen, is een manier om die baby als het ware al voor te bereiden op het feit dat wanneer het zuurstofniveau wat te laag is of de arousal wat te laag wordt, dat er dan gegeeuwd moet worden. Die baby leert als het ware al de motorische respons te stellen in de baarmoeder, ja, die het later zal nodig hebben wanneer het zelfstandig zal gaan ademen.
0: Ja, dus het is eigenlijk een kwestie van oefening. Leren geeuwen. Dat kind leert al geeuwen.
2: Dat kind leert al geeuwen, ja.
0: Maar krijgt het dan het signaal dat het moet geeuwen, aangezien dat het niet kan zien?
2: Ja, dat is een interessante vraag. Dat weten we niet heel. Dat is uit dit onderzoek ook nog niet duidelijk geworden. En eigenlijk weten we dat niet. Misschien heeft het op een of andere manier te maken iets met subtiele drukverschillen die op een of andere manier geïnduceerd worden wanneer de moeder geeuwt. En dat het kind op een of andere manier dat signaal oppikt. En dat dat dan een trigger is om te gaan geven. Maar eigenlijk tasten we wat dat betreft nog in het duister van het vruchtwater.
0: In het duister van het vruchtwater, prachtig beeld. En dat zegt natuurlijk ook iets over hoe krachtig geeuwen is. Hè? Dat al in de baarmoeder wordt aangeleerd.
2: Ja, dat is heel duidelijk.
0: En dat zelfs parkieten het doen. Dankjewel Tom Beckers, nog een fijne dag.
2: Heel graag gedaan, dag lieven. Jorgen.

En ik moet zeggen, ik heb me kunnen beheersen het hele lied door, maar helemaal op het einde werd het me toch te machtig. Bryant Odden en The Yawn Song. Als u nog vragen heeft voor Gilles, dat hebben we nog niet gezegd, mail ons dan. Gilles zit erop te wachten. De mysteries die u niet opgelost krijgt, waar u 20 jaar mee zit en die uw leven misschien een nieuwe wending kunnen geven, als ze zijn opgelost, stuur ze naar Gilles via nieuwefeiten@radio1.be. Nog geen rimpeltje te zien bleek op de halve finale van het Eurovisie Songfestival gisteren. Daar was ze, Vicky Leandros.

0: Padam, toen konden echte liedjes nog winnen. Het Eurovisie Songfestival 1972. Voor Luxemburg won ze deze Griekse schoonheid. En ze is nog altijd even prachtig. Nog altijd geen rimpeltje te zien, bleek gisteren op de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Vicky Leandros, ze leeft nog. En dat is toch wel het nieuws van de dag. Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, ach ja, het Songfestival. Omdat Nederland niet meedoet, was het mij even helemaal ontgaan dat er zaterdag een finale is. En nu wil ik voor u, de Belgen, het feest natuurlijk niet bederven met een middagjournaal, waarin ik ga zitten jammeren dat muziek maken en zingen nooit een wedstrijd zou moeten zijn. Ik vind dat iedereen die muziek jureert door 30 sledehonden een maand lang naakt rond de Poolcirkel moet worden getrokken. Nu moet ik wel zeggen dat ik een groot liefhebber ben van de verslaggevers ter plaatse die vlak voor het liedje beginnen in een paar zinnen proberen uit te leggen waar we nu eigenlijk naar gaan kijken en naar luisteren. Bij het Songfestival zijn dat, in Nederland in ieder geval, bijna altijd surrealistische teksten. Te veel rare informatie in 20 seconden proberen te proppen. Ik zal u een voorbeeld geven. Wanneer je in Nederland naar het Songfestival kijkt, dan hoor je de volgende aankondiging. En dan gaan we nu kijken en dan gaan we kijken en luisteren naar Slatja Kribic, wat in het Nederlands brandend hooi betekent. En zij zingt, gekleed in het oude tafelkleed van haar vorige week overleden oma, een lied over spreken met paarden en dat ze daar nooit antwoord geven. Luistert u naar Slatja Kribic met het lied Sjoetje malas kutsje kutsje, wat zoveel betekent als dood, dood en een pontje gehakt graag. En daarna, luisteraars, kijk je dan naar Slatja Kribic, die ondersteboven hangend uit het plafond naar beneden zakt, en dan dansen er 16 mannen om haar heen die net doen alsof ze een kampvuur proberen te doven met hun blote voeten. Ik heb zojuist ook naar uw inzending gekeken, Escila met Dancing on Ice. En daar heb ik voor de finale zaterdag ook al een aankondiging voor geschreven. Die gaat als volgt. En dan nu, Escila. Let u vooral op de dansers om haar heen. Zij beelden dansen op ijs uit, maar dan in de oude witte kooltrui van je vader. Dancing on Ice gaat over dat dingen heel moeilijk zijn en dat je ze dan toch doet en dat het dan nooit meevalt. En dat je dan bijvoorbeeld met Dancing on Ice keihard met je achterhoofd op het ijs valt en dat je daarna een maand lang denkt dat je een medewerker bent van een kartonfabriek in Hasselt. Luisteraars, heel veel plezier met Dancing on Ice.
0: Ja, ik heb gisteren eigenlijk niet gekeken. Ik zag Vicky Leandros in het nieuws voorbij flitsen. Maar dit middagjournaal van Nico Dijkshoorn, die doet me nu toch twijfelen. Ik was niet van plan om te kijken zaterdag, maar ik denk dat ik het toch ga doen. En ooit gaan Nico en ik samen het Eurovisie Songfestival becommentariëren. Het zou toch moeten kunnen? Bij deze, een droom gelanceerd. Morgen weer Nico Dijkshoorn. Zometeen aan het nieuws van 1 is er Ilse Liebes voor u. Blijf eens bij ons. Blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Ziet je dat, Francis? Dat is hard werken, hè?
8: Wow, die werken echt super hard.
7: Ja, dat is de bouw, hè?
8: Maar gaan die daar zelf wonen?
7: Nee.
8: En gaan die daar ook niet werken?
7: Nee.
8: Waarom doen die dan zo hard hun best?
7: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
8: Ook als het voor iemand anders is.
7: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
9: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
10: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
11: Ja!
7: Maar ja.
6: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja.
11: Maar ja.
6: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
7: Oh ja. Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
12: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
13: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
12: Ah ja?
13: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
14: Code yellow!
15: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
16: Echt? Een heel jaar?
15: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
2: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er rijden al jarenlang BMW-dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. Mobiele werven worden voortaan aangekondigd via het navigatiesysteem in de auto. En er duiken nog meer kwalijke gevolgen op van de staking bij Bipost. Al bijna 10 jaar rijden er op onze wegen BMW-dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In 2018 begon BMW wereldwijd auto's terug te roepen, maar die actie is tot op vandaag nog niet volledig afgerond. Dat stelde de redactie van Pano vast. Intussen zijn er in ons land alleen al tientallen dieselauto's in vlammen opgegaan van BMW. Meer uitleg door Vincent Verelst.
19: Met de domp onder de motorkap uit aan... Op 3 minuten tijd. Een 7 uur. Bye bye BMW.
20: In november 24 vliegt cynisch BMW rijdend in brand. Met op de achterbank haar 2 dochters.
19: Daar gaat de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
20: Europa heeft een databank waarin terugroepacties van gevaarlijke producten moeten worden gemeld. Maar Pano ontdekte dat de miljoenen betrokken BMW-diesels daar niet in staan. Volgens federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders stelt die databank dan ook weinig voor.
21: Het Europees meldsysteem dat eigenlijk de consument en de landen moet beschermen en informeren, werkt gewoon niet. Ik heb daar geen enkele melding in gezien. Dus daar is blijkbaar geen registratie gebeurd of geen melding gebeurt door BMW.
18: De volledige reportage kan u vanavond vanaf 5 uur bekijken op VRT Max en om 9:15 op VRT 1. Een bus met Belgische scholieren is gisteravond in het zuiden van Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 4 jongeren raakten lichtgewond, vooral door glasscherven. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus en reed daarna door. De chauffeur wordt nog gezocht. De leerlingen van het Atheneum Martinus in Bilze waren op de terugweg van een schoolreis naar Barcelona. Zij zijn intussen met een vervangbus aangekomen in Bilze en stellen het goed, zegt Atheneum-directeur Ruben van Russelt.
22: Ik heb begrepen, zowel van de reisleiding en begeleidende leerkrachten als van de reisorganisatie zelf, dat iedereen het zeer goed stelt. Er is ook niemand doorgewezen naar een opvolging door een doktersbezoek of een eventuele opname of zo. Dus ze zijn er echt letterlijk allemaal met de schrik van afgekomen. Het zal voor iedereen even bijkomen en uitrusten zijn, denk ik.
18: Mobiele werken in het verkeer zullen voortaan kort op voorhand aangekondigd worden in de meeste navigatie-apps. De botsabsorbeerders die in de buurt staan zullen een signaal doorsturen. Vorig jaar gebeurden er nog bijna 450 ongevallen met gewonden en 5 met dodelijke afloop bij mobiele werken. We willen mensen alert maken voor de gevaren, zegt Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
23: Zo'n mobiele werven die rijden traag over de snelweg, gebeuren vaak 's nachts, zijn tijdelijk. En nu geven we het signaal door in apps en weten mensen ook digitaal van let op, hier komt een mobiele werf. Het is zo dat die botsabsorbeerders, dat we hun locatie al kennen, het verkeerscentrum bijvoorbeeld volgt die op. Maar nieuw nu is dat we samen met de fabrikanten van die botsabsorbeerders ervoor hebben gezorgd dat dat signaal dus ook naar de navigatie-apps gaat van mensen in de wagen.
18: In Ole in de Antwerpse Kempen dreigt de brandweer het kanaal op zoek naar mogelijk gedumpte blauwe vaten. Die vaten zijn gestolen bij metaalbedrijf Umicore dat vlakbij ligt. Afgelopen vrijdag zijn er al verschillende vaten uit het water gehaald, maar mogelijk liggen er nog meer op de bodem van het kanaal. In de vaten zat het metaal kobalt, zegt Geert de Vieuw van Umicore.
24: Dat is een grondstof die wij gebruiken om op basis daarvan batterijmaterialen en ook materialen voor gereedschapstoepassingen te maken. Op dit moment is er geen relevant risico naar mens en milieu indien er eventueel kobalt in die vorm in het water zou terechtgekomen zijn. Maar dat blijft speculatie. Op dit moment weten we dat zelfs niet of dat de vaten al of niet nog kobalt bevatten.
18: De burgemeester van Ole heeft uit voorzorg tijdelijk verboden om te vissen in het kanaal. Het is nog onduidelijk waarom dieven het op de vaten kobalt gemunt hadden. Er raken steeds meer gevolgen bekend van de wekenlange staking bij Bpost. Eerder vandaag bleek dat minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening niet meer bruikbaar zijn, omdat die stalen via de post meer dan 14 dagen onderweg waren. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten en ook nummerplaten liepen vertraging op. Bpost is zich bewust van de problemen en zal proberen een oplossing te bieden waar het kan, zegt woordvoerder Mathieu Goudevoix.
0: We vinden het wel belangrijk om een menselijk gezicht te tonen in de afwikkeling van al deze klachten. Uiteraard met 10 miljoen brieven is het moeilijk om bij iedereen de nodige tegemoetkoming te doen. Maar daar waar we echt schrijnende gevallen vaststellen, zoals bijvoorbeeld dat geval van die darmkankerstalen, daar proberen we toch wel een commerciële geste te gaan doen. En we gaan dat ook doen bij vergelijkbare gevallen die zouden opduiken.
18: De Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met één treinticket door Europa te reizen. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende websites tickets kopen. Maar, Heidi van Rompuy, de Commissie wil dat graag veranderen.
1: Ja, de Europese Commissie wil naar één ticket voor heel je treinreis of je nu van Brussel naar Wenen of Budapest reist. Het wil dat doen door de grote spoorwegmaatschappijen te verplichten om hun website open te stellen voor andere en kleinere treinoperatoren en om ook hun eigen informatie te delen met grote boekingwebsites, zodat je dus niet meer verschillende websites moet zitten afschuimen op zoek naar de interessantste optie, maar dat je bijvoorbeeld op de website van de NMBS of de SNCF één groot algemeen overzicht krijgt en één ticket kan boeken, dat zegt Eurocommissaris Tsitsikostas.
3: Be able to easily search, combine and buy transport options across different operators. Booking should become a lot easier.
1: Het voordeel van één ticket is ook dat je beter beschermd bent als passagier als je onderweg een aansluiting mist of als je trein afgeschaft is. Nu, dit is allemaal wel nog maar een voorstel. Het parlement en de lidstaten moeten het ook nog goedkeuren.
18: Dankjewel, Heidi. In Nederland groeit het protest tegen de komst van opvangcentra voor asielzoekers. Gisteravond hebben tegenstanders zelfs brand gesticht bij een nieuw centrum. Drie mensen zijn opgepakt, onder wie twee minderjarigen. Jeroen Rijgaard.
10: Het ging er hevig aan toe gisteravond in Loosdrecht. Zo'n 300 à 400 mensen protesteren als de eerste asielzoekers in het nieuwe centrum aankomen. Daarbij wordt vuurwerk afgestoken en ontstaat een brand. En dezelfde taferelen in Apeldoorn. Protest en vuurwerk tegen de komst van een asielcentrum. En ook in Den Haag. Veel volk om dezelfde reden op straat. PVV-politicus Geert Wilders had ervoor in het parlement opgeroepen om te betogen en tot verzet tegen asielcentra.
14: Ik hoop dat meer mensen gaan demonstreren, altijd geweldloos, dat gemeenten zich verzetten tot aan de rechter toe tegen die vreselijke wet van u. En ik vraag u tenslotte, trek die vreselijke spreidingswet in en luister een keer naar Nederland.
10: Door de spreidingswet moeten alle gemeenten in Nederland een bepaald aantal asielzoekers opnemen. En de protesten daartegen hebben soms effect, zo blijkt. Vorig jaar werd een geplande opvang in Coevorde in het noorden van Nederland geschrapt, omdat de politie de veiligheid van de minderjarige asielzoekers daar niet kon garanderen omwille van de boete van de betogers.
18: Vanmiddag geregeld een stevige bui, mogelijk ook met onweer, bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een stevige wind. Morgen opnieuw buien en kans op een onweer. En nog maar 12 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig.
10: Minderjarige asielzoekers daar niet kon garanderen omwille van de boete van de betogers.
18: Vanmiddag geregeld een stevige bui, mogelijk ook met onweer, bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een stevige wind. Morgen opnieuw buien.

0: ons land alleen al tientallen auto's zijn uitgebrand. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Radio 1.
3: Ilse Liebens.
4: Het is woensdag en voor sommigen is dit al de laatste werkdag van de week. Als dat zo is, profiteer ervan. Dit is Stretch and Why Did You Do It? Een hele goede middag. Fijn dat u luistert.

Stretch and Why Did You Do It? Gilles De Koster die serveert ons vandaag opnieuw een nummer uit zijn classic album van de week. Dat is eentje van The War on Drugs. We ontdekken samen de nieuwe plaat van Leaky Lee. En ik heb ook nog in de aanbieding vandaag Amos Lee, The Blue Nile en ook deze Ray.

0: liefde ook niet vaart.
1: Aarde aan Daan met het risico. Het is bijna 20 over 1 geworden. Behoorlijk druk onderweg met al 209 kilometer file. Op de E40 van Jabeke naar Veurne komen er 10 minuten bij door werken tussen Manneke en Nieuwpoort. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge vertraagt het verkeer net voor de aansluiting met de E40. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen dan 20 minuten extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En ook op de A12 vanaf Antwerpen Haven en op de E34 van Oelichem tot Ranst. Meer dan een half uur file op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 25 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een dik half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Stabroek op de R2 ruim 20 minuten file rijden tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Brussel vertraag je 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. 25 minuten file golven op de binnenring rond Brussel tussen Anderlecht en Tervuren. En tenslotte op de buitenring 20 minuten tussen Wezenbeek en Jetten.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
2: Radio 1.

0: Als je haar zaterdag wil zien opduiken in jouw Voxlijst, dan weet je wat je moet doen. En gaan stemmen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Nectarwood, onze Voxtip deze week met Naturally.
1: Radio

0: Classic Album van de Week.
1: De fans van het programma die zijn al aan het aftellen, want aanstaande zondag dan komen we te weten wie dit jaar de mol is. Afgelopen maandag was presentator Gilles de Koster hier te gast bij Classic Stories, bij Floris in de ochtend, omdat hij deze week het Classic Album heeft gekozen en dat is Lost in the Dream van The War on Drugs. Dat is een plaat uit 2014, relatief jonge classic, maar, zo zei Gilles de Koster, het had ook een album uit 1976 kunnen zijn, want voor hem is het pure rock'n'roll. Hij houdt van de eenvoud ook die erin zit, zonder dat het simplistisch is, maar songs bestaan vaak maar uit 2 of 3 akkoorden. En ook als je hun live bezig ziet, dan draait het allemaal om die muziek. Er zijn geen gimmicks, er is geen imago waar hard over is nagedacht, geen zotte props op het podium, nee. Er zijn gewoon die gitaren en de songs en muziek spelen. Pure rock'n'roll. Hij vertelde eerder deze week ook nog, Gilles de Koster, hoe die plaat zich perfect leent als soundtrack bij Start to Run, wat hij een tijdje heeft gedaan. Die songs hadden exact de juiste goede lengtes. Maar op een trein in Thailand werken ze blijkbaar ook wonderwel.
2: Zoals heel veel nummers van The War on Drugs heb ik niet meteen een idee waar het over gaat. Ik hou van die band voor de muziek en niet noodzakelijk voor de tekst. En deze heeft een heel speciale betekenis. Ik heb dit op repeat beluisterd op een nachttrein in Thailand in 2014, toen ik niet kon slapen, want ik kan niet slapen op nachttreinen. En ik zat een pintje te drinken en sigaretten te roken vanachter op het terrasje van de trein, waar je gewoon kon uitkijken op de sporen, samen met de Thaise conducteur. Wij begrepen elkaar niet en we luisterden naar dit nummer. En dat is magisch en voor mij betekent dat alles. En ik hoop dat het voor u iets anders betekent. Ice to the Wind.

Op een nachttrein in Thailand werkt dat, maar dat gaat ook werken op Rock Werchter deze zomer. Mogelijk loop je daar Gilles de Koster tegen het lijf. Eyes to the Wind van The War on Drugs uit het classic album van de week van Gilles, Lost in the Dream. Dit is This Is Not a Love Song en Kom, ik dans.

Zanger-gitarist Jan Stratemans van The Sore Losers heeft altijd al een zwak gehad voor de songs van Tom Petty. En dat wordt duidelijk in een paar eerste zinnen van dit nummer. Luister maar. Working Overtime.

0: Zou het nog zijn met deze man, met Amos Lee. Je hoorde Seen It All Before. En zo is het exact 2:15 geworden. Niet zo goed gaat het onderweg. Er staat 229 kilometer file. Op de E314 van Genk naar Lummen sta je 20 minuten in de file tussen Genk Centrum en Houthalen. De linkerrijstrook is dicht door een ongeval en er staat ook 10 minuten kijkfile. Op de buitenring rond Gent is door een ongeval net voor de Kortrijkse Steenweg de weg volledig versperd richting Merelbeke. Ook daar staat er een file. Vanuit Zelzaten kan je beter omrijden via de oostelijke ring rond Gent richting Destelbergen. Naar Antwerpen daar ruim een half uur aanschuiven op de E17 vanaf Haastonk, op de E34 vanaf Melzele en ook op de E19 vanaf Sint-Job. Naar Antwerpen ook aanschuiven op de E313 vanaf Herentals-West. Er komt een kwartier bij op de A12 vanaf Antwerpenhaven en ook aanschuiven op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2 sta je 1 uur in de file van Beveren tot de Liefkenshoek-tunnel. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeval. Naar Brussel vertraag je een half uur op de E40 tussen Aalst en Afliegem door een ongeval op de linkerrijstrook. Vanuit Leuven vertraag je dan weer voorbij Bertum. Dat komt door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten erbij tussen Wezenbeek en Jette. En ook op de binnenring aanschuiven tussen Grootbijgaarde en Machelen.
1: Radio 1. Ilse Liebens.

Patches en Get Back. Het is vandaag 13 mei en vandaag is Alison Goldfrapp 60 geworden. Ik had die een pakje jonger ingeschat. Nu doet ze solo haar ding. Vroeger was ze de helft van dit duo van Goldfrapp. Dit is A&E.

0: Er is hier iemand vakkundig aan de deur gezet de voorbije minuten. En wel door Linda Clifford. Je hoort de Runaway Love, de Love City Edit. Nieuws van 2 komt eraan.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
8: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
9: Halleluja, brothers en sisters.
10: Halleluja, brother Bobby.
9: Morgen is het weer zover.
11: Hemelvaartsdag.
10: Halleluja.
9: En wat is het nog tot morgen?
11: Hemelse korting.
10: Welke hemelse korting, brother Bobby?
9: Nee tegen BTW, brother vader.
10: Halleluja, brother Bobby.
12: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
16: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
17: joehoe!
16: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. Bpost is zich bewust van de problemen veroorzaakt door de wekenlange staking bij het bedrijf. De voorbije dagen zijn al verschillende problemen aan het licht gekomen. Vandaag bleek dat minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening niet meer bruikbaar zijn, omdat ze meer dan 2 weken onderweg waren via de post. Maar veel mensen wachten ook al een hele tijd op hun nieuwe sim of bankkaart of nummerplaat. Bpost zal proberen een oplossing te bieden waar het kan, zegt woordvoerder Mathieu Goedevroy.
20: We vinden het wel belangrijk om een menselijk gezicht te tonen in de afwikkeling van al deze klachten. Uiteraard met 10 miljoen brieven is het moeilijk om bij iedereen de nodige tegemoetkoming te doen. Maar daar waar we echt schrijnende gevallen vaststellen, zoals bijvoorbeeld dat geval van die darmkankerstalen, daar proberen we toch wel een commerciële geste te gaan doen. En we gaan dat ook doen bij vergelijkbare gevallen die zouden opduiken.
0: In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. En dan dat ondanks een gevechtspauze. Onder de doden zijn ook 2 kinderen, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël beschoot meerdere auto's op een snelweg ten zuiden van de hoofdstad Beirut. Of de volwassen slachtoffers burgers zijn of tot Hezbollah behoren is niet duidelijk. Israël kondigde vanochtend een nieuwe golf luchtaanvallen aan tegen doelwitten van Hezbollah. De Libanese militie heeft vandaag ook al verschillende raketten afgevoerd tegen het Israëlische leger. Daarbij raakte niemand gewond. In Bordeaux in Frankrijk mogen meer dan 1700 passagiers van een cruiseschip dat schip voorlopig niet verlaten. Er zijn aanwijzingen van een virus dat een zware maag-darmontsteking kan veroorzaken. Eén passagier, een man van 90, is eraan overleden. 50 andere passagiers zouden symptomen hebben. Zij worden getest op het norovirus. De passagiers zijn vooral Britten en Ieren. Het schip is op 6 mei van op de Shetland-eilanden vertrokken naar Belfast, Liverpool en Brest. Normaal gezien moet het nog doorvaren naar Spanje. De Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met één treinticket door Europa te reizen. Zo zou je online in één keer een ticket kunnen boeken voor een hele reis, bijvoorbeeld van Brussel naar Milaan. Dat zou mogelijk kunnen worden als grote spoorwegmaatschappijen ook treinen van andere en kleinere maatschappijen op hun website zouden tonen. Zo krijg je één overzicht en één ticket voor de hele reis. Het voorstel moet wel nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-lidstaten. En gisteravond hebben iets minder dan 500.000 mensen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival gevolgd. Dat is het laagste cijfer van de voorbije jaren. Vorig jaar waren er nog bijna 1 miljoen kijkers, dubbel zoveel dus. De jaren ervoor schommelde het cijfer rond de 600.000. Voor de uitzending gisteren volgden 400.000 mensen het extra duidingsprogramma. Vanmiddag geregeld een stevige bui, mogelijk ook met onweer bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een stevige wind. Morgen opnieuw buien, kans op een onweer en nog maar 12 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. In het weekend wordt het wel wat droger. Meer op 14nieuws.be.
17: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

Alles behalve kattenkwaad. De Stray Cats en Stray Cat Strut. Een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Ik zie Carole King klaarstaan. En Bobby Darin. En Vrouwtje. En ook deze Andy Schauf. Things I Do.

Het begin van een relatie is vaak ook het makkelijkste. Je wordt verliefd. Het is vuurwerk overal. Hormonen doen hun werk. Maar daarna, dan moet je werken aan die relatie. Maar ook daarin zit romantiek, vindt Vrouwtje. Jaar na jaar kiezen voor elkaar. Daar zong ze over. Dit zijn de Pet Shop Boys en Being Boring.

0: Pet Shop Boys bij Radio 1. En being boring, het is ruim 2:15 geworden. En er staat op dit moment, hou je vast, 229 kilometer file. Dat is best veel. Op de buitenring rond Gent is door een ongeval net voor de Kortrijkse Steenweg de weg volledig versperd richting Merelbeke. Er staat daar een file. Vanuit Zelzaten kan je omrijden via de oostelijke ring rond Gent richting Destelbergen. En tussen Zelzaten-Oost en Gent-Zeehaven is er zo'n 20 minuten vertraging. Op de E314 van Genk naar Lummen 40 minuten aanschuiven tussen Genk-Oost en Houthalen. De linkerrijstrook is dicht door een ongeval en er staat ook een kwartier kijkfile vanaf Zolder. Naar Antwerpen dan een kwartier op de A12 vanaf Hoevenen, bijna 40 minuten op de E17 vanaf Haasdonk en op de E34 vanaf Beveren, ook nog op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 drie kwartier file vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is op de R2, meer dan 1 uur file rijden van Beveren tot de Liefkenshoektunnel. Daar is de rechterrijstrook afgesloten door een ongeval. Richting Gent komen er 25 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland drie kwartier tussen Sint-Anne-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel dan is op de E40 1 uur vertraging tussen Erpenmeer en Afligem door een ongeval op de linkerrijstrook. Vanuit Leuven sta je 10 minuten in de file van voor Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel dan een 30 minuten file golven tussen Wezenbeek en Jette en op de binnenring een kwartier tussen Grootbijgaarde en Tervuren.
1: Uitgesproken in de ochtend.
2: Mij zelf lijkt het ontzettend belangrijk dat we onze eigen economische belangen ten opzichte van zowel China als Amerika krachtiger gaan verdedigen. En onze premier heeft dat ook onlangs benadrukt en dat is voor mij echt wel van levensbelang nu.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max. Radio 1. Splish, splash, I was taking a bath.

In een geheel ideale wereld zou deze man morgen jarig zijn geweest. Dan zou hij 90 zijn geworden, Bobby Darin. Maar hij is vroeg overleden. Als 30er ergens, denk ik. Bobby Darin en Splish Splash. Dat is Kazaya en Hold of Me.

0: vandaag toegevoegd aan de affiche van Gen Jazz.
1: This is my voice, my weapon of choice.
0: Kalaya en Hold of Me. Dit is Grace Jones.
2: This is life.

0: Fantastisch nummer uit haar meest recente plaat. Die dateert ondertussen uit 2008. Hurricane, Grace Jones. En this is...
1: Radio 1.
0: Dit is het album van de week. The Afterparty, zo heet de nieuwe plaat van Licky Lee. En het is volgens de zangeres ook meteen haar allerlaatste album ooit. Een bijzondere plaat, eentje met een 17-koppig orkest. Er komt ook een mooi koor aan te pas, geregeld. Het gaat niet over een letterlijke afterparty, maar meer over, als een metafoor moet je het zien, voor het einde van de wereld. Je staat om 4-5 uur 's nachts op de dansvloer, je voelt je nog relatief goed, maar je denkt al aan wat er gaat volgen, namelijk aan de ontnuchtering, de angsten, alles wat daarbij hoort. En dat doet Licky Lee dan denken aan het einde van de wereld. Ze vindt zo'n afterparty dan juist iets heel verdrietigs, omdat je weet dat er eigenlijk iets triestig nog op je af gaat komen. Een plaat waar gevoelens van jaloezie gaan te pas komen en wanhoop en schaamte. En ze gaat die allemaal niet uit de weg, want ze wil menselijkheid tonen en niet de perfectie die Instagram ons door de strot wil duwen. We gaan luisteren naar Sick of Love, Licky Lee.
2: Radio 1.

zou bijzonder jammer zijn als dit effectief haar laatste plaat ooit gaat zijn, want ze maakt perfecte popsongs toch. Licky Lee met Sick of Love staat op haar nieuwste plaat, The After Party. Die plaat die kan je winnen als je naar VRT Max surft en dan doorklik op de kanaalpagina van Radio 1. En als je Licky Lee nog een keer live van het werk wil zien, zondag 28 juni, dan speelt ze op het Live is Live festival. Samen met onder andere Johnny Marr en The Cave in the Bad Seeds. Mooie affiche. Dit is Carole King

0: Wat doe je als je zelf een fantastische muzikant bent en je gaat een plaat opnemen? Dan verzamel je rondom je andere fantastische muzikanten. Op dit nummer te horen onder andere Ben Harper op gitaar en Pino Palladino, fantastische bassist, doet ook mee op deze song. Op Believe van John Mayer, een nummer van 20 jaar geleden, maar in 2026 nog steeds helaas relevant. Het is ruim 20 voor 2 geworden. Het is heel erg druk onderweg. Er staat 270 kilometer file. Op de E314 van Genk naar Lummen vertraag je 1 uur tussen Genk Oost en Houthalen. De linkerrijstrook is dicht door een ongeval. Er staat vanaf Zolder 20 minuten kijkfile. Op de buitenring rond Gent is door een ongeval net voor de Kortrijkse Steenweg de weg volledig versperd richting Merelbeke. Op de Kennedylaan richting Zelzate 20 minuten erbij tussen Gent Zeehaven en Zelzate Oost. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is de R2, blijft het meer dan 1 uur file. Van Beveren tot de Liefkenshoektunnel, daar is de rechterrijstrook afgesloten door een ongeval. Richting Gent komen er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen, een kwartier op de A12 vanaf Hoevenen en vanuit Brussel op de A12 vanaf Aartselaar. 3 kwartier erbij op de E17 vanaf Haasdonk en ook op de E34 vanaf Beveren. Op de E19 ruim een half uur vanaf Sint-Job en ook op de E313 vanaf Herentals-West. Naar Brussel is er op de E40 meer dan 3 kwartier vertraging vanaf Erpenmeren. In Aflichem is de weg wel vrijgemaakt. Vanuit Leuven moet je 10 minuten aanschuiven vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Jette. En ook 10 minuten door een ongeval bij Waterloo. En evenveel op de binnenring, een kwartier tussen Strombeek en Tervuren.
1: Radio 1.
0: Voor iedereen die het kan gebruiken in de file. Een streepje Jimmy Ross. Dit is First True Love Affair.

Vanaf wanneer mag je iets een belpop hit noemen? Hè? Jimmy Ross was een Amerikaan, maar wel eentje die een groot deel van zijn leven in België heeft doorgebracht. Die op vraag van Bobby Haans Groepen in Bobby Haanland is gaan werken, want daar zochten ze nog een goede zanger voor hun dagelijkse shows. En dan was er de liefde en zo is Jimmy Ross in Wiekenvorst blijven plakken.

Gregory Porter en Holding On. En daarvoor Johannes is zijn naam met ding. En dit zijn de White Stripes met een keertje. Dat was wel uitzonderlijk. Meg White die zong In the Cold, Cold Night.

0: als de kat terug in huis is.
1: Met al meteen grote euforie hier, omdat Nathan de Kat begonnen is aan de tweede periode.
0: Durft Anderlecht dan weer te dansen?
2: Dit is al een kans en alleen voor langs gaat hij.
0: Union Anderlecht is meer dan de finale van de Beker van België.
2: Hoeveel kaarten gaan er uitgedeeld worden en welke kleur hebben ze?
0: Het is de slag om Brussel.
2: Dat is de vraag.
0: Met de onbetaalbare commentaar van Peter van den Bemt en Tom Boudeweel.
3: We horen het wel op de radio met die twee goede commentatoren.
0: Morgenmiddag vanaf 3 uur in Sporza op Radio 1.
4: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
7: Nee, maar ik wel. Kom.
9: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
8: mama
10: niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
11: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
13: Dovi-keuken.
12: Wij maken uw keuken in België.
14: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
15: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
16: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
0: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Arbeidsmigranten die uitgebuit worden door een werkgever zullen voortaan meer bescherming krijgen. Het verblijfsrecht van arbeidsmigranten is vaak gelinkt aan hun werkvergunning in ons land, waardoor ze bang zijn om misbruik te melden. De regering wil dit veranderen, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuit.
19: Vandaar dat we ook hebben beslist dat die mensen, als ze hun job verliezen, vandaag is het zo dat ze dan nog 90 dagen in België mogen blijven, dat ze 180 dagen in België zullen mogen blijven, dus dubbel zo lang, om een nieuwe job te zoeken, om op die manier de slachtoffers van die ernstige sociale misbruiken, en dan gaat dat bijvoorbeeld over maandenlang geen loon uitbetaald krijgen, om die toch beter te gaan beschermen.
18: Het zal voor de dienst Vreemdelingenzaken ook makkelijker worden om een verblijfsaanvraag via een werkvergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn van misbruik. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche gaat de Britse ambassadeur uitnodigen voor een gesprek over het intrekken van de ETA-reistoelating van Philippe de Winter van Vlaams Belang. De Winter zou normaal gezien zaterdag in het Verenigd Koninkrijk spreken op een manifestatie tegen massa, migratie en islamisering. Maar door die intrekking mag hij niet meer afreizen. In een e-mail van de Britse autoriteiten staat te lezen dat zijn aanwezigheid niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang. Van den Bossche wil daarover van de Britse ambassadeur meer uitleg krijgen.
20: Ik zal sowieso nagaan wat de beweegredenen zijn voor de beslissing vanuit het Verenigd Koninkrijk. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter gevoel ofwel van het er moeilijk mee hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen. Maar laat ons even afwachten wat de ambassadeur in gesprek, als hij erop ingaat, te vertellen heeft ook.
18: In Bordeaux, in het westen van Frankrijk, zitten meer dan 1700 mensen vast aan boord van een cruiseschip, waar vermoedelijk een virus de ronde doet dat een zware maag-darmontsteking kan veroorzaken. Eén passagier, een man van 90, is al overleden. 50 andere opvarenden zouden symptomen hebben. Zij worden getest op het norovirus. De passagiers zijn vooral Britten en Ieren. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking voor een tweedaags staatsbezoek. Het is de eerste keer in bijna 10 jaar dat er een Amerikaanse president op bezoek is in China. Trump werd er onthaald door de vicepresident, een erewacht en 300 Chinese jongeren. De Amerikaanse president en zijn Chinese collega Xi zullen elkaar de komende dagen verschillende keren ontmoeten. Ze zullen het onder meer hebben over de Amerikaanse invoertarieven, Taiwan en de oorlog in Iran. In de Amerikaanse delegatie zijn ook een aantal CEO's van grote bedrijven meegereisd, zoals Elon Musk van Tesla en Tim Cook van Apple. Vanmiddag geregeld een stevige bui, mogelijk ook met onweer bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een stevige wind. Morgen opnieuw buien en kans op een onweer en nog maar 12 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. In het weekend wordt het wel wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

Als er al ergens sprake was van een middagdip, dan hoop ik dat we die bij deze van de baan hebben geveegd. Ik kan straks misschien ook nog proberen om al die files van de baan te vegen, maar dat wordt veel moeilijker, denk ik. Primal Scream en Rocks, een heel goede middag. En heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Een band die zijn naam is gaan halen bij een album van Erykah Badu. Dat kan niet slecht zijn, toch? Zeker als je weet dat Andy Platz erachter zit als de helft van Young Gun Silver Fox. Dit is Mama's Gun, Joy.

In een ideale wereld was de zon nu keihard beginnen schijnen. Maar het zal zeker niet voor vandaag zijn en ook niet voor de komende dagen. Mama's Gun, enjoy. Deze vrouw sprak 4 talen, zong in 11 talen, waaronder het Japans. Luister maar, dit is Eartha Kitt. Uchiya yo ide yo watachi no uchiya anata ni agimasho candy. Uchiya yo ide yo watachi no uchiya anata ni agimasho ringo ni sumomo ni aunzu.

0: Er was nog leven en een solo carrière voor Dennis Edwards na The Temptations. Onder andere met dit nummer dat hij solo uitbracht. Don't look any further. Het is ruim 3:15 geworden en het is pittig onderweg, want er staat 272 kilometer file. Op de E314 van Genk naar Lummen ruim 1 uur vertraging tussen Genk-Oost en Houthalen. De linkerrijstrook is dicht door een ongeval. Ook 20 minuten kijkfile vanaf Zoldercircuit. Op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, meer dan 1 uur file ook van Beveren tot de Liefkenshoektunnel. De weg is daar wel vrij. Richting Gent komen er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid, want daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Naar Antwerpen aanschuiven op de E34 vanaf Melcele 3 kwartier. Op de E17 vanaf Haasdonk 3 kwartier. Op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. Op de E313 vanaf Herentals-West 3 kwartier. Op de E34 vanaf Soersel 1 kwartiertje. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. En 10 minuten op de A12 vanaf Leugenberg. Naar Brussel is er op de E40 een 30 minuten vertraging van voor Erpenmeren. Vanuit Leuven komen er 10 minuten bij vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel dan een 30 minuten file tussen Eigenbrakel en Waterloo na een ongeval. En er komt ook een 30 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring een 30 minuten file golven tussen Vorst en Tervuren en 15 minuten tussen Groenendaal en Waterloo. Op de buitenring rond Gent dan is net voor de Kortrijkse Steenweg de weg vrijgemaakt richting Merelbeke. Op de Kennedylaan richting Zelzaten meer dan 30 minuten file tussen Gent, Zeehaven en Zelzaten-Oost.
1: Radio 1.
0: Alles begint

0: Met enkel Agneta en Frida die de zang voor hun rekening namen deze keer. ABBA. Als je iets wil draaien van die band, heb je sowieso de L'Embarras du Choix. Ik ging voor The Name of the Game. Al Green komt eraan bij Radio 1 zometeen. Na een nieuw werk van Jesse Ware. Er is Automatic.
1: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's Automatic.

0: onderweg met toerist Lem Sieg en route.
1: Radio 1.
0: Het is ruim 3:30 geworden en na het nieuws van 4:00... dan is er zoals altijd De Wereld Vandaag op jouw radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vandaag gaat het onder andere gaan over de speech van King Charles in het Verenigd Koninkrijk.
2: Ja, de King's Speech, dat is eigenlijk de regeerverklaring, zeg maar. Hij leest de tekst voor met de plannen en de nieuwe wetten van zijn regering voor het komende jaar. Al weet ik niet of er zoveel aandacht gaat zijn voor wat hij in die speech zegt, want iedereen heeft natuurlijk de ogen nog altijd gefocust op Keir Starmer. Blijft hij premier of niet? Of zit daar toch een verandering aan te komen? Dus gaan we eens eventjes met Lia van Beckhoven bellen. We gaan ook naar Nederland, want daar is ruzie tussen Rituals, bekende cosmetica bedrijf, en twee Nederlands-Indiaanse onderneemsters. Want zij, die twee laatste, hebben een bedrijfje opgericht, House of Ayurveda. Voilà, ik zie jou al nadenken.
3: Ik herken het, ja.
2: Ja, je herkent het van Rituals, want zij hebben onder andere de Rituals of Ayurveda en zeggen, ja, maar dit is ons merk. Terwijl Ayurveda, dat is natuurlijk iets uit de Indiaanse cultuur.
3: Dat mag je niet claimen, denk ik.
2: Wel, het is een beetje moeilijk, want zij zeggen natuurlijk, dit is een merk dat wij hebben beschermd, maar het gaat over zoveel meer. Dus over zoveel meer willen we het inderdaad in De Wereld Vandaag ook wel eens hebben, ja. Zo dadelijk. En dan is er nog een vraag die leeft in Leuven, maar die ons eigenlijk allemaal een beetje aangaat, namelijk vragen ze zich af, wat moet er gebeuren met het standbeeld van Sylvain van de Weijer? Dat was een naam die mij niet zo heel erg veel zei, maar dat is een van de mannen die aan de basis staat van de oprichting van ons land.
3: Oké.
2: Ja, en daar is een beeld dat zit al een jaar of 15 in een magazijn. En de vraag is, houden we dat hier in het magazijn? Gaan we dat toch een plekje geven? Of moeten we dat misschien hersmelten naar iemand anders die wel een belletje...
3: Vreemd vind ik dat.
2: Wel een belletje doet rinkelen. Dus dat is een vraag die leeft in Leuven. En dus gaan wij met Mark Reijnenboot toch eens eventjes kijken naar het belang van Sylvain van de Weijer. En misschien heeft hij ook wel een antwoord wat er met dat beeld moet gebeuren.
0: Ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat eindigen. Straks allemaal na het nieuws van 4:00.

Je hoort het algoritme met Opscheren en daarna Huey Lewis en News. En Stuck With You. Minder leuk is als je stuck zit in de file natuurlijk. En er staat wel wat file. 313 kilometer om exact te zijn. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1,5 uur erbij ondertussen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. Want daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Bij Antwerpen Centrum is voor takelwerkzaamheden de weg grotendeels afgesloten. Richting Gent komt er 1,5 uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2, de ring rond Stabroek, 1,5 uur tussen Beveren en de A12. En dan een behoorlijk lange lijst. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melcele, 1 uur. Op de E17 vanaf Hazedonk, 1,5 uur. In Zwijndrecht is er een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. Op de A12 1,5 uur aanschuiven vanaf Aartselaar. En 3 kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Nog naar Antwerpen op de E34 vanaf Soersel, 1 kwartier. Op de E19 vanaf Sint-Joop, 20 minuten. En 1 kwartier op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Naar Gent op de E17 1,5 uur aanschuiven tussen Waasmünster en Lokeren door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E314 van Genk naar Lummen is er 3 kwartier vertraging tussen Genk-Oost en Houthalen. En naar Heerlen komt er 1 kwartier bij tussen Lummen en Houthalen. Naar Brussel vertraag je op de E40 20 minuten vanaf Aalst. Op de buitenring rond Brussel 1 uur file tussen Eigenbrakel en Waterloo en 1,5 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 1 kwartier tussen Beersel en Anderlecht, 1,5 uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren en ook nog 1,5 uur tussen Oudergem en Waterloo. Op andere plaatsen, jawel, kleinere vertragingen. Radio 1.

Ze maken los van elkaar ook muziek. Broer en zus Engel, Angus, beter en Julia Stone. Maar als ze samenkomen is het toch altijd ook weer magisch, joh. De Karaoke Bar. Morgen, dan zal het 70 jaar geleden zijn dat The Platters hun album The Platters uitbrachten. Morgen dus, maar dan in 1956 was dat. En op die plaat stond deze hit. Only You.

De man die bij elke volle maan een nieuw nummer uitbrengt, Peter Gabriel, Until Your Mind Is Shining. Dit is Arya Star samen met Wizkid.

0: Cactus Festival. Op 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met onder andere Editors, Madness, Zwangregie, Goose, Action Bronson, The Afghan Whigs, Elvis Harding en veel meer. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en Radio 1.
1: Jazz Middelheim, een iconisch festival. Van 23 tot 25 mei in Park de Brand in Antwerpen. Jazz en soul van wereldklasse. Met onder andere Flea and the Honora Band.
2: Make something beautiful.
1: De Buena Vista Orchestra, Simone Day en meer. Tickets en info op jazzmiddelheim.eu. Samen met Radio 1.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
5: Had nooit hard gegessen?
1: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
5: Dat is toch ook geen angst voor de zee?
6: Toch.
1: In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
6: Allee.
7: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
9: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
11: Kan je het standbeeld van een van de stichters van ons land, Sylvain van de Weijer, zomaar omsmelten tot iets anders? Ze vragen het zich af in Leuven. Ik leg de vraag voor aan historicus Mark Reineboos, meteen in de wereld vandaag.
1: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het Assisehof in Tongeren heeft een man tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn ex-partner. Hij bracht de vrouw 2 jaar geleden met 14 messteken om het leven in haar huis in Kinrooi. Filip Heijmans, de man is gisteravond laat schuldig bevonden en nu kent hij dus ook zijn straf.
13: Ja, 20 jaar dus. Die man had het er moeilijk mee dat zijn vriendin de relatie had beëindigd en daarom heeft hij haar op gruwelijke wijze vermoord, zei de Assise-voorzitter. Enkele dagen voor de feiten had hij de omgeving van haar huis verkend met Google Street View. Op de dag van de moord was hij daar 6 keer gepasseerd en hij had vooraf op internet gezocht naar de straf voor moord. De vrouw wilde een nieuw leven beginnen, zei de Assise-voorzitter, maar ze raakte niet uit het vizier van een man die haar niet kon loslaten. Het Assisehof zag wel verzachtende omstandigheden, zijn blanco strafblad, zijn persoonlijkheid, het feit dat hij zich in de gevangenis goed gedragen heeft en het feit dat hij op een oprechte manier spijt heeft getoond. Vandaar dus niet de maximumstraf, levenslang, maar wel 20 jaar gevangenis.
12: Dankjewel, Filip. Arbeidsmigranten die uitgebuit worden door hun werkgever zullen voortaan meer bescherming krijgen. Het verblijfsrecht van arbeidsmigranten is nu vaak gelinkt aan hun werkvergunning in ons land, waardoor ze bang zijn om misbruik te melden. De regering wil dit veranderen, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuit.
14: Vandaar dat we ook hebben beslist dat die mensen, als ze hun job verliezen, vandaag is het zo dat ze dan nog 90 dagen in België mogen blijven, dat ze 180 dagen in België zullen mogen blijven, dus dubbel zo lang, om een nieuwe job te zoeken, om op die manier de slachtoffers van die ernstige sociale misbruiken, en dan gaat dat bijvoorbeeld over maandenlang geen loon uitbetaald krijgen, om die toch beter te gaan beschermen.
11: De Europese Commissie gaat alle lidstaten van de EU aanbevelen om conversietherapieën te verbieden. Dat zijn valse of zelfs gevaarlijke behandelingen die bedoeld zijn om holebi's of transpersonen te genezen van hun geaardheid of genderidentiteit. De Europese Commissie moest met een actie komen nadat een burgerinitiatief meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde om een wettelijk verbod te vragen in heel de EU. Maar de Commissie doet nu dus enkel een aanbeveling aan de lidstaten. Een totaalverbod zou unaniem door alle landen moeten worden goedgekeurd. En dat is op dit moment niet realistisch, zegt Eurocommissaris Hadja Labib.
6: Il aurait fallu de toute façon l'unanimité. Donc on a préféré cette recommandation qui est d'abord un acte historique.
11: Conversietherapie is op dit moment verboden in 8 lidstaten van de EU. Onder meer in ons land, Frankrijk en Duitsland. In Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij een grootschalige drone-aanval van Rusland. De slachtoffers vielen in Rivne, een stad in het westen van Oekraïne. In andere steden vielen er ook gewonden en is er ook veel materiële schade. De militaire inlichtingendienst van Oekraïne had gewaarschuwd dat een grote aanval van Rusland op til was. En die aanval is ook nog steeds aan de gang. Vanmiddag geregeld een stevige bui, mogelijk ook met onweer bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een stevige wind. Morgen opnieuw buien en kans op een onweer en nog maar 12 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. In het weekend wordt het wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
15: Goedemiddag. Kan een bedrijf het woord Ayurveda opeisen? Eigenlijk gaat het daarover in ruzie tussen het cosmetica-merk Rituals, bekend van geurstokjes en schoonheidsproducten, en 2 Ayurveda-therapeuten in Nederland. Over Ayurveda in de wereld vandaag.

0: Don't You Forget About Me van Simple Minds. Stel je voor, je rijdt met je auto op de snelweg en plots komt er witte rook van onder je motorkap. En in een paar minuten tijd brandt je auto helemaal uit. Het gebeurt en vaker dan we zouden denken. Dat blijkt uit onderzoek van onze collega's van Pano. Al bijna 10 jaar rijden er op onze wegen BMW-dieselauto's, want daarover gaat het. BMW-dieselauto's die spontaan in brand kunnen vliegen. En onder andere Cindy maakte het mee.
1: Ik merkte aan mijn gaspedaal dat er iets niet goed was. Maar de dochter langs mij zei, mama, dit is niet oké. Stoppen meteen. Dus ja, ik ben meteen gestopt. Zij heeft de 4 pinkers opgezet. Ik heb de auto uitgezet. Ik ben uitgestapt. Dat was pittig. Ik denk, ja, op een kwartier was je weg. Weg, niks meer. Bye bye BMW. Daar had de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
0: Goedemiddag, Vincent Verhelst.
2: Goedemiddag.
0: Van onze Pano-redactie, wat loopt er mis met die BMW-auto's?
2: Het is wat je daarnet al zei, het is een oud verhaal eigenlijk ondertussen. Dus dat zijn problemen die bij BMW opgedoken zijn, zeker in 2018, wellicht daarvoor al. Maar in 2018 is het officieel geworden. Is men erachter gekomen in Zuid-Korea, heeft men vastgesteld dat er een onderdeel van dieselmotor bij BMW in uitzonderlijke gevallen brand kunnen vatten. Dat gaat echt over een constructiefout. Daar is ook blootgelegd dat BMW dat al weet sinds 2015. Het gaat in die periode over miljoenen dieselmotoren die gebouwd zijn. Mm-hmm. In 2018, echt een scharnierpunt, zijn er terugroepacties gekomen. Die komen er trouwens steeds meer en niet alleen bij BMW op auto's, die terugroepacties, maar die terugroepacties op dat of voor dat specifieke probleem dat wij belicht hebben in ons. Het gaat in die periode over miljoenen dieselmotoren die gebouwd zijn. Mm-hmm. In 2018, echt een scharnierpunt, zijn er terugroepacties gekomen. Die komen er trouwens steeds meer en niet alleen bij BMW op auto's, die terugroepacties, maar die

0: ook op onze wegen. Jullie hebben een aantal mensen gevonden, onder andere Cindy, die dat hebben meegemaakt. Weten wij hoe vaak dat in ons land al gebeurd is?
1: Nee, daar hebben wij geen idee van. We hebben wel, en we zijn er eigenlijk al jaren mee bezig, hoor. Dit is een verhaal dat gestart is eigenlijk in 2019, zijn ons de eerste gevallen opgevallen. En we hebben eigenlijk de voorbije maanden die panoreportage dan gemaakt. Het is heel moeilijk om achter cijfers te geraken. Wij hebben die voorbije jaren honderden gevallen wereldwijd gevonden, daar ook een lijst van gemaakt. En bij ons gaat het over tientallen.
0: Ja, en dat levert beelden op van auto's die inderdaad volledig in brand staan op een snelweg.
1: Het is hallucinant. Ik heb in zo van die uitgebrande wrakken gestaan. Dat is heel, heel dramatisch. Dat is heel intens. En mensen vrezen echt voor hun leven. Hè. Dus het gaat eigenlijk altijd over hetzelfde. Die mensen die rijden, hè, en dan vat die wagen vuur. Gooien ze die wagen langs de kant. Geraken daar nog net zelf uit. Maar dan gaat het vaak over de kinderen op de achterbank. Of de hond in de koffer. Of dierbare spullen. Wat we ook een aantal keer hebben gehoord is, eens de mensen uit die wagen geraakt zijn, krijgen ze de deur langs buiten niet meer open. Gaat die auto vaak op een of andere rare manier op slot. Dus het gaat over toch wel levensbedreigende situaties. En daarom hebben wij ook zodanig gefocust in deze panel op één merk. Er zijn uiteraard nog andere merken waarvan auto's af en toe in brand vliegen. Dat is niet eigen aan BMW. Wat ons opvalt aan dit BMW-verhaal is dat het een verhaal is dat leeftijd heeft. Het is zeker 8 jaar dat die terugroepacties er zijn. En dat is toch wel iets dat ons opvalt. Plus, als je dan kijkt naar die beelden, het gaat echt over levensbedreigende situaties.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, zijn daar ooit al doden bijgevallen?
1: Voor zover wij weten, zijn daar nog geen doden bijgevallen. Wel gewonden, maar dat is ook maar wat wij weten.
0: Ja, er zijn, je zegt een paar keer al, het gaat over een verhaal dat al jaren meegaat. Er zijn ook al jaren terugroepacties. Hè? Hoe kan het dat dit blijft gebeuren, want jullie hebben ook nog recente verhalen gevonden.
1: Ja, we merken dat in ons onderzoek continenten daar op heel andere manieren mee omgaan. Hè. We merken dat Amerika is men streng. Er is daar een website van de overheid waar de juiste informatie op terug te vinden is. In Australië is dat ook zo. In Zuid-Korea, Azië, daar is de overheid daarmee heel concreet aan de slag gegaan. Ze hebben het daar blootgelegd. Daar is een team van de overheid opgezet en daar is het blootgelegd. We merken dat het in Europa heel vrijblijvend blijft. Het is voor ons ook heel moeilijk geweest om de juiste bevoegdheden te detecteren. We merken dat federaal verwijst naar gewestelijk en omgekeerd. We zien ook dat Europa veel te weinig doet. We hebben sinds een paar jaar in Europa de Safety Gate databank. Een online databank waarin producten waar een probleem is terechtkomen. Ik denk maar aan een laserpen bijvoorbeeld die schadelijk kan zijn voor je ogen. Of een speelgoedpop waar de kop vanaf kan vallen. Ik bedenk maar iets. We hebben met de mensen achter Safety Gate contact gehad. En zij beweerden echt weken aan een stuk dat geen databank is bedoeld voor wagens, terwijl wij daar wel wagens in gevonden hebben.
0: Ja.
1: Uiteindelijk bleek het dan wel bedoeld te zijn voor wagens. Alleen het probleem dat wij behandelen in onze pano is 8 jaar oud, 8 jaar bekend. Het probleem heeft nooit in die Safety Gate databank gestaan. En onze minister voor Consumentenbescherming, Rob Beenders, noemt die Safety Gate databank dan ook een lege doos. Dus we merken dat er in elke overheid eigenlijk wel heel veel werk zit om dit in de toekomst beter te laten verlopen.
0: Ja, jullie hebben in de pano gefocust op BMW-auto's. Maar ik hoorde jou daarnet wel zeggen, het is niet alleen een probleem van BMW.
1: Er branden ook andere modellen van andere merken uit. Net zoals eender welk huis potentieel in aanmerking komt om uit te branden. Helaas. Ik zou er ook graag op willen wijzen, er zijn steeds meer automerken. En auto's worden ook steeds meer complex, steeds meer ingewikkeld. En wagens worden steeds meer laptops op wielen. Dus er zijn ook steeds meer terugroepacties. We gaan daar echt mee moeten leren leven. 20, 30 jaar geleden was dat uitzonderlijk. Maar uiteraard is elk merk daar vatbaar voor. We merken wel in Europa, denk bijvoorbeeld, Ruud, aan de Takata Airbag terugroepactie, de grootste ooit in de autogeschiedenis. 100 miljoen wagens, tientallen doden. Die actie is 15 jaar oud, die loopt nog steeds.
0: Altijd.
1: Wat wij merken is, er is geen handhaving op. Wanneer wordt zo'n terugroepactie officieel neergelegd? Waar zit de deadline? Nergens blijkbaar.
0: Nee.
1: Dat is wel iets dat ons fascineerde de voorbije maanden. Dat kan blijven duren.
0: Op die manier kan je de veiligheid nooit garanderen natuurlijk. Hè. Hebben jullie ook een reactie van BMW te pakken gekregen?
1: Wel, we merken dat de communicatie, als het gaat over terugroepacties naar hun klanten, vaak nogal stroef verloopt. De communicatie tussen ons en BMW was ook niet eenvoudig. We hebben wekenlang gevraagd naar een reactie. We hebben zelfs uitgenodigd hier op de VRT om te komen kijken naar de

0: reportage, want uiteindelijk zijn wij ook geen autobouwers of garagisten. Men is daar niet op ingegaan. Hè. Dus we hebben hen meer dan 20 heel gerichte vragen gesteld en die bezorgd via mail. En helemaal op het einde, ik denk begin vorige week, is er dan een schriftelijke reactie van hen gekomen. En zelfs niet vanuit München, de hoofdzetel, maar vanuit de Belux hier, de hoofdzetel in België. Met dus een algemeen schriftelijk statement dat we ook verwerkt hebben in de Panor.
1: Terwijl we toch spreken over bijzonder veel gevallen, Vincent Vrels, de volledige Panor-reportage is vanavond te zien op VRT1. Rond 20:20 is dat Na Thuis. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Er staat 360 kilometer file. Dat is wel wat en dat heeft iets te maken met die vrije dag van morgen, denk ik. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Meer dan 1 uur extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Zuid. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Richting Gent 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek 1/2 uur tussen Beveren en de A12. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele. Ruim 1 uur op de E17 vanaf Haasdonk. Hou je vast. 2 uur op de A12 vanaf Aartselaar, 20 minuten. Even lang op de E34 vanaf Soersel, de E19 vanaf Sint-Job en de A12 vanaf Antwerpenhaven. En dan heb ik ook nog de E313 vanaf Herendals-West. Daar verlies je vanmiddag 3 kwartier. Naar Gent op de E17 1/2 uur tussen Sint-Niklaas en Lokeren. Het goede nieuws is dat de weg daar wel is vrijgemaakt. Op de E314 van Genk naar Lummen is er 1 kwartier vertraging tussen Genk-Oost en Houthalen. Naar Heeren 1 kwartier hier tussen Zolder en Houthalen. In Zolder een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de E40, 20 minuten vertraging vanaf Aalst. We zijn er nog niet op de buitenring rond Brussel. 1 uur file tussen Eigenbrakel en Waterloo. 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring spreken we over 1 kwartier tussen Beersel en Anderlecht. En 1/2 uur tussen Grootbijgaarden en Tervuren. En nog eens 20 minuten tussen Oudergem en Groenendaal. Heel veel moed. Ik kan je wel zeggen, er komt nog heel veel interessants aan in de wereld vandaag. Dus blijf luisteren naar Radio 1.
2: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be

0: You Had Me van Joss Stone. Druk dus op de weg. En dat heeft alles te maken met de uittocht voor het verlengde weekend. En het kwakkelweer houdt ons niet tegen om erop uit te trekken. Vanuit het oosten naar de kust verlies je dus een uur of anderhalf uur rond Antwerpen of Brussel. Grootste problemen zitten trouwens rond Antwerpen. Dat kon je net ook al horen. De piek die wordt verwacht, dat wil ik toch wel even zeggen, rond 17:30, zoiets. Als we het vergelijken met een jaar of twee geleden, stond er op deze dag ongeveer ook 370 kilometer file. En vorig jaar bijna 400 kilometer file. Dus ik zei het al, rustig blijven, veel moed daar in de file en gewoon blijven luisteren naar Radio 1.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Want wij hebben een heel interessante ruzie in Nederland. Namelijk tussen het bekende cosmetica bedrijf Rituals en twee Nederlands-Indiaanse onderneemsters. Die twee laatste hebben een bedrijfje opgericht, House of Ayurveda. Doet misschien een belletje rinkelen, want Rituals heeft een cosmetica-lijn die The Rituals of Ayurveda heet. En Rituals wil dat merk beschermen. Het bedrijf heeft dan ook een boze brief gestuurd naar deze twee vrouwen, die trouwens zelf Ayurveda-therapeuten zijn. En Rituals dreigt ook met een procedure bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Goedemiddag, Chris Verschoten.
3: Goedemiddag.
0: Docente internationale journalistiek aan de KU Leuven en vooral ook India-kenner. Daarom spreken we met u. Want Ayurveda, wat is dat eigenlijk?
3: Ja, Ayurveda is eigenlijk ontstaan in India en dat is een zeer oud, traditioneel en compleet medicinaal en zorgsysteem eigenlijk. Dus dat bestaat ook. Ayurveda is eigenlijk afkomstig van twee Sanskriet woorden. Ayu is leven en Veda is kennis. Dus het gaat eigenlijk over de kennis van het leven. En dat is een heel compleet systeem gericht op een zoektocht naar een lang, gezond, energievol en gelukkig leven.
0: Ja, dat gaat verder dan alleen maar verzorgingsproducten.
3: Ja, inderdaad. Dat is wat ze nu zeer populair, maar dat is dus 3.000-4.000 jaar oud, noemen een holistisch systeem waarbij men eigenlijk naar de mens als een geheel kijkt en waar men eigenlijk alles in ogenschouw neemt wat nodig is om een mens tot een gelukkig wezen en een gelukkig iemand in de zin van mentaal, fysiek enzovoort. Dus dat strekt heel ver. Nu, de kern wordt wel gevormd door botanische kennis van planten die dan kunnen bijdragen zowel tot het welzijn, maar ook als medicijnen. Dat is een beetje de kern, maar het strekt zich eigenlijk over heel veel domeinen uit. Ook bijvoorbeeld als je kijkt naar voedsel, welk voedsel neem je tot jou enzovoort. Dus het is een zeer compleet systeem.
0: Ja. Is dat dan niet een heel algemeen begrip om te gaan claimen, want dat is eigenlijk wat Rituals zegt, ja, maar dat is een beetje van ons.
3: Ja, dus dat is vrij problematisch, lijkt mij, want ten eerste is Ayurveda iets dat dus duizenden jaren geleden ontstaan is in India. En dat dus ook verwijst naar zeer oude teksten, de Vedas, die ook een beetje de basis zijn van waaruit het hindoeïsme is gegroeid. En bijvoorbeeld in India heb je ook een ministerie van Ayush, dat ook onder andere probeert Ayurvedische levenswijze te promoten. En je kan dus die term niet zomaar claimen, want zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een heel compendium uitgebracht met allemaal termen die je kan en moet hanteren als het over Ayurveda gaat.
0: Ja, ja. Vindt men dat dan in India vervelend dat zo'n begrip door een commercieel bedrijf wordt geclaimd?
3: Ja, er zijn eigenlijk twee aspecten aan. In India zelf zijn er natuurlijk ook bedrijven die Ayurveda vercommercialiseren, zoals Rituals dat eigenlijk ook doet. Nu, het probleem daarmee is dat dat heel ver afstaat van de context waarin Ayurveda is ontstaan. Eén, en wat eigenlijk de betekenis is.
0: Dat heeft niks meer te maken met dat volledige holistische systeem, maar met een aspect eruit.
3: Ja, het is eigenlijk een soort cultureel voorwerp, als het ware, dat rituals heeft eruit genomen. Uh-huh. En als een soort culturele toevoeging aan hun product presenteert. Maar dan dus Ayurveda als term of als product claimen. Ik denk niet dat men daar in India heel erg tevreden zal mee zijn, want dat kan eigenlijk niet.
0: Ja, want eigenlijk wil dat zeggen dat je als bedrijf, als westers bedrijf, een stukje van die cultuur toe-eigent, zo wordt het bekeken?
3: Ja, dus dat is de hele discussie, ja. Van kan dat of kan dat niet? Nu, India zelf, de Indiase overheid, promoot Ayurveda. Uh-huh. Maar het belangrijke is natuurlijk dat je ook meer teruggaat naar die wortels van hoe het is ontstaan. En een bedrijf als Rituals gebruikt dit eigenlijk ook, ja, zoals ik zei, als een stuk een commercieel product.
0: Ja. Langs de andere kant zou je kunnen zeggen, op die manier komt dat ook hier onder de aandacht. We kopen dat, dat staat in onze badkamer. En misschien brengt dat mensen via dat pad dan wel met het ruimere begrip in contact.
3: Ja, dat kan natuurlijk, maar dan in dit geval, we zijn vertrokken eigenlijk van dat proces, mm-hmm. om dan twee Nederlands-Indiaanse therapeuten te zeggen van jullie kunnen die term niet gebruiken. Dat klopt volgens mij niet. Ik weet natuurlijk, ik ben geen specialist in merken enzovoort, maar dit is een generieke term, Ayurveda. En dat verwijst naar een traditionele geneeskunde.
0: Zou het kunnen dat Rituals, door daar nu de aandacht op te vestigen, misschien net een groter probleem gecreëerd heeft?
3: Dat zou best kunnen, want het zou wel eens tot een hele discussie kunnen leiden over het feit dat zij die term claimen. Uh-huh. En dat zij die term dus eigenlijk gebruiken voor producten waar misschien de link met dat heel oud systeem ook niet altijd even duidelijk nog is.
0: Ja, want het gaat over veel meer en dat heeft u ons duidelijk gemaakt. Chris Verschoten, India-kenner, dankjewel daarvoor.
3: Ja.
0: Goedemiddag.
3: Ja.
4: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
5: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé. In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
10: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
11: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
12: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
14: Allee, dat is toch gemakkelijk?
13: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
14: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
13: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
15: Nu de lente volop leeft en de zomer longt, wil je het buitenleven in je tuin ten volle beleven. Veranda's van der Bouwheden laat je tuin en thuis naadloos in elkaar vloeien. En dat doorheen alle seizoenen. Innovatieve oplossingen en verfijnd maatwerk, gedragen door bijna 100 jaar ervaring. Veranda's van der Bouwheden, dat is ervaring die je voelt en kwaliteit die je ziet. Vanderbouwheden.be. Ook open op zondag.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Doe maar, en is dit alles? Wat moet er gebeuren met het standbeeld van Sylvain van de Weijer? Het is een vraag die leeft in Leuven. Sylvain van de Weijer is een van de oprichters van België, een belangrijk man dus. Maar toch krijgen ze zijn standbeeld daar nergens meer kwijt. Het ligt al 15 jaar, sinds 2011, in een magazijn. De vraag is nu, is er nog ergens een plekje te vinden in Leuven? Kan het beeld naar een museum of wordt het misschien beter hersmolten? Dat laatste stelt CD&V-gemeenteraadslid Ruben Gelijns voor. Mark Reineboog, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Historicus en journalist bij de Standaard, Sylvain van de Weijer. Mij zei die naam niks, maar hij stond dus mee aan de wieg van ons land.
1: Ja, hij is een van de papa's van België. En dan op vrij jonge leeftijd. Van de Weijer is afkomstig uit Leuven. Vandaar dat daar na zijn dood weliswaar in 1874 een standbeeld van hem is geplaatst. Wat nu blijkbaar in de weg staat of in de weg ligt.
0: Ja.
1: Maar hij is iemand die rechten gestudeerd heeft. En tot, laten we zeggen, de jonge burgerij behoorde die in opkomst was. Hij werd advocaat en was dus iemand die ook door de ideeën van de tijd was gegrepen, de verlichtingsideeën, en we hebben het nu over de jaren 1820, de tijd van het Verenigd Koninkrijk, toen België en Nederland in één koninkrijk onder Willem I verenigd waren. Maar in het zuiden, in België, bestond altijd veel kritiek op Willem I, omdat die was een verlichte despoot. En er was censuur, er was geen directe ministeriële verantwoordelijkheid. De koning was de baas en achtte zich de baas van het hele koninkrijk. En toen is in de tweede helft van het jaar 1820 verzet gegroeid daartegen, zowel bij katholieken als bij liberalen. En een van die liberalen was Sylvain van de Weijer.
0: Ja.
1: Die was ondertussen van Leuven naar Brussel verhuisd en was daar actief als advocaat van journalisten, van kranten, van politici die werden vervolgd omwille van kritiek die de koning of de regering niet goed uitkwamen.
0: Hun ideeën goed. Was hij een radicale revolutionair, meneer Reinebo?
1: Nee. Hij was een liberaal, dat was duidelijk. Maar hij was eerder iemand van het midden. Je moet er ook rekening mee houden, denk ik, hoewel het zou contradictorisch kunnen zijn. Hij was nog zeer jong. Hij was in 1830, toen de revolutie uitbrak, was hij 28, van 1802. Dus hij is nog relatief jong. Maar al ervaren als advocaat. En hij bewoog zich sterk in dat milieu van mensen waarin zeer kritisch werd gedacht over die vereniging met Nederland. En waar een beetje afstoemelings, kan je zeggen, dan de Belgische staat uit voortgekomen is. Want het was nooit de bedoeling dat België onafhankelijk zou worden. Men wilde gewoon meer, vrijheid van opinie, vrijheid van
0: En hij was iemand die dat mee verdedigde. Heeft hij ook een rol gehad in die eerste fase dan van België, toen het een land was?
1: Ja. Men heeft daar toch wel een tweetal maanden over geaarzeld of het een apart land moest worden, maar het is begonnen met eerst rellen in Brussel.
0: Juist.
1: Dan is het Nederlandse leger daarop getreden. Die hebben het centrum van Brussel bezet toen, militair. In wat nu het park is tussen het Koninklijk Paleis en het parlement. Die zijn dan weggetrokken, maar toen werd gaandeweg duidelijk, aangezien Nederland, en zeker de Nederlandse koning, van geen wijken wist, dat de situatie eigenlijk altijd maar escaleerde. En toen heeft men een voorlopige regering aangesteld. Een voorlopig bewind, wordt die vaak genoemd. En dat waren een zevental leden, een beetje toevallig bij elkaar gescharreld, wat er toen in Brussel aanwezig was, in het Brusselse stadhuis trouwens. En daar was Sylvain van de Weijer een lid van.
0: Uh-huh.
1: En hij was meer bepaald lid van het diplomatiek comité. Hij moest zich namelijk met de relatie met het buitenland bezighouden.
2: Okay.
1: En het was toen namelijk zo, dat Verenigd Koninkrijk was een creatie van de grootmachten van de tijd na de val van Napoleon, van zijn verlies in Waterloo. En men heeft toen heel Europa herschikt en België lag daar een beetje verloren, met de samenvoeging met Nederland. Maar dus die hadden allerlei belangen, al die grootmachten, dat waren dan Frankrijk, Engeland, Rusland, Pruisen ook, die eigenlijk niet goed wisten wat ze moesten doen, eens daar dus een nieuwe regering was ontstaan en op weg was naar onafhankelijkheid met een revolutie. En eigenlijk heeft Sylvain van de Weijer dat moeten regelen. En dat was toch wel een huzarenstukje, kan je zeggen, want het toeval hield hem wel aan de ene kant, omdat Rusland, die hadden af te rekenen met een opstand in Polen, dus die konden niet te veel doen. Nederland was een heel balsturig land, dat men wilde van geen compromis weten. Frankrijk was toen, omwille van Waterloo, een beetje een paria-staat. En Groot-Brittannië voerde daar het hoge woord.
2: Mm-hmm. En hij had blijkbaar wat diplomatisch talent dan.
1: Ja, en hij sprak ook Engels, zeer uitzonderlijk was. Of niet zeer uitzonderlijk, maar toch niet zo uitgesproken aan iedereen toegewezen was. Hij sprak Engels en hij werd naar Londen gestuurd om onderhandelingen te beginnen met de grootmachten over wat dan later België zou worden.
2: Wat ik dan niet begrijp, meneer Reinebo, als hij dan toch zo'n belangrijke rol gespeeld heeft, waarom is er dan zo weinig enthousiasme voor zijn standbeeld?
1: Ja, dat zou je eigenlijk aan de Leuvenaars moeten vragen. Ja. Hè. Maar dat standbeeld is altijd wel controversieel geweest, omdat Van de Weijer een uitgesproken liberaal was. En Leuven toch vrij fundamenteel katholiek was.
2: Ah.
1: En dat Leuven studenten bijvoorbeeld hebben dat standbeeld na zijn dood altijd fel beklapt.
2: Ja, okay.
1: Maar het is ook wel zo dat de brandweer is daar nog moeten uitrukken en zo. Maar het is toch wel zo dat Van de Weijer een beetje buiten beeld is verdwenen. En ook in de historiografie zie je dat. Er is eigenlijk weinig bronnenmateriaal over hem beschikbaar.
2: Ja.
1: Dus ook geen grote biografie of zo. En dat komt omdat hij met name dan een rol heeft gespeeld in de vorming van België, in de keuze van wie daar het staatshoofd zou worden, of dat een president of een koning zou worden en wie dan die koning zou moeten worden. En zijn contacten met Engeland hebben hem altijd gesterkt of een bepaalde positie gegeven.
2: Ja.
1: En zelfs in die mate dat Leopold I, de eerste koning van België, hem naar Londen heeft gestuurd als ambassadeur. En ook een beetje als, laat ons zeggen, degene die het werk moest doen voor de buitenlandse politiek, de Leopold de eerste wilde voeren. Want die woonde op dat moment, ten tijde van de revolutie, ook in Groot-Brittannië.
2: Ja.
1: En Van de Weijer is daar eigenlijk vrijwel altijd gebleven. Is wel nog eens teruggekeerd in de jaren 1840 om eerste minister te worden. Enfin, die titel bestond nog niet, maar heeft toen een
2: rol
1: regering
2: toch gekregen.
1: Gevormd.
2: Ja, ja.
1: Ja. Maar hij bleef vooral minister van Buitenlandse Zaken op dat moment.
2: En met dat Engels dus ook veel in Groot-Brittannië, in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Als ik het dan
1: en hij is daar, getrouwd.
2: Uh-huh.
1: Is daar rijk getrouwd met een bankiersdokter. En heeft zich dan een of ander landgoed in Berkshire kunnen permitteren. En hij is eigenlijk de hele tijd grotendeels daar gebleven, tot aan zijn dood eigenlijk. Wat ook betekende dat hij in België een beetje buiten beeld was.
2: Ja, ik wou u vragen, wat moet er met dat standbeeld gebeuren? Maar misschien kunnen we het dan naar daarop sturen.
1: Daar zal hij toch niet fel herinnerd
2: nee,
1: worden.
2: Nee, wat vindt u dat er mee moet gebeuren?
1: Wel, omsmelten lijkt mij in termen van circulaire economie enzovoort wel interessant. Maar aan de andere kant, over 4 jaar is het 200 jaar België dat gevierd zal worden. Enfin, dat we dan zullen of herdenken.
2: Mm-hmm.
1: En Sylvain van de Weijer als iemand die toch een beetje in het midden altijd zat en trachtte van een middenweg te zoeken tussen conservatieven en radicalen. Iemand die toch wel meegestald heeft gegeven aan België zoals het er vandaag uitziet. Als een land met zijn grenzen, want hij heeft ook onderhandeld over de grenzen van het Koninkrijk. Hij heeft ook het Nederlands-Limburg afgestaan aan Nederland. Het Groothertogdom Luxemburg was er niet bij. Hij hij heeft dat allemaal geregeld. Hij heeft dat akkoord van de Britten, die toch een beetje de voogden waren van België, kunnen tot stand brengen. En
2: uiteindelijk... Ik hoor u komen, we kunnen dat beeld eigenlijk beter nog een jaar of vier bijhouden.
1: Wel, ik zou het. Ja, het probleem is, die container waar dat beeld in zit, is al verrust. Het standbeeld niet, blijkbaar. Dus met een beetje zorg, en dan kunnen ze eventueel, als ze daar een nieuwe manifestatie willen rond organiseren in 2030, dan kunnen ze toch met dat beeld iets aanvangen.
2: Stefan
1: van der Weijer heeft iets betekend, maar op een heel specifiek moment.
2: Dankzij u weten we ook wat. Mark Reinebo, historicus, journalist bij de Standaard ook. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Zullen we er een Belgisch lied bij halen? Dit bijvoorbeeld, Kiss the Grass.

0: Met dit liedje gaan we onze Belgen aanmoedigen, de Rode Duivels, in de Verenigde Staten op het WK. Sylvie Kreusch en Romeo Elvis en Kiss the Grass. Eerst is er nog een andere belangrijke wedstrijd. Morgen staat de bekerfinale in het voetbal op het programma. En dat is voor de allereerste keer ooit een Brusselse derby. Anderlecht tegen Union. Union is favoriet voor morgen. Maar ook bij Anderlecht geloven ze volop in hun kansen. Dat is toch zo, hè, Geert Heeremans?
1: Ja, zeker, Ruud. Want de recordkampioen wil eindelijk nog eens een prijs pakken. Dat is al van 2017, 9 jaar geleden dus. En de voorbije weken speelde Anderlecht bij momenten wel oké, maar schot het zichzelf zowel tegen Union als tegen AA Gent in de voet met een domme rode kaart aan het einde van de eerste helft. En volgens doelman en aanvoerder Colin Kozemans is het dan ook van cruciaal belang dat ze zich niet voor een derde keer aan dezelfde steen stoten.
2: Ja, ik denk dat we er ons bewust van moeten zijn dat er dat de emoties bij het voetbal horen. Dat we die wel zo goed mogelijk moeten kanaliseren. Dat het inderdaad de voorbije weken toch 2 rode kaarten zijn gevallen die enorme impact hebben op ons elftal. En op onze kansen om een goed resultaat over de streep te trekken. Dus ik denk dat die jongens, ik denk dat iedereen die zich daar wel gewoon van bewust is dat we morgen zeker en vast met 11 moeten eindigen.
1: Ja, en wanneer er werd gevraagd wat dan de manier is om zo'n wedstrijd waarin Anderlecht de absolute underdog is aan te pakken, kwam Kozemans met een best opvallend antwoord.
2: Wat ik in die kleedkamer merk is dat ik gewoon heel veel jongens zie die heel graag voetballen. En die daar heel hard voor werken en die daar ook ver in willen voor gaan om wedstrijden te winnen. En ook gewoon om terug een trofee naar Anderlecht te brengen. En het is misschien goed om als speler daar ook niet zoveel over na te denken. Ik denk een van de zaken die ons morgen kan helpen is dat de spelers de wedstrijd spelen misschien niet per se alsof het een laatste wedstrijd was, maar misschien alsof het een eerste wedstrijd was. Ik kan mezelf nog de wedstrijd herinneren toen ik 6 jaar was, toen ik mijn eerste wedstrijd speelde. En dat is ook gewoon hoe ik morgen in die wedstrijd wil stappen, alsof het mijn allereerste wedstrijd is. En diezelfde emoties beleven als toen. En dat is gewoon heel graag voetballen. En verder moet daar als speler ook niet over geanalyseerd in worden.
1: Ja, gewoon graag voetballen dus, zonder te veel bezig te zijn met randzaken. Benieuwd of ze dat bij Union zullen laten gebeuren. Op de persconferentie verscheen Christian Burgess voor Union, de boomlange Britse centrale verdediger, vaak flegmatiek. En hij deed er alles aan om de favoriete rol voor Union van zich af te duwen. Ik ben er mij niet bewust van dat wij favoriet zouden zijn, zegt hij. Het is maar 1 match, daarin kan alles gebeuren en ook zij hebben veel kwaliteiten.
3: I wasn't aware of that. Anything can happen in a final. It's a one-game shootout. You know, they have a lot of qualities. They're a good side. No, we certainly don't have that opinion. We'll be doing everything we can. We've been getting ready for it as good as we can, so.
1: En voor Burgess maakt het niet uit wie de tegenstander is, Brusselse derby of niet. Het wordt een kraker sowieso, zegt hij. En een match waarin iedereen tot het uiterste gaat, daar houdt hij van.
3: It's going to be a good game, I think, for the neutral. Fiery, good battle, and every player, every team giving it everything they have. I'm looking forward to it and to represent an outside of Brussels.
1: Kevin Rodriguez van Union die was onzeker voor de finale, maar hij is toch fit geraakt. En die grote finale dus van morgen kan je vanaf 2:30 perfect volgen via Radio 1 met Peter van den Bent en Tom Boudeweel, Ruud.
0: 2 toppers samen en ook op het veld en naast het veld. Geert Heeremans, dankjewel. Ik vertel ook eventjes dat er 432 kilometer file staat. Daarmee zitten we met een record. Dadelijk geef ik alle details.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.
0: Maar eerst de regeringsverklaring, zo zouden wij het noemen. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze daar een veel mooiere naam voor. De King's Speech, de toespraak van koning Charles, waarin hij een tekst voorleest met de plannen en de nieuwe wetten van zijn regering.
6: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom. With the conflict in the Middle East, only the most recent example. Every element of the nation's energy, defense and economic security will be tested.
0: Goedemiddag, Lia van Beckhoven.
7: Goedemiddag, Ruud.
0: In Londen heeft de koning in zijn speech iets gezegd wat jou is opgevallen of wat ons moet bijblijven?
7: Nou, dat ligt eraan hoe geïnteresseerd je bent in het Britse. Maar er stonden niet echt veel verrassingen in. We wisten wel wat de regering van Keir Starmer de komende maanden wil gaan doen. Wat interessant denk ik voor ons is, is dat hij inderdaad meer toenadering wil tot de Europese Unie. Dat zat er al langer aan te komen. Mm-hmm. En concreet betekent dat dat het Verenigd Koninkrijk Europese wetten gaat overnemen als het gaat om voedselstandaards. Zodat de voedselstandaards in Groot-Brittannië hetzelfde zijn als die van de Europese Unielanden. Britten willen ook meegaan doen met het Europese systeem van emissiehandel bijvoorbeeld. En in eigen land mogen Britse steden voor het eerst toeristenbelasting gaan heffen.
8: Oké, en dat de wereld gevaarlijker wordt en instabieler, dat wisten we hier ook natuurlijk. Ik denk, als jij zegt, het ligt eraan of het je interesseert of niet wat er in Groot-Brittannië gebeurt. Wat eigenlijk interessant is op dit moment, is natuurlijk de toekomst van de premier. De voorbije week is er heel veel gebeurd na die dramatische uitslag voor zijn partij Labour in de lokale verkiezingen. Hoe zit dat vandaag? Waar staat hij?
7: Waar staat hij? Ik denk dat iedereen dat wil weten. Hij zelf ook. Wat ik je wel kan zeggen, Ruud, en dat is het rare, dat onmiddellijk nadat die troonrede, zoals wij het Nederlands zeggen, die speech was uitgesproken door de koning, hij eigenlijk alweer op straat lag. Want de positie van premier Starmer, die begin deze week wankelde, het leek even alsof hij stevig in het zadel zat en dat hij lang genoeg zou kunnen aanblijven om tenminste een gedeelte van die regeringsverklaring uit te kunnen voeren. Ja. Maar niet dus. Want onverwacht, toch een beetje, heeft de minister van Volksgezondheid nu gezegd dat hij, zijn vrienden in ieder geval zeiden dat de minister zijn baan gaat opzeggen vandaag of morgen om morgen al een gooi te doen naar het premierschap.
8: Oh.
7: Dus wie weet hoe lang Starmer nog in Downing Street zit.
8: Ja, want die minister van Volksgezondheid, dat is Wes Streeting, hè?
7: Klopt.
8: Een naam die eigenlijk wel de voorbije dagen ook al vaker genoemd is.
7: Hij is niet de enige, maar hij is inderdaad wel de meest dominante op dit moment uitdager van de Britse premier. En wat er nu gaat gebeuren is dat je tenminste 20% van de fractie achter je moet hebben staan. Mm-hmm. Dus 20% van de partijfractie moet gezegd hebben geen vertrouwen meer te hebben in de premier. Dat zijn ongeveer 81 mensen en het zijn nu bijna 100 die het vertrouwen in Starmer hebben opgezegd. En kijk, minister Streeting gelooft inderdaad dat er minstens 82 van die 100 op hem willen gaan stemmen. Ik weet niet of dat ook zo is. Uh-huh. Maar zeker is, denk ik, dat de fractie zal gaan stemmen over een nieuwe kandidaat. Maar stel dat Keir Starmer niet toegeeft. Ja. En, zoals hij zelf gezegd heeft, ook kandidaat blijft zijn. En wat gebeurt er dan als een derde of een vierde kandidaat zich meldt? Ik bedoel, nogmaals, ik weet niet hoe lang die regeringsverklaring overeind blijft en wat van die mooie voorstellen zal worden ingevoerd. Maar wat wel duidelijk is, is dat we aan het begin staan van een burgeroorlog in de Britse regering.
8: Ja, dat heel vervelend is ook natuurlijk. Hè. Maakt Streeting een kans als hij Starmer uitdaagt? Of is het eigenlijk voor iedereen in de partij een beetje hetzelfde? Namelijk,
7: nee.
8: Er is niemand echt naar voren geschoven.
7: Ja, in dat geval wel. Je hebt wel gelijk. Ik bedoel, Streeting ligt niet goed bij de kiezers. Uh-huh. Zelfs niet bij de partijleden en ook niet echt bij de fractie. Er is maar één Labour-politicus die niet negatief beoordeeld wordt. En dat is Andy Burnham. Mm-hmm. Burnham wil heel graag premier worden. Maar het probleem is dat hij burgemeester is van de regio Manchester. Ja. En dus niet in het Lagerhuis zit. Nee. En je kan niet meedoen met leiderschapsverkiezingen tenzij je parlementariër bent.
8: Ja.
7: Dus kan er een zetel gevonden worden? Kan er een zetel vrijgemaakt worden voor Burnham? Kan hij dan die zetel nog winnen? Ik bedoel, dit is een proces. Dat gaat weken op zijn vroegst duren.
8: Ja.
7: Dus het lijkt erop alsof hij eigenlijk zijn kans gemist heeft. En alsof dus een van de populairste politici in Groot-Brittannië de boot gemist heeft.
8: Wij gaan elkaar nog heel veel horen de komende tijd. En dat is altijd fijn. Lia van Beckhoven in Londen, dankjewel.
7: Graag gedaan.
8: Er staat 450 kilometer file. Het blijft maar oplopen op de Antwerpse ring richting Nederland. Meer dan 1 uur extra. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. De weg is daar wel vrijgemaakt richting Gent. 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek. 20 minuten tussen Beveren en de A12. 1 uur naar Antwerpen op de E34 vanaf Beveren. 2 uur op de E17 vanaf Sint-Niklaas. 1 half uur op de A12 vanaf Aartselaar. E313 van voor Herentals-West. 1 uur. Ook op de N16 naar Mechelen 1 uur tussen de E17 en de E19. 1 kwartier op de E34 vanaf Soersel en de E19 vanaf Sint-Job. En op de A12 vanaf Stabroek 1 half uur. Op de E314 van Genk naar Lummen 1 kwartier filegolven tussen Genk en Zolder. Naar Heerlen 1 kwartier tussen Lummen en Zolder. Daar is een ongeval gebeurd. Naar Brussel sta je stil op de E40 vanaf Afligem. De E19 tussen Kontig en Rumst. Ongeval gebeurt daar. En de A12 vanaf Meissen, ook daar een aanrijding. En op de buitenring rond Brussel 1 uur file tussen Eigenbrakel en Waterloo. 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. En op de binnenring 20 minuten tussen Beersel en Anderlecht. En 3 kwartier tussen Dilbeek en Oudergem.
9: Je hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
11: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
13: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
14: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Regeringspartij CD&V stelt de zogeheten centenindex opnieuw in vraag. Een man die zijn ex-partner in Kinroy met messteken vermoordde, krijgt 20 jaar cel. En het Verenigd Koninkrijk wil de invloed van buitenlandse machten inperken. Regeringspartij CD&V opent opnieuw het debat over de zogeheten centenindex. Eerder had de federale regering in het kader van het begrotingsakkoord afgesproken om lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig te indexeren. Intussen is er een tegenvoorstel van de sociale partners. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke, zei gisteren in de Kamer dat de regering daar niet op zou ingaan. Maar CD&V vindt dat het voorstel niet zomaar afgeschoten mag worden. Meer uitleg door Lonne van Erp.
16: N-VA en Vooruit vegen dat van tafel. CD&V is van mening, indien dat het voldoende oplevert en het budget neutraal is dus, dan is het een goede zaak en veel beter dan een centenindex die Vooruit en N-VA vandaag verdedigen.
17: CD&V-voorzitter Sammy Medi is wel te vinden voor het alternatief van de sociale partners, maar volgens premier De Wever zijn daar problemen mee. De koopkracht van mensen met lage lonen en pensioenen zou verminderen, er is een juridisch probleem en...
18: Het alternatieve voorstel voldoet niet aan de budgettaire doelstelling die door de regering is vooropgesteld, zelfs niet in de meest optimistische prognose waarmee sommigen hier graag komen zwaaien.
17: Volgens Medi zijn er nieuwe berekeningen over de budgettaire impact en moeten die eerst grondig bekeken worden. Maar ook vicepremier Van den Broeke herhaalt nog eens dat het voorstel van de sociale partners volgens hem een slecht idee is en bovendien ook onrechtvaardig.
19: De meneer Medi is voor het meer onrechtvaardige voorstel, maar het heeft ook niet veel belang, want zijn ministers gaan samen met ons, hebben dat vanmorgen met ons nog eens heel duidelijk gemaakt, we gaan het rechtvaardige voorstel uitvoeren, dat is de centenindex.
17: De stemming in het parlement staat in elk geval gepland voor volgende week.
15: Het Assisehof in Tongeren heeft een man tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn ex-partner. Hij bracht de vrouw 2 jaar geleden met 14 messteken om het leven in haar huis in Kinrooi. Philip Heijmans, die man is gisteravond laat schuldig bevonden. Nu kent hij dus ook zijn straf.
20: Ja, 20 jaar dus. Die man had het er moeilijk mee dat zijn vriendin de relatie had beëindigd en daarom heeft hij haar op gruwelijke wijze vermoord, zei de Assise-voorzitter. Enkele dagen voor de feiten had hij de omgeving van haar huis verkend met Google Street View. Op de dag van de moord was hij daar 6 keer gepasseerd en hij had vooraf op internet gezocht naar de straf voor moord. De vrouw wilde een nieuw leven beginnen, zei de Assise-voorzitter, maar ze raakte niet uit het vizier van een man die haar niet kon loslaten. Het Assisehof zag wel verzachtende omstandigheden. Zijn blanco strafblad, zijn persoonlijkheid, het feit dat hij zich in de gevangenis goed gedragen heeft en het feit dat hij op een oprechte manier spijt heeft getoond. Vandaar dus niet de maximumstraf, levenslang, maar wel 20 jaar gevangenis.
15: Dankjewel, Philip. Katoen Nasi, het bedrijf van Fernand Huts, is veroordeeld voor belastingontduiking. 3 afdelingen van Katoen Nasi stortten in 2020 een deel van hun winst door aan vennootschappen in Luxemburg. Vandaar ging het geld verder naar het belastingparadijs Jersey. Geen enkele keer werd daarbij roerende voorheffing betaald. Volgens de bedrijven was dat ook niet nodig. Maar de rechtbank in Antwerpen oordeelt nu dat er wel degelijk roerende voorheffing moest worden betaald. De bedrijven moeten nu alsnog 54,5 miljoen euro betalen. In Marbella in Spanje is een veroordeelde Belgische drugscrimineel opgepakt. De man van 33 uit Borsbeek werkte als planner in de haven van Antwerpen. Daar hielp hij om cocaïne en crystal meth in en uit te voeren. 2 jaar geleden kreeg hij daar 5 jaar cel voor, maar sindsdien was hij spoorloos. Onlangs bleek dat hij in een luxe hotel in Marbella woonde. Daar is hij ook vorige week opgepakt. Ons land vraagt om zijn overlevering. De verkoop van luxe auto's door de overheid gisteren heeft 850.000 euro opgebracht. Dat is een stuk meer dan de 500.000 euro waarop Financiën had gehoopt. Er werden 25 in beslag genomen auto's en motoren aangeboden. Onder meer ook van de in opspraak gekomen thuisverpleegster Stefanie Sander. De Britse regering wil maatregelen nemen tegen de invloed van buitenlandse machten. Dat heeft koning Charles gezegd tijdens zijn troonrede voor het parlement. Dat klinkt nogal vaag, Ivan Olivier.
21: Dat klinkt vaag en dat is ook de bedoeling. Tijdens de troonrede zet de koning traditioneel de hoofdlijnen uit van het beleid van de regering het komende jaar. En dat is per definitie vaag.
22: My government will introduce legislation to tackle the growing threat from foreign state entities. And their proxies.
21: En die vreemde machten, daarmee doelt hij in de eerste plaats op Iran, waarvan vermoed wordt dat het achter de aanslagen zit op Joodse instellingen in Engeland.
15: Ja, die troonrede van de koning had deze keer plaats midden in een politieke crisis. Hoe zit het daarmee?
21: Premier Starmer zit in een lastig parket. Vanochtend, voor de troonrede, zag hij nog zijn minister van Gezondheid, Wes Streeting. Hardnekkige geruchten zeggen dat die aast op de job van de premier. Bondgenoten van Streeting zeggen nu dat hij van plan is om af te treden als minister, mogelijk morgen al, om dan Keir Starmer officieel uit te dagen.
15: Dankjewel, Ivan. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in China voor een 2-daags staatsbezoek. Trump werd in Peking opgewacht door de vicepresident, een erehaag en 300 Chinese jongeren. In zijn kielzog reizen een 10-tal CEO's mee van toonaangevende Amerikaanse bedrijven zoals Tim Cook en Elon Musk. Vera de Vos, waarom zijn zij meegereisd?
23: Wel, een groot deel van de top staat in het teken van handel. De Amerikanen willen een betere toegang voor hun producten op de Chinese markt en aankoopbeloftes. Opvallend is wel dat de handelsdelegatie die meereist met Trump kleiner is dan bij vorige staatsbezoeken. En het zijn vooral bedrijven die al een stevige voet aan de grond hebben in China, zoals Tesla, Apple en Boeing. Zo staat de grootste Tesla-fabriek ter wereld in Shanghai, maar die ondervindt meer en meer concurrentie van Chinese elektrische auto's. China zal voor die betere marktoegang wel iets in ruil willen. Lagere Amerikaanse tarieven bijvoorbeeld, of toegevingen op het gebied van Taiwan.
15: Dankjewel, Veerle. In het wielrennen heeft Tim Merlier de openingsetappe gewonnen in de Ronde van Hongarije. Merlier was de snelste in een massasprint voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Voor Merlier is het zijn 3e zege van het seizoen. We krijgen vannacht nog, of vanavond nog een paar felle buien. En lokaal kan dat ook een onweer zijn. Temperaturen vannacht tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. Dan halen we 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig een bui. De discussie over de centenindex laait opnieuw op. Daarmee begonnen we dit bulletin. De federale regering had in het begrotingsakkoord afgesproken om lonen boven de 4000 euro bruto twee keer niet volledig te indexeren. De sociale partners kwamen daarop met een tegenvoorstel. Dat werd afgeketst door de regeringspartijen. Behalve één, CD&V wilde tegenvoorstel bestuderen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. De wereld vandaag. Met Rut Roets.
1: Goedemiddag. Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zouden in het geheim vergeldingsaanvallen uitgevoerd hebben op Iran. En dat is nieuwe informatie. Gaan we het dadelijk over hebben.

Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder in

0: Nova Star en Never Back Down.
1: De wereld vandaag.
0: Ik zei het net al, toch opvallend nieuws vanuit het Midden-Oosten. Want Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zouden dus vergeldingsaanvallen uitgevoerd hebben op Iran. Nadat ze zelf het doelwit waren geworden van Iraanse aanvallen. Alleen tot nu wisten we dat niet. De Wall Street Journal en Reuters zijn met dat nieuws naar buiten gekomen. En het is toch informatie die een beetje een ander licht laat schijnen op die oorlog in het Midden-Oosten. Want officieel namen tot nu alleen de Verenigde Staten en Israël deel aan die oorlog tegen Iran. Kamal Hassan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent Midden-Oosten-expert bij het Stimson Center. Wat weten we over die geheime aanvallen van die twee golfstaten?
2: Wat wij weten tot nu toe is dat inderdaad alleen Reuters en Wall Street Journal hebben hierover bericht. Heel opvallend, want inderdaad tot nu toe officieel wat wij wisten is dat alleen Iran en Saoedi-Arabië en Emiraten, maar ook andere Arabische golfstaten werden aangevallen. Maar dit is voor het eerst dat belangrijke internationale media berichten dat als vergeldingsactie inderdaad Saoedi-Arabië en Emiraten hebben wel ook aangevallen Iran. En dat is wel heel opvallend, heel interessant. Belangrijk om te zeggen dat nog Saoedi-Arabië, nog Emiraten, nog Iran officieel dit hebben bevestigd. Mm-hmm. Maar dat is niet vreemd in dit geval. Want ja, als je het bevestigt, dan moet je ook dan iets doen. Hè?
0: Ja, ja.
2: Maar wat interessant is dat Emiraten hebben een olieraffinaderij aangevallen op eiland Levant in de Persische Golf. Wat de Saoedi's hebben aangevallen, nog niet bekend. Maar het nieuws aan zich is eigenlijk heel interessant, want het toont aan dat deze twee Arabische staten zijn eigenlijk de aanvallen van Iran beu.
0: Ja.
2: En ik heb ook aan het begin van de oorlog bij de uitspraak gezegd, het zou me niet verbazen als zij op een gegeven moment wel terugslaan. Want ja, ze kunnen niet leidzaam toezien. Ja. En ook aangevallen worden met raketten, met drones en niks doen. Dus dit geeft toch een nieuwe wending, een nieuwe dynamiek. Maar wat interessant is dat Saoedi-Arabië, ze hebben Iran verwittigd na de aanval. En ook daarna meteen beide landen zijn overgegaan tot de-escalatie. Dus het toont aan eigenlijk dat Iran en Saoedi-Arabië bereid zijn toch wel een pragmatisch understanding begrip bereiken, zodat de escalatie blijft controleerbaar.
0: Ja,
2: als het
0: niet
2: oncontroleerbaar is, dan leidt het tot nog erger wordt. Dus wat wij nu zien, tot nu toe in ieder geval tussen Saoedi-Arabië en Iran, een soort gecontroleerde escalatie.
0: Ja, want u zegt, eigenlijk had ik dat van in het begin verwacht dat dat zou gaan gebeuren. Voor zover wij tot nu konden zien, hadden we de indruk inderdaad dat die golfstaten die aanvallen die vanuit Iran kwamen, dat ze die gewoon aan het ondergaan waren. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn.
2: Nee, dat is niet het geval. En het is inderdaad, we spreken nu over een nieuw Midden-Oosten. Nieuwe machtspolitiek in de regio.
0: Ja.
2: De oude tijdperk eigenlijk is helemaal voorgoed voorbij. Saoedi-Arabië, Emiraten, vooral deze twee landen zijn veel bereider om eigenlijk militair gebruiken, gewoon leger te gebruiken, luchtaanvallen gebruiken tegen Iran. Dat was ondenkbaar 6 maanden geleden.
0: Ja.
2: Zelfs 3 maanden geleden was

0: Ondenkbaar, omdat ja, Iran heeft toch wel getoond dat het in staat is om links en rechts aanvallen uit te voeren. Nou, deze twee landen moeten ook reageren. Dus dat betekent, we zijn in het nieuwe Midden-Oosten beland. De oorlog is aan het uitbreiden. Ja? Maar voor tot nu toe gecontroleerde escalatie.
1: Ja, want wil dat zeggen, als u zegt een nieuw Midden-Oosten, dat deze twee landen, Saudi-Arabië en Verenigde Arabische Emiraten, dat ze zich helemaal aan de kant van de Verenigde Staten en Israël zetten? Moeten we het zo lezen?
0: In ieder geval, Emiraten is zeker aan de kant van Israël. Maar Saudi-Arabië en Emiraten moeten ook eigen grondgebied beschermen. Ja. Dus aan de ene kant, ze zijn inderdaad bondgenoten van Amerika. Maar beide landen zijn ook achtergekomen dat eigenlijk Amerika als bondgenoot hun niet 100% kan en wil beschermen.
1: Dus dat ze
0: zij moeten ook voor zichzelf opkomen. Dus ja, pragmatisch gezien zijn ze aan de kant van de VS en Israël, maar vanaf nu gaan beide landen ook een onafhankelijke koers voeren.
1: Ja, meneer Hassan, we moeten altijd kijken ook waarom dit nieuws nu naar buiten gebracht wordt. Hè? Mm-hmm. Want we zien dat inderdaad de Wall Street Journal en Reuters dat brengen. Mm-hmm. Dat nieuws komt van ergens. Mm-hmm. Waarom gebeurt dit, denkt u?
0: Ja, inderdaad, het komt ergens vandaan. Dat is natuurlijk moeilijk met 100% zekerheid te zeggen wie heeft het daar buiten gebracht en waarom nu. Maar ik denk dat gezien wat ik lees en als ik met mensen en mensen met kennis van zaken praat in de regio, maar ook gewoon mijn eigen analyse. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat waarschijnlijk het bestand tussen Amerika en Iran komt ten einde. Ik verwacht dat ik denk dat de oorlog na alle waarschijnlijkheid gaat herstarten. Mm-hmm. En misschien toch eerder dan we denken. En ook heel hevig zal worden. Dus diegenen die dit naar buiten hebben gebracht, waarschijnlijk Saoedi's, waarschijnlijk Emiraties, maar misschien ook Emiraten, wilden zij een signaal sturen naar Iran. Als het oorlog weer hervat wordt en u gaat ons aanvallen, wij gaan ook terugslaan. Ik denk dat is waarschijnlijk de boodschap die Saoedi's en Emiraties willen sturen naar Iran, denk ik.
1: De terughoudendheid van de voorbije tijd, die zullen we loslaten als dit opnieuw begint.
0: Helemaal zo. U heeft het heel mooi samengevat. Ik denk, zoals ik al zei, oude Midden-Oosten is er niet meer. Een nieuwe Midden-Oosten is aan het ontstaan. En dit is het nieuwe Midden-Oosten.
1: Ja. Kunnen we nog spreken van onderhandelingen?
0: Ja. Absoluut. Dus het nieuwe Midden-Oosten betekent dat inderdaad Saoedi-Arabië, Emiraten en misschien ook andere landen op een gegeven moment bereid zullen zijn om tegen Iran te vechten als ze worden aangevallen. Maar tegelijkertijd, alle betrokken landen weten ook dat er is geen militaire oplossing voor dit conflict. Mm-hmm. Dus vroeg of laat komt een politieke oplossing. Dus aan de ene kant, je hebt escalatie, je hebt aanvallen. Maar aan de andere kant, vooral Saoedi-Arabië en Iran blijven praten. En dat is misschien, dat geeft hem misschien wel een beetje hoop voor de nabije en verre toekomst.
1: Midden-Oosten-expert Kawa Hassan, ontzettend bedankt voor uw analyse.
0: Heel erg bedankt.
1: Goedemiddag.
0: Dag.
1: Er staat 453 kilometer file, dat valt reuze tegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. De weg is er wel vrij. Richting Gent meer dan een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2, de ring richting Stabroek, een half uur tussen Beveren en de A12. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Beveren 1,5 uur. Op de E17 vanaf Sint-Niklaas 2 uur. Op de A12 vanaf Aartselaar een half uur. E19 vanaf Mechelen-Zuid 20 minuten. Op de E313 vanaf de Senderlo 1,5 uur. Dat zijn daar filegolven. Op de E34 vanaf Oelegem 20 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10. Op de A12 vanaf Stabroek 3 kwartier. In Ekeren is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. En op de N16 naar Mechelen meer dan een uur. Tussen de E17 en de E19. Naar Brussel, op de E40 20 minuten vertragen vanaf Afliegem. Op de E19 een kwartier van Kontich naar Rumst. En op de A12 een kwartier vanaf Wolvertem in Meissen is er een aanrijding gebeurd. Op de buitenring rond Brussel een uur tussen Eigenbrakel en Waterloo. Een uur ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring een half uur tussen Beersel en Zellik. En 3 kwartier tussen Strombeek en Groenendaal. Op de E314 van Genk naar Lummen een half uur file hittegolven tussen Genk en Zolder. Naar Heerlen een half uur tussen Lummen en Zolder, daar is de weg vrijgemaakt. Naar Gent op de E17 in Beervelde, daar is links een ongeval gebeurd. Naar de kust op de E40 een half uur filegolven tussen Aalst en Drongen. En in Grimbergen is de Willemsbrug defect. Blijf luisteren naar De Wereld Vandaag. Ik heb nog een heel mooie kijktip straks.

0: Love and Whiskey van Rory Block. Rusland voert op dit moment een grootschalige droneaanval uit op Oekraïne. Daarbij zijn al zeker 3 doorgevallen. Voor een laatste stand van zaken kunnen we terecht bij Marijn Trio van onze buitenlandredactie. Goedemiddag. Dag Marijn, wat gebeurt daar allemaal? En dat lijkt niet helemaal goed te lopen. Marijn Trio, die hebben we niet meteen aan de lijn. Ik kan u nog eens een update geven van het verkeer. Dat is nog altijd 460 kilometer file. Maar zolang we Marijn niet aan de lijn krijgen, moeten we misschien gewoon een plaatje draaien.
1: Meer licht, meer ruimte.
0: En ook dat lijkt niet te lukken. Kijk, ik kan ook gewoon blijven praten en u nog eens zeggen dat er dus 460 kilometer file staat en dat het vooral in de buurt van Antwerpen heel erg is. 1,5 uur tot 2 uur, daar moet je geduld hebben. Het heeft allemaal te maken met dat verlengde weekend dat eraan zit te komen en iedereen die ergens naartoe wil gaan waar het misschien leuker of beter kan zijn voor de komende dagen. Alleen gooit dat weer ook een beetje roet in het eten, heb ik de indruk. En die regen hier en daar zorgt voor best wel wat problemen, dus wees voorzichtig onderweg. Hier en daar zijn het filegolven. Op sommige plaatsen is het gewoon ook ronduit stilstaan. En ondertussen proberen wij Marijn aan de lijn te krijgen vanuit om het te hebben over wat er in Oekraïne gebeurt. Ook dat lijkt niet te lukken. Dus we gaan nog eens proberen om muziek te draaien.

0: Floris Francis Arthur en Wolfje. Er liep hier van alles mis. Net zoals er van alles misloopt op de weg. Maar ondertussen hebben we Marijn Trio opnieuw aan de lijn, als dat goed is. Goedemiddag, Marijn.
1: Ja, dag Ruud. Goedemiddag.
0: Grootschalige droneaanval vanuit Rusland op Oekraïne. Wat gebeurt daar allemaal?
1: Ja, grote aanval aan de gang. Ik heb net nog eens de app gecheckt van het luchtalarm en ik zie dat er nog in een aantal regio's nu luchtalarm is, maar het lijkt iets rustiger. Sinds vanmiddag is die aanval al bezig, sinds 12 uur ongeveer. En er is een waarschuwing ook van een adviseur van de minister van Defensie dat de aanval wel eens tot morgenmiddag zou kunnen duren. Dat er eerst dus golven aan drones worden afgevuurd, dan 's nachts raketten en dan mogelijk weer drones. Maar ja, blijft afwachten natuurlijk hoe ernstig dit blijft.
0: Ja, en spreken we dan over heel Oekraïne of bepaalde regio's die meer geviseerd worden?
1: Wel, nu is er vooral op het westen heel duidelijk gefocust. Grensregio's met Hongarije, met Polen. Daar is energieinfrastructuur aangevallen, kantoren van de inlichtingendienst ook. Maar ook gewoon, ja, zoals dat gaat, appartementsgebouwen, een treinstation. En tot nu toe zijn daar zeker 6 doden gevallen en ook tientallen, zegt Zelensky, gewonden.
0: Ja, dat dat gewoon overdag gebeurt, is dat iets waar ze daar stilaan gewend aan zijn? Of is dit toch eerder uitzonderlijk?
1: Ja, het was eigenlijk lange tijd uitzonderlijk, maar de laatste weken en maanden gebeurt dat echt wel vaker. Ja, wat natuurlijk toch nog een extra terreurelement in zich draagt, want ze zouden die aanvallen ook gewoon 's nachts kunnen doen, waardoor de kans op burgerslachtoffers minder groot is. Maar je ziet dat het echt wel vaker en vaker gebeurt dat die soort grote aanvallen overdag gebeuren en dat is echt wel heel angstaanjagend. Ik zag ook video's van drones die heel laag over huizen vliegen, mensen die moeten wegduiken voor een ontploffing. Dus ja, dat is echt wel een vorm van terreur natuurlijk, ja, voor de bevolking van Oekraïne.
0: En dat zo kort na die wapenstilstand die de voorbije dagen van kracht was. Is dit een manier van Rusland om te tonen, we zijn er nog altijd?
1: Ja, absoluut. En ik denk dat het, ja, gewoon ook weer business as usual is. Poetin wilde een staakt het vuren echt heel graag hebben om zijn parade te kunnen houden op 9 mei in Moskou. Hij wilde niet dat die verstoord zou worden door de alsmaar effectievere Oekraïnse drone- en raketaanvallen. Maar ja, nu gaat de oorlog weer gewoon voort. Het is business as usual. Het staakt het vuren is voorbij en er is geen reden om het te verlengen, nee, blijkbaar voor Moskou.
0: En bij de buurlanden zijn ze er ook bezorgd over, want ik hoor jou zeggen de grensregio, maar ja, dat komt dan wel ineens heel dichtbij.
1: Ja, dat zien we natuurlijk ook al wel vaker, hè, dat er drones de grens oversteken. In Polen zijn er dan gevechtsvliegtuigen moeten opstijgen. Eén drone is ook neergekomen in Moldavië. En wat ik wel opmerkelijk vond, is dat er een reactie van Hongarije kwam. Ook al is daar niks terechtgekomen, maar is wel Transkarpatië, de grensregio in Hongarije in Oekraïne met Hongarije aangevallen. Mm-hmm. En de nieuwe regering nu in Hongarije, die veroordeelt die aanval gaat daar vandaag ook op in de regering, in het kabinet over praten. Ja. En ja, je hebt natuurlijk die nieuwe regering nu, na die Russisch gezinde, toch wel Orbán, nu Peter Madjar, die een nieuw geluid laat horen, duidelijk.
0: Dankjewel voor die update, Marijn Trio.
1: Graag gedaan.
2: Radio 1. De wereld vandaag.
0: En dat er 460 kilometer file staat, Sabine, dat heeft ook met de regen te maken, denk ik. Hè?
3: Ja, er zijn nog altijd behoorlijk wat buien die over het land tuimelen. En daar zitten een paar intense exemplaren nog altijd tussen. Met kans op onweer ook. Dus hier en daar zijn dat onweerachtige buien. Kans op hagel ook nog altijd. En ondertussen blijven we ook in dat frisse weer zitten. Ook vanavond en vannacht hebben we nog meer buien. Kans op gedonder en wat korrelhagel. Namiddernacht stilaan wat minder buien, maar ze blijven toch wel verspreid over het land vallen. En kunnen zelfs een beetje winterskarakter hebben als je richting oostkantons gaat. 6, 7 graden voor het binnenland en 9 graden voor de kuststreek. En vooral tijdens die buien kunnen er nog rukwinden zijn tot 50 of 60 kilometer per uur. Ook morgen staat die buienmolen niet stil. Dus afwisselend opklaringen met wolken en buien. Kans op gedonder nog altijd, ook kans op hagel. Na de middag wordt het stilaan wat wat droger over het noordwesten en het westen van het land. Waarschijnlijk niet helemaal droog, maar toch droger met wat meer opklaringen. Het blijft redelijk koel met temperaturen die niet verder geraken dan 11 of 12 graden. En dan vrijdag starten we nog met redelijk wat zon op vele plaatsen, maar het wisselvallige blijft er toch nog wel in zitten. Dus in de loop van de dag opnieuw buien, kans op onweer, vooral voor de Ardennen, en 13 graden. Zaterdag krijgen we dan af en toe regen of buien, wel minder dan morgen en overmorgen, maar toch nog altijd dat wisselvallige, tot 13 of 14 graden. En dan zondag, dat zou dan mooier worden met zon, later op de dag wat meer wolken, maar de kans op een bui is dan kleiner en ook zachter met 16 graden.
0: Dankjewel.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Als de kat terug in huis is.
5: Met al meteen grote euforie hier, omdat Nathan de Kat begonnen is aan de tweede periode.
4: Durft Anderlecht dan weer te dansen?
6: Dit is al een kans, en alleen voor langs gaat die!
4: Union Anderlecht is meer dan de finale van de Beker van België.
6: Hoeveel kaarten gaan er uitgedeeld worden en welke kleur hebben ze?
4: Het is de slag om Brussel.
6: Dat is de vraag.
4: Met de onbetaalbare commentaar van Peter van den Bemt en Tom Boudeweel.
7: We horen het wel op de radio met die twee goede commentatoren.
4: Morgenmiddag vanaf 3 uur in Sporza op Radio 1.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
9: Het is Toyota.
8: Info en voorwaarden op toyota.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
13: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
14: Allee.
13: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
15: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject. Aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
16: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
2: Radio 1.
4: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Just Jack and Stars in Their Eyes. Ik had je nog een kijktip beloofd. Vanaf vandaag kan je in de bioscoop naar de documentaire Achter de tralies van de tijd. Een documentaire waarin we kennis maken met een aparte vleugel van de gevangenis van Merksplas, waar vooral oudere gevangenen verblijven of gevangenen met een hoge zorgnood.
1: De vergeetput, Merdeplas, er wordt van alles verteld. Ik moet eerlijk toegeven dat er heel weinig mensen weet hebben van die zaal. Die mannen gaan geen opstand creëren. Er is amper deining op het water. En dan is het effectief een vergeetputteke.
2: Hier, het weer. Hopla.
3: De zorg verlenen in deze blok is eigenlijk schrijnen te noemen. Zo simpel is het.
4: Men noemt dat hier het hospitaal. Hè? En hier zitten demente mensen. Hier zitten mensen die werkelijk met een pamper rondlopen. Er zijn mensen die hier 22 uur op 24 uur in hun bed liggen.
0: Stijn Geenen, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Je bent de maker van deze documentaire. We zijn in de gevangenis van Merksplas. Op een afdeling die weinig mensen kennen, denk ik. Hoe ben jij bij dit verhaal terechtgekomen?
5: Ik was een tv-programma aan het maken voor Durf te Vragen. En dat ging over ex-gedetineerden. En voor een reportage was ik op bezoek bij Serge Roman. En hij vroeg me, heb je nog 5 minuten tijd? Want ik zou je graag iets willen tonen. En hij heeft me meegenomen naar de zaal in kwestie. Het hospitaal, zoals dat heet. En ik heb als researcher toch al best wat gevangenissen gezien in de wereld. Maar wat ik daar zag, dat zakte mijn spreekwoordelijke broek toch wel een beetje vanaf.
0: Wat zag je daar?
5: Oudere mensen die in lompen een beetje in een zaal rondlopen, waarvan ik denk dat die het beste vergelijken valt met een Roemeens weeshuis qua infrastructuur.
0: Ja, we spreken echt over een zaal. Dit zijn gedetineerden die geen aparte cel hebben.
5: Nee. Tijdens de coronaperiode hebben ze beslist in Merksplas om alle ouderen samen te brengen in het hospitaal. Dus het ziekenhuis van de gevangenis, om hen te isoleren van de andere gedetineerden. En tijdens de coronaperiode was er dus een vaccin gekomen. Maar wie er laatst in rij komt om een vaccin te krijgen, dat was ook wel heel duidelijk geworden wie dat zijn de gevangenen. Dus en om hen een beetje de ouderen te willen sparen, hebben ze hen samengebracht in het hospitaal, waar er 22 bedden staan. En die mensen zijn daar dan verbleven. Wonder boven wonder hebben die het allemaal overleefd, de corona-epidemie. Maar toen kwam er ook iets naar boven en die mensen wilden allemaal niet meer terug naar hun gewone cellen. Die wilden daar blijven. En dat was wel iets heel bijzonders, want toen werd in één keer duidelijk dat er geen specifiek of aangepast beleid is voor oudere zorgbehoevende gedetineerden.
0: Ja. Oudere zorgbehoevende gedetineerden, maar we spreken over een heel diverse groep van mannen.
5: Er is geen standaard bewoner voor die afdeling.
0: Nee.
5: Het zijn mensen die, ja, ze wonen allemaal, ze leven door elkaar. Er zijn geïnterneerden, er zijn gewone gedetineerden. Ze hebben allemaal een zorgbehoefte. Dat is iets wat ze allemaal hebben. Dat is de gemeenschappelijke deler. Maar er zijn mensen die daar op later leeftijd in de gevangenis zijn gekomen. Er zijn mensen die al heel hun leven in de gevangenis hebben gezeten en het laatste van hun straf daaruit zitten. Maar ze hebben allemaal een hoge zorgnood en daarom verblijven ze in die ruimte.
0: In die ruimte. En we hoorden dat het daarnet die de vergeetput wordt genoemd.
5: Ik denk dat je best de gevangenis in België algemeen als een vergeetput kan omschrijven. Dit is het rioolputje van de vergeetput.
0: Want als je daar bent, raak je niet meer weg?
5: Heel moeilijk. Ik heb er weinig zien weggaan. Om het maar visueel voor te stellen, tussen vier planken raak je nog weg.
0: Tenzij om daar te overlijden.
5: Dat is de Alamo, dat is de laatste halte voor heel veel mensen.
0: Ik hoorde in jouw documentaire iemand zeggen, de mannen die hier zijn, zijn of depressief of heel fatalistisch over hun lot.
5: Die zijn geïnstitutionaliseerd natuurlijk, evenals de mensen die daar werken eigenlijk helaas ook. Zij zijn in een situatie terechtgekomen, zij leven in een afgeleefde infrastructuur. Ze hebben een gebrek aan middelen, een gebrek aan opleiding. Niet een gebrek aan motivatie, dat kan ik zeker niet zeggen. Maar wij als samenleving hebben hen in een situatie gebracht dat zij, ja, pompen of verzuipen is het. En eigenlijk zijn ze al een beetje aan het verzuipen.
0: Ja, want jij hebt daar met iedereen eigenlijk kunnen spreken. De verzorgenden daar, die doen ongelooflijk hun best. Maar eigenlijk, ja, dit is een rusthuissituatie. Zij zijn daar niet voor uitgerust.
5: Nee, zij moeten daar. Er is geen beleid voor die specifieke groep van gevangenen. Zij moeten het warm water uitvinden. Dus er zijn geen geriaters. Er zijn geen specifieke jobs die gericht zijn op het verzorgen van mensen. Er is maar één beleid. Er is één beleid en dat is een standaardgevangene. Maar die oudere mensen of zorgbehoevende mensen, die kunnen niet aan de veiligheidsvoorwaarden voldoen, aan de welke die normaal zouden moeten voldoen. Zij kunnen hun armen niet wijd houden om gefouilleerd te worden. Zo zijn er... Er is het beleid dat... Er is gewoon geen beleid voor zorgbehoevende gevangenen. Er zijn ad-hoc initiatieven van onder andere de gevangenisdirecteur van Merksplaats, Serge Roman. Hij heeft dit op poten gesteld met middelen die je elders moet weghalen in de gevangenis. Voor de rest is er willekeur en natuurlijk is er de solidariteit onder de gevangenen.
0: Ja, het gooit die vraag heel hard in je gezicht hoe we omgaan met schuld en met straf. Want je zit daar natuurlijk met mensen die vaak heel zwaar gestraft zijn, die erge feiten hebben gepleegd.
5: Klopt zeker, en dat is een van de moeilijkheden van de film die we daar gemaakt hebben. Maar ik denk dat dit een film is over waardigheid. En uiteraard zijn er slachtoffers. Er waren heel veel partijen met wie we rekening moeten houden. De werknemers van de gevangenis, de bewoners daar, de daders zoals we zeggen. Dan zijn er ook nog de slachtoffers, maar... Wij als samenleving, wij gaan bepalen waar de lat van waardigheid ligt. En dat is hoe wij hen gaan verzorgen. Ja. We gaan niet de feiten die mensen gepleegd hebben, dat gaat niet de lat zijn van waardigheid die wij... dat is niet de norm die wij gaan nemen. Ja. Wat wij ook heel erg hebben moeten doen, is de mensen die daar zitten niet vereenzelvigen met de feiten die ze gepleegd hebben. Want dan ben je aan het ontmenselijken. Je moet eigenlijk die mensen als mens bekijken en niet als dader of als gestrafte.
0: Is dit een menswaardig bestaan?
5: Absoluut niet. Dit is onder de ondergrens, vind ik zelf. En ik heb geprobeerd om samen met mijn team de situatie een spiegel voor te houden, zodat iedereen die de film kan zien zelf een oordeel kan vellen van is dit hoe we het gaan aanpakken anno 2026? En gaan wij allemaal samen opstaan en zeggen tegen de beleidsmakers tot hier. Ik denk zelf, een man of een persoon boeien omdat hij iets gedaan heeft dat wij als maatschappij niet dulden, daar ben ik mee akkoord. Maar de geboeide man slaan, daar ben ik niet mee akkoord.
0: Want dat is inderdaad de moeilijkheid. Als maatschappij verwachten we dat mensen die iets verkeerd hebben gedaan een zware straf krijgen. En soms is dat levenslang.
5: Klopt, helemaal. En wij hebben als samenleving afgesproken dat vrijheidsberoving de straf is. Niet vrijheidsberoving en verwaarlozing. Dat hebben we zeker niet afgesproken, maar dat is wat er nu wel gebeurt.
0: We spreken bijna elke week, ook deze week, over de schrijnende situatie in de gevangenissen. Wat daar in Merksplas gebeurt, dat komt misschien veel minder onder de aandacht. We hebben het vaak over grondslapers, over tekort aan plaatsen.
5: Het begint een beetje een abstract gegeven geworden. Ja. Het is ook een parallel universum, de wereld van de gevangenissen. Gewone burgers komen daar niet. Dat is, en er wordt ook heel weinig daar binnen van media binnengebracht. Dus we hebben nog niet echt een zicht op dat parallel universum van de gevangenis, hoe dat juist in elkaar zit. Maar dat is nu net de reden waarom die documentaire nu gemaakt is van een afgebakend verhaal binnen die grote zuil van detentie. Ja. Was daar een afgebakend verhaal in twee zalen waarvan ik dacht van kijk, dit verhaal valt te vertellen en dit is eigenlijk een vinger aan de pols van hoe het gesteld is met het ganse detentiebeleid in België.
0: Heel sereen gemaakt. Zie je ergens hoop?
5: Hoop is het laatste wat de Kamer verlaat. Uiteraard moet er een beetje hoop zijn, maar er is helaas heel weinig perspectief voor mensen in de gevangenis. Ik heb al een keer verteld van, als je je goed wil voelen, dan moet je... wat is de intentie van een straf geven? Wil je je goed voelen, dan moet je iemand heel streng straffen en dat is bijna wraak dat we dan nemen. Maar willen we als samenleving beter worden, ja, dan moet je... andere straffen geven. Dan moet je straffen geven die erop gericht zijn dat die mensen die uit de gevangenis komen, dat die iets gaan bijdragen of dat die het beter gaan doen. En vandaag de dag is dat zeker niet het geval.
0: Je hebt deze reportage gemaakt achter de tralies van de tijd, Stijn Geen. En er is ook een nummer dat heel nauw met die documentaire is verbonden, dat je ook graag zou horen.
5: Wel, dat is Maxime Le Forestier met het nummer San Francisco. Op het eerste gezicht heeft dat natuurlijk niets met dat verhaal te maken. Maar tijdens de periode, we hebben daar een jaar lang gefilmd, was er een van de bewoners, een gedetineerde dus. En hij speelde soms met zijn cd-speler nummers. En dit nummer speelde hij. En tijdens de montage hebben we dat wonderwel, paste dat fantastisch goed op de beelden die wij voor ter beschikking hadden. En we hebben daar dan een montage op gemaakt. En de mensen moeten de film zeker een keer gaan kijken. En dan gaan ze kunnen begrijpen wat dit nummer eigenlijk betekent voor de film.
0: Dat kan vanaf vandaag in de bioscoop. Stijn Geene, dankjewel.
5: Graag gedaan.

0: Maxime Le Forestier in San Francisco op vraag van Stijn Genen, die dus die documentaire gemaakt heeft Achter de tralies van de tijd, vanaf vandaag te zien in de bioscoop. Zeer de moeite. Ik wou zeggen, het wordt een beetje beter, maar het is heel traag. 443 kilometer file vanavond op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 de ring richting Stabroek 1/2 uur tussen Beveren en de A12. Aan de Liefkeshoek-tunnel een defecte vrachtwagen op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Beveren 1/2 uur. Op de E17 vanaf Sint-Niklaas 2 uur. Op de A12 vanaf Aartselaar 1/2 uur. E19 vanaf Vilvoorde 1/2 uur filegolven. In Zemst is er hinder door een defecte bus. Op de E313 vanaf de Senderlo 1/2 uur filegolven. Op de E34 vanaf Oelegem 20 minuten. En op de A12 vanaf Stabroek 3 kwartier. Op de N16 naar Mechelen 1/2 uur tussen de E17 en de E19. Ook naar Brussel geduld op de E40 20 minuten vertragen vanaf Ternat. Op de E19 tussen Kontich en Rums, de weg is daar wel vrij. Vanaf Vilvoorde 1 kwartier en ook op de A12 1 kwartier vanaf Wolvertem. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file tussen Eigenbrakel en Waterloo. 1 uur tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 1 uur tussen Beersel en Zellik en 1 uur tussen Strombeek en Zaventem. Daar is links een ongeval gebeurd. Op de E314 van Genk naar Lummen 20 minuten filegolven tussen Genk en Zolder. Naar Heerlen 1 kwartier tussen Lummen en Houthalen door een ongeval. Naar Gent 20 minuten op de E17 tussen Lokeren en Beervelde, ongeval links. Naar de kust op de E40 1/2 uur filegolven tussen Aalst en Drongen in Oostkamp door een defect voertuig rechts. Naar Frankrijk op de E19 bij Bergen 1 uur file. En in Grimbergen is de Willemsbrug defect.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé. De wereld vandaag.
0: Dat komt onder andere door het slechte weer. Hebben we ook gezien in rit 5 van de Ronde van Italië vandaag. Ook al waren we daar nog steeds in het zuiden. Maar regen. Geert Heremans, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Ruud. Hele slechte weersomstandigheden daar in het zuiden van Italië. Je zei het al, heel veel regen, mist ook, onweersbuien, een beetje van alles. En er kwam al snel een ontsnapping tot stand met 1 Belger bij, Victor Kampenaerts. Maar op de zwaarste helling van de dag, zo'n 50 kilometer voor de streep, moest hij eraf. 2 van de 13 vroege vluchters bleven wel over. De Spanjaard Igor Arrieta en de Portugees Afonso Eulalio. De grote namen in het peloton die lieten het wat hangen vandaag. Roze trui Giulio Ciccone die liet al snel uitschijnen dat hij niet ten koste van alles zijn trui zou gaan verdedigen. En dan bij de 2 vooraan moest Arrieta dan nog na een slippartij de rol lossen op zo'n 12 kilometer van de streep. Afonso Eulalio kreeg zo de zegen in de schoot geworpen. Zo leek het althans. Maar ook hij ging op het spekgladde parcours onderuit en zo kon Arrieta vooraan weer aansluiten. Maar het was nog niet alles, want Arrieta die slaagde dan erin om op 2 kilometer van het einde het decor in te gaan, nog een keer, tegen een lint aan te rijden. Einde verhaal, denk je dan? Nee, Arrieta die kwam toch nog terug, hij gaf zich niet verloren en in de sprint klopte hij Eulalio. Een echt straffe finish daar in Potenza. En ja, voor het geplaagde Emirates-team, de tweede ritzege op rij na Narvaez gisteren. Afonso Eulalio, het is niet echt een bekende naam. Hij werd 2e, maar is wel de nieuwe roze trui daar in Italië. Hij zal wellicht deze Giro niet winnen, maar deze bonus biedt toch perspectieven voor de Portugees. Een bonus van bijna 6 minuten al op de klassementsmannen. Dus toch wel benieuwd wat dat gaat worden.
0: Kijken we naar uit. Morgen rit 6. Dankjewel Geert. En er is ook triest nieuws uit de basketwereld dat we u nog willen meegeven. Vandaag raakte bekend dat oud-NBA-speler Jason Collins is overleden, 47 jaar. Jaar oud, sportief bekend, maar vooral omdat hij als eerste Amerikaanse NBA-speler openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. In 2013 was dat. In interviews verklaarde hij hoe basketbal voor hem een uitlaatklep was, zeker op het moment dat het persoonlijk moeilijk was.
3: Some people have, when they're dealing with something that they don't want to necessarily face, they will find outlets for their angst or for whatever to focus on, so they don't have to focus on that other issue that's going on in their life. And for me, basketball was my outlet. But during the lockout, I didn't have basketball. I couldn't go back to work. My rhythm was thrown off. And I was sort of forced to look at myself and say, is this what I want to do the rest of my life? I'm not happy when I don't have my outlet.
0: Ook na zijn basketcarrière bleef hij zich inzetten voor de rechten van de LGBTQ+ gemeenschap. En de NBA prijst dan ook in een bericht zijn werk voor zo'n inclusieve sportgemeenschap. Een paar jaar geleden vertelde Jason Collins trouwens zelf op welke manier hij graag herinnerd wil worden.
3: I want to be remembered as a good teammate, someone who sacrificed for the greater good, and someone who had a positive effect on someone else's life.
0: En dus verdient hij zeker een eerbetoon. 47 jaar is hij geworden, Jason Collins. Hij stierf aan de gevolgen van een hersentumor. Einde van de wereld vandaag. Mooie avond.
4: The world is a vampire.
5: Billy Corgan brengt op 6 september A Night of Melancholy and Infinite Sadness naar de Koningin Elisabethzaal. De frontman van Smashing Pumpkins speelt het legendarische album integraal live met een 100-koppig symfonisch orkest en koor. Billy Corgan, op 6 september in Antwerpen. Tickets via gracialive.be, samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1.
6: 14 nieuws onderzoekt in Pano.
7: Jesus Christ.
6: Auto's die in brand vliegen.
8: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
6: De impact is groot.
9: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
6: Wat doet de fabrikant?
10: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
6: Veiligheid onder vuur. Pano, vanavond op VRT1 en op VRT Max.
11: VRT Nieuws, helemaal helder.
12: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
13: Wel, als ik last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minute.
12: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
14: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
15: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Krevel.
14: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel, leef beter.
16: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht... doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
19: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
20: Mijn haren omhoog?
19: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
20: Ah ja, dus mijn factuur?
19: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
21: Het laatste kwartier voor het verlengde weekend gaat over Trump in China, over het gewelddadige protest tegen asielopvang in Nederland en over een historische bekerfinale tussen 2 Brusselse clubs. Je hoort het na het nieuws.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Regeringspartij CD&V stelt de zogeheten centenindex opnieuw in vraag. De avondspits verloopt bijzonder druk en het Verenigd Koninkrijk wil de invloed van buitenlandse machten inperken. Regeringspartij CD&V opent opnieuw het debat over de zogeheten centenindex. Eerder had de federale regering in aanloop naar het begrotingsakkoord afgesproken om lonen boven de €4.000 bruto 2 keer niet volledig te indexeren. Intussen is er een tegenvoorstel van de sociale partners. Vicepremier voor Vooruit Frank van den Broeke zei gisteren in de Kamer dat de regering daar niet op zou ingaan. Maar CD&V vindt dat het voorstel niet zomaar afgeschoten mag worden. Meer uitleg door Lonne van Erp.
1: N-VA en Vooruit vegen dat van tafel. CD&V is van mening, indien dat het voldoende oplevert en het budget neutraal is dus, dan is het een goede zaak en veel beter dan een centenindex die Vooruit en N-VA vandaag verdedigen.
21: CD&V-voorzitter Sammy Mehdi is wel te vinden voor het alternatief van de sociale partners, maar volgens premier De Wever zijn daar problemen mee. De koopkracht van mensen met lage lonen en pensioenen zou verminderen, er is een juridisch probleem en...
2: Het alternatieve voorstel voldoet niet aan de budgettaire doelstelling die de regering is vooropgesteld, zelfs niet in de meest optimistische prognose waarmee sommigen hier graag komen zwaaien.
21: Volgens Mehdi zijn er nieuwe berekeningen over de budgettaire impact en moeten die eerst grondig bekeken worden. Maar ook vicepremier Van den Broeke herhaalt nog eens dat het voorstel van de sociale partners volgens hem een slecht idee is en bovendien ook onrechtvaardig.
3: Meneer Mehdi is voor het meer onrechtvaardige voorstel, maar het heeft ook niet veel belang, want zijn ministers gaan samen met ons, hebben dat vanmorgen met ons nog eens heel duidelijk gemaakt, we gaan het rechtvaardige voorstel uitvoeren, dat is de centenindex.
21: De stemming in het parlement staat in elk geval gepland voor volgende week.
7: Het Assisehof in Tongeren heeft een man tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn ex-partner. Hij bracht de vrouw 2 jaar geleden met 14 messteken om het leven in haar woning in Kinrooi. Filip Heijmans, de man is gisteravond laat schuldig bevonden, maar nu kent hij dus ook zijn straf.
24: Ja, 20 jaar dus. Die man had het er moeilijk mee dat zijn vriendin de relatie had beëindigd en daarom heeft hij haar op gruwelijke wijze vermoord, zei de Assisevoorzitter. Enkele dagen voor de feiten had hij de omgeving van haar huis verkend met Google Street View. Op de dag van de moord was hij daar 6 keer gepasseerd en hij had vooraf op internet gezocht naar de straf voor moord. De vrouw wilde een nieuw leven beginnen, zei de Assisevoorzitter, maar ze raakte niet uit het vizier van een man die haar niet kon loslaten. Het Assisehof zag wel verzachtende omstandigheden, zijn blanco strafblad, zijn persoonlijkheid, het feit dat hij zich in de gevangenis goed gedragen heeft en het feit dat hij op een oprechte manier spijt heeft getoond. Vandaar dus niet de maximumstraf, levenslang, maar wel 20 jaar gevangenis.
7: Dankjewel, Filip. Katoen Natie, het bedrijf van Fernand Huts, is veroordeeld voor belastingontduiking. 3 afdelingen van Katoen Natie stortten in 2020 een deel van hun winst door aan vennootschappen in Luxemburg. Vandaar ging het geld verder naar het belastingparadijs Jersey. Geen enkele keer werd daarbij roerende voorheffing betaald. Volgens de bedrijven was dat ook niet nodig. Maar de rechtbank in Antwerpen oordeelt nu dat er wel degelijk roerende voorheffing moest worden betaald. De bedrijven moeten nu alsnog 54,5 miljoen euro betalen. Als je in de auto zit, dan weet je het ongetwijfeld al. De drukste avondspits van het jaar is aan de gang. Het afgelopen uur stond er meer dan 450 kilometer file. Hajo Beekman, dat is wel heel erg veel voor een woensdag.
25: Ja, dat het erg druk is aan de vooravond van een verlengd weekend is niet ongewoon, maar op de Belgische wegen staat momenteel maar liefst 460 kilometer file. En dat is toch wel een klepper. We beleven de drukste avondspits van het jaar tot nog toe en deze spits is zelfs een van de drukste van de afgelopen 10 jaar. De oorzaken die zijn bekend, pendelverkeer, veel recreanten uit België, Nederland en Duitsland die zich vooral vastrijden op de wegen rond Antwerpen en Brussel en een ongeval op de E40 naar de kust bij Oostkamp. Maar daarbovenop ook nog eens fikse regen en hier en daar zelfs onweersbuien die de verkeersstroom extra vertragen.
7: Dankjewel, Hajo. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In ons land verblijven er naar schatting 120.000 mensen zonder geldige papieren. In Brussel hebben daarom heel wat armoedeorganisaties gepleit voor regularisatie. Christa Matthijs van het Brussels platform Armoede.
26: Legaal werken kunnen ze sowieso niet, maar ook toegang tot beroepsopleidingen is super moeilijk. Voor heel veel beroepsopleidingen kunnen ze niet inschrijven, waardoor er eigenlijk heel veel talent hier is, terwijl de arbeidsmarkt smeekt om werkkrachten en die mensen zijn hier, hebben heel veel competenties ook en die kunnen eigenlijk hier niet wettelijk aan de slag.
7: De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland vandaag minstens 800 drones op Oekraïne heeft afgevuurd. Bij de grote aanval zijn over het hele land al zeker 6 doden gevallen. De aanvallen waren vooral gericht op het westen van Oekraïne. De militaire inlichtingendienst van Oekraïne had gewaarschuwd voor een grootschalige aanval van Rusland en die is ook nog steeds aan de gang. Volgens Zelensky zou na de droneaanval ook nog een grote aanval met raketten kunnen volgen. De Britse regering wil maatregelen nemen tegen de invloed van buitenlandse machten. Dat heeft koning Charles gezegd tijdens zijn troonrede voor het parlement. Ivan Olivier, dat klinkt nogal vaag.
4: Dat klinkt vaag en dat is ook de bedoeling. Tijdens de troonrede zet de koning traditioneel de hoofdlijnen uit van het beleid van de regering het komende jaar. En dat is per definitie vaag.
5: My government will introduce legislation to tackle the growing threat from foreign state entities and their proxies.
4: En die vreemde machten, daarmee doelt hij in de eerste plaats op Iran, waarvan vermoed wordt dat het achter de aanslagen zit op Joodse instellingen in Engeland.
7: Ja, en die troonrede van de koning had deze keer plaats midden in een politieke crisis. Hoe zit het daarmee?
4: Premier Starmer zit in een lastig parket. Vanochtend, voor de troonrede, zag hij nog zijn minister van Gezondheid, Wes Streeting. Hardnekkige geruchten zeggen dat die aast op de job van de premier. Bondgenoten van Streeting zeggen nu dat hij van plan is om af te treden als minister, mogelijk morgen al, om dan Keir Starmer officieel uit te dagen.
7: Dankjewel, Ivan. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in China voor een tweedaags staatsbezoek. Trump werd in Peking opgewacht door de vicepresident, een erehaag en 300 Chinese jongeren. In zijn kielzog reizen een tiental CEO's mee van toonaangevende Amerikaanse bedrijven zoals Tim Cook en Elon Musk. Vera de Vos, waarom zijn zij meegereisd?
6: Wel, een groot deel van de top staat in het teken van handel. De Amerikanen willen een betere toegang voor hun producten op de Chinese markt en aankoopbeloftes. Opvallend is wel dat de handelsdelegatie die meereist met Trump kleiner is dan bij vorige staatsbezoeken. En het zijn vooral bedrijven die al een stevige voet aan de grond hebben in China, zoals Tesla, Apple en Boeing. Zo staat de grootste Tesla-fabriek ter wereld in Shanghai, maar die ondervindt meer en meer concurrentie van Chinese elektrische auto's. China zal voor die betere marktoegang wel iets in ruil willen. Lagere Amerikaanse tarieven bijvoorbeeld, of toegevingen op het gebied van Taiwan.
7: Bedankt, Veerle. In de Giro heeft de Spanjaard Igor Arrieta de vijfde rit gewonnen. Hij bleef als laatste over van een vroege vlucht van 13, waarin ook Victor Campenaert zat. In een spurt met 2 klopte Arrieta de Portugees Alfonso Eulalio, die wel de roze leiderstrui overneemt van de Italiaan Ciccone. En in de ronde van Hongarije heeft Tim Merlier de eerste rit gewonnen na een massasprint. Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. We krijgen vanavond nog een paar felle buien. Lokaal kan dat ook met onweer zijn. Temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. Dan halen we wel 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatige buien. CD&V wil een tegenvoorstel van de sociale partners over de zogeheten centenindex bekijken. De begrotingsafspraak om lonen boven de 4.000 euro bruto 2 keer niet volledig te indexeren. Uit onvrede lanceerde de sociale partners een tegenvoorstel dat door alle regeringspartijen is afgeketst, behalve dus door CD&V. Meer op vrtnieuws.be.
8: Zeer drukke avondspits, 386 kilometer file nog steeds. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 1,5 uur extra tussen Sint-Annelinkroever en Deurne, daar is de weg vrij. Richting Gent, 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2, de ring richting Stapelkruim, 1,5 uur tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel door een defecte vrachtwagen op de linkerrijstrook. De files naar Antwerpen op de E34 vanaf Beveren is het 1 uur extra. Op de E17 vanaf Sint-Niklaas ruim 1 uur erbij. Op de A12 vanaf Aartselaar 30 minuten extra. Op de E19 vanaf Vilvoorde 1,5 uur file golven. In Zemst is er hinder door een defecte bus. Op de E313 vanaf Herentals-West 1 uur erbij. Op de E34 vanaf Oelichem 15 minuten. Op de A12 vanaf Stabroek nog 1,5 uur. En op de N16 naar Mechelen nog 1 uur tussen de E17 en de E19. Naar Brussel nog vertragen op de E17. Op de E19 vanaf Vilvoorde 1,5 uur extra. En op de A12 nog 15 minuten vanaf Wolvertem. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten file golven tussen Eigenbrakel en Groenendaal en 1 uur tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring is het 3 kwartier tussen Beersel en Zellik en 1 uur tussen Strombeek en Zaventem door een ongeval links. Naar Gent 1,5 uur op de E17 tussen Lokeren en Beervelden door een ongeval links. Naar de kust op de E40 nog 25 minuten tussen Beernem en Oostkamp door een defect voertuig rechts. En op de E19 bij Bergen 3 kwartier file in beide richtingen. En op andere plaatsen zijn er nog kleinere vertragingen.
9: Ik denk dat het verhaal van de week Trump naar China is.
10: Het is ook een heel dubbelzinnige verhouding. Hè. Trump ziet de ene dag China als de baarlijke duivel en vijand, maar stiekem vindt hem dat toch wel heel cool.
11: Ja, het is wel een big deal. Het is belangrijk voor iedereen, het is belangrijk voor de wereld.
21: Trump op bezoek bij Xi Jinping. Hoe zit het nu tussen die twee?
12: Naar Nederland al. Een reeks betogingen tegen centra voor asielzoekers zijn nogal onrustig verlopen.
13: Ja, we kunnen altijd met een correspondent vandaag bellen.
14: Op een gegeven moment werd...
15: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
27: Oh.
15: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
27: Ah.
15: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30.

0: Uit volle borst zingen.
1: Het is de allereerste keer ooit dat er twee Brusselse ploegen tegen elkaar staan in een bekerfinale.
2: Maar hoezo is dat nooit eerder gebeurd? Ik ben Katrien Boon en ik speel ook een soort van finale vandaag, want dit is nu al het laatste kwartier van de week. Welkom! Dit is iets dat ik ook zou kunnen zeggen als ik op reis vertrek.
3: Good things are gonna happen. This is gonna be a very exciting trip. A lot of good things are gonna happen.
2: Opgewonden, klaar voor een leuke reis en veel toffe dingen op de planning. Zo klinkt Donald Trump bij de start van zijn staatsbezoek aan China. Maar de nieuwskoppen klinken toch een beetje anders.
4: Trump en Xi zijn klaar voor de confrontatie.
5: De moeilijkste week van Trumps presidentschap.
6: De belangrijkste reis van het jaar voor Trump.
7: Deze ontmoeting kan de relatie tussen twee supermachten bepalen voor de komende jaren.
8: China is klaar voor een gevecht.
9: Ja, en wil jij graag dat wij nog eens testen?
10: Ja, zeker.
9: Ik heb Veerle de Vos bij ons.
11: Ni hao. En als ik meerdere mensen begroet, zeg ik ni men hao.
9: Oké, goedemiddag Veerle.
11: Het is geen gezellig reisje. Er staat heel veel op de agenda. Heel veel belangrijke dingen die al lang in de schuif zijn blijven liggen. Omdat ze niet echt meer met elkaar praten, omdat de spanning escaleert. Ze gaan elkaar 48 uur zien en dat zijn toch 48 belangrijke uren, denk ik.
2: En als we er dan naar kijken als naar een gevecht, zoals in die ene krantenkop, waarover gaat dat gevecht dan?
11: Over een aantal dingen. Handel, superbelangrijk. Er is natuurlijk al lang een handelsonevenwicht. China exporteert veel meer naar de VS dan omgekeerd. Trump heeft daar een big deal van gemaakt, want alles moet terug in Amerika gemaakt worden. Vandaar ook die tarieven die hij op de Chinezen, hele hoge tarieven op de Chinese producten heeft geheven. De export naar de VS is inderdaad met 20% gedaald, de Chinese export. Maar ja, China koopt ook al maar minder Amerikaanse producten. En dat komt de Amerikanen ook niet goed uit. En dus merk je dat hij nu naar China vertrekt met in zijn kielzog Jeff Bezos, met Elon Musk van Tesla, met de baas van Nvidia. Die mensen zijn allemaal mee. Want hij wil dat de Chinezen meer Amerikaanse auto's kopen, dat ze meer Boeings gaan kopen, dat ze meer Amerikaanse chips gaan kopen. Dus handel is een belangrijk aspect van deze trip.
2: Maar er zit ook een soort van technologisch gevecht tussen die twee, hè?
11: Ja, je ziet gewoon dat China aan een sneltreinvaart de VS aan het inhalen is. Als het gaat over AI, als het gaat over robots en robots die kung fu kunnen overspoelen. Ook alle sociale media op dit moment. De VS gaat dan proberen om de uitvoer van hun chips die ze nog hebben, meer geavanceerde chips die ze nog hebben dan China, te beletten dat die in China geraken. Dat gevecht gaat alleen maar toenemen. En dan is er nog een derde grote thema en dat is militaire opbod. De VS is al lang heeft het grootste militaire budget ter wereld, maar China is aardig op weg om hen in te halen. Heeft intussen al meer oorlogsschepen dan de VS. Ze hebben geavanceerde drones, ze hebben spionageapparatuur. Dus ook hier is de vraag, wie heeft de grootste, wie is de machtigste, is ook een heel belangrijk strijdpunt.
2: Dat is het programmaboekje, zeg maar, van dit bezoek. Maar laten we eens kijken naar die twee mannen, hè. Trump en Xi, hoe zit dat nu tussen die twee?
11: Trump is een groot bewonderaar van Xi. Dat voel je aan alles, heeft hij ook al vaak gezegd. Hè. It's a brilliant guy, we have good chemistry. Iemand die alle touwtjes in handen heeft, die het gerecht beheerst, die de media in handen heeft. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die Trump ook graag zou hebben.
2: Maar tegelijk kijkt hij soms toch ook naar China als de baarlijke duivel en de grote vijand.
11: Ja, China is eigenlijk de enige strategische rivaal van de VS, is de enige concurrent die de VS kan onttronen, hè, van de leider van de wereld. Trump weet dat hij er alles aan moet doen om dat land klein te houden. Het is altijd interessant om te zien hoe die twee mannen dan met elkaar zullen omgaan.
2: Dus de verhouding tussen die twee mannen is niet per se de verhouding tussen de twee supermachten?
11: Nee. En dat is een beetje, denk ik, wat de Chinezen proberen uit te buiten. Door Trump natuurlijk met de grootste rode loper die ze hebben te ontvangen. En op die manier hopen ze dat hij dat verhaal van China als grote rivaal een beetje gaat vergeten. En dat hij toch wel bereid gaat zijn om een paar compromissen te doen.
2: China speelt ook een thuismatch, hè? Zij ontvangen Trump. Speelt dat een rol? Zet dat Trump meteen in een iets zwakkere positie?
11: Ik denk het wel, hè, want ze kunnen weer alle trucken uit de doos halen die ze hebben. Hè. Hij gaat de Temple of Heaven zien. Hij gaat dingen zien die andere Amerikaanse presidenten niet gezien hebben. Om hem het gevoel te geven dat hij een soort keizer is. Aan de andere kant bereidt China dit soort topontmoetingen ook veel beter voor dan de VS. China is hier al maandenlang mee bezig. De VS hebben

0: bijna al hun China-specialisten de deur uitgestuurd. En dat merk je ook in de praktijk. De Amerikaanse minister van Financiën moest gisteren nog naar Korea reizen om daar met de Chinese vicepremier het economische luik van dit bezoek uit te tekenen op een blaadje papier. Dat is natuurlijk ruimschoots laat. De Chinezen vinden dat ook niet leuk. Maar het geeft de Amerikanen ook een nadeel. En dat zal je ook voelen aan de resultaten van deze top. Ik ben er zeker van dat China hier opnieuw sterker zal uitkomen.
1: Nou, wat ik best wel heftig vond, is dat op het moment dat er brand uitbrak, dat je echt zag dat die hele meute daar begon te applaudisseren en begon te lachen. En een aantal mensen maakten ook opmerkingen als, nou, ik hoop dat de hele boel afvikt. En als je dan bedenkt dat daar mensen naartoe binnen zitten die misschien voor oorlog zijn gevlucht, ja, daar word je heel verdrietig van.
2: Journalist Nicole Lefever beschrijft hier een scène die zich gisteren heeft afgespeeld in Loosdrecht. Dat is een bijna stereotyp Nederlands dorp tussen Amsterdam en Utrecht. Bekend voor zijn watersportplassen en historische boerderijen. Maar Loosdrecht is ook al een tijdje het decor van hevige protesten tegen de noodopvang van asielzoekers. En gisteren zag Nicole dus met eigen ogen hoe het daar helemaal uit de hand liep.
1: Ja, dat klopt. Ja.
3: Premier Jetten noemt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht schandalig. Door het vuurwerk en de fakkels vatte de zijkant van het gebouw vlam. Op dat moment waren er 15 asielzoekers binnen. Pijlschoppers hielden de brandweer tegen. Daardoor kon het vuur niet meteen worden geblust.
1: Dus het ging er best wel heftig aan toe, vond ik zelf. Kijk, een aantal mensen die daar stonden, dat zijn de bezorgde burgers die zich druk maken om de veiligheid. En die echt denken dat deze groep mannen die bedreigt. Die ook kwaad zijn dat bijvoorbeeld hun kinderen geen huis kunnen vinden. En dan worden al die vreemdelingen, die krijgen dan toch zomaar gratis een dak boven hun hoofd.
4: Onze mensen eerst. En maak. Ja. Ik weet niet wat ik maak me alleen maar boos.
1: Dat sentiment heeft er. Maar er waren ook mensen aanwezig, niet vanuit Loosdrecht zelf, maar van andere plaatsen in Nederland. Bijvoorbeeld mensen van defendgroepen, die zich keren tegen migratie. Behoorlijk extreme mensen zitten daar ook bij.
5: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier. Ik ga ook emigreren dus.
6: Ja, waar gaat u naartoe?
5: Ik denk Hongarije.
1: Ja, en die reizen eigenlijk van plek naar plek om te protesteren tegen de opvang van asielzoekers.
2: Want het is niet alleen in Loosdrecht dat de mensen op straat komen. Gisteren alleen al op 3 plaatsen in Nederland.
3: Hier in Apeldoorn zijn de betogers tegen de komst van een AZC waar de gemeente 240 mensen wil opvangen. En ook in Den Haag was het even onrustig bij demonstraties rond een gepland AZC.
7: Ze moeten allemaal het terrein hier en de openbare weg direct verlaten.
3: Drukke avond voor de politie dus.
2: En dat vind ik wel opvallend. Na de Nederlandse verkiezingen van eind vorig jaar, toen werd niet de uiterst rechtse PVV van Geert Wilders de grootste partij, maar wel het sociaal-liberale D66 van de nieuwe premier Rob Jetten.
8: Eén ding is heel erg zeker. Miljoenen Nederlanders hebben vandaag de bladzijde omgeslagen. Zij hebben vandaag afscheid genomen van de politiek, van negativisme, van haat, van eindeloze. Het kan niet.
2: Ja, helemaal omgeslagen lijkt die bladzijde dan toch niet.
1: Nee, het gedachtegoed is zeker niet verdwenen. Want de PVV van Geert Wilders heeft dan wel een aantal zetels verloren. Maar andere populistische partijen die hebben juist gewonnen. Dus het aandeel in het Nederlandse parlement van partijen met dit gedachtegoed is even groot, zo niet groter. En daar komt nog bij dat een paar middenpartijen, nou met name de Liberalen, de VVD, die is ook opgeschoven op dit thema. Ja, en als je hoort wat zij over het asielbeleid zeggen, is dat gedachtegoed waar 10 jaar geleden alle middenpartijen hun neus voor zouden ophalen. Dus het hele politieke landschap is gewoon opgeschoven op dit thema. We moeten wel bedenken dat de meeste mensen die zitten gewoon thuis. Bijvoorbeeld in een stad als Apeldoorn, stad van 170.000 mensen. Daar is dan een demonstratie van 170 man die heel veel lawaai maakt. Overal vandaan komt, veel voetbalhooligans er ook bij. Maar de meeste mensen, dat blijkt ook uit onderzoek, die zijn voor de opvang van asielzoekers. Maar die worden echt overschreeuwd door deze groepen, die ook steeds meer terrein winnen daardoor. Dat laat ook de rest van het land zien hoe groot het verzet is. Misschien ook wel hoe gevaarlijk het allemaal is. Die groep bezorgde burgers, die groeit daardoor. Het salonveger maken van dat gedachtegoed sleept meer mensen mee. En dat levert soms hele grimmige situaties op.
2: Morgen om 3:00 gaat de bal hier op de middenstip. In het Koning Boudewijnstadion spelen twee clubs tegen elkaar voor de bekerfinale. Union Saint-Gilloise en Royal Sporting Club Anderlecht. En dat is historisch. Nooit eerder speelden twee Brusselse ploegen een bekerfinale tegen elkaar. Nooit eerder kruisten deze twee de degens in een finale. Maar hoe komt dat eigenlijk?
6: Ik ben hier al, sinds dat we weten dat we in de finale zijn, ben ik natuurlijk heel enthousiast. Omdat ik weet dat we tegen Union spelen. Ik ben zelf Anderlecht supporter. Maar ik heb een heel, heel grote voorliefde ook voor Union. Want ik ben Brussels voetbalsupporter.
2: Kurt de Zwert schreef het boek Aftrap in Brussel. En hij kent de geschiedenis van die clubs door en door.
6: Wel, het is natuurlijk wel zo dat Union en Anderlecht alle twee topploegen geweest zijn. Die elk op een ander moment de competitie en het Belgisch voetbal hebben gedomineerd. Maar bij Union was dat tot voor kort eigenlijk de periode voor de Tweede Wereldoorlog. En zelfs nog een stuk voor de Eerste Wereldoorlog. Anderlecht was toen een heel bescheiden ploeg, een middenmotor subtopper, die ook een beetje tussen de eerste en de tweede klasse heen en weer zwengelde. En het is eigenlijk pas van na de Tweede Wereldoorlog dat Anderlecht echt een Belgische topploeg geworden is.
9: La compagnie de monsieur Vince et Romulo, een beer van de mens. De supporters, die werden zot als jury van het middenschap.
6: En dan zie je dat Union eigenlijk op dat moment weggezakt is.
10: Supporter zijn van Union, dat wordt toch zwaar nu? Ja, dat begint toch zwaar te worden.
6: Ook met het faillissement in de jaren 70.
10: Van waar gaat het geld komen dan?
11: Van de supporters, ja. Ze gaan dat helpen, hè. Ze moeten dat helpen.
6: En op dat moment was natuurlijk de glorieperiode van Anderlecht, die na de Tweede Wereldoorlog een grote topploeg werd in België, maar ook Europees.
12: Anderlecht has played a sensational second half.
13: De pas van uit te brengen.
6: En ja, dus op dat moment vegeteerde Union in de tweede, derde, zelfs in vierde klasse. En was Anderlecht een Europese topploeg aan het worden. Dus in de rechtstreekse competitie of de rechtstreekse concurrentie voor pakweg landstitels of pakweg bekers, hebben die nooit tegenover elkaar gestaan. En dat is nu met die remonte van Union van de laatste jaren eigenlijk voor de eerste keer dat die echt concurrenten worden voor prijzen te halen.
14: De meest succesvolle Belgische club van voor de Tweede Wereldoorlog keert terug naar het hoogste niveau.
2: En sindsdien spelen de twee opnieuw tegen elkaar en morgen dus voor het eerst een finale. Maar het ooit grote Anderlecht zal deze keer de underdog zijn.
6: Ja, het is inderdaad wel al een tijdje geleden bijvoorbeeld dat Anderlecht nog een titel gewonnen heeft. De laatste dateert naar 2016-2017. En je hebt nadien die overname van de club door Mark Koeken, die de club gekocht heeft. En eigenlijk is dat gepaard gegaan met heel veel problemen.
15: Dat is geen één match, geen twee match, geen drie match. We hebben toch wel 6-7 matchen, hè. Als dat toch Anderlecht een mooie kampioen zijn, met Bruggen of... Maar hier, niks. En dat is alle weken hetzelfde. Er is geen verandering.
6: Er waren ook financiële problemen om aan te kunnen hechten. Hè. Er moesten nog schulden en zo worden afbetaald. Er moest ook geïnvesteerd worden. Maar Koeken had al veel geld uitgegeven aan de aankoop van de club. En Anderlecht heeft daar eigenlijk een beetje het aanknopingspunt met de top verloren.
16: Anderlecht zit een fenomeen, zit een monument. Hè. Je hebt een caféploeg, hè.
6: Union is ook op een bepaalde manier in eerste klasse terechtgekomen. Zij hadden een datascouting systeem dat heel erg innovatief was. Zeker naar Belgische normen. En het is zo dat zij eigenlijk heel goedkoop spelers zijn kunnen gaan halen die een absolute meerwaarde betekenden.
14: Net als het bestuur gaat de coach ervan uit dat deze spelers met nauwelijks bekende namen ook volgend seizoen de basis moeten vormen van de kern in eerste klasse.
6: En bij Anderlecht heeft men eigenlijk die boot voor een stuk gemist in het verleden. Het zal er effectief van afhangen of dat Anderlecht de komende jaren die overslag naar dat modern voetbalmanagement, modern voetbalscouting en zo kan maken. En ja, Union heeft iets gedaan en Anderlecht moet nu in de achtervolging, zoals het in het verleden omgekeerd geweest is.
2: En wie weet wordt die kentering morgen al ingezet.
6: Hoe dat je het ook draait of keert, die beker, daar wordt heel weinig aandacht aan besteed gedurende het jaar. Maar dan op een gegeven moment is dat wel natuurlijk een prijs die je kan pakken. En die prijs zet soms een aantal dingen in gang. Zeker omdat je dan terug in je eigen succes begint te geloven. Je hebt ook terug je palmares aangedikt. En dat heeft toch voor een aantal ploegen in het verleden ervoor gezorgd dat ze eigenlijk op een groot sportief elan terechtgekomen zijn. En dat is eigenlijk iets wat de club heel erg nodig heeft.
2: En het palmares van het kwartier is bij deze weer aangedikt met een nieuwe aflevering. Heb je wat kwartieren gemist? Dan heb je nu 4 volle dagen de tijd om die te beluisteren op VRT Max of VRT Nieuws. Want wij nemen even pauze en maandag zijn we er weer. Tot dan!
13: 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
17: stap met meer korting op de trein.
18: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
19: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
18: Plus naar Hassel eens gaan shoppen.
20: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
13: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
21: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
22: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
23: Check de promo.
22: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
24: Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. En op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
25: Had nooit uit gegessen?
24: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
25: Dat is toch ook geen angst voor de zee?
24: Oh. In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
26: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
24: Radio 1.
27: Voorproevers.
24: Met Bruno Wijnalen.
28: Marty McFly rijdt per ongeluk naar 1955 en moet dan dankzij de kracht van de flux capacitator teruggeraken naar de toekomst. In zijn geval 1985. Dat was Back to the Future. Maar tijdreizen staat al langer op onze radar als een dierbare wens of een verre droom. Philip Dreuge heeft het zelf gedaan voor zijn boek De Tijdreiziger. Al wil hij vooral de wereld rondreizen op zoek naar interpretaties van het concept tijd door de eeuwen en culturen heen. Welkom bij Voorproevers.

0: Dat was Paris Nights, New York Mornings van Corinne Bailey-Ray. Philip Dreugen, je boek De Tijdreiziger vermeldt Marty McFly uit Back to the Future. Maar wat heb je eigenlijk geleerd over het letterlijke tijdreizen?
1: Dat we het eigenlijk allemaal doen, constant.
0: Hoezo?
1: Je hebt het net over een film uit 1985, Back to the Future. Die heb ik gezien toen ik 17 was. Ik ben nu in het kader van dit boek onder andere op de parkeerplaats geweest waar Marty McFly dan op een gegeven moment een bepaalde snelheid rijdt en dan gaat hij door een scheur in het ruimtetijdcontinuum naar 1955. En ja, eigenlijk de tijd tussen het moment dat ik die film zag en dat ik nu zelf op die parkeerplaats stond, dat is al een tijdreis geweest. Een van de functies die films en liedjes en dat soort uitingen hebben is dat ze zich ook weer aan jou presenteren als een soort jongere versie van jezelf. Want je herinnert je waar je was en hoe oud je was toen je het voor het eerst zag. Dus ik besefte dat ja, die tijdreis, we zitten er allemaal eigenlijk middenin, zou je kunnen zeggen.
0: Het echte tijdreizen kan niet, hè?
1: Dat is nog altijd een onopgeloste kwestie, maar waarschijnlijk niet. Einstein heeft natuurlijk gesuggereerd dat tijd is niet een soort vast betrouwbaar meubelstuk dat je ergens in de kamer hebt staan. Het is allemaal heel flexibel. Dus als je bijvoorbeeld de ruimte ingaat en je gaat bijna met de snelheid van het licht en je komt daarna terug op aarde, dan is waarschijnlijk iedereen die je kende, die is dood. Omdat voor jou de tijd heel anders is verlopen dan voor iedereen op aarde. Die denken dat jij, weet ik veel, 200 jaar bent weg geweest, terwijl het voor jou 5 minuten waren. Dus de echte tijdreizen, ja, op die manier zou het kunnen richting de toekomst. Einstein zelf heeft ook nog wel eens gesuggereerd dat er misschien zoiets zou kunnen zijn als een soort wormgat dat je naar het verleden zou kunnen. Alleen, het punt is, als het ooit zou worden uitgevonden, dan hadden wij nu tijdreizigers tegen moeten komen. Tenzij ze zich natuurlijk heel goed verbergen. Maar goed, dat wordt de tijdreizigersparadox genoemd. En misschien is het maar beter ook. Want stel dat je in de tijd zou kunnen reizen, dan zou je naar het verleden kunnen gaan, naar je grootvader kunnen gaan als jongeman. Hem bijvoorbeeld kunnen weerhouden dat hij jouw oma tegenkomt.
0: En dan besta ik niet.
1: En dan besta je weer niet. Dus dat kan, want ik ben er. Precies. Dus het zit vol met dat soort paradoxen. Ja. En vandaar dat als je films ziet over tijdreizen of series, wordt er altijd heel veel gedoe gemaakt over niet ingrijpen in bestaande tijdlijnen. En vervolgens doen die mensen natuurlijk altijd allemaal wel.
0: Nu, je boek gaat niet over echt tijdreizen. Het gaat over een onderzoek, een contemplatie over wat tijd is in voor vele beschavingen en in vroegere tijden. En zo begin je eigenlijk vrij snel op het eiland Ven. Waar, mag ik zeggen, de tijd misschien wel is uitgevonden?
1: Ja.
0: Of wat is daar te beleven?
1: Nou ja, in ieder geval het moderne concept van de tijd. Kijk, het idee van dit boek, het is wel een reis. Want ik ga rond de wereld. Ik ga op zoek naar, wat is tijd? Hoe gaan we ermee om? Wat is het voor culturen rond de wereld? En een hele logische plek om dan te beginnen is op dat eilandje voor de kust van Zweden, eigenlijk tussen Zweden en Denemarken in, waar Tycho Brahe zat, de grootste astronoom van voor de uitvinding van de telescoop. Die keek naar boven en die zag eigenlijk wat anders dan zijn tijdgenoten. Die dachten dat daarboven zat God, dus daarboven was het perfect. Sterren bewogen altijd volgens een vast patroon. En hij keek daarna en hij zag dat dat onzin was.
0: Geen vast patroon.
1: Wel van de sterren, maar ondertussen kwam Mars er tussendoor en die maakte een soort lussen langs de hemel. En hij zag ineens een heel fel licht aan de hemel en dat daarna weer een beetje uitdoofde. Dat was een supernova. Dus hij dacht van, Als dat nou zo is daarboven, dan gaat de tijd die mensen in die tijd heel erg verbonden achten met de wereld, met het oppervlakte, dan gaat de tijd, die gaat dus door. De tijd is ook in de hemel. De tijd is eigenlijk overal. En dat inzicht zorgde dat hij eigenlijk God uit de hemel verjaagde, want die perfectie, dat stond dus ook voor het goddelijke, de hemel, hè, waar je naar je dood heen gaat. Dat was letterlijk vroeger boven. En hij zei van nee, daarboven is het net zo chaos als hier beneden. Dus de tijd gaat daar ook door. En dat was in zijn tijd echt een revelatie.
0: En hij ontmoet dan Jonathan Kepler?
1: Ja, die gaat voor hem werken als assistent. En die werkt eigenlijk al die aantekeningen die Brahe op Ven maakt, werkt die verder uit. En die komt op een gegeven moment erachter dat de aarde rond de zon draait, net als Mars. Alleen een net andere baan, zodat je dan op een gegeven moment beetje zo'n krulachtig patroon zie je dan in dat Mars maakt. En hij kan dat verklaren en hij zegt daadwerkelijk, tijd en ruimte zijn hetzelfde. En de tijd gaat ook in de ruimte. Gewoon door.
0: Tijd gaat gewoon door in de ruimte. En toch is het op aarde bijna overal een andere tijd.
1: Ja.
0: Misschien moeten we eerst even uitleggen, wat betekent 12 uur eigenlijk?
1: Ja, dat is een goeie. Ja.
0: heb ik een uurtje?
1: Heb je even. Nee, ja, vroeger was het heel eenvoudig. 12 uur was het hoogste punt van de zon aan de hemel.
0: Letterlijk de middag.
1: Letterlijk de middag. Hè. Dat punt waarop de dag in tweeën wordt gehakt. Tussen de ochtend, de middag en dan uiteindelijk de avond. Alleen hebben wij mensen op een gegeven moment de grote behoefte gekregen aan standaardisatie. Dat moet ook wel, want als je een trein laat rijden tussen Brussel en Luik, hè, dan kun je het niet hebben dat het in Luik een andere tijd is dan in Brussel. Dus dan komt er op een gegeven moment grote standaardisatie.
0: Dat voorbeeld is een belangrijk voorbeeld, hè?
1: Ja, dat is een Oost-West-verbinding. En daar zie je natuurlijk het meeste dat de tijdsverschil is tussen Brussel en Luik al een minuut of 20 ongeveer.
0: En dat het vooral de spoorwegmaatschappijen waren.
1: Zeker. Die hebben op die standaardisatie aangedrongen. Moet je je voorstellen dat je een dienstregeling moet maken waarbij er een tijdsverschil is tussen Brussel en Luik. Maar ook voor alle tussenliggende stations waar je langskomt met de trein.
0: Want zo was dat.
1: Zo was het, maar daar word je gek van. Ja. Dus die grote standaardisatie die heeft betekend dat we nu in Europa in Centraal-Europa één tijd hebben. Alleen is dat eigenlijk bijna nergens is dat exact op het moment dat de zon het hoogste aan de hemel staat. Wij lopen bijvoorbeeld daar een stukje op voor.
0: Ja, met de zomertijd denk ik dat we bijna 2 uur voor.
1: Precies, ja. Dus je krijgt dan op een gegeven moment de rare situatie dat bijvoorbeeld de Spanjaarden helemaal niet gesynchroniseerd meer zijn met de echte middag. En dus bijvoorbeeld 's avonds heel laat eten. Omdat het voor hun gevoel eigenlijk nog veel vroeger is. De klok wijst weliswaar 11 uur aan, maar voor het gevoel is het pas een uur of 9. En dat klopt dus ook.
0: Dus het menselijk gevoel van wat de middag en de avond is, klopt eigenlijk beter dan wat er op ons horloge staat.
1: Ja, en dat merk je ook bijvoorbeeld als de zomer naar de wintertijd gaat en omgekeerd. Dan zijn er bijvoorbeeld ook veel meer verkeersongelukken in de tijd daar vlak na. Overigens ook meer mensen met psychische problemen. Die klok die speelt zo'n belangrijke rol in het leven dat zelfs een uur tijdsverschil kan mensen al helemaal van de slag maken.
0: Heb ik goed begrepen dat er ook een tijd was, hoor mij, dat een uur niet 60 minuten duurde?
1: Ja, dat ligt er maar helemaal aan welk horloge je volgt. Sterker nog, ik ben op een plek geweest waar dat niet zo is. Ik was in Griekenland op het schiereiland Athos. En dat is een plek waar hele eigenwijze monniken wonen. Ik mocht er overigens heen omdat ik man ben. Vrouwen zijn daar ten strengste verboden, mogen er niet heen. Je hebt ook een visum nodig om in dat deel van Griekenland te komen. Het is echt een rare locatie. En die leven nog volgens de Byzantijnse tijd. Waarbij je 2 keer 12 uur telt van zonsopgang tot zonsondergang. En van zonsondergang weer tot zonsopgang.
0: De nacht duurt. De nacht, dus als het donker is, duurt 12.
1: Duurde exact allebei 12 uur.
0: Oké.
1: Alleen je kan dus nagaan dat in de zomer bijvoorbeeld dan de daguren veel langer zijn dan een uur. Want het is veel langer licht. Dus dan heb je heerlijke lange uren om in de zon te zitten of om te werken of om te oogsten. Terwijl in de winter zijn het comfortabele korte uurtjes. Dan heb je tenminste lekkere lange nachturen. En dan zijn ze inderdaad niet zomaar 60 minuten. Maar kan een uur misschien 1 uur of 1,5 uur bijna duren.
0: En gebruiken ze dat ook?
1: Ja, zeker. Zeker, ja. Dat is hun tijd. Ze gebruiken ook een eigen kalender overigens, die ook weer achterloopt met ons en steeds verder achterloopt. Ja, dat doen ze ook om hun eigen onafhankelijkheid te bevestigen ten opzichte van de rest van de wereld. Tijd als een soort onafhankelijkheidsverklaring. Dat zie je op meer plekken ter wereld terug, dat mensen een ander tijdsbegrip hebben en dat gebruiken om zich een beetje apart te zetten van de rest van de wereld.
0: Ja, precies. Oké, maar dat is dus, dat zijn die monniken op Athos. Dat zijn een beetje malle mensen. Die...
1: Ze hebben wel een app ervoor, hè? Ja, serieus. Alleen voor Android overigens. Ik heb hem gezien. Was op een gegeven moment, ik sprak met een monnik daar. En ik zei, van, is dat nou niet lastig als je dan je familie moet bellen... of je moet iets, toch iets afspreken met iemand buiten het Schiereiland... En zijn tijd, jouw tijd. Toen zei hij, oh nee, dat is heel makkelijk. En hij pakte zijn telefoon, want ze het zijn hele ouderwetse monniken... maar ze hebben allemaal mobiele telefoons. En die zien, kijk, daar heb je een app voor. En ook overigens voor hun kalender heb je ook een app. Dus die kan je kan altijd nagaan van...
0: Hoeveel is het echt?
1: Hoeveel is het
0: hier buiten?
1: Hoe laat is het in de rest van de wereld? Ja. Hoe laat is het voor mij? Maar goed, zij leven zo geïsoleerd dat het maakt ook... niet zo heel erg veel uit voor ze. Zij kijken inderdaad heel erg veel nog gewoon naar boven, naar de zon. Hoe laat is het?
0: Het is licht, dus het is dag. En als het donker is, is het nacht, dan gaan we slapen. Ja. Maar dus wat ik bedoel is, dat zij zijn een beetje bijzonder.
1: Ja.
0: Maar als je het Byzantijnse tijd noemt, dan wil dat zeggen dat er ooit een tijd was dat mensen dat gewoon... allemaal dat deden. Niet alleen de malle monnik.
1: Nee, zeker. Dat is, je kan hem overigens, moet je naar Praag reizen, dan kan je hem nog steeds zien op een uurwerk. Je hebt daar op het gemeentehuis heb je zo'n prachtige klok uit de 13e eeuw. Eén van de tijden, hij wordt in 4 verschillende manieren wordt de tijd daar weergegeven. Eén daarvan is die manier van de tijd bijhouden. Daarom is het zo'n bijzonder uurwerk, omdat er allerlei ringen in elkaar moeten schuiven om al die tijden steeds met elkaar synchroon te kunnen laten lopen.
0: Nog een bijzondere plek, of tenminste waar ze met een bijzondere manier met tijd omgaan, is Nepal, hè, waar je langs gaat. Ja. Wat is daar bijzonder?
1: Een kwartier tijdsverschil. We hadden het net over dat mensen soms hun onafhankelijkheid willen aantonen door middel van tijd. Nou, als Nepal één boodschap wil meegeven aan de rest van de wereld, dan is het, wij zijn niet India. Terwijl ze liggen natuurlijk wel...
0: Ze zijn zo goed als India.
1: Precies, ja, ze hebben vergelijkbare cultuur, ze hebben vergelijkbaar geloof, ze hebben vergelijkbare talen. Maar toch, wij zijn geen India. Vergis je nooit en denk nooit dat wij India zijn. Dus ze hebben een tijdsverschil ingevoerd met India van een kwartier. Dat kwartier, ja, dan kan je denken van... Het is ten eerste vreselijk onhandig voor de mensen daar. Want je loopt nooit synchroon met de rest van de wereld. Maar het is ook een kwestie van trots waarmee ze laten zien... kijk, wij, de Nepalezen, doen het net even wat anders.
0: Is dat uniek? Want de meeste, we kennen tijdzones. Hè? We weten dat het is in Rusland of in Griekenland is het al een uurtje later dan
1: dat,
0: nu
1: dat,
0: is.
1: Ja, dat zijn hele uren. En India zelf loopt ook alweer een half uur achter op voor op de rest van de wereld. Die hebben al een tijdsverschil dat in een half uur wordt gemeten.
0: Okay.
1: Ik kwam een paar jaar geleden op de 31ste december over India en daar zag ik het vuurwerk beginnen om half, wat al voor mij 11:30 was. Ja. Omdat ze een half uur achterlopen of voorlopen, zo je wilt, op de rest van de wereld. En daar zit dan nog weer dat Nepalese kwartiertje bovenop. Dus dat geeft een heel, een beetje een verwarrend beeld van hoe laat het dan is. Wellicht gaan ze ervan afkomen. Er is een commissie die nu kijkt of ze het misschien toch niet gelijk kunnen trekken met de rest van de wereld. Maar ik hoop dat ze het houden. Want ik hou van dat soort anomalieën, dat soort gekkigheid. Dat mensen proberen zich te onderscheiden van de rest van de wereld.
0: Nu we toch zo dicht bij India zitten, hè, je gaat ook langs bij de tempel van Karnak. Waarom is die zo belangrijk voor de Hindoes?
1: Het is, er wordt beweerd dat je daar in de buurt kan tijdreizen. Nou is dat hoogstwaarschijnlijk onzin. Het is wel een tempel die is gebouwd voor Sura, de god van de zon. En daarmee ook de god van de tijd. En er zitten allerlei hele kleine verwijzingjes steeds naar tijd. En vandaar dat mensen denken of dachten dat je daar in de buurt ook kon tijdreizen. Er stond oorspronkelijk nog een soort... een soort ellipsoïde achter, een soort toren met daarin, werd dan beweerd, een lodesteen. Een hele sterke magneet die dan zou trekken aan het ruimtetijdcontinuum. Prachtige legendes, het is waarschijnlijk onzin. Maar goed, het geeft wel weer dat er daar ter plekke heel erg is nagedacht over de aard van de tijd. De verbinding die er is natuurlijk met de zon. Iedereen die de tijd wil gaan bijhouden, die kijkt omhoog. Om sterren en zon geven allemaal een facet van tijd aan. En dat ding is precies als in tot op de millimeter oost-west gebouwd. En dat is knap als je weet dat dat ondertussen 9 eeuwen geleden is neergezet. En zo zitten er daar overal van die kleine verwijzingen naar tijd. Overigens ook verwijzingen naar seks. Want de hele tempel is bedekt met een soort ouderwetse porno. 84 verschillende standjes zijn te zien op allerlei mannetjes en vrouwtjes die erop zijn gebeeldhouwd.
0: De gebeeldhouwde Kamasutra.
1: Precies. Ja, ook een verwijzing van mens plant je voort. Want zonder mensen is er eigenlijk geen tijd. Is er ook geen behoefte aan tijd. Als je niemand tegenkomt, ja. Waarom zou je dan een horloge hebben?
0: Hebben dieren geen tijd?
1: Nou, ik denk niet zoals wij. Niet nee. Datzelfde gevoel.
0: Nee, want wij hebben het echt geregeld. Hè? Wij weten exact, ja. We hebben onze tijdzones enzovoort.
1: Ja.
0: En er is ook, en dat, ik had daar eigenlijk nooit echt bij stilgestaan, er is een datumgrens.
1: Ja, mooi.
0: Dat, we weten dat het vandaag een dag is en morgen is het een andere dag.
1: Ja.
0: Maar er is op de wereld een plek waar het maar een paar meter scheelt welke dag het is.
1: Ja, het is misschien wel de meest interessante plek waar ik was op deze reis. Ik was op Samoa. Overigens een van de mooiste eilanden waar ik ooit geweest ben in mijn leven. En nam vervolgens het vliegtuig naar Amerikaans Samoa. 125 kilometer verderop. Ik ging weg op de 20ste november, 's ochtends om 8:00. Met een heel klein toestelletje, bouwjaar 1971. En landde een dik half uur later. Landde ik op woensdag de 19e. Dus ik had eigenlijk een
0: dag. Je had een tijdreis gedaan. Je had de dag gewonnen.
1: Ik had de dag gewonnen, ja. Het is natuurlijk niet zo. Ik had een heleboel uren ingeleverd op weg naar Samoa. En die kreeg ik eigenlijk in één keer kreeg ik die weer terug. Ja, het gekke met die datumgrens is, rationeel weet ik dat we hem nodig hebben. En soms snap ik hem heel even. Maar als je er dan weer te lang over nadenkt, hoe dat kan dat het op de ene plek donderdag is en op de andere woensdag, terwijl ze echt inderdaad vlak bij elkaar liggen, ook cultureel heel erg bij elkaar horen, die twee eilanden, dan ontspoor ik steeds weer. Ik kan het eigenlijk niet goed beredeneren waarom het nodig is. Maar ja, bedoel, anders dan zou je, als die er niet zou zijn, stel dat je richting het westen vliegt, en dan wordt het steeds vroeger. Je kan niet eindeloos doorgaan met dat het steeds vroeger wordt. Dus ergens moet er een soort harde scheidslijn zijn, dat het niet steeds vroeger wordt, maar dat het juist weer een dag later wordt. En ja, dat je weer synchroon loopt met de tijd.
0: Het is ook een volledige dag. Hè? Dus het is 12 uur 's middags.
1: 24 uur, ja.
0: En daar is het 12 uur 's middags van de dag tevoren.
1: Ja, ja, ik kwam om, nou ja, wat zal het zijn geweest, 20:40... op de 19e aan, ik was om 8:00 vertrokken. 20:40 stond ik in Pago Pago, zoals het daar zo mooi heet. En was het inderdaad 24:00 vroeger.
0: Nu, maar die liggen in het midden van de Stille Oceaan. Ja. Die zijn vrij alleen. Hè? Dus daar is een grote zee van blauw daar rond. Waarom hebben die niet gewoon dezelfde datum?
1: Dat heeft alles te maken met politiek. Samoa was overigens ooit aan de, zeg maar, aan de andere kant van de datumgrens.
0: Een dagje vroeger.
1: Een dagje vroeger. Dus was het, als ik in die situatie was geweest, dan was ik gewoon ook op de 19e daar geweest. Ja. Had ik dit ergens anders, die datumgrens, was ik overheen gegaan. Maar niet daar. De premier van Samoa, een prachtige man met de naam Tuliepa, die heeft op een gegeven moment tijdens de millenniumwisseling besloten dat hij het zat was dat ze altijd de laatste waren. Want het millennium, de hele wereld vierde dat. Je herinnert je ongetwijfeld alle festiviteiten nog. En dat begon dan in Australië, zoals dat zo mooi gaat. Of op Kiribati, daar waren de allereerste zonnestralen van het nieuwe millennium. De hele wereld had het al gehad. En toen waren zij nog eens aan de beurt. Hij zei van, verdomme, dat moet dus afgelopen zijn. Wij gaan vanaf nu af aan, gaan wij de eerste zijn.
0: Ja.
1: En heeft dat toen, dat heeft nog even een paar jaar geduurd. Maar in 2011 zijn ze daadwerkelijk, zoals dat zo mooi heet, over de datumgrens heen gesprongen door een dag in te leveren. De 30ste december 2011.
0: Heeft nooit bestaan op Samoa.
1: En dat was een soort, ja, ook een soort statement naar de wereld van wij, Samoanen, wij zijn vanaf nu af aan behoren tot de eerste. En heel praktisch, ze doen heel veel zaken tegenwoordig met Australië en Nieuw-Zeeland. In de oude situatie liepen ze maar 4 dagen synchroon. He, stel dat jij,
0: van een werkweek bedoel je?
1: Van een werkweek, ja. Stel dat jij een bank hebt in Australië en er is een vestiging van die bank op Samoa. Er zijn een aantal van. En je komt op maandagochtend, kom je als bankdirecteur in Australië op kantoor en je denkt, ik moet die mensen op Samoa even spreken. Dan kon je ze niet bellen, want het was daar nog zondag. Dus nu hebben ze dat helemaal gelijk lopen met Australië. En ja, die belangrijke relatie, daar, dat, ja, die kunnen ze nu beter... Daar kunnen ze beter mee omgaan.
0: Het is altijd follow the money. Altijd. Ja. Ja. Maar waarom ligt de datumgrens in de Stille Oceaan en niet bijvoorbeeld in de Atlantische Oceaan? Want dat had ook gekund.
1: Had gekund. Ja, hoofdzakelijk omdat het hele verschijnsel tijd en meridianen en Greenwich Mean Time, het is eigenlijk allemaal door Europeanen en Amerikanen bedacht. En die wilden natuurlijk bij elkaar zijn. En dat betekent dat als je Europa als centrum neemt, dat die naad van de dag, de naad van de wereld, automatisch aan de andere kant van de wereld ligt.
0: Waar wij niet zijn. Wat
1: waar wij niet zijn. Waar zogenaamd niemand woont. Het staat letterlijk in de vergaderstukken van de commissie die dit ooit heeft bedacht.
0: Er is een commissie over geweest.
1: Oh ja, zeker.
0: Een hele
1: conferentie. Ja, 1884, Washington. De grote Meridiaanconferentie.
0: Waren wij daarbij?
1: De Belgen?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nederlanders?
1: Ja, één.
0: Oké.
1: Okay. Maar die heeft zijn mond niet open gedaan. dat is overigens niet uitzonderlijk, want bijna niemand daar heeft zijn mond open gedaan, behalve de Britten en de Fransen. Die hebben een soort, en de Amerikanen een beetje. De strijd ging van waar ligt, zeg maar, het nulpunt van de wereld? Waar begin je bijvoorbeeld ook met het meten van tijd? Dus uiteindelijk is dat Greenwich geworden. Het zou je niet verbazen, de Fransen wilden dat het Parijs zou worden. De Amerikanen die hebben uiteindelijk een beetje de doorslag gegeven. Die zeiden, nee, laten we nou maar gewoon die Britten doen. En de rest van de wereld, een aantal landen waren daarbij, maar die hebben voor de rest eigenlijk niks ingebracht. Zeker de Nederlanders niet. De Belgen waren er niet bij, maar waren wel een van de eerste landen die met de Britten meededen en zeiden van, we doen Greenwich Mean Time.
0: Oké.
1: Gaan we nu gebruiken als onze standaard. Ja. Nederland heeft daar nog veel langer over gedaan. Er gingen nog decennia overheen. Een wereldoorlog voordat Nederland zei van, nu lopen wij ook synchroon.
0: Een wereldoorlog? Zijn zo recent?
1: Ja. Dus de Belgen, early adapters zou je kunnen zeggen, wat betreft gestandardiseerde tijd. Ja, Nederland had wel een soort eigen standaardtijd. Het was dan Greenwich Mean Time plus 20 minuten. Dus ze deden er stiekem wel aan mee. En de koloniën die waren dan in Azië waren Greenwich Mean Time plus 7 uur. Dus Nederland deed er stiekem wel aan mee, maar dat heette dan even anders.
0: Is er eigenlijk een alternatief? Zou je tijd op een andere manier kunnen organiseren
1: tuurlijk.
0: In de wereld?
1: Ja, tuurlijk. Dan? Ja, goed. Je zou, als je ergens, zoals bijvoorbeeld die monniken, je kan gewoon ergens op het land leven en je er niks van aantrekken en alleen kijken naar de zon. Oh, die staat hoog. Oh, de schaduw van die boom die reikt tot daar. Oh, dan is het ergens zo rond de middag. Dat zou je kunnen doen. Er zijn mensen in het Westen die hebben een soort nieuw concept bedacht. Of eigenlijk hebben ze een concept gejat uit Afrika. Dat heet Ubuntu. Dat is een tijdsbeleving waarin je eigenlijk minder op de klok kijkt en meer naar elkaar kijkt. Want je had een afspraak dat ik naar deze studio zou komen, maar dat schaf je dan helemaal af. En als ik de noodzaak voel om naar deze studio te komen, jullie voelen de noodzaak om mij te interviewen. En als dat dan samenkomt, ja, dan komt er een interview van. En daarom zie je al dat het...
0: Dit is niet heel praktisch.
1: Bijzonder onpraktisch
0: is. Wel heel gezellig, denk ik. Dus dan interview ik jou... Ja. Als we elkaar hier tegenkomen.
1: Toevallig.
0: Ja.
1: In de kroeg. bij een pintje hier op de hoek of zo.
0: Dankjewel, Philip Dreuken. Je boek heet De Tijdreiziger. Een wereldreis naar de verhalen van onze tijd. Het is uitgegeven bij Spectrum. Bedankt dat je bij ons was.
1: Graag gedaan.

0: Dit was Voorproevers. Onze verhalen staan op 14 Max. Te wachten op mensen met de vibe van de ontdekkingsreiziger.
1: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
2: Het is heel, als mens heel moeilijk om in een wereld te leven die betekenisloos is. En wij proberen alles wat er rondom ons gebeurt te begrijpen. En wij hebben nog liever dat we daar een verkeerde betekenis aan geven dan dat er helemaal geen betekenis is.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen.
8: Onze Belgische kust is een van de veiligste van Europa. En dat hebben we te danken aan de vele gemotiveerde strandredders. Wist je dat er in de zomermaanden zo'n 1800 redders instaan voor je veiligheid? In elke kustgemeente vind je dan minstens één bemande reddingspost. Vorig jaar redden ze liefst 256 mensen uit de zee en kwamen ze meer dan 1000 keer tussen op het strand. Ze waken zelfs over de zeehondjes. Bij AXA Verzekeringen zijn we al bijna 25 jaar trotse partner van de Belgische strandredders. De beste ambassadeurs van risicopreventie die er samen voor zorgen dat jij op het strand kan genieten in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
9: Nu de lente volop leeft en de zomer longt, wil je het buitenleven in je tuin ten volle beleven. Veranda's van der Bouwheden laat je tuin en thuis naadloos in elkaar vloeien. En dat doorheen alle seizoenen. Innovatieve oplossingen en verfijnd maatwerk, gedragen door bijna 100 jaar ervaring. Veranda's van der Bouwheden, dat is ervaring die je voelt en kwaliteit die je ziet. Vanderbouwheden.be. Ook open op zondag.
10: Vanaf morgen kan je naar intieme concerten in de plantentuin van de Universiteit Gent tijdens Palmarium. Onder andere Fennekuppes en Zee Ibarra treden daarop. In Wonderland hoor je er alles over. Zometeen.
1: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Ons land en Turkije gaan nauwer samenwerken op het vlak van de defensieindustrie. Onder meer door expertise uit te wisselen over de bestrijding van zeemijnen. Minister van Defensie Theo Franke en zijn Turkse collega hebben daarover vanmiddag in Turkije een intentieverklaring ondertekend. Franke, die deel uitmaakt van de Belgische economische missie naar Turkije, prees Turkije als een voorbeeld op het vlak van de defensieindustrie. Het is ook de bedoeling dat België Turkse officieren zal toelaten om te studeren aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Katoenasi, het bedrijf van Fernand Huts, is veroordeeld voor belastingontduiking. Drie afdelingen van Katoenasi stortten in 2020 een deel van hun winst door aan vennootschappen in Luxemburg. Vandaar ging het geld verder naar het belastingparadijs Jersey. Daarbij werd geen enkele keer onroerende voorheffing betaald. Volgens de bedrijven was dat ook niet nodig. Maar de rechtbank in Antwerpen oordeelt nu dat er wel degelijk roerende voorheffing moest worden betaald. De bedrijven moeten nu 54,5 miljoen euro betalen. Het was vandaag de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. Heel wat armoedeorganisaties kwamen bijeen in Brussel om er te pleiten voor een vlottere regularisatie. Er zijn in ons land naar schatting 120.000 mensen zonder papieren. De helft daarvan woont in Brussel. Bart van de Ven van Wijkwerking De Buurtwinkel in Brussel ziet veel mensen die illegaal aan het werk zijn. Hij vindt dat een argument moet zijn om hen te regulariseren.
13: De boodschap is vooral eigenlijk dat die mensen onzichtbaar zijn. Als ze zichtbaar worden gemaakt, is dat vaak in een hele negatieve context. Terwijl dat wij hier in de verf willen zetten dat die mensen in het merendeel van de gevallen eigenlijk werken. die werken in de bouw, in de horeca, ook de schoonmaak en zo. En wij willen eigenlijk dat werk wordt gebruikt als een inrijpoort om mensen te regulariseren. Het feit dat mensen werken, dat hen kan toegang geven tot een wettig verblijf, dus tot verblijfsdocumenten.
12: De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland vandaag minstens 800 drones op Oekraïne heeft afgevuurd. Bij die grote aanval zijn over het hele land al zeker 6 doden gevallen. De aanvallen waren vooral gericht op het westen van Oekraïne. De militaire inlichtingendienst van Oekraïne had gewaarschuwd voor een grootschalige aanval van Rusland. Die is ook nog steeds aan de gang. Volgens Zelensky zou na de droneaanval ook nog een grote aanval met raketten kunnen volgen. Krijgen vanavond nog een paar felle buien. Lokaal kan dat ook met onweer zijn. Temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer. Dan halen we 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1. Wonderland.
1: Met Hannelore van Bezouw.

Het trappen van Sint-Katelijne en de banken op de Korenlei. Twee parallele rap-universums in ons land. Brussel featuring Gent, Zwanger G en San Andreas met Katrimme. Een heel goede avond. Het is woensdagavond en ik ben heel blij dat ik nu al kan zeggen welkom in het weekend. En ik heb straks meteen verlengd weekendtips. Want in Gent kan je vanaf morgen naar Palmarium. Dat zijn intieme concerten in een heel mooie setting. Namelijk de plantentuin van de universiteit daar. Daar hebben we het straks dus nog uitgebreid over en verdere muziek uiteraard. Little Sims heeft een nieuwe EP Sugar Girl. Er staan 4 nummers op. Nummers met een hoge snelheid allemaal. En ik weet dat het nu nog een beetje een abstract concept is. Maar hiermee ben je wel helemaal klaar om te zweten in de zomer. Little Sims en JT met Game On. You

0: New York's duo Fuckers. We hebben trouwens ook net een remix uitgebracht van What You Want van ons Angel. Dit was Lucky. Nog relatief druk op de weg, nog 200 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. De files naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele nog 3 kwartier vertragen. Op de E17 vanaf Haastonk ook nog eens 3 kwartier. Op de A12 vanaf Bilrijk is het 15 minuten extra. Op de E19 vanaf Kontig en de Kraaibekstunnel vertragen. De weg is daar vrij. En op de E313 vanaf Herentals-West nog ruim een half uur. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde nog 15 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel nog een half uur tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring nog een half uur tussen Halle en Zellik. En 20 minuten tussen Strombeek en Tervuren.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Radio 1.

have true.

Iskander Boon, The City. Op vrijdagnamiddag zorgt Aiko altijd voor live muziek hier op Radio 1. Ze nodigt elke week een artiest uit voor een sessie en een gesprek. In het verleden kwamen artiesten als Céla Sou en de Galants al langs. Bonnie Prince Billy, Lizard en nog vele anderen. Al hun sessies kan je bekijken via VRT Max. En deze vrijdag is het aan deze bende. The Haunted Youth komt dus vrijdag een paar nummers spelen uit hun nieuwe album Boys Cry 2. Dit is een van de nummers daaruit. Hurt.

0: Als het weer even herfst is, dan doet een extra streepje zon zeker geen kwaad van Jungle met Carry On.
1: Wonderland.
2: Radio 1.
0: Het verlengd weekend begint morgen en ik heb al meteen tips voor wat je kan doen. Want vanaf morgen kan je in Gent weer naar de jaarlijkse concerten in het Palmarium, de plantentuin van het Gentse Universiteitscentrum. De komende 7 donderdagen staan daar naar goede gewoonte 2 concerten per dag op de planning. En die planning is in de handen van 404 en Democracy. Een heel goede avond, Wouter van Halemees.
3: Hey, goedenavond.
0: Je bent programmator bij 404. Je hebt dus dat mooie programma samengebracht. Concerten in een plantentuin, dat klinkt heel idyllisch. Hoe moeten we ons dat juist voorstellen bij Palmarium?
3: De Palmarium-reeks gaat eigenlijk door in een serre die zich bevindt in de botanische tuin van Gent. Die is verbonden aan het GUM, het museum daar. En dat is eigenlijk de serre waar in de winter al de cactussen mogen overwinteren. En in de zomer is die plek vrijwel leeg, behalve een paar van de heel grote planten.
0: Dus waar de cactussen staan in de winter, daar komt nu een publiek te staan naar een optreden. Hoeveel mensen kunnen daar binnen?
3: Zo een goede 200 man.
0: Okay, dus
3: ik weet niet hoeveel cactussen er binnen komen.
0: Dat is wel vrij intiem eigenlijk, hè? 200 man, dat valt goed mee.
3: Er is plaats genoeg, uiteraard. Mm-hmm. Het zijn zittende concerten. Maar het is een heel mooie ruimte, omdat die ook enorm hoog is. En natuurlijk omgeven is door glas. Dus zelfs als we zo een prachtige Belgische zomeravond hebben met een beetje regen, heb je toch zo, zit je beschut, mm-hmm. maar tegelijkertijd heb je toch dat buitengevoel van in de natuur te zitten.
0: Jullie programmeren dus 7 donderdagen, elke avond 2 concerten. Welke muzikale lijn of welke sfeer houden jullie daarbij voor ogen?
3: Wat ik denk dat het belangrijkste is dat natuurlijk wel muziek is die zekere intimiteit geeft. Dus er zijn geen grote luide gitaarbands staan. Het is voor zittend publiek. En het mag wel een zekere fragiliteit hebben. En dat kan gaan van meer indie, folk, singer-songwriters naar ambient muziek of zo. Soms iets meer de jazzkanten opgaan. Dus het is redelijk wat mogelijk, maar zolang je maar stil op je stoel wil blijven zitten.
0: Mm-hmm. Het is de 4e editie van Palmarium ondertussen. In de afgelopen 3 jaar dan, is er een concert dat je is bijgebleven al?
3: Elk jaar is er zo wel eentje waarin alles zo heel mooi samenkomt. Komt, dat blijft hangen. Ik denk dat een van de mooiste die we gehad hebben was een singer-songwriter, Anastasia. En het was een heel fragiel, doorleefd optreden, heel emotioneel. Zoals alleen met een akoestische gitaar. En ik herinner mij hoe dat op een bepaald moment begint de zon zo onder te gaan en wordt het licht zo helemaal perfect. En ze was zelf ook heel geëmotioneerd toen dat ze aan het spelen was. De tranen stonden zo in haar ogen en je voelde dat heel het publiek eigenlijk ook mee op die trip zat. Dus ik denk dat dat eentje is dat voor iedereen die er was heel lang is blijven nazinderen.
0: We gaan eens kijken naar de line-up van dit jaar, Wouter. Ik heb je gevraagd om eens vooruit te kijken en 3 mogelijke magische momenten van de komende 7 donderdagen eruit te pikken. 1 van de blikvangers op de affiche van dit jaar is Zee Ibarra.
4: Cantinho pra nós, bem de frente pro mar. Só que quem ama pode esperar.
0: Ibarra, een van de nieuwe sterren en stemmen uit een jonge generatie singer-songwriters in Brazilië. Kan je een beetje meer vertellen over zijn muziek en wie hij is en wat hij doet?
3: Wel, Zee is een heel interessante en belangrijke figuur in Braziliaanse muziek. Hij is doorgebroken met zijn band Baja de Sego en ik verontschuldig me voor mijn zeer kleuterlijk Portugees. Maar hij maakte een soort van 21ste eeuwse versie van de 70s, 80s, Tropicalia of Musica Populaire Brasileira. En dat zijn als wat klinkt dat, dat de grote namen daarin, Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso. Het is een beetje de sound waar ze toch zo'n heel moderne take op hebben. Er komt een heel intieme bezetting, akoestische gitaar, contrabas en wat percussie. Maar voor mij is het wel een van de meest inspirerende figuren uit die scene. Het is muziek die mijzelf ook heel nauw aan het hart ligt. Dus dat is wel een van de concerten waar ik persoonlijk het meest van al naar uitkijk.
0: Ja, Ze Ibarra staat op 28 mei in Palmarium. En nog een artiest die daar gaat optreden de komende weken is Mary Oacher. Oh.

0: Wie is Mary Oacher, Wouter?
1: Mary Oacher is meer een echte underground artieste. Ik heb al een aantal keer shows voor haar georganiseerd. Ze maakt een heel spannende mengeling van indie, folk, meer een barokke, Scott Walker-achtige pop en soms wat tegendraadse elektronica. Het is iemand die een heel boeiend leven achter de rug heeft. Geboren in Moskou, dan met haar ouders in de jaren 90 verhuisd naar Tel Aviv. Ze is daar dan, toen ze in de gedwongen legerdienst moest, is ze daar weggegaan. Ze is altijd zeer uitgesproken geweest tegen de regering daar, zeer pro-Palestijns. Dus ze is weggegaan uit Israël en ze is dan nooit meer teruggekeerd. En ze heeft zich gevestigd in Berlijn. En als ik haar muzikaal zou moeten vergelijken met iemand, dan denk ik dat een naam als Aldous Harding wel een beetje in de buurt komt.
0: Okay,
1: maar ze
0: cool.
1: komt haar nieuwe plaat brengen, volledig solo op piano. Een super interessant artiest.
0: Klinkt cool. Mary Oacher op 18 juni op Palmarium. En op die avond speelt ook Gala Dragot. Ook een heel leuke. En dan iemand op de line-up die jij onlangs hebt gezien zelf, Wouter, op Broadcast in AB. Waar je helemaal van weggeblazen was. Vertel eens, over wie heb je het en waarom?
1: Wel, dat was Fenne Kuppes. Bekend natuurlijk van Whispering Suns. En zij had mij een paar maanden geleden een mailtje gestuurd om te zeggen van ja, ik heb een nieuw project. Het is een beetje anders dan Whispering Suns. Het is een stuk intiemer. Weet je misschien nog een plekje voor me? We gaan wel een paar selecte live shows doen. Ik heb dat dan eigenlijk zonder te luisteren. Waarom zeg ik dit op de radio? Maar goed, ik heb dat zonder te luisteren geboekt, omdat ik dacht van...
0: Je weet dat het goed gaat zijn.
1: Ik weet dat dit goed gaat zijn. En dan ben ik vol vertrouwen naar het zeer fijne Broadcast Festival geweest in de AB. Waar ze speelden met dat nieuwe ensemble. En ja, ik denk dat iedereen die daar was in die zaal toen, in de club, daar echt naar buiten is gelopen met het idee dat ze een van de shows van het jaar hebben gezien. Haar muziek is, het is enorm fragiel, verstild, akoestische gitaar, een cello, piano. Het deed me denken aan die ene plaat die PJ Harvey een paar jaar geleden heeft gemaakt, White Chalk.
0: Mm-hmm.
1: Een zeer intimistische, breekbare plaat. Het was voor mij echt van een gelijkaardig niveau. En het, ik denk dat dat misschien wel eens een van de mooiste optredens van het jaar zou kunnen worden.
0: Ja, en Fenne speelt niet veel live met het soloproject, heb ik de indruk. Hè? Dus het is misschien wel een van de weinige keren dat je haar kan zien daar in Palmarium.
1: Ik hoop dat ze er nog heel vaak mee gaat spelen, maar ja.
0: Voorlopig is dat een van de weinige data. Klinkt heel cool op 26 juni, dus Fenne Kuppes solo live op Palmarium. Bedankt Wouter van Halemees, programmator bij 404. Morgen start Palmarium dus in die plantentuin in Gent. 7 donderdagen zijn er telkens 2 concerten in die heel mooie locatie. En Fenne die speelde in november nog mee op de Radio 1-sessie van Deus hier bij Radio 1. En daar bracht ze samen met hen Wake Me Up Before I Sleep. Daar gaan we nu naar luisteren. Fijne avond, Wouter, en veel plezier de komende donderdagen.
1: Bedankt.

Wake me up before I sleep. Deus en Fenne Kuppes brachten ons op de Radio 1 sessie van Deus in november. En binnenkort speelt Fenne Kuppes dus haar eerste, haar nieuwe soloproject live tijdens het Palmarium Concertreeks in de plantentuin van de Universiteit in Gent. Zometeen kan je tickets winnen voor het optreden van Phosphorescent volgende dinsdag in Trix. Eerst soul uit de UK. Dit zijn Mercy en Jasmine Lacey met Better Days.

Alban. Everything is new, but nothing changes. Volgende dinsdag een heel mooi concert in Trix Phosphorescent staat daar. Als je houdt van een warm, gezellig country-folkgeluid, dan is dat zeker iets voor jou. En jij kan er ook bij zijn, want ik heb nog een paar duo-tickets liggen voor dat optreden. Als je dus naar Phosphorescent wil volgende dinsdag in Trix, dan moet je nu de Radio 1-app erbij nemen. Of de chat in het Radio 1-kanaal op VRT Max. En daar je volledige naam en je e-mailadres even doorsturen. En wie weet ben je er dan bij. Dit is Phosphorescent met Revelator. Veel succes! We'll be right back.

0: Dit volgende week, dinsdag 19 mei, dus in Trix Phosphorescent. En daar kon je net tickets voor winnen. De winnaars zijn Sieje, Marien, Jan Distelmans, Lieven Klaasens, Els Moerkens en Cindy Mermans. Veel plezier daar.
1: Radio 1.
0: Deze muur van geluid is de nieuwste van Father John Misty, The Payoff.

Sans met Surfin. Nog eentje voor het nieuws van 8 uur eraan komt. De Amerikaanse rapper Isaiah Rashad, beter labelgenoot van SZA. Die twee hebben ook al 8 keer samengewerkt. En op het nieuwste album van Isaiah staat die 8e samenwerking. Dit is Boy in Red. Later.

0: als de kat terug in huis is.
1: Met al meteen grote euforie hier, omdat Nathan de Kat begonnen is aan de tweede periode.
0: Durft Anderlecht dan weer te dansen?
2: Dit is al een kans, en allee, voorlangs gaat die!
0: Union Anderlecht is meer dan de finale van de Beker van België.
2: Hoeveel kaarten gaan er uitgedeeld worden en welke kleur hebben ze?
0: Het is de slag om Brussel.
2: Dat is de vraag.
0: Met de onbetaalbare commentaar van Peter van den Bemt en Tom Boudeweel.
1: We horen het wel op de radio met die twee goede commentatoren.
0: Morgenmiddag vanaf 3 uur in Sporza op Radio 1.
3: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
4: Jesus Christ.
3: Auto's die in brand vliegen.
5: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
3: De impact is groot.
6: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
3: Wat doet de fabrikant?
7: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
3: Veiligheid onder vuur. Pano. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
0: VRT Nieuws, helemaal helder. Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen pro of privé combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
8: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
10: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
9: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren. 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met allerlei korten. In Brussel is een boom op een trein gevallen vlakbij het station Ukkelstallen. Niemand raakte gewond, maar de bovenleiding is buiten gebruik. Het is niet duidelijk wanneer die zal hersteld zijn, zegt de NMBS. Er rijden momenteel vervangbussen. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In Brussel hebben heel wat armoedeorganisaties gepleit voor een vlottere regularisatieprocedure. Er wonen bij ons zowat 120.000 mensen zonder wettig verblijf, zowat de helft van hen in Brussel. Zo'n dag is belangrijk om te focussen op mensen zonder papieren en hun situatie, zegt Christa Matthijs van het Brussels platform Armoede.
12: Er bestaat al een dag van de migrant in december, maar mensen zonder wettig verblijf hebben eigenlijk een heel specifieke situatie waar het feit dat ze geen verblijfstatuut hebben, zorgt ervoor dat ze eigenlijk uitgesloten worden van een heleboel sociale rechten, wat tot een heel specifieke en heel schrijnende situatie leidt. Dus daarom verdienen ze zeker en vast een dag die hun situatie in de kijker zet.
11: De burgemeester van de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, neemt strenge maatregelen vanavond. Hij wil relletjes en brandstichting in de buurt van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers, zoals gisteren, vermijden. Tegenstanders van dat centrum, opgehut ook door radicaal rechtse politici en partijen, hadden onder meer fakkels en vuurwerk naar het gebouw gegooid. Tot en met zaterdag geldt er een noodverordening en mag niemand zonder geldige reden in de buurt van het gebouw komen. Gezichtsbedekkende kledij is er verboden en de politie mag ook preventief fouilleren op wapens. De Amerikaanse president Trump is geland in Peking. Hij zal er de volgende twee dagen praten met de Chinese president Xi Jinping. Net voor zijn vertrek noemde Trump zijn Chinese ambtgenoot een vriend en zei dat er veel goede dingen te gebeuren staan. Maar dat is wel wat optimistisch, zegt collega Veerle de Vos.
13: Ik vrees van wel. De twee landen liggen al een paar jaar overhoop, over alles waarover ze overhoop kunnen liggen. Denk aan die extreem hoge invoertarieven die Trump op een bepaald moment heeft geheven op Chinese producten. Waarop dan China de export van kritieke aardmetalen naar de VS heeft stopgezet. Aardmetalen die de VS nodig heeft om hoogwaardige chips te maken. Je hebt dan de aanval gehad op Venezuela en Iran. Amerikaanse aanval. Belangrijke bondgenoten van China, ook belangrijke olie-exporteurs. Dus ja, de relatie loopt niet over rozen. En ik denk dat de twee wel heel wat gaan hebben om over te praten de volgende twee dagen.
11: En onze landgenote Sarah Shari is in München Europees kampioen taekwondo geworden. In de categorie tot 73 kilogram was ze in de finale sterker dan een Turkse. Shari was al eens eerder Europees kampioen, ook twee keer wereldkampioen, en ze behaalde brons op de Spelen van Parijs. We krijgen vanavond nog een paar felle buien, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer ook. En dan halen we 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
14: Radio 1. Wonderland.
15: Met Hannelore van

0: Een vrolijke om mee te openen en al zeker om een verlengd weekend mee binnen te walsen. Hanna Sopakua en I Wish That Things Could Always Stay The Same. Een heel goede avond. Laat ons die vrolijkheid vooral verder zetten dan met Nectarwood en Naturally. Welkom.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

Samba the Great en One Year met Can't Hold Us. De Ierse muziekscene is ook heerlijk bezig. Ik noem maar een paar bands die het geweldig doen. Fontaines DC, Kneecap, C-Mat. En dan hebben we het ook nog niet over Dove Ellis gehad. Dat is een jong, nieuw Iers talent. Bracht een tijdje geleden zijn debuutalbum uit, Blizzard. En daar komt ook dit nummer van, Pale Song, van Dove Ellis dus.

En dan had je het live moeten zien. Nog zoveel beter. Sorry om de illusie aan te wakkeren van mensen die er niet bij waren en er heel graag bij wouden zijn. Rosalía met de Sauvignon Blanc.

Goed en minder goed nieuws voor fans van Likke Lee, want ze heeft een nieuw album. Dat is goed nieuws uiteraard, The After Party. Minder goed nieuws is dat het haar laatste album gaat zijn, dat zegt ze zelf. The After Party is een metafoor voor het einde van de wereld. Het is het moment van de avond waarop je begint te beseffen dat er een ook niet zo leuk moment aankomt, namelijk de ontnuchtering en de kater. En met dat doemdenken, dat brengt ze wel op een heel dansbare manier op haar nieuwe album. Ze heeft het ook groots aangepakt. Je hoort een 17-koppig orkest en ook een koor dat terugkomt op die plaat. Benieuwd hoeveel van die elementen ze ook gaat meebrengen op Life is Life. Op 28 juni, daar gaat Likke Lee ook optreden. Dit is Euphoria.

The Marlowe's Under the Silver Moon. Vorige vrijdag betoverde Olivia Dean Vorst Nationaal in Brussel met een show die 3 keer had kunnen uitverkopen. Helaas was het maar 1 optreden. Goeie reden wel om nog eens een nieuwe single boven te halen uit haar album The Art of Loving. Dit is Baby Steps. Baby Steps.

Begin juli gaat Gorillaz een van de acts zijn om naar uit te kijken op Rock Werchter. Gaan hun nieuwe album The Mountain daarvoor stellen. Daar komt dit nummer van samen met Trueno en Proof. The Manifesto. En dit is een nieuwe single van de Nederlandse bende van Personal Trainer. Punch Drunk Love.

0: De eerste keer dat ik hem hoorde, snapte ik het niet zo goed. Maar hij groeit op je, echt waar. Charlie XCX, de dansvloer is dood, zegt ze. Dus nu maakt ze rockmuziek. Rockmuziek. Of toch Charlie XCX, haar take op rockmuziek. Zometeen Tsar B. Mrs. Impatience komt eraan. Eerst Astronaut, Lower Your Guard.
1: I keep balancing all of my words. Am I trying to protect? Is there some regret left in me?

XRB speelde vorige week in de Duitse club Bergheim. Best cool. Hoe kan dat ook anders met muziek die ook heel cool is? Mrs. Impatience. XRB speelt later deze zomer ook nog op Rockwerchter en de Lokerse Feesten. En de vrolijke bende van Lézard kom je deze zomer tegen op onder andere Cactus Festival, Doer en ook de Lokerse Feesten. Hier horen we ook al met Happy.

0: Jordan Rakai en de geweldige saxofoonskills van Ubaya Garcia met Monsters. Belpop komt er zo meteen aan na het nieuws van 9. Hopelijk een fijn lang weekend.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. In Brussel is een politieinspecteur aangehouden op verdenking van mensenhandel en prostitutie. De man werkt voor de politiezone Brussel-Noord. Hij kwam in het vizier na een klacht van 2 vrouwen. 1 van de 2 is een sekswerker. Naast de verdenking van mensenhandel en prostitutie is er volgens het parket ook sprake van misbruik van gezag, bedreigingen, slagen en verwondingen en schending van het beroepsgeheim. Ons land wil meer hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie aantrekken en daarom wordt de zogenoemde Europese blauwe kaart aantrekkelijker gemaakt. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Die blauwe kaart is een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, legt uit wat er verandert.
3: We gaan die aantrekkelijker maken door de behandelingstermijn daar te verminderen. Dus binnen de 90 dagen zal daar een beslissing komen en door bijvoorbeeld ook voor die personen gezinshereniging eenvoudiger te maken. Want voor ons is het belangrijk dat we de deur moeten kunnen openstellen voor toptalenten die onze economie versterken.
2: In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, gelden strikte maatregelen vanavond en de volgende dagen. Burgemeester en politie willen relletjes zoals gisteren vermijden. Toen gooiden tegenstanders van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers fakkels en vuurwerk naar een gebouw. Burgemeester Mark Verheijen en politiewoordvoerster Yvonne Hondema.
4: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. Is geprobeerd daarna om de brandweer tegen te houden. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
5: We zullen wel kijken hoe we met name ook mensen van buiten, hoe we die ook gewoon kunnen weren. Want die hebben hier ook helemaal niets te zoeken.
2: Tot en met zaterdag geldt er een noodverordening en mag niemand zonder geldige reden in de buurt van het gebouw. Gezichtsbedekkende kledij is er verboden en de politie mag preventief fouilleren op wapens. En in een zaak tegen de Franse oud-president Sarkozy heeft het parket opnieuw een gevangenisstraf van 7 jaar geëist. Het gaat om de behandeling in beroep van de zaak waarin Sarkozy ervan beschuldigd wordt dat hij zijn presidentscampagne in 2007 deels zou hebben gefinancierd met geld dat hij gekregen had van de toenmalige Libische leider Gaddafi. In dezelfde zaak zat Sarkozy al eens 3 weken in de gevangenis na zijn veroordeling in eerste aanleg vorig jaar. Hij was de eerste Franse oud-president ooit die in de cel moest. Sarkozy heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is, vandaar het beroep nu dat behandeld wordt. De uitspraak wordt eind november verwacht. We krijgen vanavond nog een paar felle buien, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer en dan halen we zo'n 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

bras, c'est tout baiser.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest nog 1 politiezone. Nu zijn dat er 6. Ook oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor. Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Quintin, zal de fusie van de politiezones niet alle problemen in Brussel oplossen, maar ze is wel nodig, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel.
2: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag en zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafieken goed te kunnen voeren.
1: De wet maakt het ook mogelijk dat politiezones elders in het land fuseren. Dat zal vrijwillig kunnen, maar gemeenten zullen er wel geld voor krijgen. Dat zou hen moeten aansporen. Vandaag zijn er in heel België nog 180 politiezones. Minister Quintin zou dat aantal graag zien dalen tot 60. In Brussel is een politieinspecteur aangehouden op verdenking van mensenhandel en prostitutie. De man werkt voor de politiezone Brussel-Noord. Hij kwam in het vizier na een klacht van 2 vrouwen. 1 van de 2 is een sekswerker. Naast de verdenking van mensenhandel en prostitutie is er volgens het parket ook sprake van misbruik van gezag, bedreigingen, slagen en verwondingen en schending van het beroepsgeheim. Het onderzoek loopt nog, zegt het parket. Voorlopig is meer informatie geven niet mogelijk. Bij de Brusselse cultuurtempel Bozar nemen 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag. Dat doen ze uit onvrede met de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani volgend jaar. Een optreden van hem met de Münchener Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat hij zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. Een grens is overschreden, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
3: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
1: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de oorlog met Iran een geheim bezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Wat de leiders van beide landen precies hebben besproken is niet bekendgemaakt, maar Netanyahu vindt de ontmoeting vanavond een historische doorbraak in de relaties tussen de twee. De Golfstaat is een bondgenoot van de VS en een van de Arabische landen die de relaties met Israël hebben genormaliseerd. De Emiraten werden door Iran wel onder vuur genomen als een vergelding voor de aanvallen die de VS en Israël uitvoerden tegen Iran. De man die drugs zou geleverd hebben aan Friends-acteur Matthew Perry heeft in de Verenigde Staten 2 jaar cel gekregen. Het gaat om een Hollywood-producer die flesjes van de gevaarlijke harddrugs ketamine bij een dealer had gekocht en die via een tussenpersoon aan Perry had bezorgd. Een overdosis van die ketamine werd Perry 2,5 jaar geleden fataal. De oorspronkelijke dealer werd eerder al veroordeeld tot 15 jaar cel. Matthew Perry werd vooral bekend van zijn rol als Chandler Bing in de populaire sitcom Friends. En onze landgenote Sarah Sharis is in München Europees kampioen taekwondo geworden. In de categorie tot 73 kilogram was ze in de finale sterker dan een Turkse. Shari was eerder al 2 keer Europees kampioen, 1 keer wereldkampioen en ze behaalde ook brons op de Olympische Spelen van Parijs. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden vannacht. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en kans op wat opklaringen. Wel fris morgen tot maximum 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Radio 1. Zandman.
5: Met Joris Vergeijlen.
6: Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Zandman. Elke keer proberen we nieuwe, bijzondere podcasts te vinden. En daarvoor kijken we ook graag over de grens. Nidja Kaba is de presentator van Docs op NPO Radio 1, de plek voor audiodocumentaires. Op die manier geeft ze ons al wel eens inspiratie, we geven dat toe. Maar Nidja maakt zelf ook podcasts en het is haar omama die ik vanavond graag laat horen. Samen met haar mama, Annemarie Thiebos, deed ze de interviews. Het gaat dan ook over een heel intiem verhaal. De complexe relatie tussen de moeder van Nidja Kaba en haar grootmoeder, die aan Alzheimer lijdt. Een verhaal over families die kunnen barsten en toch ook weer gelijmd geraken.
7: Ja, dat kan ik niet komen. Dat kan ik niet aan.
8: Hier is de... burgemeester Buskus.
9: We zitten met z'n drieën in de auto.
7: Kan niet allemaal
8: reageren. Nee.
9: Hé, oma is in de war. Mama stelt haar gerust.
7: Je stopt met dat.
9: En ik hou me stil op de achterbank.
7: Ik zit hier helemaal vast.
8: Ja, maar dat is de veiligheidsgriep, hè?
9: Als een oorworm is de Alzheimer het hoofd van oma binnengekropen. Een riedeltje dat zich alsmaar herhaalt, groeit en meer en meer ruimte in beslag neemt.
8: Nou, ik ga er wel heen, man. Nou, dat we er zijn.
9: De oma die ik kende takelt steeds verder af. Ze vergeet en is niet meer wie ze was.
7: Ik kan hier niet wonen. Ik kan hier nog niet eens wonen.
8: Kom maar.
7: Dat kan ik niet.
8: Nee, maar je doet het wel.
9: En ook mama is veranderd, merk ik nu.
7: Ik doe het niet goed.
8: Je doet het goed, hoor.
7: Nee, ik kan het niet wel.
8: Kom maar.
7: Zet
8: op je hoofd.
7: Ik kan niet.
8: Zet je voeten op de grond.
7: Ik kan hier niet wonen.
8: Kom.
7: Dat kan ik niet.
8: Twee.
7: Nee,
9: hun relatie is anders. Die lijkt zachter te zijn.
7: Kom maar. Los.
8: Ja, dan gaan we naar de wc. Kom maar.
7: Valt bijna op de grond.
9: Ze pakken elkaar stevig vast.
8: Hou jou vast, want we willen niet dat je op de grond staat.
9: Het is een metafoor voor hoe de komende maanden zullen verlopen. Hoe meer oma de grip op het leven zal verliezen, hoe steviger ze zich vast zal klampen aan mijn moeder. Totaal anders dan hoe ik ze tot voor kort kende.
7: Donker is alles.
8: Ja.
7: Dat zie je toch?
9: De laatste jaren van oma's leven waren zwaar. Het verlies van opa viel samen met de diagnose Alzheimer. In moordentempo verdwenen de fundamenten waarop haar bestaan rustte. En met die fundamenten ook delen van haar persoonlijkheid. Als kinderen en kleinkinderen probeerden we er zoveel mogelijk te zijn. Een nieuwe rol, die vooral mijn moeder erg serieus op zich nam. De familiedynamiek veranderde. Het conflict tussen mijn moeder en mijn oma, dat jarenlang voor verwijdering had gezorgd, verdween stukje bij beetje naar de achtergrond. Terwijl bij mij het tegenovergestelde gebeurde. Elk bezoek aan mijn oma in het Brabantse Ude voelde zwaarder dan het vorige. Misschien, dacht ik, kan ik dit alles beter plaatsen wanneer ik het later terugluister. En dus nam ik als audiomaker een aantal keer mijn recorder mee als ik naar oma in het verzorgingshuis ging. Mijn naam is Nidja Kaba. En dit is Omama.
8: Kijk, mam, hier is een wc.
7: Ja. Ik kan het, ja.
8: Doe maar even, ja?
7: Ik kan het, ik kan.
9: Het is 8:00 s'avonds. We lopen het verzorgingshuis binnen waar oma nu sinds een jaar woont.
8: Ik doe even de deur dicht. Een beetje verder hier wel later, anders kan je er anders... heb je geen ruimte.
9: Ik herinner me oma als een lieve, gulle, sociale vrouw. Iemand waar je op kan bouwen. Iemand die onafhankelijk is en haar zaken op orde heeft. Maar die eigenschappen hebben plaats moeten maken voor haar ontembare angsten. Ook als er elke dag iemand bij haar is, is ze bang om alleen te zijn.
10: Hey.
8: Lukt het?
10: Ik hoop het. Lukt het, oma?
8: Ja. lukt het. Geef me helemaal. Nee? Is allemaal in.
9: Mama komt met de verpleegster de hoek omlopen.
8: Zo, we gaan nou staan.
9: Nee. Oma voelt al aan wat er staat te gebeuren.
8: Je bent gewoon de klus kwijt en daar kan je niks aan doen.
9: Het is tijd om aan onze terugreis te beginnen. Van Uden naar mijn huis in Rotterdam en mijn moeders huis in Amsterdam.
8: Moet jij even door?
10: Nee.
8: Ja, luister nou.
9: Nee. Ik breng je wel naar huis, zegt mama vaak op een dag als deze. Dat vind ik fijn. In de auto kan je je hoofd leegmaken. De zwaarte van de dag van je afrijden. Gezellig, antwoord ik dan.
8: Kom je terug? Je komt altijd terug.
10: Ja, man.
8: Je moet niet
10: weg
8: dan.
10: Toi.
8: Nee, niet weg. Mam, ik kom niet weg. Tot de volgende keer. Ik vond het gezellig vandaag.
9: Zoals altijd loop ik weg met een soort schuldgevoel. Op de gang worden we nog aangesproken door een andere verpleegster. Heeft ze niet kunnen genieten? Vraagt ze.
8: Daar zien we weinig van.
9: Ach, je zus had gisteren een soort gelijk verhaal, zegt de verpleegster.
8: Is ook het niet meer?
10: Nee,
8: het
10: is lang,
8: hè? Ja. En vandaag hadden we nog van alles. Ja. Anders dan is het helemaal in toestand.
10: Ja.
8: Maar waar wil je nu wat eten?
10: Oh.
9: Eten in Uden is iets waar we vroeger nooit over nadachten. Oma hield ervan om te verwennen. Alles wat ik lekker vond haalde ze in huis.
10: Ja, wat is de keuze in Uden?
8: Nou, in Uden is niet de keuze.
9: S'avonds na het eten altijd een toetje, gevolgd door een toosje op de bank.
10: Waar ben je zo in?
8: Geen idee.
10: Nee.
8: Vroeger werd al een lumpia gegeten.
10: Lekkere vette lumpia.
9: Terwijl we langs het winkelcentrum rijden, moet ik denken aan vroeger. Aan kerst bij oma. Wanneer het speciale bestek van zolder werd gehaald. Oma was al weken in de weer geweest met een heus kerstdiner. 4 gangen, allerhande, pianetta, tutti frutti.
8: Gisteren heb ik twee dagen maaltijd gegeten en iedere dag denk ik, dat is echt niet lekker.
9: Mama is nu minstens 1 keer per week een hele dag in Uden. En soms wel 4 keer in de week. Ze houdt contact met het verzorgingshuis, zorgt ervoor dat er elke dag iemand langskomt bij oma en neemt haar zoveel als mogelijk mee naar verjaardagen van oma's broers en zussen.
10: Ik heb wel echt wat trek.
9: Ik denk dat ze al sinds haar vertrek uit Uden niet zoveel hier is geweest.
8: Oké, staat hij aan?
10: Hij staat aan.
9: Ik zit bij mijn moeder aan de eettafel. In het huis waarin ik ben opgegroeid, in de Bijlmer in Amsterdam. Ik heb haar gevraagd me te vertellen over haar kindertijd.
10: Oké, je wil me foto's laten zien.
8: Ja, ik heb wat foto's bij elkaar gezocht van mijn leven in Uden.
10: Ja.
8: Dus voordat ik naar Amsterdam ging.
10: Ja.

0: 38 jaar later.
1: Ja. Gek idee.
0: Gek idee, ja. Zo.
1: Je woont al echt een stuk langer buiten Uden dan in Uden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, precies. Maar ja, eigenlijk papa is natuurlijk ook al veel langer dood dan dat ik ooit met hem samen was.
1: Ja, dat is ook heel raar.
0: Dat is ook heel raar, maar...
1: Hij is nu
0: dat is dus niet de essentie van hoe je dingen beleeft.
1: Nee.
0: Hoe lang iets duurt.
1: Nee.
0: Nee.
2: Ze praat graag over mijn vader. Hij overleed toen ik 4 was. Wanneer ik mama naar haar verleden vraag, praat ze eigenlijk altijd eerst over hem.
0: Ja. Maar goed, lang daarvoor had je bijvoorbeeld zoiets als dit.
2: Ze schuift de eerste foto over de tafel.
1: Oh, dat is babymama.
2: Ja. Een zwart-wit foto van 2 peuters en een slagroomtaart met 3 kaarsjes. Het is 1971. Mijn moeders 3e verjaardag. En naast haar staat haar zus, die de dag ervoor 1 is geworden.
0: Ja. Toen had hij hem ook als slagroomtaart, zo te zien. Ja, hoe we eruit zien en dat huis en zo. Ik kom natuurlijk uit een keurig gezin.
1: Ja, met zo'n kraagje hebben jullie. Haar netjes geknipt.
0: Ja, we zien er keurig verzorgd uit. Dus ja. Ik ben nooit iets tekort gekomen.
1: En wat was er dan keurig?
0: Nou, gewoon het leven. Gewoon in een rijtjeshuis met buren die je oom en tante noemt. Veel familie om ons heen, waar we ook veel tijd mee doorbrachten.
1: Routine.
0: Ja, routine. Ik vind het altijd leuk om te herinneren dat bijna iedereen in de straat... al onze vaders werkten op de vliegbasis. Vliegbasis Volkel. Wat ik me dan herinnerde van als we dan buiten speelden. Want alle kinderen uit de straat, we speelden dan op een grasveldje. En dan rond 5 uur dan kwamen al die vaders op de fiets zo de bocht omvliegen in hun blauwe pakjes.
1: Van de vliegbaas?
0: Ja, dan kwamen ze allemaal daar vandaan en dan vlogen ze zo de bocht om, want dan kwamen ze thuis. En dan, dan reed opa ook zo de oprit op. En dat betekende dat je naar binnen moest, want dan had oma het eten klaarstaan. En dan, ja, waren we vaak 20 minuten later of zo, waren we weer buiten als het licht was. Want zo snel ging dat.
2: Het is een leventje totaal anders dan het mijne.
1: Vond je het fijn, het keurige leventje?
0: Ja, ik vond het wel fijn. Maar ik heb ook altijd het idee dat ik niet helemaal paste. Of mijn draai kon vinden.
1: Waarom?
0: Ja, ik weet niet wat voor gevoel dat is. Misschien heb ik dat nog wel steeds. Ja, gewoon het gevoel dat ik eigenlijk iets anders wilde. Ik zeg bijvoorbeeld ook wel eens als ik andere ouders had gehad, was ik waarschijnlijk een kunstenaar. Ja, misschien is dat het gevoel wat ik probeer te omschrijven. Het was allemaal heel voorspelbaar hoe het zou zijn.
1: Wat dan?
0: Nou, zij hadden het liefst een HAVO-diploma. En dan ga je daarna een secretaresseopleiding doen. Of je gaat bij de Rabobank werken. Dat is hartstikke mooi. En dan ga je een keer kinderen... Of ga je een keer trouwen, kinderen krijgen. Ook zo'n huis als opa en oma. Misschien in het dorp of in het dorp verderop. En dan kom je thuis om koffie te drinken. Of kunnen we elkaar helpen. Ja, dat was het leven wat ze zich voorstelden.
1: Ja. Eigenlijk hun leven.
0: Hun leven,
1: ja.
0: Ja, ik weet dat ik zodra ik klaar was met de middelbare school, dacht ik, ga weg. En ik ga ook lekker een beetje ver weg, want ik wil hier weg. Ik had bijvoorbeeld in Nijmegen kunnen gaan studeren, want ik ging gewoon Engels doen. Maar ik wil naar Amsterdam. Niet omdat ik daar iemand kende, maar ik wilde gewoon... Ik had behoefte aan wat meer avontuur of uitdaging.
1: En dus afstand.
0: Ook afstand.
3: Nooit naar misschien thuis. Die vind ik geweldig.
2: Augustus 2024. Mama en ik zijn op bezoek bij oma.
1: Hey, van die ballonnetjes hier. Ja? Leuk die luchtballonnetjes hier.
3: Het is niet leuk dat ik hier moet zitten.
2: Oh. Oma en ik zitten met z'n tweetjes op de gang te wachten op mama. We zijn van plan om naar tante Annie te gaan, oma's

0: zus.
1: Nee,
0: oma is in een slechte bui. En ik vind het lastig om daar in mijn eentje mee om te gaan.
2: Kijk eens die vogeltjes.
1: Nee.
2: Naast je.
1: Nee,
2: ik ken het niet. Hier, kijk, die oranje vogeltjes.
1: Ja, hier, toch niet zo.
2: Oh.
1: Ik heb wel te spannen.
0: Ze begint te praten over het uiterlijk van een man die een stukje verderop zit.
1: Het is zo misselijk dat die meneer wel...
2: Nou, shh.
1: Dan zijn ik wel heel erg.
2: Okay.
0: Ik denk dat hij Turks is en ben bang voor wat ze zal zeggen.
1: Ja, dat is natuurlijk.
2: Nee, maar dat hoef je niet te zeggen.
1: Ik ben niet te praten.
3: Hallo.
0: De man loopt langs.
1: Ik wil dat niet hebben van je.
0: Ik kan mijn frustratie moeilijk inhouden.
2: Ja, maar daar heb je niet zoveel over te vinden. Die woont hier.
1: Dat is verschrikkelijk.
2: Nee, het is niet verschrikkelijk.
1: Nee, het is wel verschrikkelijk.
2: Oké. Okay.
0: Het is pijnlijk om te horen hoe oma reageert op mensen die niet meer in haar wereldbeeld passen.
1: Dat is heel eng.
0: Mensen die niet op haar lijken.
1: Dat is heel eng, Patricia of Khadija.
0: Mama komt aanlopen. Ik ben opgelucht.
1: Wat zeg je nou?
2: Ik zei zo. Je moet even mee in de auto.
1: En dan?
2: Ga even de tante Annie feliciteren.
1: Dat ging niet ver.
2: Even een half uurtje?
1: Dat vind ik te lang.
2: Dan 10 minuutjes. Kwartiertje.
1: Ik ben er zo vanaf.
2: Moet je even opstaan.
1: Ik ben er zo vanaf.
0: Met z'n tweeën lopen ze naar buiten. Ik heb respect voor het geduld van mijn moeder. Die meneer hoorde oma vast niet, hoop ik. We gaan naar tante Annie. We blijven 20 minuten. Mama en ik zitten weer aan tafel. Ze wil me nog wat laten zien.
4: Wat is dit? Tegen de... Zo is dit Stida.
5: Ja, dit is meneer Akswijk.
4: Oh ja.
0: Ze schuift een oude krant onder mijn neus.
4: Meneer Akswijk van Stida.
0: Op de voorpagina staat een man in een groot colbert. Hij kijkt streng, maar uitnodigend... en zijn zwarte krullen zijn netjes naar achter gekamd.
4: Wanneer ging je daar werken?
5: Nou, dat is ook leuk, in 1998.
0: Dat was bij Stida. Een welzijnsorganisatie in Amsterdam-Zuidoost.
5: Ja, dat is best mijn introductie met de Bijlmer.
4: Ja.
5: En dan ging ik van de Hoofdweg naar Kraaienest. Maar dan ging ik ook na mijn werk. In de Kraaienest was nog een oude winkelcentrum.
4: Ja, daar ging ik naar de Albert Heijn.
5: Daar ging ik naar de Albert Heijn. Ja, en toen was ik dus 2 keer of zo op dezelfde plek papa tegengekomen.
4: Mm-hmm.
5: Ik zag hem en dacht ik, oeh. Te leuk het. Ja, maar toen heb ik niks gezegd. Ik ging gewoon naar huis.
4: Mm. En wat was hij aan het zoeken?
5: Volgens mij chicken tonight.
4: Chicken tonight?
5: Ja, zoiets, zo'n potje.
4: Een potje.
5: Ja, hij moet iets koken dan. Ja. Maar en toen een week later was het weer hetzelfde of zo.
4: Mm.
5: Maar toen waren we bij de kassa. Hij stond bij mij achter mij bij de kassa.
4: Oh, ja.
5: En toen zei hij zo, toen begon hij tegen mij te praten.
4: Oh, ja.
5: Van wat hij mij kende.
0: Hij zegt dat ze elkaar een keer eerder hebben ontmoet. In Akhenaton. De club waar mama Afrikaanse avonden organiseerde. La Nuit Africaine. Papa had daar blijkbaar ooit opgetreden met zijn band Lango.
5: Ja, klopt. Oh, ja. Nou, toen bij de derde keer, toen weet ik, had ik een lolly voor hem gekocht. Ja, iets stoms. Ja, en hij liep zo met die lolly. Nou, kom bij mij, dan gaan we thee drinken.
0: Met z'n tweeën gingen ze naar zijn studio op de 9e verdieping van de flat Kikkestein.
5: En dat was wel een grappige eerste ontmoeting. Want toen kwam ik dus op die kamer. Het was heel netjes hoor. Een bed en een kast en alles hing netjes in de kast. En de schoenen op een rijtje en zo. En zo'n 1-persoonsbed. En hij had een Atari-computer. Dit was de metronoom. Toek, toek, toek, toek, toek, toek.
0: Een paar uur lang is papa drukker bezig met zijn instrumenten dan met de vrouw op zijn kamer.
5: Atari-spelcomputer. Nou, dan zat ik daar dus met mijn thee.
0: Mijn moeder ziet het als een soort test. Want voor een muzikant staat muziek altijd op 1.
5: En toen na 2 uur of zo, of dat we daar waren, zei hij... Oh, ik moet weg. Ik heb een repetitie. Oh, oké. Okay, nou, hij moet naar de repetitie van zijn band.
4: Ja.
5: Oké, okay, nou, toen ging onze weg... We zijn nog samen naar de metro en dan ging onze weg schrijven. Maar had ik wel ook mijn telefoonnummer gegeven. Hè, want we hadden geen mobiel. Oh, hij wel, ik niet.
4: Oh ja.
5: Nee. Vond ik echt belachelijk. Mobiel vond ik belachelijk.
0: En dus geeft ze papa het nummer van Stida. Haar werk.
5: Dus, die man, deze man.
4: Ja.
0: Ze wijst weer naar de foto van meneer Akswijk. Hij had haar naar zijn kamer geroepen.
5: Dus die meneer die zei tegen mij... Nou, Mevrouw Thiebos, ik wil alleen dit aan u meegeven. Als je een carrière wil in de Bijlmer, dan moet je met niemand op de werkvloer in een relatie stappen.
0: Het was de tijd van de melkertbanen. En mijn moeder ging voor haar werk heel Amsterdam Zuidoost door om mensen te werven. Met de werkvloer bedoelde meneer Akswijk dus niet alleen de mannen in het kantoorpand.
5: Want dan is je carrière voorbij.
3: Ja, niemand op de werkvloer.
5: Niemand op de werkvloer. Voor niemand van ons Surinamers, zei hij of zo.
3: Oh.
5: Ja.
3: Oh, maar dat is nog wel iets anders dan op de werkvloer.
5: Ja, maar van ons Surinamers. Want er waren daar heel veel mannen en alles.
3: Oh, en van hun kreeg je ook aandacht.
5: Ja, die stopte al briefjes in mijn zak en zo. Die dacht, oh, dat is leuk.
3: Ja.
5: Ja. En toen zei ik, nou, bepaal ik zelf wel. Zo'n gevoel had ik meer, ja.
3: Ja.
5: En hij had het nog niet gezegd en de telefoon ging. Papa, is mevrouw Thiebos daar?
3: Nee.
5: Ja.
3: Op dat moment.
5: Op dat moment, ja, heel gek toch? Is mevrouw Thiebos daar? Oh. En toen zei ik, oh, maar dat is geen Surinamer.
0: Een gepassioneerde, nieuwsgierige vrouw uit Brabant komt de succesvolle muzikant uit Sierra Leone tegen. Zo begint het verhaal. Samen werkten ze aan een toekomst en een muziekcarrière in Nederland. Als artiest en manager. Als moeder en vader.
5: Nou ja, ik wilde wel kinderen. En toen hij wilde ook weer veel kinderen. Ja, ik wil kinderen. Ja, en wanneer dan? Ik zei, ja, ja, weet ik veel. Ja, hij zei, maar jij wil kinderen en ik wil kinderen. En we vinden elkaar leuk. En moeten we dan 3 jaar wachten? Ja, wil je dan 3 jaar wachten? Ja, ik zei nee, ik wilde niet. Nee, nou, helemaal niet. Laat het maar meteen doen dan. Ja.
3: Ja. Oh my god.
5: Ja. Nou.
0: Nog geen jaar na hun ontmoeting in de Albert Heijn in Kraaienest werd ik dus geboren. Als kind bracht ik vrijwel iedere schoolvakantie door in Uden. Ik vond het heerlijk. Met oma winkelen in het dorp en met opa naar de trimbaan of kranten rondbrengen. Maar hoe ouder ik werd, hoe minder normaal het voelde dat oma vaak moest uitleggen dat ik echt haar bloedeigen kleindochter was. Terug in Amsterdam kon ik na zo'n schoolvakantie zo genieten van de anonimiteit van de stad. Opgaan in de menigte zonder priemende ogen en vragende blikken. Mama en ik zijn in Volkom, op bezoek bij tante Joke, mijn oud-tante.
6: Als verkeerssoms.
5: Ja. Dat zie je er mooi uit.
6: Ja, dankjewel. Net een beetje omgekleed, want ik heb een beetje nog in de tuin zitten vloeren.
0: Het is mama's peetmoeder en oma's schoonzus. Om de paar minuten vliegt er een oorverdovend luide F-35 over. Op weg naar de vliegbasis hier in de buurt.
7: Ja, en wij vroegen ons net al, hebben jullie geen last van die F-35?
6: Nee, we zijn er al gewend. Ja. Hebben jullie zin in een kopje koffie of een kopje thee?
0: Koffie. Ze vindt het fijn dat we langskomen. De tafel is al gedekt. Dit alles voelt nostalgisch. Witte bolletjes met een slaatje van de slager. Walnoothouten meubels. Een klok die elk uur slaat. En een spik- en spanhuis. Bij oma was het precies zo. Tante Joke zat op de lagere school al bij oma in de klas. En daarna zijn ze altijd in elkaars leven gebleven. Ik denk dat tante Joke mij precies kan vertellen hoe oma eigenlijk dacht over het leven van mijn moeder in Amsterdam.
5: Oh, ja, weet je dat? Wat ze daarvan vond?
8: Ja, was niet zo...
5: Niet zo fijn?
8: Nee.
5: Maar zei ze daar iets over?
8: Voorzichtig.
3: Toen ze erachter kwam dat...
8: Die vond niet... Kijk, ik denk dat oma dat ook namens de familie vond. Snapte hè? Ja, want er werd dan gezegd, hè, donkere en jij werkte en dingen werkten niet. Daar vond ze allemaal, dat vond ze heel moeilijk. Daar vonden wij ook erg van mama. Ja, voor jou.
5: Of voor mij?
8: Ja.
5: Dat ze daar zo moeite mee hadden?
8: Ja.
3: Want wat zeiden ze dan?
8: Ja, ze durfden er nog eens niet... Daar durfden ze eigenlijk niet over te praten... omdat ze wisten dat ik het er niet mee eens op was.
3: Maar jij wist wel dat ze het erg vonden?
8: Ja, dat wist ik wel.
3: Omdat ze
8: omdat ze niet mocht komen.
0: Oma sprak er weinig over, maar ook voor tante Joke was haar afkeur voor mijn vader duidelijk. Omdat hij niet mocht komen, zegt ze.
8: Maria toen niet meer mocht naar de afscheid van papa.
9: Ah, ja, dat was vreselijk.
0: Kort nadat mama erachter komt zwanger te zijn van mij, wordt op de vliegbasis in Volkel gevierd dat mijn opa na 40 jaar trouwe dienst met pensioen gaat. Een feestelijke dag, waarop het hele gezin op de koffie mag bij de kolonel.
5: En toen was het zover. En toen kreeg je te horen van papa en mama willen Amara kan komen. Ze willen zelfs dat hij komt, maar ik moet wel snappen dat het bezoek aan de kolonel nog een beetje, dat is te veel, dat kan nog niet.
0: Mijn vader is niet uitgenodigd.
8: Ja, maar een donkere meer naar de vliegbasis nemen en dan iedereen, nee, dat ging niet.
0: Omdat het voor haar vader zo'n belangrijke dag is, besluit mama wel te gaan. Alleen. Ze heeft me vaak verteld over die dag. Over het ongemak dat ze voelde terwijl ze daar zat.
5: Nou, dan zat ik daar. Van ja, ik ben ook zwanger, maar ik weet het nog niet. En de vader van mijn baby, die is hier niet uitgenodigd.
0: Voor mijn vader was die afwijzing te groot om het contact met mijn opa en oma te behouden.
5: Dat bedoel ik. Hij zei oké, dus als ik mag mee en dan moet ik even buiten blijven. Nou, dan ga ik toch helemaal niet. Ben helemaal gek. Nee, dat ga ik zeker niet. Nou, wat racistisch.
0: De relatie verslechtert. Opa en oma komen steeds minder langs in Amsterdam. En ook mama zoekt minder contact.
3: Maar zou je dan kunnen zeggen dat ze zich een beetje schaamde?
8: Ja, ik denk meer schamen. Ja, denk ik ook eigenlijk. Want je moest naar de buitenwereld heel interessant overkomen.
3: Ja, en een donkere man paste daar dus niet bij.
8: Nee, zeker niet.
3: Nee.
8: Nee.
3: En waarom niet?
8: Ja, de buitenwereld. Je moest carrière maken. Een grote auto rijden. Dingen.
0: Wit staat gelijk aan aanzien, hoor ik in haar woorden. Oma, maar vooral mijn opa, accepteerde mijn vader niet. Dat wist ik. En toch is het hard om dit nu ook uit de mond van tante Joke te horen.
5: Dat wel. Ja. Maar ik weet wel.
8: Maar hij had ook zijn goede dingen. Ja. Dat hoeven we niet te zeggen.
5: Hij was wel ook zeker trots op jou, hoor, dit jaar.
3: Ja, dat, ik twijfel daar niet aan.
8: Nee.
3: Dat twijfel ik helemaal niet aan.
8: Nee. Nee. Maar hij was.
5: Maar ze schaamde zich een beetje voor mijn partnerkeuze.
3: Maar voel je nu dat je dat moet uitleggen naar mij?
5: Nee, maar zo is het gewoon. En dan vooral naar de verwachtingen van de familie. Dus van hoe de buitenwereld daar naar.
0: De spanning in de woonkamer van tante Joke stijgt. Het is ongemakkelijk om hierover te praten. En zoals ze altijd gedaan heeft, doet mijn moeder een poging me te behoeden voor het racisme van haar ouders. Opa en oma waren trots op mij, daar twijfel ik niet aan. Wat kan ik ook anders zeggen? De relatie tussen mijn vader en grootouders is nooit verbeterd. Hij ging niet meer naar Uden. En als opa en oma mij als klein meisje in Amsterdam kwamen opzoeken, was hij binnen 10 minuten het huis uit. Het was beter zo. Mijn ouders werkten hard aan mijn vaders muziekcarrière in Nederland. Hij produceerde een album en mijn moeder regelde concerten, ontwierp flyers en reed de band rond in een bestelbusje. In 2003 gingen we voor het eerst als gezin naar Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. Het was tijd om zijn album Rastaman Confronted uit te brengen. Van die reis herinner ik me een paar dingen. De klamboe waar we onder sliepen. Een interviewer die mijn vader vroeg naar zijn muziek. En die ene dag op het strand. Ik hing in een hangmat. En mijn moeder luisterde naar het gitaarspel van mijn vader. Let us pray, zong hij. Kort daarna stond hij op om te gaan zwemmen. Dat is het laatste moment waarop we hem in leven hebben gezien.
10: On a rather sad note, Sierra Leone lost the renowned musician Amara Kaba of Eastern Paddle fame and also of chest pain fame. Amara lost his dear life last Sunday at the Lomde Beach.
0: Hij verdronk.
3: Dit is in Freetown.
5: In Freetown, in onze kamer in Freetown.
0: Mama laat nog een foto zien.
5: Hier sta je. Oh, je laat een tekening zien volgens mij. Ik heb iets moois getekend. Leuk, met die klamboe.
3: Ja.
0: We realiseren ons dat die klamboe op de dag dat papa overleed is opgehangen.
5: Ja. Dus misschien was die er al niet meer, want je hebt een tekening gemaakt voor op zijn graf.
3: Oh.
5: Ja.
0: Rastaman Confronted werd uitgeroepen tot beste album van het jaar. Een kleine 6 maanden na die fatale dag in Freetown werd mijn zusje geboren, Amaria. Haar geboorte voelde kloppend. We waren weer met z'n drieën. In de jaren die volgden waren opa en oma heel aanwezig in mijn leven. Ondanks de moeizame relatie waren zij het die mama zonder pardon opvingen na het verlies van haar partner. Ze waren vaak in Amsterdam. Opa kluste aan het huis en kwam me ophalen van school. En oma verstelde mijn kleren en maakte het eten klaar. Als een soort tweede paar ouders die alles voor me over hadden.
11: Ik dacht dat ik of jullie nu even mag zijn.
12: Dat hoop ik ook.
0: Oma en ik zitten in de woonkamer van het verzorgingshuis. Ik ben alleen gekomen deze keer. Mama is voor het eerst sinds oma ziek is voor langere tijd op vakantie.
11: Ik heb dit jaar gewoon zoveel van jou.
12: Ja, ik ook van jou, oma.
11: Van al mijn kleinkinderen.
12: Dat weet ik. Dat weten we allemaal.
0: Het lijkt alsof mama's afwezigheid haar nog angstiger maakt dan normaal. Om de paar minuten vraagt ze naar haar.
11: En mama die is niet thuis.
12: Mama is in op vakantie.
11: In Sierra Leone.
12: Ja.
11: En hoe komt ze naar Sierra Leone toe?
12: Ja, dat wilde ze graag. Dat vindt ze leuk. Ze voelt zich lekker daar. Ja.
11: En wanneer zal ik ze dan weer zien, jongen? Dat weet ik niet.
12: Over 2 weken komt ze weer terug.
11: Dan pas?
12: Ja.
11: Dat vind ik wel erg.
12: Ja.
0: En ook van mama krijg ik elke paar uur een appje met de vraag of het allemaal wel goed gaat. Het is duidelijk dat ze elkaar missen.
11: Had ik niet verwacht dat Annemarie dat deed.
12: Nee, het is ook voor het eerst dat ze dat doet. Dat ze zo lang gewoon in haar eentje weggaat. Maar ze is heel blij. En ze heeft het naar haar zin.
11: Zoals
12: vaak,
11: hoe lang
12: ben mama blijft. Ja. Maar ben je dan bang dat dat niet gaat gebeuren?
11: Nou, dat zal niet lang duren, denk ik.
12: Nou, oma. Maar je wilt toch nog blijven leven?
11: Ja.
12: Ja.
11: Dat wil ik.
12: Ja.
0: Ze zijn op elkaar aangewezen. Mama en oma, moeder en dochter. En nu ik hier zo zit, begint het met de dagen dat mama voor haar ouders hetzelfde doet als zij voor haar deden na het overlijden van mijn vader. Er onvoorwaardelijk zijn als dat nodig is, zelfs met de geschiedenis van frictie.
12: En je lichaam doet het nog? Het doet wel pijn, heb je me vandaag verteld.
11: Lopen en zo.
12: Ja. Maar je lichaam doet het wel, je kan wel lopen.
11: Gelukkig wel.
12: Ja.
11: Zoals ik al belaat.
12: En je kan lekker, je kan zelf opstaan. Ja. En gaan zitten en gaan liggen. Ja. Je kan iets oppakken. Dus als je wil leven, kan je nog leven.
11: Als jij nou de zusters roept, dan moet ik meteen naar bed. Hè?
12: Nou, wij gaan ook naar je kamer. En dan gaan we je even klaarmaken om te gaan slapen. En dan ga ik een van de zusters halen. En die gaat jou dan op bed leggen. En dan ga ik weer naar Amsterdam.
11: Ik vind het heel moeilijk.
12: Ja, ik zie het aan je.
0: Ik neem me voor om net als mama ook zachter te zijn. August 2024. Mama is na een maand terug uit Sierra Leone. Ze heeft oma wat vakantiefoto's laten zien.
13: Oh ja, je weet toch wat ik van zulke mannen vind?
12: Als je dan het laat zien?
13: Ja. Oh. Ja, je weet toch wat ik van zulke mannen vind? Ik snap niet wat je met zulke mannen moet.
12: Oh.
13: Zo praat ze.
0: Terwijl ze weg was, ben ik zo vaak mogelijk gegaan. Maar de laatste keer was moeilijk.
13: Omdat je een zwarte man
12: ziet. Ja, ze vindt het eng.
13: Maar ook voor zwarte vrouwen alles, hoor. Ze wilde er gewoon niks van weten.
12: Ja, ja, maar dat hebben wij je toch al verteld?
13: Ja.
12: Wat ze pas tegen ons zei. Mij en Maria. De vorige keer dat ik oma bezocht, was ik samen met mijn zusje, Amaria. Het was 2:00 PM toen we de gemeenschappelijke ruimte van het verzorgingshuis binnenliepen. Oma had ons duidelijk niet verwacht en schrok.
13: Waar zijn ze tegen jullie?
14: Ik schaam me voor jullie.
13: Oh ja?
14: Ja. Ik kan met jullie niet het dorp in.
13: Alle remmen eraf.
14: Toen waren wij eerder weggegaan omdat het gewoon too much was. Ja, ze hebben nog wel meer gemene dingen gezegd hoor.
13: Waar nog?
14: Jullie? Wat doen jullie nou hier? En wij gezegd, nou, we zijn hier, bla bla. We gingen zo naast haar zitten. En toen was er een verpleegster met een hoofddoek. Nee. En toen zei ze van, ah, die buitenlandse mensen, al die buitenlandse mensen. Daar kan ik toch niks mee, bla bla. En wij gezegd, nou, oma, dat moet je niet zeggen. Nee, maar dat hoef ik toch niet. En toen zei ik, nou, oma,

0: Nederlandse mensen. Ook met jullie.
1: Ik denk altijd dat ik Ans zie. Heel veel mensen doen maar aan Ans denken.
2: Nee.
1: Hè? Ja. Omdat ze ook op zoveel mensen lijkt, dit dorp.
3: Ja. Mijn vader was lange tijd geobsedeerd met het gebruik van een orgelpunt in zijn muziek. Hij noemde dat zelf de melodic note. Een toon in een muziekstuk die constant te horen is. De rest van de noten dansen vrij om die doorlopende toon heen. Aan het begin van het liedje valt dat op, maar daarna wendt je brein aan het constante en kan je die toon met het aanzwellen van de rest van de noten wegdenken.
1: Nee, ik vind het ook, dit vind ik echt vreselijk. Deze toestand.
3: Ik zie de racistische denkwijze van mijn oma net als die melodic note. Het is iets dat altijd aanwezig was. Zo constant en impliciet aanwezig dat ik het lange tijd kon wegdenken. Door haar ziekte vallen alle filters weg, dat wist ik. Ik wist dus ook dat er een moment zou komen waarop ook het filter dat mij beschermt van haar denkwijze zou wegvallen. Dat er een moment zou komen waarop ze expliciet een nare opmerking zou maken over mijn huidskleur. Terwijl het gebeurde en ook daarna reageerden mijn zusje en ik gelaten. Dat is makkelijker dan boos worden. Ik geef liever iets anders de schuld. Het is de Alzheimer.

0: Mama en ik rijden de straat waar opa en oma meer dan 55 jaar hebben gewoond in. Ons thuis in Uden.
1: Dit vind ik dus raar.
2: Dit is ja. Zwart huis.
1: Opa en oma's oude huis. Maar het is echt niet meer opa en oma's huis.
2: Nee.
1: Oh, ja, dat boompje. Wow, ze hebben dit dichtgemaakt.
2: Ja, maar dat boompje toch wel? Hier, dit boompje. Ja.
0: We gaan langs bij Gerda, de oude buurvrouw en vriendin van oma.
3: En we gaan gewoon naar de voordeur. Ik heb denk ik nog nooit bij hun aangebeld.
0: Ze hebben wel 50 jaar naast elkaar gewoond.
4: Moet je kijken, dan moet je nog aanbellen. Kom erin.
3: Ja. Ik zei net, ik heb volgens mij...
0: Ik noem Gerda dus ook Tante Gerda. Ja?
4: Nou.
0: Binnen voelt het als vroeger. Als lange zomers in Uden, luieren in de tuin. Ik mis die tijd eerlijk gezegd. Gerda's haar zit zoals altijd goed in de krul.
4: Hoe is het met jou?
3: Ja, goed.
4: Ja, goed. Ja. Mooi zo. Je ziet er goed uit, meid.
3: Dankjewel.
4: Ja. Is dat jouw baan?
3: Ja.
0: Ze wijst naar de recorder in mijn hand.
4: Podcast.
0: Net als tante Joke kende Gerda oma als geen ander. Hun huizen, maar ook de levenslopen van oma en Gerda liepen parallel. Tot oma ziek werd en vertrok uit de straat. Terwijl voor oma alles veranderde, bleef Gerda hetzelfde. Ik wil haar vertellen over wat er de vorige keer bij oma gebeurde. En waar het me allemaal aan deed denken. De afwijzing van mijn vader, de relatie tussen mijn moeder en oma en die onvoorwaardelijke familieband.
3: Ja, en je noemde net 2003, dat is ook het jaar dat mijn vader is overleden.
4: Ja.
3: Wat weet je daarvan?
4: Dat hebben we allemaal... Heel, ja, toch wel van dichtbij, van hun gehoord. Het was heel heftig, ja. Mijn dochter zit in Afrika met een klein kind en in verwachting. Hoe moet dat nou? Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
3: Maar ze hadden dus al eerder sowieso zorgen om die relatie.
4: Ja. Jawel. Ik moet dat nou zeggen. Dat Annemarie geen vooraanstaande man had, gewoon. En dan een donkere man had getroffen, terwijl ze zoveel beter verdiende. Want daar ging het om. Annemarie verdiende iets veel beters dan een zwarte man. Ik denk dat ik dat goed zeg zo.
5: En zou je daar zelf moeite mee gehad hebben, als het jouw dochters...
4: Ik zou het wel moeilijk hebben gevonden. In die tijd wel, nou niet. Nou, maar ja. Toen denk ik wel, daar is het een groot
5: 25
4: verschil.
5: Jaar geleden?
4: 25 jaar, dat denk ik wel, ja. Ja. Toen was dat gewoon zo. Ik denk dat iedereen dat niet leuk zou vinden voor zijn of haar dochter.
5: Omdat?
4: Waarom
5: niet?
4: Omdat het verschil in achtergrond. Jij blank, gestudeerd, of... He, dat was het. En dat was het. Ja, ik vind dat echt niet zo leuk om dat te zeggen.
3: Ja, maar je mag het gewoon zeggen. We zijn gewoon op zoek naar een eerlijk verhaal. En okay. Je hoeft ons ook niet te beschermen. We hebben het allemaal al gehoord. Nou.
0: Ik vertel haar wat oma tegen me zei.
4: Heftig. Kan niet anders zijn als heftig. Ja, dan denk ik van toen ze daar zat was ze ook al... Behoorlijk dement.
3: Ja. Het is dement.
4: Behoorlijk.
3: Ja, maar toen, het voelde soms wel alsof alles wat ze wel dacht, maar niet zei, naar boven kwam.
4: Ja, ik denk als dat is dementie, dat je gewoon geen controle meer hebt over je gevoelens, over je gedachten.
3: Ja, geen filters meer.
5: Dat je het ook vergroot ziet.
4: Ja. Ja, het is natuurlijk wel moeilijk dat dat gebeurd is, maar dat kun je er ook niet kwalijk nemen. Behalve als je gaat denken, ja, vroeger is het niet uitgesproken, maar door de dementie doet ze dat nou wel.
3: Ja.
4: Maar nee.
3: Maar ik denk daarbij wel van, wie is dan de echte oma? De oma die ik altijd heb gekend.
4: De echte oma is die heel veel van jullie hield. En jullie konden nog geen eigenlijk niks verkeerd doen. Super waren jullie. Dus dan dacht van, nou weet ik het wel hoor.
3: Ik hoop het.
0: Er is geen ruimte voor mijn twijfel. Ze haastte zich om die te bedekken met de mantel der liefde. Oma overleed in maart 2025. Ik vind je zo lief, is het laatste dat ze tegen me zei. Mama en haar zus organiseerden een mooie uitvaart en haalden het kamertje in het verzorgingshuis leeg.
2: Ja, voor haar was het ook een bevrijding. Dus ik denk nog steeds dat het beter is dat ze er niet meer is. Omdat we haar ook niet nog meer jaren met die Alzheimer gunde.
3: Dat was echt ongelukkig.
2: Dat was veel te heftig.
3: Ja.
2: Dus ik kan niet zo zeggen dat ik oma mis. Maar ik mis hun.
3: Met z'n tweeën?
2: Ja, ik mis hun omdat ze altijd samen waren. Ik mis die plek waar ze woonden.
3: Het huis.
2: Ja, ik mis hun als instituut. Of zo. Ja, ja. Dat was gewoon een soort veilige haven. Of in ieder geval iets wat er altijd was. En wat ook stabiel was in je leven.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
3: In jouw leven?
2: In mijn leven.
3: Ja.
2: En verder denk ik dat dit het stukje in mijn leven is waarin ik ook werkelijk vrijheid kan voelen.
3: Dat ze er niet meer zijn.
2: Ja. Maar ja, ook dat is weer een proces waar ik in zit.
3: Ja.
2: Dus ik heb die vrijheid nog niet echt ervaren, maar ik ben daar wel mee bezig.
3: Maar ze zijn er toch niet meer?
2: Ja, ik weet het, maar ze zei het is nog maar kort.
3: Ja, maar ik bedoel, heb je nog steeds het gevoel dan dat ze je controleren?
2: Nou, nog wel dat ik ook voor hun wil dat ik het goed doe.
3: Het zit in je hoofd. Maar is dat dan vervelend als in controlerend of juist motiverend?
2: Ja, ik ben er nog niet zo uit. Ik heb wel het idee dat mensen die dood zijn een betere, dat ze milder zijn ten opzichte van keuzes. Ja, ik weet niet. Als je in de hemel bent, dan heb je wat meer overzicht.
3: Nu ze dood zijn, begrijpen ze je beter.
2: Ja.
3: Ja?
2: Ja, misschien wel. Of ook dat ik ook mijn best heb gedaan om hun spulletjes weer een plek te geven. En dat ik daarmee ook laat zien dat ik hun manier van opvoeden en van leven echt wel waardeer. Dus dat laat ik niet zomaar verdwijnen. Daar doe ik ook mijn best voor.
3: Mm.
2: Ja, dus ik heb nog wel vaak dat ik bezig ben om ook dankbaar te zijn voor wat ze allemaal hebben gedaan. En
3: ja.
2: Ja.
0: Mama weet de werkelijkheid van elastiek te maken. In haar hoofd leeft oma voort als de moeder die wel achter haar keuzes staat. In de dood begrijpen ze elkaar beter. Ik denk dat ik mijn moeder nu ook beter begrijp.
6: Vijf van negen.
3: Dat zei je
6: 15
3: minuten geleden ook dan. 5 minuten
0: voordat oma gaat slapen en ik weer naar huis ga.
3: Dat zei je 15 minuten geleden ook dan. Nog 5 minuten.
6: Dat is een mooie tanden heb je.
0: Maar oma is nog niet klaar om los te laten. En probeert me af te leiden.
3: Nou, dankjewel.
6: Heb je het wel.
3: Ja. Ik ben er wel blij mee. Ik heb alleen hier deze stad een beetje scheef.
6: Ja, wat mee ook.
3: Ja.
6: Kijk.
3: Oh ja.
0: We hebben dezelfde scheve tand, valt me voor het eerst op. Het is 9:00. Ik besluit met oma naar haar kamer te lopen, zodat ze kan gaan slapen. Om haar op te vangen wanneer ik wegga, vraag ik een van de verpleegsters of ze zo bij het afscheid is.
3: Nou, oma.
6: Dat
3: moet
6: je niet weggaan.
3: Ja, maar ik ga wel weg.
6: Tot de volgende keer.
3: Dan lekker.
6: Snel mogelijk.
3: Ja, snel mogelijk.
6: Dag. Katietje.
3: Ze doen niet.
7: Ja, bijna avond.
3: Moet je wel mijn hand loslaten, hè? Moet je wel mijn hand loslaten?
6: Welke?
3: Dat weet
7: ik. Ik ben bij jou.
3: Nou, slaap lekker.
6: Doei. Ik zou niet hebben gezien. Zo'n bootje zo
3: doe ik.
6: Doei.
3: Ja.

0: Omama van Dija Kaba en haar mama Annemarie Tibos over de complexe band met hun moeder en grootmoeder. Omama. Je kan die herbeluisteren op de website van NPO Radio 1 of waar je gewoonlijk je podcast vindt. Goeienacht.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: begint bij luisteren. 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Na een schietpartij in Aals in de buurt van Luik zijn 3 mannen in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen zijn ook 4 verdachten door de politie opgepakt. Zowel de slachtoffers als de vermoedelijke daders zijn allemaal mannen van Palestijnse origine. Er is nog niet veel duidelijk over de feiten zelf en een motief. De politie is een grondig onderzoek gestart. Volgens Franstalige media liggen alle pistes open voorlopig, onder meer een afrekening, een link met het drugsmilieu of ook een politiek conflict. In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, gelden strikte maatregelen vanavond en de volgende dagen. Burgemeester en politie willen relletjes zoals gisteren vermijden. Toen gooiden tegenstanders van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers fakkels en vuurwerk naar een gebouw. Er ontstond brand, niemand raakte gewond. Actievoerders probeerden ook te verhinderen dat de brandweer het vuur probeerde te blussen. De vermoedelijke daders wonen niet in het kleine Loosdrecht, maar zijn wellicht speciaal naar de gemeente afgezakt om amok te maken. En veel inwoners van Loosdrecht zijn boos.
1: Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is.
2: Het is ook allemaal uit oorlogsgebied, lijkt hier wel oorlog. Ik vind dat de mensen de verstanders moesten gaan gebruiken. De mensen die hier allemaal staan te demonstreren, die hier helemaal niet wonen, die allemaal mee herrie komen maken.
1: Ik vind het verschrikkelijk. Ik bedoel, die mensen hebben een plek nodig in Nederland en laten we er een beetje toleranter mee omgaan. Ik begrijp dat ze het eng vinden dat er 30 mannen komen, of wat is het, 70? Maar die mensen hebben toch onderdak nodig? Als het andersom was, zouden we toch reuze blij zijn als wij ook een plekje kregen? Ja, toch?
0: Vanavond bleef het voorlopig rustig in Loosdrecht. De maatregelen voor de passagiers op een Brits cruiseschip in Bordeaux zijn versoepeld. Op dat schip was een grote uitbraak van wellicht het norovirus. Een 80-tal mensen had er last van maag- en darmklachten. Daarop moesten alle 1200 passagiers en 500 bemanningsleden aan boord blijven. Het gaat vooral om Britten en Ieren. Maar vanavond is beslist dat wie geen symptomen heeft, het schip mag verlaten en Bordeaux mag bezoeken. Wie ziek is, moet wel aan boord blijven in quarantaine. Na Frankrijk vaart het schip nog door richting Spanje onder meer. Een 92-jarige man is aan boord overleden, maar dat zou gaan om een hartstilstand en heeft niet met de uitbraak van de buikgriep te maken. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en dan is er ook kans op wat opklaringen. Wel fris morgen, tot maximum 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Kortse. De Universiteit Gent wil tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Petra de Sutter vanavond laat gezegd na de Raad van Bestuur. Een vergadering die vorige week vrijdag was gepland ging niet door door vernieuwd protest van pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen zijn sinds het conflict in Gaza het mikpunt van kritiek. Maar de UGent heeft nu dus een beslissing genomen. Bij de Brusselse cultuurtempel Bozar nemen 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag. Dat doen zij uit onvrede met de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani volgend jaar. Een optreden van hem met de Münchner Philharmonikern in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat hij zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus blijkbaar wel welkom in Bozar. Een grens is overschreden, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
3: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
2: De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanavond, vanaf 1 januari 2028, telt het Brusselse gewest nog 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. Die maakt het ook oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor de wet. En die wet maakt het nu mogelijk dat politiezoners ook elders in het land fuseren. Dus niet alleen in Brussel, maar dat zou dan wel vrijwillig kunnen. Maar ze krijgen er wel geld voor om ze aan te sporen, zo is dat. En minister van Binnenlandse Zaken Quentin gaat zich persoonlijk engageren, zegt hij.
4: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
2: In Duitsland is een kinderarts van een ziekenhuis in de buurt van Berlijn aangeklaagd voor zware zedenfeiten. Er is sprake van zo'n 130 gevallen van verkrachting en ook ernstig kindermisbruik. De kinderarts zit al sinds november in de cel, maar de zaak kwam nu pas aan het licht. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in een langere periode, tussen 2013 en 2025. Volgens de politie zou de man de meerderheid van de feiten gepleegd hebben tijdens de uitoefening van zijn beroep, ook in het ziekenhuis. En in Frankrijk wordt een man van 37 beticht van 18 verkrachtingen van jonge kinderen. Hij zou die feiten hebben gepleegd toen hij als babysitter op de kinderen paste. In december werd een eerste klacht ingediend nadat een moeder beweerde dat haar zoon van bijna 3 jaar door de man zou verkracht zijn. Toen is het onderzoek gestart bij het gerecht in Lille in het noorden van Frankrijk. En toen kwamen nog andere feiten dus aan het licht. En in het voetbal in Frankrijk is Paris Saint-Germain opnieuw kampioen. PSG won bij de tweede in de stand, Lens, met 0-2. Voor PSG is het al de 12e titel in 14 jaar tijd. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en kans op wat opklaringen. Wel fris, tot maximum 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
5: Een zeer goedemorgen en welkom bij Radio 1. Welkom in De Wereld van Sophie. Uiteraard beginnen we met

0: Think I'm Paranoid van Garbage.
1: De wereld van Sophie.
0: Het stond een paar dagen geleden in heel wat kranten hoe Poetins paranoia een probleem aan het worden is. Hij zou zich hoe langer hoe meer verschuilen, in bunkers wordt gezegd, legt sociale media, mobiel internet aan banden, omdat hij drone-aanvallen vreest en vreest dat Russen zich langs die weg wel eens tegen hem zouden kunnen keren. En dus ben ik zeer benieuwd wat er aan de hand is. Ik leg het graag voor aan Jan Baljouw. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ruslandkenner, lange tijd uiteraard journalist geweest voor VRT Nieuws. Waarom gaat het de voorbije dagen zo vaak over dat paranoïde gedrag van Vladimir Poetin?
2: Ik denk omdat het slecht gaat in Rusland op dit moment. De tekenen zijn niet gunstig. Men noemt dat strategisch momentum. Dat had Rusland in het begin van dit jaar is intussen verschoven naar Oekraïne. En ja, je hebt ook een aantal zaken die buiten Rusland zijn gebeurd, die paranoia nog hebben aangewakkerd. De kidnapping bijvoorbeeld van Maduro
0: in Venezuela.
2: Ja, dat is er toch wel hard ingekomen in het Kremlin. Ja, toen bijvoorbeeld Russische militaire bloggers die zeiden van ja, dit hebben wij ook geprobeerd met Zelensky, maar dat is niet gelukt. De Amerikanen zijn er wel in gelukt en dat heeft die angst in het Kremlin dat men ja, Poetin zou kunnen treffen wel degelijk verhoogd ook. We zien wat er gebeurd is in Iran, een precisieaanval waarbij de opperste leider Khamenei is uitgeschakeld. Dus dat heeft er allemaal toe bijgedragen dat Poetin zich minder en minder zekerder voelt. Je zag het ook in zijn optreden vorige zaterdag tijdens de overwinningsparade. Die dat vertrouwen in de eindoverwinning, hij zegt het nog wel, dat Rusland het zal winnen en dat Oekraïne het onderspit zal delven. Maar het komt minder zelfverzekerder over dan vroeger.
0: De twijfel is er ingeslopen. Men zegt dat die paranoia zich toont door het feit dat het mobiele internet zo vaak wordt afgesloten. Hoe uit het zich nog?
2: Ja, je hebt onder meer dat internet, dat zou afgesloten zijn om aanslagen bijvoorbeeld te bemoeilijken. Drones vliegen bijvoorbeeld op mobiel internet vaak. En als men dan het mobiel internet uitschakelt, dan kunnen de Oekraïnse drones hun weg niet meer vinden, denkt men. Maar het uit zich ook op andere vlakken. Al heel lang heeft Poetin bijvoorbeeld 3 identieke kantoren in Sochi, in een buurt van Moskou, in Novo-Agarjova, dat is zijn buitenverblijf, en in Valdai, dat is ongeveer halverwege tussen Moskou en Sint-Petersburg. Totaal identieke kantoren, met toch kleine minimale verschillen, zoals bijvoorbeeld ja, een plant die in de achtergrond stond, ja, die was toch een beetje verschillend. En zo heeft men ontdekt, hebben onderzoeksjournalisten, Russische onderzoeksjournalisten ontdekt dat er die 3 kantoren zijn. En Poetin ja, verplaatst zich bijna niet meer buiten die 3 kantoren of gebouwen waar hij zich veilig voelt. Dus hij brengt ook bijna nauwelijks bezoeken aan ja, minder gecontroleerde omgevingen, terwijl hij dat vorig jaar nog wel gedaan heeft. Dus dat duidt er toch wel op dat hij zich minder en minder zekerder voelt. Mm-hmm.
0: Dat van die bunkers, klopt dat? Dat hij zich verschuilt?
2: Dat zijn dus die 3 locaties, Sochi, Novo, Agarjova en Valdai. Ja.
0: Ja. Is dit nieuw voor Poetin? Of is die al wel veel langer paranoïde voor wat er hem zou kunnen overkomen?
2: Ik denk, ja, gezonde dosis paranoia heb je natuurlijk altijd wel nodig als politicus. Ik denk dat je anders niet overleeft. Maar ja, Poetin komt dus uit KGB, hè, de spionage. Dat is natuurlijk, dat drijft op paranoia. Hè. Je gaat ervan uit dat de ander ja, kwaadaardige bedoelingen heeft, complotten smeet. En je probeert dat te ontmantelen. Dus hij is daarin opgegroeid. Het was ook zijn grote droom om spion te worden. Dus in die wereld van paranoia actief te zijn. Hij heeft daarvoor heel veel opzij gezet om dat te kunnen worden. Hij is zelf gaan solliciteren bij de KGB. Dus dat is er altijd aanwezig geweest. Nu, het is denk ik erger, veel erger geworden. Dus paranoia is niet erg als je als politieke leider geregeld tegengas krijgt. Als je mensen in je omgeving tegen jou zeggen van ja, dit gaat gewoon veel te ver, dit klopt niet. Dat is nog gebeurd, ook onder meer ook na de annexatie van de Krim. Weet ik uit vrij goede bron dat men Poetin heeft kunnen overtuigen van bijvoorbeeld geen annexatie te doen van Oost-Oekraïne, omdat dat veel te duur ging zijn. Maar je hebt dan in 2020 heb je dan corona gehad. En ja, Poetin is als de dood, dat hij besmet zou worden door het coronavirus, heeft zich volledig geïsoleerd, afgezonderd, is in een ivoren toren terechtgekomen en is daar eigenlijk nooit meer uitgeraakt. Dus dat soort van gesprekken waarbij mensen uit de omgeving van Poetin zeggen van dit is geen goed idee, dat soort gesprekken zijn er, denk ik, nauwelijks nog. Bijvoorbeeld voor de inval in Oekraïne is er één persoon uit de elite rond Poetin die gezegd heeft dat dit is geen goed idee, Dmitri Kozak. Maar voor de rest waren er geen andere tegenstemmen. Dmitri Kozak is trouwens ook uitgerangeerd en is gevlucht naar Israël. Dus je weet ook, als je dat doet, als je ingaat tegen wat Poetin denkt, ja, dan zijn de gevolgen niet gering.
0: Mm-hmm. En dus zit hij geïsoleerd met die achterdocht die er bij hem ingedrild ook is geweest in tijden van de KGB. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat iemand het op hem gemunt zou hebben. Ergens is het ook een gelegitimeerde achterdocht, niet?
2: Ja, dus dat zei ik al. Die gezonde dosis paranoia, op zich is dat niet zo gevaarlijk. Maar ik denk het probleem nu is, Poetin laat zich omringen door een kleine kring van adviseurs. En omdat het slecht gaat in Rusland, economisch, ook in Oekraïne, op het terrein verovert Rusland geen terrein meer. De olieinkomsten vallen al bij al ook tegen. Je hebt nu een soort van, je hebt barsten gekregen in die elite. Voor de eerste keer eigenlijk sinds de herfst van 2022, toen het ook slecht ging in de oorlog in Oekraïne. Nu heb je die barsten terug. En je hebt denk ik twee kampen. Je hebt de civiele kant van de presidentiële administratie, die vooral denk ik op dit moment bezig is

0: op de samenleving nog strakker maken. Dus nog meer internetbeperkingen opleggen. Natuurlijk, Poetin komt uit die veiligheidsdiensten. Hij merkt ook dat er die tweespalt is in de kringen rond hem. En dat zal zijn paranoia alleen nog maar aanwakkeren. Het zou kunnen dat hij kiest voor die civiele, voor de rationele benadering. Dat hij zegt van ja, het is inderdaad genoeg geweest, die oorlog in Oekraïne heeft geen uitweg. Maar de kans is veel groter dat hij kiest voor de mensen uit zijn eigen achterban. Namelijk nog sterker die Russische samenleving onder druk zetten. Mm-hmm. Dat is denk ik een straatje zonder einde. Maar als die paranoia die hem daartoe zou drijven, die ook aanwezig is bij die veiligheidsdiensten, ja, dan denk ik, maakt hij een foute keuze. Maar er is niemand op dit moment die dat, denk ik, duidelijk kan maken aan Poetin.
1: Is dat het gevaar van deze paranoia die nu opgemerkt wordt? Of schuilt daar meer gevaar in?
0: Ja, ik denk, het gevaar is natuurlijk dat Poetin op een bepaald moment zichzelf in de hoek gedreven voelt. En dan weet je nooit hoe hij zal reageren. Dat zie je ook bij dieren. Hij heeft dat zelf in zijn jeugd meegemaakt. Hij had ooit een rat in een hoek gedreven in een kelder. En uiteindelijk, als ultieme reddingspoging, sprong die rat op hem. Wat hem heel erg, hij had dat niet verwacht. En dat soort onverwachte zaken zou Poetin ook wel eens kunnen doen. Als hij zich echt in het hoek gedreven voelt. Als hij echt geen uitweg meer ziet. En als die paranoia te groot wordt. Er is aan de andere kant wel iets wat hij misschien naar de andere kant zal drijven. Hij heeft altijd een heel grote, ook paranoïde angst gehad dat hij zou ten val komen door burgerprotest. Mm-hmm. Zoals andere autoritaire leiders, Milosevic in Servië, Janukovic in Oekraïne bijvoorbeeld. Een soort kleurenrevolutie in Rusland. En hij heeft daarom altijd wel rekening gehouden met dat gevoel binnen de bevolking. Dus daarom heeft hij ook de deal gesloten met de Russische bevolking van die invasie in Oekraïne. Daarvan gaan jullie niets merken. Die deal is nu staat op springen, omdat mensen merken het wel. Er zijn die beperkingen op internet, wat in Rusland enorme gevolgen heeft, want de Russische samenleving is nog veel meer geconnecteerd dan onze samenleving. Dus de oorlog komt nu bij de Russen thuis. En als er toch protest zou komen, ja, misschien dat Poetin dan bij zinnen komt en uiteindelijk toch kiest voor die civiele kant van de administratie. Maar dat zullen we de komende weken, maanden nauwgezet moeten volgen om te zien in welke richting hij gaat.
1: Mm-hmm. Dan zal hij inderdaad, zoals je zei, meer tegenstemmen moeten hebben in zijn eigen entourage om hem ook te overtuigen.
0: En tegenstemmen ook vanuit de samenleving. Die zijn er momenteel al en dat is ook een teken aan de wand van die barsten in die elite. Je hebt bijvoorbeeld een heel bekende influencer, Victoria Bonia. Ze woont in Monaco, maar heeft miljoenen volgers. Die op een bepaald moment via Instagram een kritiek had geleverd op het Kremlin dat ze niet bezig zijn met de problemen van de gewone mensen. Milieuvervuiling, hoge prijzen voor voedselproducten en dergelijke. Meestal reageert het Kremlin daar heel gepikeerd op. En deze keer was de reactie heel gematigd. Men zei van ja, we gaan daar eens goed naar kijken van wat Victoria Bonia heeft gezegd. Dus dat gaf al een teken dat men, dat niet iedereen op dezelfde lijn zit. Dus dat niet iedereen de lijn volgt van de veiligheidsdiensten. Die willen dat dit soort van uitingen natuurlijk meteen aan banden worden gelegd.
1: Mm-hmm. Zeer benieuwd hoe dit verder evolueert. Het is alleszins de moeite om het op de voet te volgen.
0: Absoluut.
1: Heel erg bedankt om het alvast voor ons te duiden. Ruslandkenner Jan Baljouw.
0: Graag gedaan.

0: Good Fortune van PJ Harvey. We gaan het hebben over paranoia. Mocht je graag willen reageren, weet dat je reacties altijd welkom zijn. In de app van Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: De Russische president Vladimir Poetin begint aardig paranoïde trekjes te vertonen. Hij leeft argwanend, angstig, in bunkers, voortdurend vrezend dat zijn positie in gevaar komt. Hij is daarmee zeker niet de eerste autoritaire leider die paranoïde trekjes vertoont. Een zeer goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Het blijkt bij wel meer leiders een issue te zijn.
2: Ja, dat is waar. Het is een terugkerend kenmerk eigenlijk zelfs bij heel wat dictators, tirannen en despoten. Verlichte despoten, dan wel wat schaarser verlichte despoten. Alleen al in de Russische geschiedenis eigenlijk. Als je daar eens even induikt, dan kom je al wel wat paranoïde types tegen. Denken we bijvoorbeeld al maar aan de allereerste Russische tsaar. Tsaar Ivan de Vierde, koosnaam Ivan de Verschrikkelijke.
0: Ja.
2: Die regeerde in de 16e eeuw. Ja, en dat was sowieso al een meedogenloze heerser. Hè, voor zijn volk, maar evengoed voor zijn naasten. Om maar iets te zeggen, Ivan de Verschrikkelijke, die knuppelde tijdens een woedeaanval zijn eigen hoogzwangere dochter neer, waardoor ze een miskraam kreeg. En toen zijn zoon hem daarop aansprak, de euvele moed had om hem daarop aan te spreken, om hem duidelijk te maken dat hij zijn zus toch niet zomaar kon mishandelen, sloeg hij zijn eigen zoon gewoon dood. Tot zover dus zo'n beetje het opvliegende karakter van Ivan de Verschrikkelijke.
0: Dat vat het zo wat samen.
2: Maar hij was ook legendarisch paranoïde. En nu ja, daar had hij ook wel reden toe, want zijn eigen moeder werd vergiftigd toen hij amper 8 was. En ja, hij zag ook eigenlijk als kind al aan het Russische hof, ja, hoe dat hof een echte krabbenmand was. Hè. Een plek waar voortdurend wordt samengezworen en gecomploteerd. En dan later, toen hij zelf tsaar werd en zijn eigen vrouw stierf, raakte hij er bijvoorbeeld ook van overtuigd dat zij ook vergiftigd was, net zoals zijn moeder. Hij geloofde dat dat een complot was, ging achter iedereen aan die hij ook maar van ver medeplichtig achtte aan dat complot. Adviseurs die hem jarenlang hadden bijgestaan, adelieden, werden stuk voor stuk gefolterd en vermoord. En die Ivan de Verschrikkelijke, die richtte ook een soort militie van ridders op, de Oprichniki. Een militie van in het zwart gehulde ridders die absolute trouw moesten zweren aan de tsaar en die ook onder zijn directe bevel vielen en die hij, Ivan de Verschrikkelijke, aanstuurde en zich ook maar uitstuurde als zijn persoonlijke knokploeg. Om dus iedereen te liquideren die hij ervan verdacht hem ook maar een strobreed in de weg te willen leggen.
0: En intimideren waarschijnlijk
2: en
0: ook.
2: En absoluut ja. Ook om te intimideren. En die Oprichniki, die zwarte ridders, die Oprichniki die worden vandaag eigenlijk nog altijd een beetje gezien als een beetje de verre voorloper van wat uiteindelijk de KGB zou worden. De geheime dienst waar later ook Poetin zou worden opgeleid tot een arglistig geheim agent, zoals we Jan Baljouw net hoorden vertellen. Mm-hmm. Allemaal dus eigenlijk een beetje aangestookt door die Ivan de Verschrikkelijke. Een paar eeuwen na die Ivan de Verschrikkelijke trouwens kwam er in Rusland nog zo'n serieuze paranoïde tiran aan de macht, Jozef Stalin. Kennen we ook. Het lachenbekje dat in de jaren 1920 van Rusland een strenge dictatuur maakte. Ook hij zag overal complotten en samenzweringen binnen zijn eigen partij, aan het hof in zijn directe entourage, maar ook bij de brede bevolking. Hij liet lijfwachten en medewerkers geregeld vervangen omdat hij dacht dat ze hem wilden vermoorden. Stalin staat ook bekend om zijn zogenaamde zuiveringen. Hij liet honderdduizenden mensen arresteren en executeren op beschuldiging van verraad of gecomploteerd tegen hem. Stalin die sliep ook vaak op wisselende locaties, gaf soms op het laatste moment aan zijn entourage nog een andere slaapplaats door om zo toch ongrijpbaar te blijven, niet te traceren. Hij liet zijn eten ook voorproeven om te testen of er geen vergif in zat. En hij vertrouwde tegen het einde van zijn leven zo weinig mensen, eigenlijk bijna niemand meer, dat het ja, misschien wel eens zou kunnen dat zijn paranoia hem zelfs het leven heeft gekost. Want toen Stalin in 1953 een beroerte kreeg in bed en hij dus niet zoals gewoonlijk 's ochtends zijn slaapkamer uitkwam, durfde haast niemand van zijn entourage zijn kamer binnen te gaan. Uit angst om hem te storen en
0: de
2: misschien
0: over zich te krijgen.
2: De volgende in lijn te zijn die misschien zou worden geliquideerd. Zo groot dus was de terreur die hij zelf had gecreëerd. Het zou dus wel eens kunnen dat zijn eigen paranoia Stalin ironisch genoeg fataal is geworden. Dan in de buurt van Rusland hebben we Noord-Korea. Ook een beruchte dictatuur, Kim Jong-un en zijn vader Kim Jong-il, ook legendarisch paranoïde figuren. Kim Jong-un reist, net als zijn vader, zelden tot nooit met het vliegtuig. Zelfs voor zijn staatsbezoek aan een bevriende leider als Poetin in Moskou neemt hij een gepantserde trein. Zo angstig is hij voor aanslagen. Bij buitenlandse bezoeken wordt gezegd, reist hij ook vaak met een eigen toilet, omdat hij bang is dat buitenlandse inlichtingendiensten anders biologisch materiaal van hem zouden kunnen verzamelen.
0: Ah ja, niet omdat hij smetvrees heeft.
2: Wellicht ook, maar toch ook omdat hij bang is dat er misschien eens een drol van hem zou kunnen in buitenlandse handen belanden. En wat kunnen ze daar dan allemaal mee? Ja. Enfin, dat soort paranoia. Nog een notoir lid van de club van paranoïde potentaten vinden we daar nog in de buurt in Cambodja. Daar liep in de jaren 70 ook een bepaald wantrouwig type rond. Ik heb het over Pol Pot, de leider van de gevreesde Rode Khmer, die in de jaren 70 met harde, zeg maar gerust, ijzeren hand over Cambodja heerste. Pol Pot die joeg tijdens zijn regime zo'n 1,5 tot 2 miljoen Cambodjanen de dood in, goed voor 21% van de totale bevolking. Stel je dat voor.
0: Ja.
2: En hij viseerde vooral intellectuelen, want zoals je weet, Sophie, kennis is macht en mensen met veel kennis vormen dus een grote bedreiging. Pol Pot gaf naar het schijnt zelfs de instructie om expliciet mensen te viseren die een bril droegen. Want een bril dragen, dat wees er volgens hem op dat mensen belezen waren of alleszins het belangrijk vonden om te kunnen lezen. Dus brildragers waren tijdens de dictatuur van Pol Pot een wandelend doelwit.
0: Ach, waanzin.
2: Zo paranoïde was die gast. En ik zeg nu wel de hele tijd Pol Pot, Sophie, maar zo kenden de Cambodjanen hem niet. Pol Pot was zo wantrouwig tegenover zijn eigen onderdanen, hij was zo paranoïde dat hij bijna zijn hele bewind lang zijn ware identiteit geheim hield. Al die tijd liet hij zich Angkar noemen, wat de organisatie betekent, of Brother Number One.
0: Maar, zo wist ik niet.
2: Ja, zo wilde hij dus onzichtbaar en dus ook ongrijpbaar blijven voor tegenstanders die het op hem hadden gemunt. Maar dat volstond allemaal nog niet om zijn angst voor moordcomplotten te bezweren, want die vrees voor een coup of een moordaanslag die was er permanent om. Op tilzijnde aanslagen of moordcomplotten te verijdelen, liet hij wekelijks gewoon duizenden Cambodjanen oppakken en verhoren. En daarvoor liet hij zelfs een school ombouwen tot foltergevangenis. Daar werden die verdachten dan gemarteld om ze tot bekentenissen te dwingen. Alleen, ja, die folteringen die waren zo erg dat veel Cambodjanen gewoon eender wat opbiechten om ervan verlost te zijn. Legendarisch zijn bekentenissen van Cambodjanen die toegaven dat ze en een agent waren van de KGB en een special agent van de CIA en een Vietnamese spion, gewoon om er vanaf te zijn. Volstrekte absurde bekentenissen, maar het sterkte Pol Pot wel alleen maar in de overtuiging dat inderdaad hele wereld tegen hem is.
0: Aha, dacht hij, zie je wel.
2: Ja, een vicieuze cirkel natuurlijk, hè. Dat is wel duidelijk.
0: Mm-hmm.
2: Nog iemand die meemarcheert in onze parade van paranoïde potentaten is de Iraakse president Saddam Hussein.
0: Mm.
2: Saddam die stond erom bekend dat hij echt niemand vertrouwde, zelfs zijn naaste medewerkers en zijn eigen familie niet. Ook hij was permanent bevreesd voor aanslagen op zijn leven. Saddam die sliep zelden 2 nachten na elkaar op dezelfde plek. Daarom had hij gelukkig ook wel verschillende paleizen. Elk trouwens met hun eigen geheime ontsnappingsroutes en ontsnappingstunnels. En net als de Stalins en de Pol Pot van deze wereld voerde hij ook een bewust schrikbewind. Hij zorgde ervoor dat zijn eigen bevolking schrik werd aangejaagd om ook maar iets van kritiek te uit te laten staan, in opstand te komen. Dat deed hij dan door geregeld willekeurige mensen van straat te laten plukken om ze publiek te folteren of zelfs te executeren. En de boodschap was duidelijk, het kan elk moment met je gedaan zijn, dus haal je maar niet in je hoofd om ook maar iets tegen het regime, laat staan tegen mij persoonlijk, te ondernemen. En nog een techniek die hij gemeen heeft met andere illustere despoten is het gebruik van dubbelgangers. Stalin die maakte daar al gebruik van. De Panamese dictator Noriega had er in de jaren 80 naar verluid 4. Fidel Castro had er naar het schijnt ook ettelijke rondlopen, dubbelgangers, maar niemand die zoveel lookalikes van zichzelf inschakelde als Saddam Hussein. Hij had er wellicht 12 of zelfs meer.
0: Amai, waar vind je die?
2: Ja, gewoon op straat. Hè. Gewoon mensen die maar genoeg op hem leken en ook zo'n blakkelijke snor droegen.
0: Ja.
2: Je steekt dan in zo'n legeruniform. En dus voor een deel gebruikte hij die dubbelgangers als een soort marketing, hè, Want hij liet die lookalikes van zichzelf dan bijvoorbeeld door Bagdad rijden in een open wagen, in een cabriolet, om andere publieke optredens te doen ook. Gewoon om zoveel mogelijk gezien te worden, hè, aanwezig te zijn, om zijn bevolking te laten voelen dat hij permanent aanwezig was. Maar hij zette die dubbelgangers vooral in Saddam om mogelijke aanslagplegers te misleiden. Ah ja, door zoveel lookalikes van hem uit te sturen, probeerde hij verwarring te zaaien. Hoopte hij eigenlijk dat mogelijke coupplegers nooit zeker zouden weten waar de echte Saddam was. En nam ook dubbelgangers in dienst voor zijn eigen zonen, voor Uday en Qusay. De Irakees bijvoorbeeld, die werd ingeschakeld als dubbel voor zijn meest vrede zoon, Uday Hussein. Die heeft daar nadien trouwens ook een boek over geschreven, dat verfilmd is, The Devil's Double. En Latif Yahya, zo heet die man, jarenlang dus lookalike geweest voor Uday Hussein. En hij vertelt in dat boek dat hij op een dag gewoon van straat werd geplukt vanwege zijn uitgesproken fysieke gelijkenis met Uday Hussein. En hij werd voor de keuze gesteld, ofwel word je de dubbelganger van Uday Hussein, ofwel doe je zussen niets aan.
3: Now they come and say, now, do you say yes or I bring your sisters here? This is mean, I got to rape my sisters. I say, no, give me any piece of paper and I say, I signed it for you. Just leave my family alone.
2: Ja, die Uday Hussein, zoon van Saddam, die bedreigde zijn lookalike dus met het verkrachten van zijn zussen als hij niet inging op het voorstel om zijn bodydouble te worden.
0: Braf,
2: zelf noemt die dubbelganger zichzelf trouwens de bullet catcher voor Uday Hussein, want jawel, ook hij was legendarisch paranoïde en met recht, want etelijke moordaanslagen zijn er ook op hem gepleegd. Die dubbelganger heeft dus etelijke bullets mogen catchen, maar hij heeft het wel overleefd.
0: Heeft het gehaald,
2: ja,
0: oké.
2: Maar toch misschien wel de meest wantrouwende en argwanende paranoïde pipo is de man die in de jaren 1960 president was van Haiti. François Duvalier, beter bekend als Papa Doc.
0: Ah ja?
2: Papa Doc was maar echt belachelijk paranoïde. Nu, ook hij had daar wel reden toe, want hij overleefde niet minder dan 6 moordaanslagen. Maar behalve extreem paranoïde was Papa Doc ook extreem bijgelovig. Hij liet zich bijvoorbeeld door een voodoo-dokter wijsmaken dat 22 zijn geluksgetal was. En dus, die Papa Doc, die durfde alleen nog op de 22e dag van elke maand zijn paleis te verlaten.
0: Echt?
2: Alle andere dagen bleef hij binnen.
0: Oh.
2: Want dan ging hij sowieso wel vermoord worden. Alleen de 22e was hij veilig.
0: Maar
2: die Papa Doc, die geloofde ook dat zijn grootste politieke tegenstander, dat hij zichzelf kon veranderen in een zwarte hond. Papa Doc
0: zoals
2: was daar
0: in Suske en Wiske.
2: Ja, wel zoiets. Maar dus die Papa Doc die was daar zozeer van overtuigd dat zijn politieke rivaal zich dus kon transformeren in een zwarte hond, dat hij het leger de opdracht gaf om alle zwarte honden in heel Haiti te liquideren.
0: Maar enfin,
2: dan ben je wel redelijk koekoe getikt paranoïde.
0: Dat is behoorlijk paranoïde en dat is een behoorlijk indrukwekkende lijst eigenlijk van paranoïde leiders. Wat is het aan dat soort leidersfiguren dat hen die met die paranoia opzadelt en is iedereen er vatbaar voor? Daar gaan we het dadelijk over hebben. Dankjewel, Vincent Milo. Radio

0: zeer mooie Carry On van Jungle hoort je.
1: De wereld van Sophie.
0: De Russische president Vladimir Poetin lijkt bevangen te worden door hardnekkige paranoia. Hij zou overal gevaar zien en vrezen en probeert, koste wat het kost, elke mogelijke dreiging af te wenden. En dus leeft hij al tijden in bunkers, omringd door alleen zijn allertrouwste metgezellen. En ja, knikkers, zou je ook over hen kunnen zeggen. Zoals Vincent net vertelde, het is iets wat wel meer autoritaire leiders blijkt te overkomen. Een achterdocht die uitgroeit tot zeer ongezonde paranoia. Hoe komt dat, dat machthebbers daar zo vatbaar voor zijn? En is het iets wat ook ons zou kunnen overkomen? Dat bespreek ik zeer graag met Damian de Nijs. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Filosoof, psychiater, hoogleraar aan de Universiteit Amsterdam. Misschien moeten we beginnen met dat begrip paranoia wat scherp te stellen. Waarover hebben we het als we over paranoia praten?
2: Ja, dat is een goede vraag, want het wordt dikwijls gebruikt. Ook onder andere door heavy metal bands. Het is heel populair. In principe zijn, denk ik, wetenschappelijk zijn er drie verschillende betekenissen die je een beetje uit elkaar kan houden. Paranoia als een houding, dat is iets wat we allemaal kennen. En dat is een soort van verhoogde achterdocht dat er iets rondom mij gebeurt. Een behoedzaamheid van, is men aan het kletsen over mij? En dan zie je of hoor je overal betekenis. Dat kan opkomen bij periodes van stress of burn-out bijvoorbeeld. Dan heb je paranoia als ziektebeeld, de paranoïde psychose of de paranoïde schizofrenie. Dat is echt een psychose. Mensen zijn echt gestoord in hun realiteitservaring. En dat is dan gekleurd met paranoïde ideeën. Enorme complottheorieën, enorme systeemideeën die soms ettelijke honderden pagina's beslaan als mensen dat opschrijven. Mm-hmm. En dan heb je ten derde paranoia als een persoonlijkheidsstijl. Dat is de stijl wat iemand heeft, waar hij als het ware mee geboren is. En dan kijkt zo iemand heel structureel, wantrouwend en krenkbaar, alert op allerlei vernedering, naar de anderen. En is ervan overtuigd dat hij ook snel dat aanvoelt bij zichzelf. En dat zie je voornamelijk in het relationele functioneren.
0: Oké, het kan zich op verschillende manieren tonen. Als we het hebben over machthebbers die als paranoïde bestempeld worden, dan gaat het over het eerste of het derde geval, neem ik aan. Ofwel een houding of een persoonlijkheidskenmerk.
2: Ja, het is in dit geval wat lastig, want je zou kunnen denken dat machthebbers die zo ver komen, voorafgaand al misschien zo'n persoonlijkheidsstijl hebben. Anders hadden ze het niet gered. Of andersom, ik denk in de voorbeelden die je daarnet aanhaalt, merken dat als mensen aan het einde van hun Latijn komen, van het einde van hun gezag, wanneer die macht neigt te imploderen en mensen onder druk komen te staan, dat paranoia het gevolg is van het zich terugtrekken van de eenzaamheid. Want het typisch natuurlijk voor deze machthebbers is dat zij leven in een universum waar geen enkele correctie meer mogelijk is. Ja. En dat is dus natuurlijk een van de redenen waarom mensen terechtkomen in zo'n paranoïde systeem. Als je iedereen elimineert die tegenspreekt, ja, dan blijf je alleen over met je eigen gedachten. En dan kan je nooit meer toetsen of wat je denkt waarheid is of werkelijkheid is. En dan ben je per definitie in een toestand terechtgekomen van paranoia.
0: Zo'n isolatie kan het paranoïde vuur gaan aanwakkeren.
2: Inderdaad, isolatie kan het aanwakkeren, omdat je dus door je eenzaamheid nooit meer eigenlijk het contact met de ander hebt om jezelf te corrigeren. Niemand durft de leider tegen te spreken. En de omgeving zal alleen maar je eigen angst bevestigen uit opportunisme. Men zal meedoen en zeggen, ja inderdaad, we moeten die maatregel nemen. En dat versterkt natuurlijk dat paranoïde systeem waar die dictator onder leidt.
0: Als machthebber heb je natuurlijk ook echte vijanden. Wat niet zal helpen bij het gevoel dat je bedreigd wordt? Of misschien is dat wat het in eerste instantie veroorzaakt?
2: Kijk, dat is dan weer een hele interessante vraag die je stelt. Kijk, in principe is paranoia natuurlijk een soort van mentale toestand waar men onterecht denkt dat men bedreigd wordt. Maar het kan natuurlijk zijn dat je als machthebber denkt dat je onterecht deels dat je bedreigd wordt, maar dat kan ook wel redelijk, dat kan ook reden toe zijn. En dan heb je een beetje van beide smaken, namelijk dat er een reden is om bang te zijn en achterdochtig te zijn, dat mensen echt wel willen dat je doodgaat. En anderzijds, de paranoïde toestand waar je overdreven, veel meer dan eigenlijk noodzakelijk, bang bent dat er iets met jou gaat gebeuren.
0: Mm-hmm.
2: En er is één heel mooi voorbeeld in de literatuur, maar ik niet over denk, dat is een vrouw die betrokken was bij het schandaal in Amerika, waar toen de krant bij Nixon allerlei files naar boven haalde. En die mevrouw die noemde Martha Mitchell, dat was een echtgenote van een senator. En die was heel achterdochtig omdat die zag wat er gebeurde in Amerika met al die geheimzinnige files. En die is dus beticht en opgesloten in een psychiatrische instelling, omdat ze dus paranoïde werd. En achteraf is gebleken dat ze gelijk had.
0: Ja, ja.
2: En dat fenomeen van paranoïde zijn, maar toch gelijk hebben, dat noemt men sindsdien het Martha Mitchell-effect.
0: Ja, ja. Dat is inderdaad wel interessant. We hebben daar straks nog een voorbeeld van in het volgende uur. Een paranoïde situatie die inderdaad werd zo bestempeld, maar bleek waar te zijn. U zei daarnet, periodes van stress kan het ook veroorzaken. Maar dat klinkt dan op zijn beurt... Ja, hoort u mij nog?
2: Ja, nu hoor ik u wel. Okay, ja, terug. Okay. Ja.
0: Ik was even weg. Allee, ik was er nog hoor, maar u hoorde me niet.
2: Ik word er achterdochtig van, moet ik zeggen.
0: Iemand luistert ons af.
2: Ja, dat zou best kunnen.
0: U zei daarnet, het kan ontstaan in periodes van stress, maar het klinkt op zijn beurt dan ook weer stresserend om die gedachte voortdurend te hebben. Die onrust die het creëert, zal het dan misschien weer nog meer gaan aanwakkeren?
2: Ja, dat is een goed punt wat je aanhaalt. Men komt ergens in een soort van vicieuze cirkel terecht. Dus één keer dat je begint te twijfelen. Interessant is dat bij de paranoïde problematiek men eigenlijk zich altijd opstelt als iemand die zeker is. Men is altijd overtuigd van zijn eigen gelijk. En zodra dat zich in je hoofd nestelt, dan ga je eigenlijk alles interpreteren in functie van de paranoïde gedachten. Ook datgene wat dat tegenspreekt. Dus elk telefoontje, elke deurbel, elk bericht in de krant, elke opmerking van een minister, elke hint op internet, dat wordt allemaal gelezen in functie van men moet mij hebben. Ik ga eraan. Mm-hmm. En ook al de elementen die dat zullen weerspreken, worden ook in die zin geïnterpreteerd. In dat opzicht wordt het alleen maar slechter en slechter en slechter. En kan je daar eigenlijk moeilijk zelf uit geraken.
0: Ja, zijn er nog zo typische kenmerken van paranoia bij bijvoorbeeld autoritaire leiders?
2: Jazeker. Dus wat ze eigenlijk bijna allemaal hebben, is ten eerste dat zij over gaan interpreteren. Dat is een soort van hyperwaakzaamheid. Dus alles wat inderdaad in de wereld gebeurt, gaan ze interpreteren als een aanslag op zichzelf. Ze gaan zichzelf heel groot maken in dat opzicht. Zij weten wat het betekent. Het is onbetwijfelbaar. En gaan dus alles interpreteren in functie van het complot dat tegen hun is ingezet. Het tweede, en dat is een beetje een lastige, dat is een soort van psychologisch principe. Vaak zie je bij enorme machthebbers, bij dictators, dat zij redelijk agressief zijn. Maar die agressie eigenlijk ombuigen naar de ander. Dus wat ze eigenlijk doen is hun eigen agressie projecteren in de ander en dan zich verdedigen tegen de agressie die van de ander naar hun komt. Maar het is eigenlijk een omkering van wat je eigenlijk normaal zou verwachten. Het is een beetje een lastige, maar dat zie je ook dikwijls bij dictators.
0: Mm-hmm.
2: En het derde is dus die geslotenheid. Er is geen enkel correctie meer mogelijk, want dictators die iedereen onthoofden, wie hen tegenspreekt, ja, die zullen zich natuurlijk omringen door ja-knikkers. Dus alles wat ze denken wordt per definitie bevestigd.
0: Mm-hmm. Is het iets waar iedereen in principe vatbaar voor is, of overkomt het toch een specifieke groep mensen?
2: Ik denk dat wij dat allemaal in lichte mate herkennen. Er zijn twee voorbeelden. Ik moet eerlijk bekennen bij mezelf ook, op het moment dat ik wel angstiger word en als iets niet goed gaat en ik denk van wat is er aan de hand, dan voel je soms achterdocht opkomen en dan heb je ook de neiging om bepaalde dingen te lezen, te interpreteren in functie van de manier hoe je naar de wereld kijkt.
0: Mm-hmm.
2: Waardoor dat je een beetje verliest hoe het in werkelijkheid is. En een mooi voorbeeld daarvan, een heel prettig voorbeeld, maar het heeft dezelfde structuur, is verliefd zijn.
0: Ah, ja.
2: En verliefdheid en paranoia hebben eigenlijk een hele gelijkaardige soort van beleving. En wat er in de verliefdheid gebeurt, is dat je geobsedeerd bent met een persoon waarop je verliefd bent. En dan ga je ook elk berichtje, elke blik, elke oogopslag, elke verandering in kledij, een stilte en aanraking interpreteren als een bewijs van liefde. En omgekeerd. Elke keer dat het telefoontje gaat en het is niet voor jou. Elke keer dat de geliefde zich met een andere persoon bezighoudt, ga je dan interpreteren als oei, ze heeft een ander. Dus in de verliefdheid is de obsessie zo groot met het liefdesobject dat we in een toestand terugkomen van een soort van ja, paranoïde beleving, omdat we de neiging hebben alles te overinterpreteren in functie van mijn verliefdheid en mezelf.
0: Ja, ja, ja. Dan zit je ja, met je hoofd in de wolken, zegt men dan, waardoor je niet meer de realiteit waarneemt voor wat ze is.
2: Ja, en dat is soms heel prettig, maar soms zie je dat ook kwalijke gevolgen hebben, dat mensen dan overreageren, afgunstig zijn of jaloers en iets interpreteren wat er eigenlijk helemaal niet is, wat dan te maken heeft met hun paranoïde ingesteldheid.
0: Mm-hmm. Waar of ontstaat zoiets als we het dan hebben over de negatieve uiting ervan? Ik moest plots denken aan bijvoorbeeld iemand die ooit gepest is geweest, die een leven lang dan nog verder durft denken van oh nee, die gaan misschien die denken dit over mij of die zijn kwaad over mij aan het spreken. Ontstaat dat uit een negatieve gebeurtenis vaak, dat zo'n paranoïde gedrag zich later kan ontwikkelen?
2: Ja, zeker, dat kan. Hè. Dat is, je ziet bij mensen die daar vatbaar voor zijn, dat ze soms 10, 20, 30 jaar in stilte, in zwijgzaamheid, zonder dat aan anderen te vertellen, bezig zijn nog met een bepaalde krenking die ze meegemaakt hebben toen ze 16 of 17 waren. En dat dat zich onopgelost eigenlijk in hun hoofd alleen maar groter maakt. En dat ze in stilte eigenlijk een soort van complot bedenken dat steeds groter en groter en groter wordt op basis van die ene kleine krenking. Er is ook zo'n mooi verhaal in de geschiedenis van de psychiatrie. In Duitsland, een heel bekend geval van een man die in een dorpje, toen hij 16 of 17 was, volgens mij ooit eens seks heeft gehad met een geit. Niet ongebruikelijk, we spreken over het begin van de 20e eeuw. En toen dacht hij dat iemand van de dorpsgenoten hem gezien had. En hij is daar zo achterdochtig van geworden dat hij alles wat hij hoorde in het dorp, alle stemmen, alle vrouwen die aan het kletsen waren, dat hij dacht dat het allemaal over hem ging. Heeft dat in stilte 10, 20 jaar verdragen. En toen heeft hij in een plotse uitbraak het hele dorp in brand gestoken, omdat hij ervan overtuigd was dat iedereen eigenlijk hem achtervolgde en hem nawees.
0: Amai, wauw. Amai. Dat is een behoorlijk stevige reactie. Na al
2: dat
0: die,
2: is een stevige
0: ja.
2: reactie. Ja. Ja, absoluut. Wat, dus het kan wat je zegt.
0: Ja, wat is de remedie? Hoe behandel je mensen die in dat soort ja, waanideeën dan vast lijken te komen zitten?
2: Ja, dat is begrijpelijkerwijs heel ingewikkeld. Stel dat je naar een machthebber gaat en zegt van goh, ik heb de indruk dat je paranoïde bent. Ik stel voor om medicijnen te geven of een psychotherapie te starten. Ja, wat denk je dat die persoon gaat zeggen?
0: Ja,
2: die gaat zeggen, u ziet ook in het complot, u verklaart mij nu gek. Mm-hmm. En dus het is heel ingewikkeld om mensen te behandelen, omdat zij zelden inzicht hebben in hun ziektebeeld of hoe ze daarmee omgaan. Dus de eerste grote stap is het vertrouwen winnen van zo iemand. En dat kan jaren duren. En als je dat dan tot stand hebt gebracht, dan zou de volgende stap kunnen zijn inderdaad langdurige psychotherapie of soms antipsychotica. Maar dus het hangt allemaal af of die persoon bereid is om voor zichzelf ook te accepteren dat er iets mis is. En dat het dus een ziektebeeld is. En dat is soms het grootste probleem.
0: Als je het wil voorkomen, dan is het ook essentieel om je leven lang te blijven omringen met mensen die je durven tegenspreken. En er ook naar te blijven luisteren.
2: Dat is een hele belangrijke. Je moet de mensen het meest koesteren die in liefde weliswaar jou eigenlijk het hardst de waarheid durven te vertellen.
0: Mm-hmm. Nog één vraag. Ik hoorde u daarnet het woord complot gebruiken. We leven vandaag in een tijd waarin heel wat complottheorieën de ronde doen. Zeker sinds corona blijken die ook vaak behoorlijk hardnekkig de ronde te doen. Is dat eigenlijk ook een vorm van paranoïde gedrag?
2: Ja, eigenlijk wel. Je ziet dat mensen met zo'n paranoïde waan vaak in complotten denken. En dat heeft te maken met het feit dat ze zoveel behoefte hebben om alles betekenis te geven. Dat doen we overigens ook allemaal. Het is als mens heel moeilijk om in een wereld te leven die betekenisloos is. En wij proberen alles wat er rondom ons gebeurt te begrijpen. En wij hebben nog liever dat we daar een verkeerde betekenis aan geven dan dat er helemaal geen betekenis is. Dus je zou ook kunnen zeggen, zo'n paranoïde systeem wat men opbouwt, zo'n enorm complot, is eigenlijk een ultieme poging om om te gaan met je angst, met je onzekerheid, een betekenis onder te brengen in een wereld waardoor je eigenlijk iets veiliger voelt dan dat er helemaal geen betekenis is. Het is een poging om iets te controleren in de wereld en iets te controleren in jezelf.
0: Uitermate interessant vind ik het wat u vertelt. Ik hoop dat we afgeluisterd werden door heel veel mensen. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. Filosoof,
2: ja,
0: psychiater, hoogleraar Damian de Nijs. Dank je wel.
2: Veel plezier. Jo, dag.
1: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Gisteren werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daarop het waterkanon in. 4 railschoppers werden opgepakt. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
2: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezone vandaag naar een 60-tal politiezone. Dus we hebben begonnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
1: Het bestuur van de Universiteit van Gent heeft beslist om 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen tegelijkertijd stop te zetten. Dat heeft rector Petra de Sutter de voorbije avond aangekondigd. Op die samenwerking kwam heel wat kritiek vanwege het geweld in de Gazastrook. Pro-Palestijnse actievoerders hebben recent ook opnieuw een gebouw van de universiteit bezet uit protest. Verschillende andere samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen zullen wel blijven doorgaan, omdat die volgens de universiteit niet in verband kunnen worden gebracht met de mensenrechten schendingen in de Gazastrook. En bij het Brusselse cultuurhuis Bozar nemen dan weer 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag vanwege een aangekondigd concert met de Israëlische dirigent Lahav Shani. Vorig jaar werd in Gent nog een concert met hem geannuleerd, omdat de dirigent zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen het geweld van het Israëlische leger in Gaza. Maar volgend jaar wordt dus wel een concert met Shani georganiseerd in Bozar. Onbegrijpelijk, zegt Jos Gijzels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
3: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
1: En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend. Eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
5: Radio 1.
4: De Wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
6: Een zeer goedemorgen en welkom bij de radio. Welkom in de wereld van Sophie. We hebben het over paranoia. Nu men zegt dat de Russische president Vladimir Poetin behoorlijk paranoïde gedrag aan het vertonen is. Dus daar gaan we dadelijk verder over praten na deze Queens of the Stone Age. Welkom.

0: Make it with you, Queens of the Stone Age.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over paranoia vandaag. Naar aanleiding van dus verschillende berichten in de krant over de vermeende paranoia van de Russische president Vladimir Poetin. Hij verschuilt zich in bunkers, laat internet afsluiten uit vrees voor een aanslag. Hij heeft 3 identieke kantoren laten bouwen, zodat niemand kan weten waar hij wanneer precies is, en omringt zich uitsluitend met de mensen die hij 300% vertrouwt. En dus leidt hij volgens velen aan extreme achterdocht, paranoia. Hoe moet dat voelen? Dat vroegen we ons af. Als je voortdurend denkt dat iemand het op jou gemunt heeft, of dat meerdere mensen het op jou gemunt hebben. En dus gingen we op zoek naar iemand die dat gevoel kent. Dimitri is een prille 50er. Hij verblijft al 3 maanden in het psychiatrisch ziekenhuis Dr. Ghislain in Gent. Voor het eerst is dat na een gedwongen opname. Hij heeft chronische paranoïde psychoses en is ook bipolair. Dimitri beschreef aan reporter Anne Roodveld hoe de wereld er voor hem in crisisperiodes uitziet.
2: Eigenlijk ben ik altijd zo wat psychotisch geweest. Ze zei altijd dat ik een speciale was. Altijd wat anders geweest. Altijd veel plezier gehad. Heel uitgelaten geweest. Heel uitbundig. Maar dan ook afgewisseld met perioden van depressie. Dat je dus daarachter in een put valt. Dus dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Ik denk dat ik zo geboren ben met die psychose. Je hebt soms het gevoel dat mensen lachen met je, of dat ze over je bezig zijn. Maar dat is dikwijls een geroezemoes dat je hoort. Maar je vult dat dan zelf in. Je geeft zelf een betekenis aan de geroezemoes, aan de woorden die je hoort. En denken dat het oorlog wordt, bijvoorbeeld. Nieuwsberichten die je anders interpreteert. Ik had al zelfs een vluchtplan dat ik op een kwartier een rugzak moest maken voor eventueel te kunnen gaan lopen. Voor klaar te zijn moest er iemand aan de deur staan en moest dat nodig zijn. Op een bepaald moment bewapend u zelfs, kijkt of dat je geen mes in huis hebt of dat je een bijl in huis hebt. Of moest er iemand zijn die u zou aanvallen. Ook al weten dat je niks kunt doen tegen geweren of zo, maar echt een soort survival modus waar dat in terecht komt. De deur barricaderen met houtblokken, zodat er niemand binnen kon. Of aan de achterdeur een hindernissenparcours leggen, waardoor dat men de achterdeur niet kon bereiken. Ik kwam ook dan om een duur alleen 's nachts buiten, zodat ik geen mensen kon tegenkomen. Of niet durven naar de winkel gaan. En dan moet je zelf overtuigen voor toch maar naar de winkel te gaan. Dat kost dan soms 2 dagen duren. Ja, dat ik dan de overtuiging had, en nu moet ik. Of alles was op in huis, dat je niet meer anders kunt dan naar de winkel te moeten gaan. En je bent zodanig alleen, zodanig op jezelf, dat je eigenlijk die fantasieën die je hebt, dat de waarheid wordt. En dat kan van alles zijn. Dat kan iets op tv zijn, dat kan iets zijn dat je hoort op de radio. Dat geeft je dan een angstgevoel en je gaat daar volledig in op. En je verliest eigenlijk de contact met de realiteit. Je sluit je dan op, je zondert je af. En door die afzondering kom je nog meer in die fantasiewereld terecht. Waardoor dat je eigenlijk overtuigd bent van je gelijk. Ook al is dat niet zo. Maar dat kun je van alles vinden, dat kun je in muziek vinden. Je denkt dat je rare boodschappen hoort in muziek. Televisieprogramma's, je denkt dat dat over u gaat, over uw situatie. Terwijl dat niet zo is. Nieuwsberichten die je leest in de krant. En je denkt, men heeft hier een bericht geschreven over mij. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Vroeger als ik dan werkte, na het weekend toetste ik altijd voor te zien of dat de dingen die ik dacht of dat die wel waar waren. En dan stelde ik altijd vragen aan mensen om te zien of dat de dingen die ik dacht of dat ze wel juist waren. Ik babbel veel met mezelf of met de televisie. Ik geef dan antwoord op de dingen die gezegd worden. Eigenlijk zo'n soort reactie. Ja. Je zit volledig in jezelf gekeerd eigenlijk. In een soort fantasiewereld waar dat je alles begint in te geloven. Hè. Zwijgen was mijn truc. Ik zei niks meer. Converseren of praten was heel moeilijk. Eigenlijk bang om ook weer, denk ik, geconfronteerd te worden met het feit dat je dan toch niet met de realiteit bezig bent. Dat je merkt dat je weer mis bent voor de zoveelste keer. En je hoort de mensen ook niet meer wat ze zeggen. Ze spreken wel tegen u, maar je hebt daar een volledig ander idee van. Like met mijn ouders, dat duurde soms 10 minuten nadat ik iets begreep als ze iets zeiden tegen mij, omdat ik dat zodanig verkeerd op had. En ze kosten mij dat niet duidelijk maken dat ik mis was. En dan moesten ze sommige dingen wel 10 keer herhalen. Financieel ook moeilijk rondkomen. En dan eigenlijk ja, niet anders kunnen dan moeten wachten. Op eten kopen of zo. En ik wilde ook bewijzen dat ik het alleen kon, financieel. Dat ik alles, dat ik mijn plan kon strekken, maar dat was niet het geval. Want ik heb er dan genoeg steun van familie en andere mensen. Maar ik wilde aantonen dat ik dat toch alleen kan. Maar mijn vertrouwen was ook weg in die mensen. Want die zeiden altijd, het gaat niet goed, het gaat niet goed. En je wilt dat niet geloven. Dus je zondert je daarvan af van die mensen. Omdat ze eigenlijk de waarheid zeggen en je wilt dat niet horen. Ik ben gecollockeerd geweest. Ja. Dus van de dokter uit, van de psychiater uit. En daar ben ik lang kwaad voor geweest, maar ja, dat is niet aan te doen. Je hebt dus ook het gevoel dat je verloren hebt, dat je opgegeven hebt. Dat je niet geslaagd bent, dat mislukt is, wat je wilde bereiken. Dus het is heel moeilijk geweest, de eerste weken in opname. Verschrikkelijk. Ja, dat was gevoel van angst, paniek. Ik kost maar 3 uur slapen op de nacht. Hyperventileren van de angst. Veel agressie op de afdeling waar je zit tussen de mensen. En volledig opgaan en een paniek en een angst die ik nog niet gekende. Ik ben niet gewoon van sociaal te zijn of sociaal tussen mensen te leven. Dus dat was allemaal nieuw voor mij. En je was nooit alleen of toch weinig. Volledig hyperactief over mijn toeren. Eigenlijk in een euforie gezeten. Maanden aan een stuk nog. En het is pas de laatste weken sinds ik een nieuwe afdeling heb. Dat ik eindelijk rust heb. En dat u deugt. Dat is welkom. Ja, want het is iets dat ik misschien al eerder had kunnen vinden. Die rust. Ja. Dus ergens hebben we daar wel. Ja. Je denkt dat soms van misschien had ik al eerder hulp moeten vragen. Ja. Maar ja, daar was ik te koppig voor, dat wilde ik niet. Nu ben ik heel blij dat ik gecolloqueerd ben geweest. Ik dacht altijd psychiatrie is met dwangbuizen en mijn spuitingen. Maar dat is eigenlijk totaal het geval niet. De therapieën die ze aanbieden zijn echt wel heel goed. Zorgen voor een goed gevoel.

0: de negativiteit hangen. En nu kan ik al achter een paar dagen zeggen van kom, ik denk iets anders of ik laat dat gevoel achter mij. Dus dat is wel iets dat heel goed is aan die realiteit te zien of te beseffen. Achter een vlucht, eigenlijk het wegvluchten van jezelf. Een strijd die je altijd verliest. En ergens weet ik nu dat ik niet moet vechten met mezelf, dat ik niet moet strijden met mezelf. Dus dat geeft wel een goed gevoel.
1: Dimitri heeft eindelijk wat rust gevonden. We zaten even in het hoofd van iemand met paranoïde gedachten. De reportage die je hoorde was er een van Anne Rootveld. We hebben het vandaag over paranoia. Als je graag zou willen reageren, weet dat altijd kan en mag via de app van Radio 1. Of je kan ons ook bereiken op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is Camille Jembe.

0: Rihanna Fete van Camille Yembe.
1: De wereld van Sophie.
0: Over paranoia hebben we het. De achterdocht die zich van je meester maakt. Dat iemand op een of andere manier het op jou gemunt heeft. Dat iemand je gaat komen halen, je wil aanvallen, of dat een gans netwerk van mensen erop uit is zich met jouw leven te gaan moeien of om met jouw leven te komen mozen. Want Ela, hoe keek die buurman nu net toen je uit je huis stapte? Hoe vriendelijk zei die wel niet dag tegen je? En Ela knipoogde die foto in de krant nu naar je. En wat is er met die fietser die zo perfect komt aangereden? Alsof iemand het zo gepland heeft, gescript, als in een filmscenario. Een film waarin jij de hoofdrol misschien wel speelt. Dat zou een paranoïde denkbeeld kunnen zijn, maar het is vooral de premisse van de film The Truman Show uit 1998 met Jim Carrey. Goedemorgen, Els Aert.
2: Goedemorgen.
0: Een film die niet zonder gevolgen is gebleven, blijkbaar.
2: Nee. Maar ik ga eerst even het verhaal opfrissen.
0: Ja, graag.
2: Jim Carrey, die speelt Truman Burbank. Dat is een doodgewone dertiger die op Sea Haven Island woont. Dat is een idyllisch Amerikaans.

0: Een kuststadje waar dat de zon altijd schijnt en iedereen net iets te vriendelijk elkaar begroet.
1: Good morning.
2: Morning.
3: Good morning.
1: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
0: Truman die heeft een vrouw, Meryl, een beste vriend, Marlon, een job als verzekeringsagent en een vaste route door een vast leven. Wat hij echter niet weet, is dat zijn stadje eigenlijk een gigantische tv-studio is. Die is gebouwd onder een koepel die zo groot is dat ze vanuit de ruimte zichtbaar is. Mm-hmm. En iedereen om hem heen is een acteur. Hij leeft in een wereld met duizenden verborgen camera's. Ze zitten in spiegels, in knopen, in het dashboard van zijn auto, in alles gewoon. En ze volgen hem 24 uur op 24. Hij weet het zelf niet, maar sinds zijn geboorte al is zijn leven een wereldwijd uitgezonden realityprogramma. Mm-hmm. Het verhaal gaat, in de film dan, hè, dat hij het eerste kind ooit is dat juridisch werd geadopteerd door een bedrijf. Dus ja, de zon is een lamp, de maan is de regiekamer en de zee rond het eiland die eindigt tegen een geschilderde horizon.
4: Een waanzinnig idee, hè?
0: Het is ongelooflijk. En die visionair en bedenker van de show, in de film dus weer, mm-hmm. hè, die heet Christophe. En die komt vanuit de regiekamer als een soort van god alles beslissen wat dat er gebeurt in dat stadje en met Truman. Die ziet zichzelf als een soort van onzichtbare, liefhebbende vader die zorgt voor Truman. Hij heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat Truman heel bang is van water door hem als kind een trauma te bezorgen. Hij heeft namelijk zijn zogezegde vader dus zien verdrinken in een geënsceneerd zeilongeluk. Mm-hmm. Ja, dat was heel handig, want zo is de kans heel klein dat Truman ooit gaat proberen om dat eiland, dat dus omgeven is door water, om dat te verlaten.
4: Genius.
0: Maar op een dag loopt het natuurlijk mis. Een studiolamp die valt op straat, schijnbaar los uit de lucht. Op zijn autoradio ontvangt Truman per ongeluk de communicatie van de regiekamer. Truman wordt achterdochtig. Hij lijkt paranoïde te zijn en hij begint zoveel mogelijk onverwachte dingen te doen, waardoor hij nog dingen opmerkt, zoals een lift waar dat figuranten doorheen kunnen stappen om te gaan lunchen. Truman haast zich naar zijn beste vriend Marlon om hem te vertellen wat hij heeft ontdekt.
5: I'll tell you about it later. I'm definitely being followed.
6: Who?
5: It's hard to tell. They look just like regular people.
6: How about those two?
5: I don't know.
6: Could be.
5: It's when I'm unpredictable. That's they can't. You know. Anything happen?
6: No.
5: Mm-hmm. We gotta get out of here.
4: We moeten hier weg.
0: Ja, dus die doet allemaal onverwachte dingen om te kijken hoe de acteurs zullen reageren. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk oneindig tragisch dat hij naar die beste vriend Marlon gaat. Want die Marlon die is natuurlijk ook al, sinds dat hij een kind is, een acteur in die show die dus de rol speelt van beste vriend. Mm-hmm. En die vertelt Truman dat hij inderdaad paranoïde is en dingen ziet die er niet zijn. Maar de geest is uit de fles. Uiteindelijk probeert Truman toch te ontsnappen. En de film eindigt op het moment dat Truman tegen de horizon aanvaart met een boot. En een deur naar buiten vindt. En op die manier ontsnapt aan die waanzin waarin hij leefde.
4: Ik moet die film nog eens zien, bedenk ik. Nu ik het je nog eens hoor vertellen.
0: Ja, dat is een fantastische film. En Jim Carrey die speelt dat ook geniaal. Maar je voelt ook, als film werkt dat heel goed. Maar als je te kampen hebt met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis, dat is een scenario wat wel speciaal voor zo'n mensen lijkt geschreven te zijn. Mm-hmm. Dus vrij snel na het verschijnen van de film vertaalde de fictie zich in bepaalde hoofden tot bitter ernstige realiteit. 4 jaar na het uitkomen van de film behandelt de New Yorkse psychiater Joel Gold een patiënt die er hardnekkig van overtuigd was dat zijn leven 24 uur op 24 werd gefilmd en wereldwijd werd uitgezonden.
4: Amai.
0: Ja, iedereen om hem heen, collega's, familie, voorbijgangers, dat zijn allemaal acteurs in een gigantisch script. Die patiënt die verwees ook zelf expliciet naar die film. Joel Gold vertelde erover in een podcast.
7: I treated a number of guys at Bellevue Hospital where I was working who all believed that their lives were essentially a reality television show. They thought that the people in their lives, their family members, their coworkers, everyone on the street were reading from scripts. So I began calling this psychotic delusion the Truman Show delusion.
0: Ja, zoals hij het hier vertelt, het bleef niet bij één geval. In de jaar erna zag Joel Gold tientallen mensen met exact dezelfde overtuiging binnenkomen. Het waren er zoveel dat hij de specifieke aandoening een naam gaf. De Truman Show Delusion.
4: Amai jong. Ja. Dat verwacht je niet als je dat scenario bijeen aan het schrijven bent.
0: Hè? Nee. Hij had een patiënt die speciaal afreisde naar New York om met eigen ogen vast te stellen of de aanslagen van 9-11 wel echt waren gebeurd of dat het gewoon een plot twist was in zijn show. Ja, een andere die beklom het vrijheidsbeeld in de hoop dat de regisseur van zijn show de uitzending eindelijk zou uitschakelen en dat hij dan zijn middelbare schoolliefje eindelijk zou kunnen terugzien.
4: Amai jong.
0: Ja, dat is ontsnappen aan iets ja, wat er niet is, hè.
4: Ja, ja.
0: Strikt genomen is het natuurlijk geen volledig nieuwe ziekte. Het is een combinatie van paranoia, grootheidswaan, betrekkingsideeën. Dat is waarbij dat je denkt dat alledaagse gebeurtenissen allemaal betrekking hebben op jou. En dat zijn allemaal verschijnselen die psychiaters al lang kennen. Maar de manier waarop het zich manifesteerde was natuurlijk wel nieuw. En dat was een beetje de ontdekking. Paranoia, dat is van alle tijden, maar de invulling van de waanideeën, dat is wel heel erg gebonden aan de cultuur en aan de tijdsgeest.
4: Ja.
0: Tijdens de Koude Oorlog bijvoorbeeld waren er veel meer patiënten die ervan overtuigd waren dat de KGB hen bestuurde via radiogolven die werden opgevangen door hun tandvullingen. Ja, en in het tijdperk van reality tv ben je dan de ster van je eigen programma.
4: Doet me denken aan drie mannen die in het zeer streng gelovige Amerika van de jaren 50 alle drie ervan heilig overtuigd waren dat zij Jezus Christus waren. Dat is ook zeer tijdgebonden.
0: Ja, dat klopt. Nu, wat voor een leuke naam dat je zo'n aandoening ook geeft. Wie erin vastloopt, kan natuurlijk verschrikkelijk daaronder lijden.
4: Ja, natuurlijk.
0: Een erg bekend voorbeeld van iemand met zo'n Truman Show delusion is Frank Shue. Mm-hmm. Frank Shue die loopt al meer dan 25 jaar elke dag door de winkelstraten van San Francisco. Elke dag komt hij 's ochtends toe met een nieuw protestbord en loopt hij heel de dag rustig door de straten van San Francisco om te protesteren tegen zijn arbeidsvoorwaarden. Frank Shue is er namelijk van overtuigd dat hij al sinds zijn kindertijd de hoofdrolspeler is in een intergalactische tv-serie die door buitenaardse wezens wordt gefilmd met onzichtbare telepathische camera's.
4: Hè?
0: Ja, degene die zijn show regisseert zijn afgevaardigd door 12 sterrenstelsels, de 12 galaxies. En zijn show die is daar een ongelooflijke hit.
4: In het universum.
0: Ja, nu, voor hem dat nog allemaal goed en wel, maar Frank Shue is in zijn hoofd dus een intergalactische superster en die is het er dus absoluut niet mee eens dat hij zelf geen cent ziet van al het geld dat verdiend wordt met zijn hitshow.
4: Oh.
0: Ja. Volgens hem zijn de Amerikaanse presidenten allemaal schuldig aan het verduisteren van meer dan 20 miljard dollar aan royalties waar hij recht op heeft.
4: Oh.
0: Ja, en hij deinst er niet voor terug om dat te vertellen aan iedereen die met hem een praatje doet.
2: We probably had friends at 12 galaxies and populations who are also involved with some war crimes in the Middle East and not paying myself as a movie star.
3: Maybe Donald Trump. You might have had friends at 12 galaxies of populations with discrimination, corruption against Native Indian people, stealing their land, and not paying you as a movie star.
8: I met Mayor Ed Lee, told him I was a movie star, and CBS News had a chance to film me before about the populations of other galaxies.
0: Ja, je hoort het, dat komt telkens terug. Dat hij een movie star is, dat hij niet betaald wordt. Die 12 galaxies.
4: Dat is misschien ook een andere munteenheid natuurlijk. Dat
0: zou kunnen, ja. Frank Shue, dat is wel een hele rustige man die niemand kwaad doet. En hij maakt ook elke dag een nieuw bord, altijd in dezelfde hele mooie kenmerkende stijl. Dus die is daar ter plaatse een beetje uitgegroeid tot een cultfiguur. Dat is zowat een geliefd straatfiguur geworden in San Francisco. Een plaatselijke bezienswaardigheid in feite. Hij heeft ook een 4,6 review score op Yelp. Ja.
4: Maar allee.
0: Ja, er zijn ook bedrijven die hem betalen om hun reclame aan te brengen op de achterkant van zijn protestborden.
4: Oh.
0: Die borden die zijn zelf ook al eens verzameld en daar is een tentoonstelling van gemaakt die zelfs bij ons in Antwerpen bij Objective Exhibitions een tijdje te zien was. Er was zelfs op een bepaald moment een café in San Francisco, in de buurt waar het altijd rondloopt en dat heette de 12 Galaxies Bar.
4: Maar allee.
0: Ja.
4: Dus een heel... Ze wordt er toch nog op zijn rug verdiend. Hè,
0: ja, ja, wel ja. Dus een heel geliefde, maar ook tragische figuur in feite. Ja, die mens die zoekt natuurlijk ook maar zijn eigen plekje in deze wereld. En zoals je aangeeft, ironisch genoeg, doordat mensen hem zo leuk vinden en de hele tijd foto's en filmpjes maken met hem, die ze dan online plaatsen, zijn op een bepaalde manier wel degelijk zijn waanideeën in zekere zin realiteit geworden. Hij is nu echt een soort van wereldwijde bekendheid die dus niet betaald wordt voor zijn optredens.
4: Amai, amai, wat een... Oh, het is inderdaad, het is een tragisch verhaal. Maar hij lijdt er zelf niet al te sterk onder. Hij is gewoon boos.
0: Ja, en iedereen ziet hem graag en probeert hem te helpen.
4: Wauw, Frank Shu. Heel interessant. Dankjewel, Els Aerts. Dit is Rosalia en Focurani.

0: Erwtenbrekers met paranoia, want dat is waar we het over hebben vandaag.
1: De wereld van Sophie.
0: Volgens velen is de Russische president Vladimir Poetin ernstig paranoïde geworden. Extreem paranoïde. En daarom hebben we het er deze voormiddag over. Over die verregaande achterdocht die sommige mensen in de tang houdt. Soms jaren, decennia lang. Autoritaire leiders blijken er vatbaar voor. Zeer geïsoleerde mensen. Maar het kan ook gewoon het gevolg zijn van een ernstige psychose. Dat hebben we al gehoord. Iemand die het label ook heel lang opgeplakt kreeg. Dat was blijkbaar schrijver Ernest Hemingway. Een zeer goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Vertel eens over Ernest Hemingway. Ik wist dat eigenlijk niet over hem.
2: Ja, het is een diep tragisch verhaal eigenlijk, dat we misschien moeten laten beginnen bij het einde van het verhaal. Op 2 juli 1961 worden namelijk de programma's op de Amerikaanse televisiezenders onderbroken voor dit nieuwsbericht.
3: Good evening. The novelist Ernest Hemingway is dead. The reports from his home in Ketchum, Idaho are sparse and not very clear. But we know that he killed himself, the sheriff says accidentally, with a 12-gauge shotgun. Hemingway only last week was discharged from the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, where he had been treated for high blood pressure.
2: Ernest Hemingway, de man is dat dus van The Old Man and the Sea and For Whom the Bell Tolls, A Farewell to Arms en nog een hele hoop meesterwerken, winnaar van de Nobelprijs Literatuur in 1954, is dus dood op zijn 62ste. Dat wordt hier aan het Amerikaanse publiek gemeld. Maar ja, de rest van wat de nieuwslezer daarbij vertelt, ja, dat klopt eigenlijk niet, vertelt zijn weduwe een aantal jaren later. Het was helemaal geen ongeval terwijl hij zijn jachtgeweer aan het oppoetsen was. En hij was ook niet in behandeling geweest voor te hoge bloeddruk. Nee, hij was in behandeling geweest voor een zware depressie en paranoia. En het dodelijke schot was dus niet accidenteel geweest. Het ging om zelfdoding. En dat zat in de familie, heel macaber detail. Zijn vader en zijn grootvader en zijn broer en zijn zus en veel later zijn kleindochter, die hebben zich allemaal van het leven benomen. Dat is ongelooflijk droevig, ja, detail. Maar goed, zijn naaste omgeving die wist al langer, al toch zeker een jaar, dat het heel slecht ging met Ernest Hemingway. Je moet weten, Hemingway die heeft een heel woelig en roekeloos leven geleid, met veel alcohol en drugsmisbruik. Hij had al jaren veel fysieke klachten door een hele reeks ongevallen die hij had gehad tijdens stierengevechten, boksmatchen, diepzeeduikpartijtjes, jacht op groot wild. Hij had ook 2 vliegtuigcrashes overleefd, maar hij was ook al zijn hele leven gevoelig voor angsten en voor depressies. Maar in het laatste jaar van zijn leven, in het laatste jaar van het leven van Hemingway, ja, was daar nog iets heel specifieks bijgekomen. Hij had rond die tijd, 1960, 1961, zijn geliefde Cuba, waar hij meer dan 20 jaar had gewoond, moeten verlaten door de verslechterende relaties tussen de VS en Cuba. De machtsgreep van Castro, de invasie in de Varkensbaai, weet je wel. En dat zette allemaal mentaal van alles in gang, blijkbaar, bij Hemingway. Je moet maar eens luisteren naar dit stukje uit de documentaire The Blank Page uit 2021.
4: One evening in January 1960, the Hemingways dined with friends in Ketchum. From their dining table, Hemingway saw that the lights in the bank downtown were on. He became agitated. "They're checking our accounts," he said. They tried to reassure him it was just the cleaning ladies. "No," he said, "they're trying to catch us. They want to get something on us." "Who's they?" Mary asked. "The FBI," he replied.
2: Hemingway en zijn vrouw Mary die gaan op een avond iets eten en ze passeren 's avonds laat na dat etentje langs een bankkantoor in Ketchum, Idaho, waar ze wonen. En Hemingway ziet daar licht branden in die bank. En hij is er meteen van overtuigd, het is de FBI. Ze zijn mijn rekeningen aan het controleren. En zijn vrouw zegt nog, nee, het is waarschijnlijk de kuisploeg die nog bezig is. Maar nee, Hemingway is ervan overtuigd, het is de FBI. En ze zijn op zoek naar gegevens over mij. Mm. En je hoort gelijkaardige verhalen van A.E. Hotchner. Dat is een goede vriend van hem, scenarist die een paar van zijn boeken verfilmd heeft. Hij beschrijft in interviews hoe hij in november 1960, 8 maanden voor Hemingway's dood dus, met Hemingway en nog een vriend, Duke McMullen, had afgesproken om samen te gaan jagen. Hemingway en McMullen waren Hotchner komen afhalen, komen ophalen aan het station. En normaal gingen ze dan altijd samen eerst nog iets drinken in een cafeetje tegenover het station. Maar dat wou Hemingway die avond absoluut niet, want het wemelde daar volgens hem van de FBI-agenten. Ze waren de hele weg naar het station al achtervolgd door de FBI, beweerde Hemingway. En ze hadden afluisterapparatuur in zijn auto bevestigd. En dat was trouwens de reden dat ze met McMullen's auto naar het station waren gekomen. En zo gaat dat een hele tijd door. En de vrienden en de familie en Mary, Hemingway's vrouw, ja, die maken zich natuurlijk grote zorgen over hem. Hè. De paranoia in hun ogen over de FBI wordt alles overheersend. En de depressie slaat ook weer toe bij Hemingway. Hij vermagert, ziet er niet zo goed uit, is heel onscherp, zit vaak lusteloos voor zich uit te staren, spreekt af en toe ook over een einde maken aan zijn leven. En de familie en de vrienden, die beslissen op een bepaald moment om hem in het grootste geheim op te laten nemen in de Mayo Clinic. Dat is een bekend psychiatrisch hospitaal in Rochester, Minnesota, waar Hemingway, en dat was gangbaar in de psychiatrische zorg in die tijd, elektroshocktherapie krijgt. 11 sessies, maar die schijnen amper te helpen. Want in de instelling krijgt Hemingway regelmatig bezoek van zijn jachtmaat A.E. Hotchner. En daar vertelt hij hem af en toe op fluistertoon: ja, sst, ze luisteren mij hier af. De telefoon op de gang wordt afgetapt. En ik ben er zeker van dat een van die jonge stagiairs hier, een van die dokters in opleiding, dat dat een FBI-agent is. De paranoia gaat dus gewoon door. En niet alleen de paranoia, ook de depressie en zijn zelfmoordgedachten die houden aan. Hij probeert in de maanden die volgen nog verschillende keren een einde aan zijn leven te maken. En opnieuw sturen de familie en zijn vrienden en zijn vrouw hem naar die Mayo Clinic, waar hij opnieuw elektroshocktherapie krijgt. En daar krijgt hij dus ook weer bezoek van zijn goede vriend A.E. Hotchner, die hem probeert op te beuren.
5: We drove to a little place. It was a sort of a little park-like place. It got out, so there was no question that there was anything bugged. And I was trying to be positive. And I said, listen, as soon as you finish up here, why don't we go fish down there? And he turned on me. He said, you don't seem to understand.
2: Ja, van zodra jij hier buiten bent, zegt Hotchner, kunnen we weer samen gaan vissen en dat wordt plezant. Maar je begrijpt het niet, zegt Hemingway daarop. Er is geen hierna. Want opnieuw hadden ze hem dus die elektroshocks toegediend en die shocks die hadden een vernietigende impact op zijn korte termijn geheugen en dus ook op zijn schrijven. En Hemingway die krijgt, merkt hij bij zichzelf, geen 2 zinnen na elkaar nog op papier.
6: When he finally gave up writing that day, it was afternoon. He had started a sentence as soon as he had gone into his working room and had completed it, but he could write nothing after it. He crossed it out and started another sentence and again came to the complete blankness. It was impossible for him to put down the next sentence on paper. At the end of 2 hours, it was the same. He could not write more than a single sentence.
2: Elke zin die hij opschreef, ja, daarvan wist hij niet hoe het verder moet. Welke tweede zin daarop moest volgen. En Hemingway beseft nu heel scherp, ja, dat hij nooit nog een letter op papier zal krijgen. En wat kan een schrijver van 62 nog doen als hij beseft dat hij de boeken en de verhalen niet meer kan schrijven die hij zichzelf had beloofd, zegt hij op een bepaald moment tegen zijn vriend A.E. Hotchner. Nu, op 26 juni 1961 mag Hemingway nog eens terug naar huis. En op 1 juli, een paar dagen later, gaat hij nog eens eten met vrienden.
4: On Saturday evening, July 1st, the Hemingways and a friend drove into town for dinner. Ernest was sure two strangers sitting at the bar were federal agents. Mary couldn't convince him otherwise.
2: Dus zelfs tijdens dat etentje ziet hij weer mensen waarvan hij zegt dat zijn FBI-agenten. En die nacht, na dat etentje, maakt hij dus een einde aan zijn leven met een van zijn jachtgeweren die hij thuis bewaart. Ervan overtuigd dat de FBI achter hem aan zit, dat hij literair levenslang tot niets meer in staat zal zijn. En zelfs dat zijn vrienden mee in het complot zaten met de FBI. En ik zei daarnet dat ik zou beginnen bij het einde van het verhaal. Maar zijn dood was helemaal niet het einde van dit verhaal. Want in 1983 werkt er een literatuurprofessor, Jeffrey Myers, aan een zoveelste Hemingway-biografie. En hij is het die officieel een aanvraag doet bij de FBI onder de Freedom of Information Act om alle documenten die ze over Hemingway zouden hebben, om die vrij te geven. En je gelooft het niet, maar Jeffrey Myers die krijgt dan een samenvatting van 124 bladzijden die bevestigt waar Hemingway zo bang van was. Al van begin de jaren 40, toen Hemingway al in Cuba woonde, had de FBI hem inderdaad in de gaten gehouden. President Hoover die had blijkbaar een persoonlijke afkeer voor Hemingway en daar op Cuba had Hemingway contact met Jan en alle man, ook met zogenaamde staatsgevaarlijke sujetten. En dus hielden ze hem de hele tijd nauwgezet in de gaten, volgden ze hem, luisterden ze hem af, precies wat Hemingway altijd aan zijn vrienden en aan zijn familie had proberen duidelijk te maken. Tot en zelfs tijdens, en dat is wel heel pijnlijk om te lezen, die laatste opname in Mayo Clinic, waar Hemingway, herinner je, ervan overtuigd was dat de feds zelfs daar zaten. Wel, terecht dus. En dat is natuurlijk de hele tragiek van dit hele verhaal.
0: Ja, ja.
2: Onder invloed van zijn angststoornissen, die hij wel degelijk had, ja, overdreef Hemingway de dingen waarschijnlijk nogal. Maar het is wel omwille van zijn zogenaamde paranoia over de FBI dat zijn naasten hebben besloten om hem te laten opnemen met alle gevolgen van dien.
0: Amai, maar wat een totaal tragisch verhaal, inderdaad.
2: Verschrikkelijk, hè?
0: Zoals je zegt. En het lijkt inderdaad ook wel wat op dat Martha Mitchell-effect waar psychiater Damian de Nijs al naar verwees in het vorige uur.
2: Ja.
0: Zeg maar.
2: Ja, daar heeft het inderdaad veel van weg. Met die nuance natuurlijk dat de angststoornissen en de waanvoorstellingen er eerder al wel waren bij Hemingway.
0: Ja, dat is inderdaad een belangrijk verschil. Ik geef heel graag mee dat wie nood heeft aan een gesprek, wie het moeilijk heeft, dat hij altijd terecht kan bij de zelfmoordlijn. Dat is 1813 of zelfmoord1813.be. Wart Bogaert, heel erg bedankt.
2: Alsjeblieft.
0: Dit zijn de Goo Goo Dolls met een walsje. Iris.

0: Goo Dolls met Iris. We hadden het vandaag over paranoia naar aanleiding van berichten over het paranoïde gedrag van de Russische president Vladimir Poetin. Mocht je wat gemist hebben, weet dat je alle fragmenten terugvindt op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Gisteren werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daar op het waterkanon in. 4 relschoppers werden opgepakt. Aan de westkust van Marokko is het lichaam van een tweede Amerikaanse militair geborgen. De man was vorige week samen met een andere Amerikaanse soldaat vermist geraakt tijdens een grootschalige internationale militaire oefening. Zijn lichaam werd enkele dagen geleden al gevonden. De twee verdwenen nabij een klif aan de kust